0: Music Paquito Living on Video. We zitten natuurlijk een WK te kijken hier bij de Q-Music Watch Your Party. Nederland tegen Tunesië. En we spreken op dit moment, ja, dit is echt heel bijzonder. We spreken namelijk een primeurtje. Ronald Koeman live vanuit de dugout. Staat langs de zijlijn zijn team aan te moedigen. Koeman!
1: Ja, Judith, goedenavond. Het is, ik vind het heel leuk dat jullie dit doen bij het team. Heeft ook begrepen dat jullie aan het kijken zijn met z'n allen. Dat waarderen we enorm. Memphis loopt net langs. We hebben hier ook Q-Music gezellig aanstaan. Dat is toch een beetje Nederland bij ons hier in het verre westen.
0: Hey, maar Koeman, is het zo meteen niet ook een beetje tijd om te wisselen of iets?
1: Ja, kijk, het is een spel. Het kan alle kanten op. Ik heb de jongens goed geïnstrueerd over nagedacht. Ik doe daar verder ook geen uitspraken over. Het is natuurlijk ontzettend belangrijk om aan ons plan te houden, niet te veel weg te geven. Mm-hmm. En het zou zomaar kunnen dat de Tunesianen niet een nieuwe meeluisteren en in één keer onze strategie overnemen of kopiëren.
0: Ja, ja.
1: Memphis is toch wel weer redelijk fit. Daar ben ik blij mee. Dat doet me goed. We hadden gelijk in de tweede minuut al een treffer. Het kan alle kanten op. Het kan ieder moment weer
0: Weer raak zijn.
1: Gakpo, niet dat water drinken, dat is niet goed. Cody niet doen.
0: Hey, maar Koeman, er moet natuurlijk wel een beetje weer gescoord worden. Ik bedoel, het is
1: zeg
0: lange
1: maar
0: tijd.
1: Ronald hoor, zeg maar.
0: Oh, oké. Okay. Ronald, er moet natuurlijk wel weer even gescoord worden. Want het is al lange tijd 2-0 voor Nederland. Wanneer denk je dat dit gaat gebeuren?
1: Ja, dit hoor ik ook altijd. De jongens Derksen en Van der Gijp zeggen, score 2 goals. Mooi, hoog haalbaar. Veel energie gegeven. We moeten natuurlijk nog lang. Ook belangrijk om te doseren. Het is warm, net als bij jullie. Het is warm.
0: Het is heel warm.
1: Het is warm, onweer. Het had misschien allemaal anders kunnen lopen. Het gaat goed. 2-0 is natuurlijk al een hele mooie. Het kan altijd nog 2-2 worden. 2-3 in ons nadeel. Dus ik focus nu op de volgende minuten. De bal kruiszijd, mooi, bal is rond. En daar leef ik bij.
0: Hey, ik vind wel dat je vrij timide bent voor waar je nu staat. Moet je niet een beetje ook het team aanmoedigen, een beetje juichen en zo?
1: Judith, als jij dat fijn vindt, dan wil ik dat best doen.
0: Oké. Okay.
1: Dan ga ik. Ze staan hier allemaal. Jongens, ja. Even opletten centraal. Zet hem op. We gaan ervoor. Er is altijd een mogelijkheid om eventueel te winnen, punten te pakken en mogelijk door te gaan naar de volgende ronde, om zo eventueel misschien dichterbij een overwinning en een wereldkampioenschap te komen.
0: Nou, ik vind het hartstikke mooi.
1: Go Oranje.
0: Hey, kom aan. Ronald. Hey, moedig ze daar lekker aan, ja? Ik spreek je later weer even.
1: Zet hem op.
0: Hey, dankjewel. Jij ook. Succes
1: daar.
0: Ja,
1: groetjes.
0: Ja, dit was natuurlijk een Q-DJ. Denk je te weten wie dat is? Stuur dan even een berichtje in de Q-Music app. Welke Q-DJ hoorde je nou net als Ronald Koeman? Als je het weet en in de uitzending komt,

0: Afri Duo Play Live. Ja, we zitten midden in het QWK Watch Party. Ik zit hier met 14 Q-luisteraars het wedstrijd te kijken. Nederland-Tunesië. Ja, Tunesië heeft net gescoord. Het is nu 2-1 voor Nederland. Toch een beetje jammer. En ik had net een belletje. Aan de lijn had ik Ronald Koeman. Althans, dit was eigenlijk een Q-DJ. Maar welke Q-DJ was dit? Goeienacht, Nick.
1: Hey, goeienacht.
0: Goeienacht, Nick. Hey, waar hang je uit? Wat ben je aan het doen?
1: Ja, ik ben op het moment aan het werk.
0: Oh, wat voor werk doe je?
1: Pakketbakken, brood pakketbakken.
0: Oh, lekker. Wat ben je aan het maken?
1: Op het moment slagroomtaartjes.
0: Oeh, dat vind ik...
1: Ja, er zijn blijkbaar nog idioten die het gaan eten morgen.
0: Hoe bedoel je? Wat bedoel je? Hoe bedoel je?
1: Ja, je gaat met 40 graden toch geen slagroomtaart eten.
0: Oh zo, ik denk, wat zeg jij nou? Ja, nee, ja, als je een verjaardag hebt, dan, wat moet je dan doen?
1: Bier drinken.
0: Ja, oké, dat snap ik. Maar dan hoort toch ook een taartje bij?
1: Ja, dat wel. Het hoort er wel bij, maar ik verbaas me er nog over wat er nog besteld is.
0: Ja, het smelt voor je ogen, smelt het weg eigenlijk, in principe.
1: Ja, precies.
0: Ja. Hey, maar ben je ook ondertussen de wedstrijd aan het kijken?
1: Nee, dat niet. Ik luister mee via jullie.
0: Oh, wat leuk. Wat gezellig. Ja, gezellig. Kom er lekker bij. Ik heb ook alleen maar voetbalmuziek, wat je voorbij hoort komen. En zoals ik al zei, het is 2-1 en ik hou je natuurlijk helemaal op de hoogte als er weer gescoord wordt.
1: Hey, en, ja, gezellig.
0: Ik had net Ronald Koeman aan de lijn. Althans, dit was natuurlijk een Q-DJ. Laten we nog even terugluisteren hoe dat klonk. Koeman!
2: Ja, Judith, goeie avond. Het is... ik vind het heel leuk dat jullie dit doen bij het team... Heeft ook begrepen dat jullie aan het kijken zijn met z'n allen. Dat waarderen we enorm. Memphis loopt net langs. We hebben hier ook Q-Music gezellig aanstaan. Dat is toch een beetje Nederland bij ons hier in het verre westen.
0: Ja, dit was een Q-DJ. Wat vond je van de skills?
1: Ja, geweldig.
0: Ja, toch?
1: Ja, geweldig.
0: Het klonk echt één op één. Ik kreeg in de Q-app ook suggesties. Welke Q-DJ is dit? Roxanne zegt Lars Boelen of Joey van der Velde. Jeroen die zegt Kane Slobbe. Astrid denkt dan weer Vincent Pronk. En wie zat jij te denken?
1: Ja, dat kan alleen maar de koning der imitatie zijn. Stefan Bouwman.
0: Stefan Bouwman? Dat is helemaal goed.
1: Yes.
0: Ja, dat is helemaal goed. Ik vind het knap dat je dat kon horen wel.
1: Ja, ik kon er maar één bedenken van jullie die dit kon.
0: Ja, dat is een compliment aan Stefan. Stefan, als je luistert. Hey, ja, je bent daarmee het Q-borrelpakket. Komt jouw kant op. En ik zou zeggen, werk daar nog even. En leuk dat je erbij bent tijdens de Watch Party.
1: Ja, helemaal goed.
0: Hey, fijne dag.
1: Hartstikke bedankt.
0: Thanks. Fijne dag. Doei.

0: keuzes bij Q-Music. En wij houden van oranje. Ja, er is weer gescoord. Er is weer gescoord. Het is namelijk 3-1 voor Nederland. Ja, dat is toch even lekker. Er is weer gescoord. Hey, en ik ben het WK niet alleen aan het kijken. Ik zit hier in de studio van Q-Music. En ik heb een WK Watch Party. Dat betekent dat ik luisteraars heb uitgenodigd om gezellig erbij te komen kijken. Hey, ik ben hier even. Hoe is de sfeer hier? Hey, ja, er is net gescoord. Dat is toch even lekker, hè? Ja, zag je het gebeuren?
1: Jazeker.
0: Werd er ook gejuicht hier?
1: Ja, natuurlijk.
0: Ja, precies. Moet wel gejuicht worden. Hey, 3-1, dat is lekker even voor het sfeertje zo. Ik zag even niet wie er nou gescoord had. Heeft iemand dit gezien? Wie heeft er gescoord? Was het eigen doelpunt? Er komt in één keer even een toeter voorbij hier. Ja, het sfeertje gaat lekker hoor. Hey, de snacks beginnen ook al een beetje op te raken. Waar zijn de tompoesen gebleven eigenlijk? Oh, kijk, ik zie het. Er is er nog eentje over. Voor wie is die? Nee, ik wacht het niet. Ik ben allergisch voor tompoesen. Nee, dat is echt waar. Ei zit er inderdaad. Ei zit erin. Hey, zullen we nog voor 4-1 gaan? Wat denken jullie? 4-1 wordt het, hè? 4-1 wordt het. Daar gaan we voor. Oh, kijk eens wie ik nu tegenkom. Het is Steven Bouwman.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Nou, het sfeertje zit er in elk geval lekker in. Ik hoop dat ze nog verder gaan met scoren. Laten we het hopen. Dit is Q-Music Gala Freed from Desire.

Q-Music en Just The Way You Are. Lekker nummer, hè? Ja, heel leuk. Hey, we zitten midden in het WK-wedstrijd. Nederland tegen Tunesië. Op dit moment 3-1 voor Nederland. Ja, WK Watch Party hier bij Q-Music. Ik heb luisteraars uitgenodigd om gezellig mee te komen kijken. Jij hoort er ook gezellig bij. Ik heb onder andere alleen maar lekkere oranje voetbaltunes uitgezocht. Dus je hoort lekker de voetbaltunes voorbij komen. Je kan je gewoon lekker melden in de Q-app. Kom erbij, stuur een appje, stuur een audio-appje, een foto. Waar kijk je nu naar uit? Laat het weten. Hey, Koeman heeft zojuist gewisseld. Superveel staat erin, net als Kluivert en Koopmeiners. En Japan die speelt nu ook. En dat staat gelijk tegen Zweden. 1-1. Dus als de standen zo blijven, dan betekent dat we eerste worden in de poolfase. En de volgende wedstrijd die gaat dan plaatsvinden op maandag op dinsdagnacht om 3 uur tegen Marokko. Als het dus zo blijft. En grappig, we hebben hier namelijk een Marokkaans beveiliger hier over de vloer. En ik ben toch even benieuwd. Voor wie is hij nou en hoe kijkt hij daarna uit op maandag? Dus ik ga hem zo meteen even spreken. Eerst muziek, Chumbawamba en Tap Tabbing. Zo, heb ik dat uit mijn mond gekregen.

0: You en We Are The People. We zitten midden in de Q-Music WK Watch Party. We zitten hier met gezellig met allemaal luisteraars naar de wedstrijd te kijken. Nederland tegen Tunesië. Het is nu 3-1 op dit moment. Ja, Japan is nu ook aan het spelen tegen Zweden. Staat 1-1. Dus als de standen zo blijven, dan betekent dat we eerste worden in de poolfase. En de volgende wedstrijd gaat dan plaatsvinden op maandag op dinsdagnacht om 3 uur tegen Marokko. Ja, en ik weet toevallig, we hebben hier bij Q-Music een beveiliger, een Marokkaanse beveiliger. Goeienacht, Badr.
1: Hoi, goeienacht.
0: Goeienacht. Hey, ik zag jou voorbij komen en toen dacht ik, ja, ik moet jou even hebben. Want als het gaat plaatsvinden, dan spelen we dus maandag tegen Marokko.
1: Dinsdag.
0: Maandag op dinsdag. Ja, ik zit helemaal in mijn kopje hier maandag. Ja, maandag op dinsdag. Je hebt helemaal gelijk. Voor wie ben jij dan eigenlijk?
1: Ja, ik ben zelf voor Marokko.
0: Tijdens de wedstrijd ben je ook vol voor Marokko?
1: Zeker weten.
0: Oeh, dit wordt dan wel echt een spannende wedstrijd.
1: Zeker.
0: Ja. Hey, en wij hebben Brobby. Wie heeft Marokko?
1: Saibari. Ja, dat is echt een hele goede voetballer. Hij heeft het ook al bewezen tegen Brazilië en Schotland. Waren twee hele mooie doelpunten.
0: Ja.
1: Zelf is hij geen spits. En nu speelt hij valse spits. En hij maakt het ook echt af als een spits. Dus,
0: Maar hij speelt bij PSV?
1: Ja, klopt.
0: Oeh, ja, is het toch? Ja, oké. Hey, en wat denk je dat de score gaat worden als het maandag op dinsdagnacht gaat plaatsvinden?
1: Dat is een hele goede vraag. Voor mij zelf denk ik een 2-1.
0: Voor Nederland?
1: Ja, ik zeg Marokko. jij zegt dan Nederland. Maar het zal niet groter zijn dan 1 doelpunt verschil.
0: Nee, precies. Ik denk wel dat ze allebei op zich wel even sterk zijn.
1: Ja, zeker.
0: Ja, ja. Hey, en waar zit het gevaar bij Marokko? Wat is bij Marokko nou een sterke kant?
1: Verdedigend zijn ze heel sterk. En ook aanvallend.
0: En ook aanvallend.
1: Ja.
0: Nou, we gaan het zien. Dinsdagnacht staan wij een soort van tegenover elkaar. En wat denk je dat de sfeer gaat worden in Nederland als het Nederland-Marokko gaat worden?
1: Ja, ik denk wel een hele leuke, gezellige sfeer. Helemaal in Amsterdam-West. Heel veel Marokkanen daar, dus...
0: Ja, leuk.
1: Het wordt wel gezellig.
0: Wordt een goed feestje. Waar ga jij kijken?
1: Ja, ik zelf denk gewoon thuis. Tenzij ik door vrienden word gevraagd, dan word ik gewoon ergens in een café.
0: Ja.
1: Met een Marokkaans shirt natuurlijk.
0: Ja. Hey, je zegt Nederlands café. Ik dacht, we doen toch nog even Nederlands muziek dan.

0: Q-Music, Nelly Furtado en Forza. Ja, we zitten midden in de wedstrijd, WK-wedstrijd Nederland tegen Tunesië. Oeh, het is bijna afgelopen, er komt natuurlijk nog wel extra tijd bij. We zitten bijna op 90 minuten. En ik kijk niet alleen, ik ben deze nacht gezellig met andere luisteraars, namelijk bij de Q-WK Watch Party. Hoe gaat ie hier? Ja, iedereen zit een beetje verdeeld. Stefan Bouwman zie ik ook lekker op zitzak zitten. Biertjes in de handen. Alle andere meiden, vrouwen lekker eventjes nog aan de tafel met alle snacks. Hey, en ik dacht even benieuwd. De man of the match, wie gaat dat worden?
1: Of Van Hekken of Virgil van Dijk, denk ik.
0: Okay. En waarom denk je dat?
1: Nou, als je hem ziet bewegen op het veld, dan denk ik dat gaat wel goed.
0: Dat gaat wel soepel?
1: Ja, absoluut. Soepel.
0: Heel goed, heel goed. Hey, Micha, wat denk je? Wie denk jij dat het gaat zijn?
2: Ryan Robbie.
0: Ja? En waarom?
2: Omdat hij 2 doelpunten heeft gemaakt.
0: Kijk, ja, dat ben ik eigenlijk wel met je eens. Ik ben helemaal met jou. Ben je al moe?
2: Nee.
0: Nee? Want hoe laat gaat de wekker nog even 1 keer?
2: 8:30.
0: 8:30. Hoe oud was je?
2: 11.
0: Morgen gewoon weer naar school. Maar je kakt helemaal niet in. Nou, dat vind ik heel goed van. Ik ben trots op jou. Hey, we gaan nog even kijken hier. Hoe gaat het hier, dames? Hoe gaat het hier?
3: Goed.
0: Ja, oh lekker, wat even lekker een paprika chipje.
3: Ja, lekker.
0: Ja, heel goed, lekker even nog pakken. Hé, hey, en hoe gaat het? Oh, ik zie ook een volle mond. Wat heb jij? Was het een lion? Het was een lekkere lion. Ja, ze kan nog even niet praten. Het was een lekkere lion. Hé, hey, ik zie nu kijken, 5 minuten extra tijd komt erbij. Dus dan gaan we zo meteen gaan we even juichen met z'n allen. We hopen natuurlijk dat blijft misschien nog even een extra doelpuntje. Dat zou hartstikke fijn zijn. Carnaval de Paris. Dario G bij Q.

0: Ja, de WK Watch Party zit er nou zo goed als bijna op. Ja, het is een onwijs mooie stand geworden. 3-1 voor Nederland. Eindfluit is gegeven. Het is voorbij, de wedstrijd zit erop. Hey Jill, ik ben toch even benieuwd, hoe vond je het hier?
1: Heel leuk.
0: Ja?
1: Echt heel leuk.
0: Heb je genoten?
1: Zeker.
0: Heb je ook wel lekker even wat gedronken, even gesnackt?
1: De snackies, de tompoesen.
0: De tompoesen, niet te vergeten de tompoesen inderdaad. Hey, maar was het anders dan normaal als je in een kroeg kijkt? Wat is het verschil een beetje?
1: Ik heb 1 keer in een kroeg gekeken. Nooit meer.
0: Nee? Het was geen succes.
1: Het was geen succes.
0: Geen succes, oké. Okay. En dit was voor herhaling vatbaar,
1: ik hoop ik. Ik zag jouw uitnodiging en toen dacht ik, dit is fantastisch.
0: Ach, ja, leuk.
1: Elke wedstrijd zo'n feestje.
0: Oh, nou, wie weet. Ik ga de baas even heel lief aankijken of je dat goed vond. Hey, en Jeroen, heb jij ook genoten? Hoe vond je het?
2: Ja, absoluut. Het was superleuk. Het is heel uniek. Dit maak je nooit mee, maar echt geweldig. Ja.
0: Ach, lief. En wat vond je van de wedstrijd? Vond je het spannend?
2: Ja, zeker. En ook alle kanten ging het op en uiteindelijk toch gewonnen. En dat is toch het waar het om draait.
0: Ja.
2: Je moet gewoon doorgaan en we gaan weer verder.
0: Ja, maandag op dinsdagnacht, dus tegen Marokko wordt spannend. Maar 1 ding is zeker, we worden

Goedenacht. Het Nederlands elftal heeft ook hun laatste groepswedstrijd gewonnen. Ze versloegen Tunesië met 3-1 en zijn groepswinnaar. Na 3 minuten maakte Tunesië een eigen doelpunt en kort daarna schoot Brian Brobbey raak. In de tweede helft leek Tunesië nog even terug te komen, maar daarna maakte Jan-Paul van Hekken de 3-1. Er zijn allerlei ongelukken gebeurd met mensen die verkoeling zochten in het water. Een jongen van 13 verdronk in een zwemplas bij Utrecht. Hij raakte zoeken en werd uren later gevonden. In de Waal bij Nijmegen kwam een jongen om die van een brug sprong. En in Middelaar in Limburg is een zwemmer overvaren door een boot en overleden. Het minderheidskabinet zoekt steeds vaker steunvormplannen bij Pro, vertellen ingewijden aan de Telegraaf. Dat komt vooral doordat het lastig samenwerken is met de BBB in de Eerste Kamer. Als die dwars liggen, is een meerderheid vormen over links vaak onvermijdelijk. Amerika heeft $150 miljoen beloofd aan Venezuela. Dat land werd gisternacht getroffen door een dubbele aardbeving. Ook worden de Starlink-satellieten van Elon Musk ingezet om de Venezolanen te voorzien van gratis internet. De aardbevingen hebben zeker 188 mensen het leven gekost, maar er zijn ook nog tienduizenden mensen vermist. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft nog lang warm vannacht. De minima liggen tussen de 15 en lokaal 25 graden. Overdag is het zonnig en erg heet met temperaturen van 34 tot 39, misschien wel 40 graden. In een groot deel van het land geldt code rood vanwege de hitte. En tot zover het ANP-nieuws.

Goedemorgen. Nederland gaat als groepswinnaar naar de volgende ronde van het WK. Ze wonnen met 3-1 van Tunesië. Oranje stond na 7 minuten al met 2-0 voor, dankzij Brian Brobby en een eigen goal van Tunesië. Jan-Paul van Hekken scoorde ook nog. Oranje speelt maandagnacht om 3 uur hun volgende wedstrijd. Dan moeten ze tegen Marokko. Het is onrustig rond het terrein van het geannuleerde festival DEFCON 1, meldt het AD. Mensen die al onderweg waren naar het festival proberen over de hekken te klimmen. DEFCON is een van de grootste festivals van Nederland, met 70.000 bezoekers per dag uit meer dan 100 landen. Vannacht werd het afgelast vanwege de hitte. Het dodental van de dubbele aardbeving in Venezuela is opgelopen tot 235, zeggen de autoriteiten daar. Verder zijn er nog meer dan 1500 gewonden en zitten er nog zeker 200 mensen vast onder het puin. Vooraf werd gevreesd voor duizenden doden. Meerdere landen, waaronder Nederland en Amerika, hebben hulp aangeboden. En de man van 28 die gisteravond om het leven kwam in Limburg was amateurvoetballer Mats Grotenbrecht van USV Hercules. Hij zorgde 2,5 jaar geleden voor een enorme stunt in de KNVB-beker door Ajax uit te schakelen met het doelpunt in de 92e minuut. Grotenbrecht werd tijdens het zwemmen aangevaren door een boot waarna die verdronk. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en snikhete dag. Het wordt 34 tot 39, misschien wel 40 graden. Het KNMI heeft in 8 provincies code rood afgegeven. Aan het eind van de dag is er een kleine kans op onweer. En tot zover het ANP-nieuws.

Nou ja, beter had ik het zelf niet kunnen omschrijven. Awake Tonight. Afrojack, Sia, David Guetta, Q Music. Een hele goede morgen. Welkom bij Mattie en Marieke de Pre-Party. We zijn bij deze begonnen. Het is 4:50 ochtends. Ik was er al eventjes hier bij Q Music. Want ik ben eigenlijk wakker sinds 12 uur. Sinds 12 uur deze avond ben ik wakker. Goedemorgen, Luc van de redactie hier. Toen ging mijn wekker, want ik had toch het idee, ik moet het Nederlands elftal gaan kijken. Dat moet ik gewoon gaan doen. Het is het WK-voetbal op dit moment. Het is aan de andere kant van de wereld. Dus de speeltijden zijn wat afwijkend van ons eigen ritme. Maar het is wel het WK. En ik wil het wel gewoon zien. Dus ik ben een kroegje ingedoken in Utrecht. Heel gezellig, een kroeg waar ik eigenlijk bijna altijd wel welkom. Onder de Dom zit hij. Echt super. En daar werd voetbal gekeken. Het was hartstikke leuk. Het was echt gek. Ik wil er zo meteen nog veel meer met je over hebben. Ik ben nu vooral benieuwd. Heb jij gekeken? Heb je een mening? Ja, die heb je. Want je bent sowieso een van de 18 miljoen bondscoaches. Dus naast dat je vandaag even je Happy Friday gaat gooien. Want die wil ik 100% van je. Het is een heerlijke vrijdag. Een bloedhete vrijdag. Ben ik ook even benieuwd naar jouw kijk op Oranje. Op het Nederlands elftal. 3-1 gewonnen van Tunesië. Ja, het is niet een hoogvlieger in de voetbalwereld, maar je moet het wel gewoon doen. En het leuke is ook, we spelen de eerstvolgende wedstrijd van maandag op dinsdagnacht om 3:00 tegen Marokko. Nou, dat wordt echt een feest. Dat kan niet anders. Dat wordt echt een hele mooie wedstrijd. Wie er ook mogen winnen, ik denk Nederland. Dat belooft veel goeds. Kom maar door via de app van Q Music. Je bent altijd welkom. Zometeen Lady Gaga, The Dead Dance ga ik voor je draaien. Na Snow Patrol, even een beetje verkoeling op de radio. Dit is Just Say Yes.

0: Een hele goede morgen. Tijd voor het Q-Music nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen. Bondscoach Ronald Koeman was niet heel tevreden over het spel van het Nederlands elftal, ondanks dat ze met 3-1 wonnen van Tunesië. Hij zei dat hij een paar slordige momenten zag. En dat moet beter, want de volgende tegenstander is Marokko en die is een stuk sterker. Acteur Milan van Waardenburg is tijdens een voorstelling in Maastricht in elkaar gezakt, meldt L1. Hij speelde in een openluchttheater in de musical Bokkenrijders. De show werd meteen stilgelegd. Op Instagram schrijft hij dat het inmiddels weer beter met hem gaat. De hitte werd hem even te veel. Het personeel van de Efteling is woedend. Ondanks code rood gaat het park vandaag gewoon open, terwijl Walibi en Drievliet wel dicht blijven. Tegen pretparksite Looping zegt de Efteling dat ze extra goed letten op oververhitting. Maar de medewerkers geloven er niks van en zeggen dat de Efteling meer om geld geeft dan om hun personeel. En prinses Alexia is vandaag jarig. Ze is 21 geworden. De Rijksvoorlichtingsdienst zegt dat ze haar verjaardag in huiselijke kring viert. Het is niet bekend of dat in Nederland is of in Londen, waar ze studeert. De kans is wel groot dat haar ouders Willem, Alexander en Maxima erbij zijn. Hun plannen zijn gecanceld vanwege...

0: tegen de hitte. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige en snikhete dag. Het wordt 34 tot 39, misschien wel 40 graden. Het KNMI heeft in 8 provincies code rood afgegeven. Aan het eind van de dag is er een kleine kans op onweer. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Mattie en Marieke, de pre-party.
2: Nederland heeft met 3-1 gewonnen en het is Happy Friday. Nou ja, mij kan je echt niet gelukkiger maken.

0: laatste, jongen. Lekker Nederland, Tunesië gekeken.
1: Ja.
0: Ja, ik helaas niet, want mijn wekkertje die ging weer om een uurtje of drie.
1: Oei.
0: Dus ik ben nou onderweg lekker met de vrachtwagen en lekker naar Antwerpen.
1: Lekker.
0: En happy Friday!
1: Happy Friday, Damien. Goed dat je erbij bent. Hetzelfde geldt voor jou nieuws. Goedemorgen.
2: Happy Friday!
1: Happy Friday, zou ik zeggen. We zijn weer aanwezig.
3: Luc van de redactie. Aanwezig.
1: En welkom bij Mattie en Marieke de Pre-Party. Het allereerste feestje van de dag waar iedereen welkom is. Eens even kijken. Wie is er nog meer bij? Florian die stuurt: goedemorgen Luc, laatste dag op de vrachtwagen. Vanavond weer bij mijn vrouw. Nou, we zullen haar even inlichten, Florian, dat je er aankomt. Morgen Luc, zegt Robin. Wat vond je van de wedstrijd? Wel wakker blijven, hè? Fijne dag, vriend. Nederland wordt wereldkampioen. Klopt. Ten allereerste, wij worden wereldkampioen. En ten tweede, wat vond ik van de wedstrijd? Vond het een prima wedstrijd. Ja, 3-1 gewonnen van Tunesië. Op het WK, dat is gewoon goed, gewoon prima. We waren al door naar de volgende ronde, dus deze wedstrijd deed er niet echt meer om. Als je dan een beetje wat slordiger speelt, waar Ronald Koeman, onze nummer 1 bondscoach van Nederland, een beetje chagrijnig over is, ja, ik begrijp dat wel. Ik heb een hartstikke leuke nacht gehad. Het wekkertje ging om 12 uur. En toen ben ik met een van mijn beste vrienden in Utrecht naar een kroeg gegaan onder de Dom. Was heerlijk zitten, daar hebben we de wedstrijd gekeken. Ik moet heel eerlijk zeggen. Mijn ontbijt bestond dus wel uit 2 biertjes. Dat is wel echt zo. Ja, ik zat toch in de kroeg. Ik denk toch, ja, ik wil misschien wel een klein pilsje. En die vielen ook wel goed. Daarna ben ik overgegaan op de cola, want je moest wel blijven drinken. Het was snikheet. En nu zitten we weer hier. Voor iedereen die dan denkt, Jezus Christus, slaapt die gozer dan nooit? Nou, ik ben gisteravond om 6 uur naar bed gegaan. Toen heb ik mezelf helemaal uitgekleed. Ik ben naakt op bed gaan liggen, want het leek wel een hoogoven. Mijn studentenkamertje onder schuin dak. En toen heb ik een ventilator zo dicht mogelijk naast mijn bed gezet. Ik lag bijna in de ventilator. En toen heb ik toch van 6 tot 12 geslapen. Ik heb gewoon een soort van nacht gemaakt van 6 uur lang. Dus ik voel me eigenlijk wel fit. Maar vraagt me vanochtend om 9:30 nog een keer hoe ik erbij zit. En misschien dat het antwoord anders is. Ik ben in ieder geval blij dat ik dit gewoon gedaan heb. Ik vind het zo ontzettend leuk. Ik hou van het WK. Ik hou van het Nederlandse voetbal. Ik hou van die sfeer die er om me heen hangt. En dat je dan je wekker zet om een wedstrijd te gaan kijken. Ik vind dat zoiets romantisch hebben. Dat is zoiets iets unieks. Dat doe je echt niet elk jaar, elk seizoen. Dus ik hou hier heel erg van. Demies, een hele goede morgen.
4: Hey, Luc, een hele goede morgen. Happy Friday vandaag. En is er voor Mattie of voor Bram ook een Happy Friday? Want wie moet er het hamburgerpak aan? Of komen ze er allebei onderuit?
1: Hé, dat is een goede vraag. Het hamburgerpak, dat ligt hier. Dat moet ik even uitleggen. De kans bestaat dat Mattie of Bram deze ochtend sowieso een deel van de ochtendshow gekleed als hamburger moet presenteren. Maar hoe dat allemaal zit, dat leg ik je zo meteen wel even uit. Ik wil ook Harry Styles nog voor je draaien met American Girls. En nu The Chorus op Q Music.

0: The Weeknd op Q-Music, Blinding Lights. Zometeen hoor je die samenwerking tussen Martin Garrix en Ed Sheeran. En ook Katy Perry met Hot & Cold ga je horen bij Mattie en Marieke, de pre-party. Maar eerst even naar het spelletje wat ik gisteren heb geïntroduceerd. WK-roulette. Dat lijkt me leuk om de komende tijd te gaan spelen hier op Q-Music. Het is heel simpel. Mattie en Bram die mochten gisteren een tijdvak van 10 minuten uitzoeken, waarin zij dachten dat er gescoord zou worden in de afgelopen wedstrijd. In de afgelopen wedstrijd van Nederlands elftal. Nederland speelde deze nacht tegen Tunesië. Nederland won met 3-1. Nederland is door op het WK. Aanstaande maandagnacht, maandag op dinsdagnacht moet ik zeggen, spelen ze weer. En als Mattie gelijk zou hebben met zijn tijdvak, dan moest Bram vandaag in het hamburgerpak. Had Bram gelijk en goed ingezet, dan moet Mattie deze ochtend in het hamburgerpak. Zul je denken, het hamburgerpak, waar komt dat nou weer vandaan? Nou ja, het WK is onder andere in Amerika. Dus ik heb een ontzettend mooi, zeg ik zelf, anderen vinden het vrij lelijk, hamburgerpak gemaakt. Als je meekijkt via de app of via de website, kun je het nu even zien. Het is eigenlijk gewoon ja, een grote uitgeprinte hamburger, een mouwloos kostuum, dus je kan er gewoon bloot in. Dan heb je een soort van tanktop aan, maar dan heel groot en rond. En het is ook echt zo'n viezige, vettige, ja, reclame-hamburger. Met echt, echt heel lelijk geel cheddar smeltend erop. Super, hartstikke leuk, hartstikke fijn. Maar dan is nu de vraag, op welke minuten is er gisteren ingezet door Mattie en door Bram?
1: Ik denk namelijk dat het echt meteen het doelpunt regent. Denk ik echt. Ja? Minuut 19 tot en met 29 wordt gescoord.
2: Dan zet ik voor Mattie in. Kijk, en dit is gewoon wijsheid. Vorige wedstrijd werd er 3 keer gescoord tussen minuut 47 en minuut 57.
1: Oh.
2: Dus weet je wat? Ik zet dat in. Minuut 47 tot een minuut 57.
1: Zo, dat is wel een sterke theorie.
0: Ja. Ja, dat was een hele sterke theorie. Mattie die dacht, er wordt meteen snel gescoord. Dus ik pak minuut 19 tot 29. En Bram dacht, nee, de vorige wedstrijd was het toch echt tussen minuut 47 en 57. Dat zal nu ook alweer gebeuren. Nou, Mattie zat er in principe niet heel ver naast. Want die dacht dus dat er snel gescoord zou worden. Dat werd er ook. Alleen wel al na 3 minuten. En ook in de 7e minuut werd er gescoord. Dus hij had dat nog eerder moeten inzetten. Ja, en toen ineens, minuut 54, dat is dus in het tijdvak van Bram, gebeurde er dit.
3: Moneyball gaat trappen, de verdedigers van achteruit zijn er mee. En daar gaat hij er dus wel in. En heeft Tunesië via Mastouri zijn goal te pakken.
0: Ja, in de 54ste minuut scoort Tunesië. Er is een appje binnengekomen van Tijmen. Die zegt, moet Mattie nu het hamburgerpak aan? Omdat Tunesië scoorde tussen minuut 47 en 57. Of was het alleen voor de goals van Nederland? Goeie vraag, Tijmen. Er is daar gisteren het volgende over bepaald. Luister mee.
1: Ik denk namelijk dat het echt meteen het doelpunt is.
0: Oh nee, wacht. Dit zijn de minuten die Mattie inzet. Die hebben we al gehoord, zeg Matt. Dat is allemaal al geweest. Eens even kijken. Deze de spelregels.
4: Je schat in wanneer je denkt dat gescoord wordt. Mag het alleen doelpunten van Nederland zijn of ook van Tunesië?
0: Ook van Tunesië, maar die kans is natuurlijk heel erg klein dat Tunesië gaat scoren tegen Nederland.
1: Nou, kom maar.
0: Ja, dan, de kans was misschien toch iets groter dan ik zelf had voorspeld. Tunesië scoorde, dat hoort bij de regels. Dus ik zou zeggen, 6 vanaf 6 uur lekker RTL 7 aan. Want dan zie je een pratende hamburger vertellen wat er allemaal op Q-Music speelt. Ik heb heel veel zin in deze ochtend, dat begrijp je vast wel. Stay.

Katy Perry met Hot and Cold op Q-Music. Maar ja, maak er vandaag maar gewoon hard van. Hou dat en cold er maar vanaf. Want het wordt vandaag tot aan de 40 graden, heb ik gehoord. Code rood in het hele land. En daarom ook extra veel mensen nu al op de been. Even toch een shout-out naar de volgende personen. Wieke. Wieke is vandaag eenmalig overdag op kantoor. Vanaf 5 uur tot 9 uur stuurt ze. Fijne dag. Wieke, lekker bezig, werkt ze. Wilco die stuurt goedemorgen, Luc. Hier ook 2 dagen op tijd. Even werken van 6 tot 1 in plaats van 7 tot half 4. Zo daar ook wel wat uren vanaf meteen. Wilco, lekker bezig. Marcel die stuurt nog goedemorgen. Ik ben om 4 uur al wakker en ik kruip straks het dak op. Ik denk dan, Marcel, dat je dakdekker bent. Of je hebt gewoon ruzie met je partner. Dat kan natuurlijk ook nog. En Dennis laat ook nog weten via de app. Goedemorgen, leuk. Hier om 5 uur begonnen in verband met de hitte en de warmte. Heel veel succes en werk ze allemaal. Dan is er ook nog een bericht binnengekomen van Harold. En dat vindt een speciaal plekje in de etalage van Mattie en Marieke, de pre-party. Harold stuurt het volgende. Weet je nog, vroeger, dan ging je op donderdag op stap. Als je thuis kwam, ging je nagenoeg gelijk aan het werk. Vrijdag op stap, zaterdag op stap. Dat alles was geen enkel probleem. En nu heb ik het voetbal gezien. Daarna 2 uurtjes geslapen. En nu zit ik hier met betraande ogen naar mijn koffie te staren. Mij af te vragen hoe ik deze hitte vandaag ga overleven. Dus alvast, voor alle mensen in mijn directe omgeving, het is niet jullie schuld. Het is de combinatie van te weinig slaap en de hitte. Sorry. Ach man, Harold, dat is toch geen probleem? Dat begrijpen wij toch. Zo zitten we er allemaal bij deze ochtend. Nederland heeft gewonnen met 3-1 van Tunesië. We gaan door op het WK-voetbal. En vandaag is het code rood. Maar vooral Happy Friday. Met zometeen One Republic Runaway. Na Ray, Where is my husband? Waarschijnlijk in de kroeg.

One Republic op Q Music en Runaway. Een hele goede morgen, Luc van de redactie hier. Het is bijna 5:15. Op vrijdagochtend betekent dat dat je de dieptepunten hoort van de afgelopen week, Mattie en Marieke. Op dit moment leg ik de laatste hand eraan, maar ze komen eraan. Na Sommieux, Dark Before the Dawn.

0: Dream with me.
1: Dream a little dream op Q-Music. Het is 17:15.
2: Mattie en Marieke.
3: De dieptepunten.
1: Inderdaad, want op vrijdagochtend om 17:15 iedere week krijg jij de dieptepunten van Mattie en Marieke van de afgelopen week. Wat ging er eigenlijk allemaal mis? Het is allemaal leuk en aardig, hè? Want 's middags komen de hoogtepunten weer online. Maar om ze met beide benen een beetje op de grond te houden, die twee, toch even ook af en toe gewoon erop wijzen dat niet alles helemaal super gaat. Daar zijn de dieptepunten voor. Op maandag ging het over het warme weer in Nederland. En Mattie die had bedacht, weet je wat, het is misschien wel leuk dat iedereen de hele week een zomerse track aan kan vragen wanneer hij het weerbericht voorleest. Nou, dat zie je conculega en presentatrice van het weer bij RTL, Nicolien, nou nooit doen. Maar welke Nicolien bedoel je eigenlijk, Marieke?
4: Hoe warm wordt het? 33 graden.
5: Tot 32 graden.
4: Tot 32
5: ja.
4: graden.
5: Ik vind het heel leuk. Dit zie je Nicolien Sauerbrei nooit doen bij de conculega's.
6: Nicolien Sauerbrei? Nicolien Kroon, denk ik.
5: Ja. Wie is ook weer Nicolien Sauerbrei?
4: Oh ja. Het heeft altijd koud.
1: Nou, er is ergens een Nicolien die dit dus nooit doet. We blijven bij het weer. De temperaturen die vlogen je deze week om de oren. Daarbij horen ook nog eens bij passende codes in allerlei kleuren en geuren. Nou, in de loop van de week ging Mattie die een beetje door elkaar halen. Maar daar komt hij niet zomaar mee weg bij Annemarie.
4: Het wordt een warme dag vandaag. 27 graden in het noorden, 32 in het zuiden. Morgen is het nog warmer. 37 graden. Daarom vanaf 12 uur 's middags geldt code geel in midden en zuiden van het land. Annemarie heeft het laatste nieuws.
5: Code oranje.
4: Sorry.
5: Moet ik even bijzeggen.
4: Code oranje. Ja. Wat zei ik?
5: Code geel.
4: Oh, misschien ben ik kleurenblind. Okay.
5: Ongelukken met...
4: Ja, dat zou toch kunnen?
5: Nou, ik kan gewoon niet lezen, want er staat gewoon code oranje.
1: Ja, Mattie kan misschien niet lezen, maar hij kan wel goed dansen. Om de zoveel tijd speelt hij met ons de tango. Dan heeft hij een tango-muziekje. En daarop moeten Annemarie, Marieke en hij... wil ik voorwerpen noemen van een bepaald onderwerp. En je moet net zo lang doorgaan, zolang de tango doorgaat, telt dat je niks meer kan noemen. Bijvoorbeeld voetballers van het Nederlands elftal. Die kan er het meest opnoemen. Of wat dacht je van automerken? Of kleuren? Nou ja, goed, zo kun je nog wel even doorgaan. De tango echter, die gaat steeds sneller spelen. Dus je moet steeds sneller een antwoord bedenken. En zeg je iets wat al gezegd is, of heb je gewoon geen antwoord, dan ben je af. Deze week speelden we de tango met de volgende categorie. Spullen die je mee kan nemen naar het strand. Maar dat ging helemaal mis.
5: Strandlaken.
6: Coolbox.
4: Parasol.
5: Bikini.
6: Schep.
4: Strandbal.
5: Beachbal.
6: Dat spel.
5: Pet.
4: Zonnebrand.
5: Water.
6: Emmer.
5: Is al genoemd.
4: Oh!
6: Emmer?
5: Oh nee, niet.
7: Jij bent niet de jury van dit spel. Hallo, wij zitten hier helemaal mee te kijken als we aan het ervaren.
5: Nee. Sorry.
7: Wat is dit nou weer?
4: Je kan niet één kandidaat zijn, één jury.
5: Oh, sorry. Oké, we gaan door.
4: Een hele bom gelegd. Nee, je hebt het verpest. Je hebt een bom gelegd onder de tango.
1: Ja. Jurylid en deelnemer gaat toch niet zo goed samen. Dit waren de dieptepunten met een hoofdletter D. Maar gelukkig ging er ook genoeg goed en is er nog genoeg backstage materiaal wat je nog niet hebt kunnen horen of kunnen zien. Nou, wees nog heel even geduldig, want om 4 uur vanmiddag komen de hoogtepunten weer online.

Alex Warren op Q Music. En Fever Dream. Mattie en Bram zijn er zo. En die beginnen aan de ochtendshow. Die gaan een hele vette reis weggeven. Ik zou zeggen, blijf luisteren. Of beter nog, blijf kijken. Want Mattie, die moet nog in het hamburgerpak. RTL 7 is de plek waar je ons ziet. Dit is Antoon, nieuwe muziek, de enige.

0: morgen exact 6 uur. Het Q-music nieuws van nu.nl. Kijkje van Danny Vos.
1: Ja, goedemorgen. Nederland heeft weer gewonnen. Tegen Tunesië werd het vannacht 3-1. En daarmee zijn we groepswinnaar geworden. Na 7 minuten stond Oranje al met 2-0 voor. Onder meer door een goal van Brobbey.
2: En Van Dijk. En daar gaat de volgende al. Brian Brobbey. Wat een wereldstart van het Nederlands elftal.
1: Ja, Tunesië maakte ook nog een eigen goal. En Jan-Paul van Hekken scoorde nog. Bondscoach Koeman die is op zich tevreden.
3: Tevreden om dat we eerst in de pool zijn geworden wel. Want dat wilden we. Maar je hebt natuurlijk, hou je ook oog voor dingen die niet goed gaan.
1: Dat was te horen bij de NOS. In de nacht van maandag op dinsdag. Dan spelen we de 16e finale.

0: drie uur dan. Tegenstander dan is Marokko. Voor het eerst ooit geldt er vandaag code rood vanwege de warmte. Waarschuwing geldt in 8 provincies. Het KNMI wil er vooral mee benadrukken dat niet alleen ouderen, maar iedereen klachten als uitdroging en oververhitting kunnen krijgen. Er zijn ook allerlei maatregelen. Veel scholen blijven dicht, rijexamens gaan niet door. En het hardstylefestival DEFCON 1 is alsnog helemaal afgelast. Ondertussen zijn er allerlei ongelukken gebeurd met mensen die verkoeling zochten in het water. 3 zwemmers zijn gisteren overleden. In een plas bij Utrecht, in de Waal bij Nijmegen en in Middelaar in Limburg. Daar is een zwemmer overvaren door een boot. En het gaat om een bekende amateurvoetballer die ook op tv te zien was. Hij deed mee aan het programma De Bachelorette. Ja, dan nog heel even terug naar het voetbal.
1: WK 2026.
0: Ja, want er gebeurde nog veel meer op dat WK. Onder meer Curaçao kwam in actie, maar het WK-sprookje zit erop voor het eind. Curaçao moest winnen van Ivoorkust, maar dat gebeurde niet. Curaçao verloor met 2-0. Toch is bondscoach Dick Advocaat erg trots.
2: Als je ziet hoe de jongens het toernooi gespeeld hebben, dat alleen maar complimenten. Ze hebben keihard gewerkt om een beter resultaat te krijgen. Maar ze hebben het geweldig gedaan.
0: En er werd Advocaat ook nog even gevraagd of hij nou wel stopt of toch nog doorgaat als bondscoach. Daar wilde hij geen antwoord op geven. Het weer nog van Weerplaza. Na een hete nacht krijgen we vandaag ook weer een erg warme dag dus. 36 tot lokaal 40 graden. Op de Wadden is het wat minder heet.

0: super, super Mattie.
1: Marieke Medic over, Marieke Medic over.
2: En topless beachballen.
3: Dat is mijn favoriete film.
4: Wij worden wereldkampioen.
5: Je wil ook niet zeggen hoe je eet.
6: Dat blijft een mysterie, jongens.
5: Ben jij Bolle Jos?
2: Marieke, je kan ook af en toe even besluiten je kop te houden.
3: 3:06 op vrijdag de 26e van juni. Je luistert naar show 1664, seizoen 8 van Mattie en Marieke met Bram Krikke.
5: Goedemorgen.
3: Danny Vos.
7: Goedemorgen.
3: Goedemorgen op de redactie.
8: Goedemorgen.
3: En happy Friday. Nou, verroer geen vin vandaag. Code rood natuurlijk.
5: Goh.
3: Ja, eigenlijk is de oproep, Danny, blijf binnen, toch? Als je niet per se naar buiten moet, blijf dan binnen.
7: Zeker, want er is kans op uitdroging en overhitting. En ga ook niet de weg op als het niet hoeft.
3: Precies. Hé, hey Bram, je was van gisteren aan het sporten, zei je?
5: Ja.
3: Dan zag je al hoe het vreselijk mis kon gaan.
5: Nou, ja, zeker. Ik kwam iemand tegen die had een soort hitteberoerte. Dus die had lekker gewoon intensief gesport in de airco.
3: Ja.
5: Maar kwam toen naar buiten en die werd bevangen door de hitte. Dus die werd misselijk en die werd wankel. En die moest echt eventjes een uurtje in de airco gaan zitten.
3: Want dat heeft dan dus mee te maken dat je je hitte niet kwijt kan.
5: Ja, ja, dus ook bijvoorbeeld als je kippenvel krijgt vandaag. Dat is echt een teken, dan gaat er iets niet goed.
3: Oh joh.
5: Ja, dat, okay. Dat zie je vaker.
3: Ik krijg geen kippenvel. Ik krijg het denk ik de komende minuten ook nog wat warmer. Maar hoe krijg je het weer voor elkaar? Bram Krikke.
5: Ja, het is logica.
3: Ja, het is echt ongelooflijk. Oké, voor iedereen die het gisteren gemist heeft. Wij hebben gisteren WK-roulette gespeeld. Wat was de bedoeling? Wij mochten allebei, zowel Bram als ik, 10 minuten van de wedstrijd kiezen. Dus 10 aan 1 gesloten minuten. Als er daarin gescoord zou worden, dan zou de ander een hamburgerpak aan moeten. Dat was de regel.
5: Dat was de weddenschap, ja.
3: Ik heb gezegd, goh, wat heb ik gezegd, ergens in de eerste helft. Ik dacht, het regent meteen doelpunten. En nu was het natuurlijk zo, als ik gelijk zou krijgen en die doelpunten zouden vallen binnen mijn 10 minuten, zou jij dat hamburgerpak aan moeten. Ik had al een grap gemaakt met een bramburgerpak. Nou ja, ik zat al helemaal klaar voor. Heel even terug naar gisteren. Bram Krikke zei namelijk dit.
6: Vorige wedstrijd werd er 3 keer gescoord tussen minuut 47 en minuut 57.
3: Oh.
6: Dus weet je wat? Ik zet dat in.
3: 47 minuut en 57 minuut.
5: Ja, en op een gegeven moment, dan wordt die 47ste minuut natuurlijk aangetikt. Nou ja, de bal wordt wat rondgespeeld. En toen, pardoes, wat gebeurde er toen?
3: Ja, op minuut 54.
9: Hannibal gaat trappen. De verdedigers van achteruit zijn er mee. En daar gaat hij er dus wel in. En heeft Tunesië via Mastouri zijn goal te pakken.
3: Bram Krikke, hoe krijg je dit voor elkaar?
5: Ja.
3: Ik werd vanmorgen wakker en ik had van jou een emoticon van een hamburger in mijn WhatsApp.
5: Ja, ik moet ook zeggen, ik heb die wedstrijd niet live gekeken, maar ik stond op om die score te checken. Ik keek toch eerst van, moet ik dat hamburger pak aan? Nou, dat hoefde gelukkig niet. En toen zag ik ineens, wacht even, 54, viel die nou in die weddenschap? Ja, volgens mij wel. Dus nou, hij ligt hier klaar, Mattie Valk.
3: Het is ook echt, Luc heeft het geregeld. Luc, ik verdenk je er nog steeds van dat je het zelf hebt genaaid. Het is
8: grap,
3: een ongelooflijk lelijk pak.
5: Maar hij moet toch echt aan, ondanks de 40 graden, een niet ademend Temu-pak van een hamburger.
3: Ik ga hem aantrekken.
5: Oh,
3: moet dit echt helemaal tot 10 uur?
5: Ja, dit moet wel echt. Misschien krijg je een keer een hydration break. Maar dat is het dan ook wel, hoor.
3: Oké, nou, daar gaat hij.
5: Oh, wat staat dit sneut. Oh.
3: Haast nog niet.
7: Het ziet er niet uit.
5: Nee. Nee, het ziet er ook een beetje smerig uit.
3: Ja, het voelt ook heel erg smerig. Nou, je kunt meekijken via Kijk Live of RTL 7.
5: Goedemorgen. Bye.

0: Q Music en Home Wrecker.
1: Luc, ik wil toch wel even inchecken bij jou, de sportredactie. Hoe heeft jouw avond-nacht er nou precies uitgezien met die wedstrijd tussen 1 en 3?
2: Ik ben gisteravond tot een uurtje of 6, half 7 gaan slapen.
1: Ja.
2: En toen had ik de wekker om 12 uur gezet.
1: Lijkt wel een baby.
2: Toen...
1: Het slaapritme van een baby is dat.
2: Toen ben ik dus uit bed gestapt. En heb ik even gedoucht, een kopje koffie gezet voor mezelf. En ben ik zo Utrecht ingewandeld naar een van mijn lievelingskroegjes onder de Dom. En heb ik daar met een goede vriend toch als ontbijt twee pilsjes weggeklapt. En het Nederlands elftal gekeken. Daarna ben ik lekker doorgereden naar Q-Music om hier te beginnen aan de werkdag.
1: Ja, want hoe laat ben je begonnen vanmorgen met je uitzending dan?
2: Ja, rond een uurtje of half vijf, kwart voor vijf.
1: En heb je nog wat gegeten in die kroeg bijvoorbeeld?
2: Nee, maar ik had wel thuis even croissantjes voor mezelf opgewarmd.
1: Oké, die heb je hier meegenomen?
2: Ik heb hier toe meegenomen en plakje kaas eroverheen.
3: Lekker. Bier met croissant.
1: Bier met croissant.
2: Ja, dat is echt een sterrenontbijt.
1: Ja, dat heeft Luc nu achter de kiezen.
3: Je ziet er nog wel fris uit, moet ik zeggen.
2: Nou, dankjewel.
3: Maar wat trof jij aan? Wat voor Nederlands elftal trof je aan? Want ik denk dat heel weinig mensen die nu luisteren het hebben gezien. Ik ook niet. Ik dacht, ik begin er niet aan.
2: Nou, ik vond het wel echt opvallend druk in de stad. Utrecht in ieder geval was het wel Koningsdag, joh. Het was gewoon, er waren heel veel mensen op de been.
3: Nee, maar geen grap. Doel op het Nederlands elftal, Luc. Ik wil weten hoe ze speelden.
2: Ik vond het niet slecht. Met de kennis dat je al weet dat je al door bent, weet je wel. En je speelt tegen Tunesië. Het was wat slapper, het was wat minder. Maar gewoon zakelijk 3-1 winnen en je bent al door. Nou, prima toch?
1: Ja, want Koeman zei dit.
4: Ja, tevreden om dat we eerst in de pool zijn geworden wel. Want dat wilden we. Maar je hebt natuurlijk, hou je ook oog voor dingen die niet goed gaan.
1: Maar die loopt ook nooit de Polonaise.
2: Nee, dat is Koeman uit de voeten. Nee, het is gewoon, je moet nog 5 wedstrijden spelen, dan ben je wereldkampioen. Dus deze even iets minder hard erin, mag best.
1: Ja. Hey, Bram, nu moeten we tegen Marokko.
3: Ja.
1: Toch al heel even naar jou. Wat denk jij daarvan?
3: Ja, dat is natuurlijk ongekend moeilijk, maar ik heb er wel vertrouwen in. Kijk, Brazilië hadden we ook gepakt, Marokko pakken we ook.
1: Ja, want heel veel mensen zeggen, ik had liever Brazilië gehad.
5: Ja, dat vind ik persoonlijk wel, hoor.
3: Ja, nee, ik denk dat we echt wel... we kunnen ze wel hebben. Kijk, Marokko is ongelooflijk goed. Echt een fantastisch team.
1: Ja.
3: En je moet vooral even die eerste tientallen minuten, die moet je overleven.
1: Ja.
3: En daarna zakt dat Marokko altijd een beetje in. En dan pakken we ze. Tenzij Ronald Koeman weer zo'n domme wissel gaat doen. Dan wordt het inderdaad lastig.
1: Okay.
3: Maar ik heb er vertrouwen in. Hè. We gaan gewoon winnen. Ik denk 2-1 Nederland.
1: Okay. Volgende week is dat, hè?
2: Klopt, dus dan kun je dat pak weer aan.
1: Ja, als je nu RTL 7 zit te kijken, ik zit in een hamburgerpak vanwege een verloren potje WK-roulette. Hey, jongens, deze ochtend gaan wij een wintersportvakantie weggeven. Ja, het is nogal een eclectische ochtend wat dat betreft. Het is vandaag natuurlijk code rood. Wees voorzichtig, maak je niet te druk. Onze vrienden van Sunweb hebben aangeboden om samen met hen een wintersportreis weg te geven. Wat lekker dat je dan een stukje verkoeling in zicht hebt eigenlijk. En onze vraag aan jou is, als je je wil opgeven, waarom ben jij echt toe aan verkoeling? Dus bijvoorbeeld vanwege het werk dat je doet. Ik zie al heel de week een verkeersregelaar staan bij de Erasmusbrug die verbouwd wordt. Die staat daar boven het kokende asfalt. Gisteren had hij dan een parapluutje voor zichzelf geïnstalleerd. Maar ik denk altijd, man, want jij had hier warm hebben. Onze luisteraar Pim die appte bijvoorbeeld, mijn vrouw die blijft, hoe warm het ook is, gewoon tegen me aanplakken. Pim heeft verkoeling nodig. Misschien heeft precies deze week je airco het begeven. Ook helemaal KUT natuurlijk.
3: Ja, zo is het. Nou, zelfs mijn eigen airco, die kon er echt niet tegen opblazen, hoor. Hij kwam maar niet onder de 28 graden.
1: Wel lekker dat je airco hebt. Ik had het in Rotterdam gisteravond 32 graden in huis.
3: Echt
1: ongelooflijk.
3: Jij hebt geen airco?
1: Ik heb geen airco, nee.
3: Ja, dat waarom niet, man?
1: Ja, dat is voor later. Wil je opgeven? Heb je zin in een wintersportvakantie? App dan nu waarom jij verkoeling nodig hebt. Spreek je me misschien later deze ochtend. Het was all night long 32 graden. Hier is Lionel Richie.

0: Stella Lefty, Back Music en Boston. Binnen nu en 10 minuten maak je kans op 2.500 euro. Ons verjaardagsrad gaat draaien. We nomineren dan 1 maand. Ben je jarig in die maand, kun je ons bellen. 0909-9596. Eindig het rad dan op jouw geboortedatum. Dan krijg je dus 2.500 euro. De vraag is alleen, voor welke maand gaan we draaien?
1: Ja, ik heb even een tipje van de sluier, Matt.
0: Ja.
1: Ik heb een nieuwsbericht gepakt uit de maand waar we zo voor gaan draaien.
0: Een oud nieuwsbericht uit deze maand?
1: Zeker.
0: Oké.
1: En dat is een nieuwsbericht. Toen was er ook code oranje.
0: Ja.
1: En toen sliep jij door code oranje in een hotel. Weet jij dat nog?
0: Ja, dat weet ik nog. Ja.
1: Omdat anders werd het jou te boos.
0: Ja. Ja, dat klopt, ja. Ja, ik heb dit jaar in een hotel geslapen hier naast de studio vanwege code oranje. Dat was niet vanwege de zon, maar vanwege de sneeuw. En ik vertrouwde er niet op dat ik de volgende dag gewoon op tijd mijn werk zou zijn als ik thuis zou slapen in Rotterdam. Dus heb ik hier een hotel genomen naast de studio. En op de een of andere manier is dat in de krant beland. Ja, ik geen idee hoe dat kan. Want ik boekte gewoon een hotel en toen sloeg ik de volgende dag de krant open en stond een Mattie Valk boekt hotel. Ja, op een gegeven moment was alles nieuws.
1: Ja.
0: Maar dat was inderdaad die bewuste maand, ja, waar we zo meteen voor gaan draaien.
2: Het WK voetbal is in volle gang. En Nederland kijkt niet alleen mee.
3: En Nederland staat 1-0 voor.
2: Ze luistert ook mee. Het officiële WK-anthem, Die Die, steeg vorige week al naar nummer 2 in de top 40. En de grote vraag is, scoort Shakira deze week een nummer 1-hit? Of zet Justin de Wild haar buitenspel? Dat hoor je vanmiddag tussen 2 en 6 in een nieuwe top 40.
4: De top 40.
5: Autotaalglas is partner van de top 40.
6: Start je dag zonder barst.
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Sportief.
9: Oké. Okay.
8: Betrouwbaar.
9: Oké. Okay.
8: En zuinig.
9: Oké. Okay. Shun.
8: Sorry?
9: Je zoekt een vakgarage occasion. En ik heb precies die ene die jij zoekt.
10: Bied jouw volgende auto bij jouw vakgarage of op vakgarage.nl.

0: Verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
0: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Heb jij je huisdier al verzekerd? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
2: Ondersteuning bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Avogel Perimenopauze Mentaal met saffraan. Wat helpt bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Nu met 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende. Lees voor het kopen de verpakking.
3: Maak je huis schoon en fris met Wibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty ontvetter, spray plus navul. Diverse varianten, 2 stuks voor maar €5. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op Wibra.nl. Dat doe je goed. Wibra.
4: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
5: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
6: Dat gaan we vieren.
5: Zo goedkoop, daar word je fan van. Dat gaan we vieren. Aldi.
7: Oh, wat een goal!
8: Goal?
9: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
6: Dat gaan we vieren.
5: Dus nu naar Aldi.
10: Zomer bij Trendhopper betekent barbecue vibes. Score jouw nieuwe interieur en krijg bij besteding vanaf €2000 een Trendhopper Kamado barbecue cadeau. Dus shop, chill en grill. Dat is typisch Trendhopper.
11: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, was een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
10: Score die Trendhopper Kamado barbecue. Kijk nu in de winkel of op trendhopper.nl.
12: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Wit stokbrood voor maar 75 cent. En biefstuk naturel. Schaal van 2 op 3 stuks voor €2,49 per 100 gram. Een fijn en voordelig weekend. Dat is die ja van Jumbo.
12: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
14: €10.000 per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 5 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
18: Het is weer tijd voor Mudmasters. Samen bikkelen en lachen tot aan de finish. Ga op 25, 26 en 27 september de uitdaging aan bij Mudmasters Biddinghuizen. Trommel je leukste vrienden op en score snel je tickets op mudmasters.nl.
7: Goedemorgen, 6:30. Dit is Q Music met verkeersinformatie van Flitsmeister. Twee opvallende vertragingen. A4 Den Haag-Rotterdam tussen Delft en Schipluiden. 3 kilometer, je vertraging is een kwartier. En diezelfde A4, maar dan Rotterdam-Den Haag tussen Benelux en Pernis. Een vertraging van ongeveer een kwartiertje. Ja, na een bloedhete nacht krijgen we vandaag ook echt een hele warme dag. Het wordt 36 tot 40 graden. Op de Wadden is het iets minder heet. Danny heeft het laatste nieuws.
8: Ja, goedemorgen. Vanwege dat hete weer geldt op dit moment voor het eerst ooit code rood vanwege de warmte. In 8 provincies is die waarschuwing van kracht. Het KNMI wilde vooral mee benadrukken dat niet alleen ouderen, maar iedereen klachten als uitdroging en oververhitting kan krijgen. Ga alleen naar buiten als het nodig is, is zelfs het advies vandaag. En vanwege die hitte zijn er ook allerlei maatregelen weer. De post wordt niet overal bezorgd. Rijexamens gaan niet door. Scholen blijven dicht. Veel scholen dan. En het hardstylefestival DEFCON 1 is alsnog helemaal afgelast. Ja, sommige mensen zaten gisteravond al op de camping daar toen dat nieuws kwam. En toen werd het volgens het AD even grimmig met mensen die door de hekken probeerden te breken. Uiteindelijk moest ook de politie erbij komen.
19: Hekken? Wat wilden ze bereiken dan door die hekken heen?
8: Nou ja, ze wilden dus alsnog dat terrein op. Er komen uit meer dan 100 landen komen mensen voor dat festival. En die zullen dus toch teleurgesteld zijn geweest dat het niet doorgaat.
19: En dan ben je door die hekken heen en sta je op dat terrein. En dan is het festival afgelast. Wat
7: ga je daar dan doen?
19: Dan sta je op het terrein achter een hek. En ja. Dan, Benny.
8: Dat is niet bekend waarom ze dat hebben gedaan, inderdaad.
7: Dat is wel merkwaardig.
8: Inderdaad, ja, goede vraag.
7: Hey, en krijgen ze hun geld terug? Want daar was sprake van dat het dan nog niet zeker was, toch?
8: Ja, het was inderdaad zo dat ze na het weekend zou DEFCON 1 de organisatie laten weten hoe iedereen gecompenseerd zou worden. Was inderdaad nog niet helemaal duidelijk dat het om een geldbedrag zou gaan. Of misschien, wat je ook vaker ziet, een ticket voor volgend jaar of iets. Maar daar wordt allemaal later meer over bekend.
19: Wel een drama, hoor, voor die organisatie.
7: Ja, en er zijn heel veel mensen uit het buitenland, hè. Dus die hebben bijvoorbeeld hotels geboekt, vluchten geboekt, noem maar op.
8: Dan het WK. Nederland heeft gewonnen vannacht. Tegen Tunesië werd het 3-1 en daarmee zijn we groepswinnaar. Na 7 minuten stond Oranje al met 2-0 voor. Het ging hard dus. Jan-Paul van Hekken die scoorde in de tweede helft de derde.
20: Gakpo op het 5-meter gebied en die valt erin dus. Van Hekken bij de eerste paal. Daarna nog aangeraakt. Nummer 3 voor het Nederlands elftal.
8: Ja, het ging vooral veel over of die wedstrijd stil zou worden gelegd vooraf. Hè, of later zou beginnen. Had te maken met noodweer dat er dan aan zou komen. Nou, dat was uiteindelijk allemaal niet nodig. Groepswinnaar dus. En daarom spelen we in de volgende ronde tegen Marokko. Een pittige tegenstander, zegt ook spits Brian Brobbey bij de NOS.
21: Ja, we moeten nu tegen Marokko. Ik denk dat het een zware pot wordt. Maar ja, ze hebben een hele goede team. Goede individuele spelers ook. Dus het een goede pot.
8: Ja, maandag op dinsdagnacht, 3:00 s'nachts. Dan is dus die wedstrijd tegen Marokko.
7: Hey, ik ga de wekker zetten. Ja, ik sta normaal om 4:00 op. Ik denk, ja, wat maakt dat uurtje uit?
19: Oh, ja.
7: Zet je de wekker, Bram?
19: Nee.
7: Ah, kom op, man.
19: Nee. Ik vind het is dusdanig midden in de nacht. Nee, kijk, 1:00 kan je zeggen, weet je wat, ik trek hem lekker door. 3:00, dat is gewoon echt te laat.
7: Maar mag ik heel even, is dit een bepalende wedstrijd? Als we deze verliezen, liggen we er dan
19: Ja, dan liggen we eruit.
7: En Bram, dan ga je toch wel kijken?
19: Ja, wanneer is die?
7: 3:00.
8: Ja, maandag op dinsdagnacht. En het hele land is dinsdag moe, hè? Iedereen gaat namelijk volgens mij gewoon kijken.
19: Nou, oké. Okay. Nou, ik ga het overwegen. Maar ik hecht toch ook waarde aan mijn slaap.
7: Ik dacht echt van, nou, dit is een no-brainer voor jou.
22: Kom nou, zeg. Ga toch wel kijken.
19: Nou, ik vind 3:00, dat breekt zo erg die nacht op. Ik vind dat gewoon echt een rottijd.
7: Lieve vriend, wat heb je dinsdag te doen dan?
19: Nou,
22: Joh, lekker dat paleis van je. Lekker gewoon die bank, lekker in de airco voetbal kijken. En daarna terug dat king-size bed van je in. Heerlijk, man.
19: Nou, oké, dan ga ik het misschien wel doen.
7: ik ga jou dinsdag gewoon even bellen.
19: Oké, dat is goed.
7: Oké, ben heel erg benieuwd.
8: Ja, voor wie het sprookje erop zit, dat is Curaçao.
19: Hey, wacht even. Dinsdagochtend ga je me bellen?
7: Ja, om te kijken.
19: Hoe bedoel je? Dan lig ik dus weer te maffen.
7: Nee, ik bedoel, als jij om 3:00 gaat kijken. Dan duurt die wedstrijd
19: tot 5. Nou, dan duik ik meteen mijn nest in. Dan heb ik geen zin in Mattie Valler.
22: Dan bel ik je wel in de pre-party, bel ik jou wel
7: in. Ja. Ja, Luc die zit hier om 5:00. Misschien kan Luc je bellen.
19: Nou, dat is goed. Maar wel snel hoor, Luc. Want ik ben nu al moe.
8: Ja, voor wie dan het sprookje erop zit, dat is Curaçao. Ze moesten gisteravond winnen van Ivoorkust, maar verloor met 2-0. En dus kan het eiland niet meer naar de volgende ronde. Ja, toch is bondscoach Advocaat erg trots. Ja, en bij hem gaat het er altijd over, hè, dat hij zegt te stoppen met trainen. Dat hij er dan later toch weer op terugkomt. komt. 78 is hij inmiddels. Dus na afloop kreeg hij gisteren van de NOS toch nog even de vraag of hij nou stopt. Nou, daar was advocaat Kort maar krachtig over.
0: Ja, ik ga daar nu niet na de wedstrijd over praten. Normaal gesproken moet je doorselecteren. Want niet iedereen is tevreden. De jongens die niet gespeeld hebben, ja, die lopen een beetje met een sik. We moeten kijken dat iedereen weer vrolijk wordt. En dat ze met opgeheven hoofd naar huis gaan.
8: Curaçao pakte dit WK wel een punt. Hè. Tegen Ecuador werd het 1-1.
7: Zo meteen draait ons verjaardagsrad. Het is jouw kans op 2.500 euro. Moet je wel jarig zijn in de genomineerde maand? En dat is...
19: januari.
7: Ben je jarig in de maand januari? Kun je nu bellen 0909...

0: Black Eyed Peas. En I got a feeling. Het is 7:15. Ons verjaardagsrad gaat draaien voor Richard. Richard is 39. Hij komt uit Huizen. Onderweg naar een klus als stucador. Vanmiddag gaat hij lekker met de kinderen varen. Hij heeft liefst 4 kinderen tussen de 2 en de 11 jaar oud. En ondertussen is hij ook nog coach van het voetbalteam. Applaus voor Richard. Hey, goedemorgen Richard.
1: Goedemorgen
0: jongen.
1: Goedemorgen.
0: Zo, onderweg naar een klus als stucador.
1: Ja, klopt.
0: Vol, blij dat jij het gaat doen.
1: Ja, het is maar een ochtendwerk gelukkig. Alleen het plafond van de badkamer en dan is het weekend.
2: Maar het is natuurlijk alsnog ongekend heet.
1: Ja, het is echt heel warm, ja.
2: Ja, ja. Nou, wel respect. Maar en daarna lekker met een bootje met de kinderen?
1: Ja, lekker met de boot. Die hebben we lekker in de tuin liggen en dan kunnen we zo het water op.
0: Oh jongen, ja, ik heb zelf ook een boot. Ja, en ik ga je waarschijnlijk iets vertellen wat je zelf ook wel kan bedenken. Maar smeer je je goed in. Ik wil niet als je moeder klinken, maar...
1: Nee. Zeker weten, doen we ook. En ik heb gelukkig ook allemaal bemini-toppen en zo. Dat de kinderen allemaal goed in de schaduw zitten.
0: Oh, dus, oké. Okay.
1: Want anders is het helemaal niet te doen voor die kleintjes.
2: Je hebt een mini-wat?
1: Nee, bemini-top heet dat.
2: Een bemini-top?
1: Ja.
2: Oh, dat ken ik niet. Heb jij dat ook, Matt?
0: Ja, dat heb ik ook. Ja, dat is eigenlijk gewoon een kap waar je onder kan zitten op je boot. Maar ik weet je wat het ding is, Richard? Kijk, op een boot, Bram, daar merk je niet dat je je verfikt. Omdat iedere keer heb je die wind in je gezicht en je denkt het is prima te doen. Ik stap altijd af als Sebastiaan de Krab. Het is niet, ik ben gewoon ik stap altijd gekookt af vanaf mijn boot. Het is ook bloedlink.
2: Ja, ja.
0: Ja. Hey, en dan heb je ondertussen vier kinderen, Richard.
1: Ja.
0: Daar krijg je het ook heet van op een normale dag, denk ik, of niet?
1: Ja, zeker weten, want ze moeten allemaal ingesmeerd worden. Ze willen allemaal een ijsje, allemaal druk, maar het is wel superleuk.
2: Dus dat sausen gaat eigenlijk de hele dag door?
0: Sausen.
1: Ja, dat gaat de hele dag door, ja.
0: Ja, wauw, oké. Okay. Ja. Hey, Richard, we gaan lekker onze verjaardagsgeld ineens geven. Omdat je in de uitzending bent, krijg je 100 euro van ons. Gefeliciteerd, jongen. Oh, wacht even, daar heb ik nog een paar slappel. Hier, 100 euro. Bram die heeft zijn verjaardagsrad pet weer opgezet. En die gaat jou de vraag der vragen stellen, Richard.
2: Ja, Richard, wil jij een zachte of een harde hengst?
1: Ik wil een perfecte draaien, Bram. Doe maar een harde hengst.
2: Een perfecte harde hengst. Daar gaat hij. Hopsakee. Beste Richard, 39 jaar uit Huizen. Ben jij toevallig jarig op 6 januari?
1: Nee, helaas.
0: Godverdikkie, wanneer ben jij jarig?
1: 29 januari.
0: Ach. 29 januari, helaas.
1: Ja.
2: Jammer zeg.
1: Dat maakt niet uit. Ik ben al blij met 100 euro. Dus.
0: Hey Richard, doe je rustig aan vandaag?
1: Zeker weten.
0: En doe je de groeten aan die andere Bram, want een van je kinderen heet Bram.
1: Ja, doe ik zeker. Ja. Ik doe alle kinderen de groeten.
0: Ja.
1: Dus nou, komt helemaal goed.
0: Ja.
1: Ik wens jullie ook een fijne weekend.
0: Dankjewel, jongen.
2: Succes daar.
1: Oké. Okay. Hoi.

0: Nou, het is al vaak gezegd, maar rustig aan vandaag. Hè, namelijk code rood in heel Nederland. Tenminste, in 4 provincies volgens mij, Danny? Van,
1: nee, in 8 provincies.
0: In 8 provincies. Ja, oké, okay, dus 4 niet.
1: 4 niet, inderdaad.
0: 4 niet, oké. Okay, ja. Nou, grote kans dat je er dus bij zit. Doe rustig aan. Iedereen is natuurlijk op de warmste dag van het jaar, zoals het er nu uitziet, op zoek naar verkoeling, water, een vijver. Misschien heb je wel een zwembadje wat je gaat opzetten, een airco, noem maar op. Wat nou als we je de meest pure vorm van verkoeling gaan geven? Wij gaan weggeven een wintersportreis.
2: Ja. Tijdens code rood, waarom ook niet?
0: Ja, het is echt leuk. Wij gaan dat doen samen met de vrienden van Sunweb. En we gaan je richting de sneeuw sturen. Wat heb je een beetje een...

0: Beetje zomerproef.
1: Ja, ik moet wel zeggen, het ventileert wel lekker. Ik zit inderdaad in een hamburgerpak zelf, omdat wij een potje WK-roulette hebben gespeeld. En er is gescoord in de minuut die jij had voorspeld.
0: Ja, dus ja. Jij hebt hem verloren en daar zit hij hoor, meneer Kraps.
1: Ja, check maar even RTL 7 of kijk live. Je komt in een hele vreemde gewaarwording terecht. Wil je naar de sneeuw? Laat ons dan nu weten waarom via de Q-Music app. Spreken we misschien zometeen.
2: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
5: Slimmer werken als accountant? Met Vision Planner maak je makkelijk en snel betrouwbare jaarrekeningen. Sluit je aan bij ruim 4000 accountants en administratiekantoren. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
6: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk. Samen delen
5: we Oranje. Vision Planner. Voor accountants die vooruit willen. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
7: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
8: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
9: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Shop nu op Amazon.nl.
10: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
11: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
10: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
12: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw. De Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
15: Oh, ik heb letterlijk niks.
16: Het gaat de hele dag regenen, hè?
17: Nee, ik heb geen regenjas.
16: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
18: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op Hema.

0: Biddinghuizen. Trommel je leukste vrienden op en scoor snel je tickets op mudmasters.nl.
1: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.

0: Toon de prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
2: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
3: Het beste team draagt elke

0: Dag Oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
2: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenaerts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Goedemorgen, 7:02, het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Danny Vos.
4: Ja, goedemorgen, we hebben weer gewonnen op het WK. Oranje speelde vannacht tegen Tunesië. Het werd 3-1 en daarmee zijn we nu groepswinnaar. Na 7 minuten stond Oranje al met 2-0 voor. Onder meer door een goal van Robbie.
5: En Van Dijk, en daar gaat de volgende al. Prime Robbie. Wat een wereldstart van het Nederlands elftal.
4: Nederland moet in de volgende ronde nu tegen Marokko. Aanvoerder Virgil van Dijk heeft er zin in.
6: We hebben nog een paar dagen om daarvoor te bereiden. Heel veel zin in natuurlijk. Mooie wedstrijd om te spelen. Dus ja, let's go.
4: Als horen bij de NOS, Nederland-Marokko is maandag op dinsdagnacht om 3:00. In 8 provincies geldt op dit moment code rood vanwege de extreme hitte. Ga alleen naar buiten vandaag als het echt nodig is het advies. Het KNMI legt even uit, Bertiel.
7: Een van de recordhete dagen die we ooit gehad hebben. En we hebben natuurlijk al een paar hete dagen gehad. Ja, dat wordt echt heel onaangenaam en voor veel mensen zelfs gevaarlijk.
4: Er zijn ook allerlei maatregelen. De post wordt niet overal bezorgd. Rijexamens gaan niet door. En het hardstyle festival Defcon 1 is alsnog helemaal afgelast. Ja, en feest bij de koninklijke familie. Prinses Alexia is jarig vandaag. 21 wordt ze. Volgens koningin Maxima gaan ze het met elkaar vieren. Zeg ze even bij RTL.
8: Natuurlijk, in het weekend, daar gaan we gewoon samen zijn.
4: Nou, Alexia studeert in Londen. Of ze daar gaan vieren of dan hier, dat is niet bekend. Het weer nog van Weerplaza. Na een hete nacht krijgen we dus vandaag ook weer een erg warme dag. 36 tot 40 graden. Op de Wadden is het wat minder heet.
3: Appje van Sharon. Goedemorgen, Mattie en Bram. Wie heeft het hamburgerpak aan? Ja, één van ons twee. En Bram is het niet.
9: Het staat je ongelooflijk goed, Matt.
3: Word je WK-roulette verloren? Check maar even RTL 7 als je het wil zien. Verkeersinformatie van Flitsmeister. 1 vertraging is meteen een lange A2 Maastricht-Noord-Eindhoven. Tussen Grattem en Nederweert is een ongeluk gebeurd. Zorg voor een file van 7 kilometer en 40 minuten vertraging.
10: Mattie en Marieke.
3: Met Bram Kikker, goedemorgen.
9: Goedemorgen.
3: Wij gaan zo meteen een wintersportreis weggeven om even af te koelen. Naar Shakira en Burna Boy.

0: Shakira en Burna Boy bij Q-Music. Die Die. Goedemorgen, 7 over 7 op vrijdag de 26e van juni. Je luistert show 1664, seizoen 8 van Mattie en Marieke met Bram Krikke.
1: Goedemorgen.
0: Danny Vos.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
3: Goedemorgen.
0: En happy Friday. Happy Friday. Bram, hoe ga jij vandaag code rood te lijf met die zweetsnor?
1: Ja, zeg.
4: Nou, ik ga met mijn zweetsnor vooral lekker in de airco zitten.
0: Ja, dat is wat gelijk.
4: Ja, ik heb één ruimte in het huis die een airco heeft. Ja, en mijn slaapkamer dan. Maar zeg maar, mijn keuken heeft een airco. Ja. Daar ga ik gewoon permanent onder zitten. Ik ga ook niet uit die keuken.
0: Hey, en dat is ook echt het advies toch, Danny? Gewoon ga niet naar buiten als het niet nodig is. Ik vind dat zo bizar. Ik vraag me ook af hoe serieus mensen dat gaan nemen. Het is namelijk, wij zijn niet gewend om vanwege de hitte niet naar buiten te gaan.
2: Nee, het is ook voor het eerst inderdaad dat er code rood geldt vanwege die hitte. Maar dus echt omdat het KNMI ook zegt, het kan gewoon echt heel erg gevaarlijk zijn.
4: Ja, en niet alleen voor oudere mensen, maar dus ook voor gewoon fitte mensen. Kan je gewoon ineens een hitteberoerte krijgen.
0: Ik denk dat je het heel snel onderschat. Zo van, hoe warm kan het nou zijn? We gaan toch gewoon een pilsje drinken? Het is toch vrijdagmiddag?
4: Ja, zo is het toch ook. Ja, en dan ineens klapt hij binnen en dan zit je daar. Ja.
0: Hoe dan ook, pas dus op, jongens. Wij gaan een luisteraar richting een stukje verkoeling sturen. Wij gaan namelijk, goedemorgen, een wintersportreis weggeven. Dat doen we samen met de vrienden van Sunweb. En je kon ons laten weten waarom jij echt dringend verkoeling nodig hebt. We hebben twee kandidaten. Hallo, Brittany!
5: Hoi, hoi!
0: 27 lentes, jong uit Zoetermeer. Brittany, waarom heb jij verkoeling nodig?
5: Omdat ik en geen airco thuis heb en best wel fysiek werk heb. Ik werk als militair en dan heb je gewoon een bepaald tenue wat je aan moet. Een lange broek, kisten, een t-shirt, een jasje met lange mouwen. En dan doen we best wel fysiek werk, ook buiten. En dat is niet zo prettig met dit weer.
0: Nee,
4: zeg dat. Ja, dat is vooral die kisten. Dat zal wel rieken, Brittany.
5: Ja, goed laten luchten 's avonds.
0: Zo, dat kan je wel zeggen inderdaad, ja. Oké, ik snap wel dat jij verkoeling nodig hebt.
4: Ja, en heb je nou heel veel tenenkaas, dan kan je die misschien wel treffen bij Ted. Hallo, Ted.
6: Dan, goedemorgen.
4: Ja, Ted, Straathof, 41 jaar uit Rotterdam. Jij hebt ook verkoeling nodig en dat heeft alles te maken met jouw kaaswinkel.
6: Kaaswinkel in Rotterdam, klopt.
4: Wat is er gebeurd?
6: Er is gebeurd, afgelopen woensdag loop ik mijn zaak in. En ik denk al, nou, er ruikt iets naar kisten van Brittany. En dat bleek dus een koeling te zijn die uitgevallen was.
0: Koeling is uitgevallen?
6: Ja, dus ik weet niet of je de slogan kent, ze smelten de gazen, maar dat was wel van toepassing.
0: Zo, wat balen zeg. Dus was die kaas nog goed? Nee, waarschijnlijk.
6: Nou nee, alles wat boven de zoveel graden komt, dat mag je weggooien. Dus helaas.
4: Dus je hebt allemaal handel weg kunnen gooien.
6: Yes,
4: Wat is de schade? Heb je daar enig idee van?
6: Ja, dat loopt wel echt in de 2500, 3000 euro.
4: Jezus, jongen
0: toch. Hey, en dat heb je toen opgelost en toen?
6: En dat is opgelost en de volgende dag loop ik mijn zaak in. En is de vriescel uitgevallen.
4: Ach,
6: en dat heeft
4: alles
6: te maken met de enorme hitte. De motoren die konden het gewoon niet aan. En dan klapt er iets uit. Ik ben niet zo technisch daarin. Maar ging even niet goed.
4: En zeg maar, wat ruik je op het moment dat je zo'n winkel binnenstapt?
6: Ja, nou, ik doe dit werk al 27 jaar. En ik loop binnen. Ik denk, hé, dit klopt niet.
0: Nee.
6: Dus
0: dan is het wel duidelijk wat je ruikt. Jullie gaan strijden om een wintersportvakantie. Wat wij zometeen gaan doen, Brittany en Ted, is een koffer uitpakken van een bekend persoon. Die koffer die staat hier in de studio. Bram gaat er zo direct één voor één voorwerpen uithalen. En die voorwerpen die zeggen iets over de identiteit van die persoon. Hoe meer voorwerpen eruit komen, hoe duidelijker het wordt. Als je het denkt te weten, roep dan je naam. Dat kun je slechts één keer doen. Heb je het dan goed, dan win je dus die wintersportvakantie. Is het fout, dan gaat het naar die ander. Wij gaan dat spel spelen over 3 minuten. Maar Bram, misschien is het wel leuk als je alvast één voorwerp uit die koffer haalt.
4: Oh, dat kan ik wel doen. Ja, dan kunnen jullie Brittany en Ted ook alvast even sudderen.
0: Wel even nadenken.
4: Even kijken.
0: Het eerste voorwerp wat er uit de koffer komt is
4: een Videoland abonnement.

0: Imagine Dragons, Back Music en Believer. Jij bent geen skier dus, Bram?
1: Nee, nog nooit op wintersport geweest zelfs.
0: Denk je dat je het kan?
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee, natuurlijk niet.
0: Nee. Niet de juiste bouw? Of?
1: Nee, mijn motoriek, het is verschrikkelijk. Ik kan dat helemaal niet.
0: Wij gaan weggeven een wintersportreis voor twee personen, voor een beetje verkoeling. We hebben twee kandidaten. Ted, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: En Brittany, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Wat wij gaan doen is hier in de studio een koffer uitpakken van een bekend persoon, jongens. Bram gaat er zometeen één voor één voorwerpen uithalen die dus iets zeggen over de identiteit van die mysterieuze persoon. Hoe meer voorwerpen eruit komen, hoe duidelijker het wordt. Als je het denkt te weten, roep dan je naam. Even testen, Ted.
2: Ted, ja.
0: Heel goed. Ja, echt flink hard, Ted.
1: Ja, gewoon Ted.
2: Hey, Ted.
0: Heel goed. Brittany.
3: Britt.
0: Ja, goed, Brits, hartstikke goed. Ja. Je kunt dat slechts één keer doen op het moment dat je het denkt te weten. Heb je het dan goed? Weet je de juiste identiteit van deze persoon? Dan ga je dus op wintersportvakantie. Is het fout, dan gaat automatisch de ander. Die hoeft dan niet meer het goede antwoord te geven, per se. Zijn wij er klaar voor?
2: Ja.
0: Oké, hartstikke goed. Bram, je hebt er net al uitgehaald een
1: Videoland-abonnement.
0: Een Videoland-abonnement. En dan gaan we nu eens even kijken, wat komt er nog meer uit deze koffer?
1: Eens zien. We hebben dus dat Videoland-abonnement. Ik haal hier ook uit een oranje shirt.
0: Een oranje shirt?
1: Ja, dat zit erin. Hm? Even kijken. Er zit ook in een gezinsfoto met 5 personen staan erop, wel geteld. Gezinsfoto met 5 personen. Even kijken, wat zit er nog allemaal meer in die koffer? Ach, Mat. Ja, maar dit heb jij ook. Namelijk sleutels van een boot.
0: Oh, dat heb ik ook inderdaad. Ja.
1: Die zitten er ook in. Sleutels van een boot. Even kijken hoor, in die koffer. Een lippenstift zit er ook in. Een lippenstiftje.
0: Oké,
1: nou, we gaan nog even door. Ik hoor nog geen naam. Een grote hoed zit er ook nog in. Ja, gewoon een flinke grote hoed.
0: Ik hoor nog steeds niets.
1: Een Spaans woordenboek zit ook in dit koffertje. Spaans woordenboekje. Even kijken.
0: Zit er nog meer? Wat een grote koffer.
1: Ja, een gigantische koffer. Er zit nog meer in. Misschien heb jij dit ook wel, Mat. Sleutels van een Grieks vakantiehuis.
0: Nee, dat heb ik niet. Nee? Een Grieks vakantiehuis, nee.
1: Oké. Even kijken, wat zit er nog meer in? Argentijnse koekjes zitten erin. Argentijnse koekjes. Nou, je zou zeggen, dat verklapt een hoop. Maar het laatste ding wat ik zie is een plattegrond van Huis ten Bosch.
3: Brit!
0: Brit! Van wie denk jij dat deze koffer is?
3: Ik ga gokken voor koningin Maxima.
0: Dat is goed! Brit, gefeliciteerd!
3: Dank je!
0: Jij hebt een 5-daagse wintersportvakantie voor 2 personen gewonnen, inclusief skipas, wordt je aangeboden door Q-Music en Sunweb. Hey, lieve Brit.
3: Ja?
0: Mag ik eerlijk zeggen, ik dacht heel even dat je weg was gevallen. Wat duurde het lang?
3: Goeie vraag. Ik wist het gewoon even niet.
0: Nee, je was gewoon een beetje. Je had een beetje een freeze of zo.
3: Ja, nogal.
0: Ja.
1: Ja, en dat geldt natuurlijk ook voor Ted. Maar ik snap ook wel. Het is natuurlijk ook afwachten.
3: Ja, vooral toen ik Spaans woordenboek hoorde en een huis in Portugal. Toen kreeg ik helemaal een storing.
0: Ja, het Griekse vakantiehuis. Ja,
3: dus, ja.
0: Hey Ted, hoe zat dat bij jou? Is deze naam nog door je hoofd gegaan?
2: Ja, deze naam is heel even door mijn hoofd gegaan. Bij Argentijnse koekjes.
0: Ja, precies ja.
2: Ik denk, nou ja, dat moet het haast wel zijn. Maar ik bevroor.
1: Je durft het toch nog niet.
2: Anders dan mijn vriezer die het eten.
1: Nee, maar ik snap het. Want kijk, mijn fout antwoord wint de ander sowieso. Dus je wil het natuurlijk zeker weten. Maar ja, Brittany, gefeliciteerd. Het is je gelukt. En hopelijk gaat dat voor wat verkoeling zorgen.
3: Wat top.
0: Veel plezier.
3: Dankjewel.
4: De Q-Music Alarm.

0: Mars, Back Your Music en On My Soul. Nieuwe alarmschijf wordt bekendgemaakt vanmiddag rond 3:50 in een nieuwe top 40. Danny, wat zit er zometeen in het nieuws?
1: Ja, maar weer eens ruzie aan tafel bij Vandaag Insight. Laten we zo even horen.
2: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
2: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Altijd helder en onafhankelijk, dat is een Veldzinkadvies.
5: Ja, daar staan we voor. Al bijna 50 jaar.
6: En er is altijd een Veldzinkantoor bij jou in de buurt. Ga eens langs, bijvoorbeeld voor een hypotheekadvies. Voor een nieuw huis, een verbouwing, helder en onafhankelijk.
4: Dat is een Veldzinkadvies.
7: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting.

0: naar Veldsink.nl.
1: Het is nog 5 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op Toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Hallo.
1: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
2: Ja hoor.
1: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
2: Tuurlijk.
1: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
2: Ja.
3: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
5: Kijk, het is de last minute super sale bij Prijs Vrij Vakanties.
4: Dus?
5: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
4: Ah, met superkorting.
5: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
4: Prijsvrij vakanties.
6: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
7: Ondersteuning bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw Avogel Perimenopauze Mentaal met saffraan. Wat helpt bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens. Nu met 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende. Lees voor het kopen de verpakking.
8: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. €1. En taxi en dubbel fris boost. Een pak van 1,5 liter. Ook €1. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
9: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
10: De beste plek voor jou, NVM.
11: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.
12: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
13: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
14: Dat gaan we vieren.
13: Zo goedkoop, daar word je fan van.
15: Dat gaan we vieren.
16: Aldi. Meer zon, meer korting bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Nivea. Zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ga meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
13: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekuit, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
14: Dat gaan we vieren.
13: Dus nu naar Aldi.
17: Maal Smit, kom naar Nederland. Op 4 november staat hij in de Ziggo Dome Amsterdam. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/Maalsmith.
18: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
19: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
20: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
19: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
21: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet, omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
22: Goedemorgen, 1 minuut voor 7:30. Dit is de music met verkeersinformatie van Flitsmeister. 1 vertraging is meteen een hele lange. A2 Maastricht-Noord-Eindhoven tussen Grattem en Nederweert. 7 kilometer, je vertraging is daar flink, maar liefst een uur. Nou, het wordt dus echt bloedheet vandaag. 36 tot 40 graden. En zondag koelt het eindelijk een beetje af. Danny heeft het laatste nieuws.
0: Ja, goedemorgen. Nederland heeft gewonnen vannacht. Tegen Tunesië werd het 3-1 en daarmee zijn we groepswinnaar geworden. Na 7 minuten stond Oranje al met 2-0 voor. Onder meer door een goal weer van Brobbey. 3 heeft hij er al gemaakt dit WK. En hij is blij, horen we bij de NOS.
2: Ik denk het is een WK, je hoort jezelf natuurlijk laten zien. Ik krijg de kans om in de basis te spelen. En dat je ook belangrijk zijn met goals, dus ja.
0: Ja, de wedstrijd begon vannacht om 1 uur. Deze mensen in Assen die zijn ervoor opgebleven.
3: Je moet jezelf ook een beetje blijven aansterken op zo'n avond, hè? En even wat eten tussendoor.
23: Nou, gewoon weer lekker naar bed.
24: Geen derde helft.
23: Nee, want dat was de eerste helft.
0: Dat was wel bij de NOS. De volgende wedstrijd die is ook weer midden in de nacht. Dat gaat maandag op dinsdag zijn om 3 uur 's nachts. En dan spelen we tegen Marokko.
22: Hey Bram, als dit WK erop zit en ervan uitgaande dat we het supergoed gaan doen. Wie is dan de sterspeler waarvan jij zegt van ja, deze heeft echt het verschil gemaakt? Want ik hoor heel veel verschillende namen. Ik hoor Gakpo, ik hoor Brobbey. Frenkie de Jong doet natuurlijk mee. Is heel veel kritiek op de laatste tijd. Wie is dat dan?
25: Ja, ik denk dan toch Brobbey. Ja? Die heeft ineens een soort gekke opleving. Ja, ik denk dat hij degene gaat zijn die ons de hele tijd er doorheen gaat trekken.
22: Kijk heel even naar de sportredactie om het te verifiëren.
26: Ja, Brobbey 100%.
25: Ja, misschien ook wel Summerville, hoor.
26: Nee, blijf er maar gewoon bij Brobbey.
25: Oké,
22: okay, het wordt Brobbey.
25: Brobbey.
0: Dan de hitte. In 8 provincies geldt op dit moment code rood vanwege die warmte. Ga alleen naar buiten vandaag als het echt nodig is het advies. KNMI waarschuwt dat iedereen een hitteberoerte kan krijgen. Ja, eerder werd dat alleen over ouderen gezegd, maar nu waarschuwen ze dus echt iedereen. Ook al ben je topfit kan het gebeuren. Er zijn ook allerlei maatregelen weer vandaag genomen. Onder meer bij het Hardstyle Festival Defcon 1, die is helemaal afgelast.
25: Ja, wat ik trouwens wel gek vind, heel veel festivals gaan dan wel gewoon door.
22: Ja.
25: Defcon niet. Ja, is het dan vanwege de muziekstijl? Misschien dat er verdovende middelen worden genuttigd?
0: Nou, het is daar natuurlijk ook erg druk, hè? Kijk, elk festival is natuurlijk druk, maar er komen mensen uit 100 landen. Meer dan 100 landen. 70.000 mensen per dag werden er verwacht. Ja, ik denk dat er wel meer festivals nog gaan sneuvelen.
22: Ja, Defcon is toch sowieso heftig, al is het 13 graden.
0: Ja,
22: zeg maar qua muziek en inderdaad alles wat er gebruikt wordt. En ja, ga je goddelijke gang natuurlijk. Maar dat is in combinatie met 40 graden niet echt een fijne cocktail natuurlijk. Overigens, ik heb er zelf ook last van. Ik ging gisteren heel even naar de HEMA. Mijn vriendin moest daar wat hebben. En toen hebben wij een stukje buiten gewandeld. Nou, toen was het ook al zo bloedheet. Toen was ik ook helemaal bevangen door de hitte. En dan kom je natuurlijk heel even bij de HEMA, kom je in die airco. Maar ik was al echt een beetje suf van de hitte. Dus ik zeg, ik haal even een flesje water. En ik loop met dat flesje water naar de zelfscankassa. En ik zag daar die scanner liggen. En ik dacht, wat grappig, die dingen die liggen tegenwoordig los. Daar zit geen draad meer aan. Maar dan kan je gewoon draadloos scannen. Ik denk, nou zo midden in Rotterdam dat die zelfscanner zo los ligt. En op een gegeven moment, ik scan dat. En ik denk, ja, wat moet ik nu dan doen? En ik zag wel een kassa. En toen kwam die medewerker aanlopen. Die zei, wat doe je achter mijn kassa? het was helemaal geen zelfscankassa. Vandaar dat ding ook los lag. Dus hij zei, geef dat maar even aan mij. Ik zei, oh ja, tuurlijk, geen probleem. Ja.
25: Dat komt natuurlijk gewoon door die hitte.
22: Ja, dat komt het, ja. Ja,
25: dat was gewoon helemaal versuft.
22: Ja, precies, gewoon suf, ja.
0: En door die hitte zijn er ook allerlei ongelukken gebeurd met mensen die verkoeling zochten in het water. 3 zwemmers zijn gisteren overleden in een plas bij Utrecht, in de Waal bij Nijmegen. En ook in Middelaar, dat is in Limburg, daar is een zwemmer overvaren door een boot. Het gaat om een bekende amateurvoetballer, dat is Mats Grotenbrecht. Hij speelde bij Hercules, wist een paar jaar geleden met die club nog te stunten. Ja, misschien weet je het nog, door in de beker Ajax te verslaan. Hij scoorde toen ook een goal. Je kan hem ook nog kennen van tv. Hij deed namelijk mee aan de Bachelorette.
22: God, wat is dit tragisch, hé.
0: Ja.
22: Ja, Bram, je had dezelfde reflex als ik. Je zoekt iemand op Instagram. Dat gebeurt mij altijd als ik iemand hoor die overleden is. En zijn laatste story die hij heeft geüpload...
25: Ja, is op de boot.
22: Is op een boot.
25: Ja, het is echt
22: zo afschuwelijk, jongen.
25: Tragedie, maar sowieso ook... het zijn ook allemaal jonge mensen die dan omkomen. Die in Nijmegen was ook 21. Ja, het is echt verschrikkelijk.
0: Ja.
25: Dus let alsjeblieft ook extra op vandaag. Want een ongeluk ligt op de loer.
0: Ja. Dan nog iets heel anders. Er is weer eens gedoe geweest aan tafel bij Vandaag Insight. Johan Derksen, Wilfried Gené hebben het met elkaar aan de stok gekregen gisteravond. Het ging dan over een seksueel getinte opmerking die Johan maakte. En Wilfried zei daarna dan dit.
27: Oh, je bent 77. Houd nou eens een beetje een tandje minder, man. Wat is dit?
28: Als
27: je 77, hypocriete opmerking, nare opmerking, slaat nergens op. Jij bepaalt niet waar ik over praat.
0: Nee, Derksen voelde zich aangevallen, noemde Gené dus hypocriet. Dreigde hem zelfs een draai om de oren te gaan geven. Uiteindelijk liep het allemaal af met een grapje.
1: Ja, volgens mij was het gewoon een geintje, joh. En volgens mij zitten jou hele andere dingen dwars. Dus volgens mij gaat het hier om
27: geen
1: niet
27: leuk
1: over.
27: Geintje dan. Nee. Oh ja, ik heb het al nog liever dan dat je gaat zingen.
4: Mattie en Marieke.
22: Nieuwe ronde ja of nee komt eraan. Nou, Sarah.

0: Miami Sound Machine. Q Music. Bram, voordat we naar jaar of nee gaan, wil ik toch heel even naar de man die ons de toppings brengt, Luc. Luc die offert zijn lichaam op voor de wetenschap om te kijken. Ja, met hoe weinig slaap kan een mens eigenlijk af? Kan ook wel eens mooie gevolgen hebben voor bijvoorbeeld de wereldeconomie. Misschien slapen we met z'n allen veel te lang. En hij kijkt continu waar de grenzen liggen. Hoe zag jouw avond-nacht eruit?
1: Ik ben gisteravond tot een uurtje of 6:30 naar bed gegaan.
0: Ja.
1: Even een paar uur geslapen. Toen ging de wekker om 12:00.
0: Ja.
1: Toen heb ik gedoucht, een kopje koffie gaan zetten, croissantjes afgebakken, alsof het gewoon een zondagochtend was. Toen om 1:00 ben ik naar de kroeg gegaan, onder de Dom in Utrecht. En met een vriend heb ik daar voetbal zitten kijken, 2 pilsjes gedronken. En toen ben ik hier naartoe gereden naar Q Music. En zijn we lekker begonnen aan de werkdag.
2: En, hoe voel je je nu?
1: Ik voel me super.

0: seconden bedenktijd. Luc, wat is de eerste?
1: Je haar blonderen. 3, 2, 1.
0: Ja. Ja, ik moet ja zeggen. Ja, ik heb het ooit in het verleden gedaan hier op de radio. Ah, dat was niet fraai.
2: Er zijn beelden van. Hè?
0: Ja, er zijn inderdaad beelden van. Ze zoekt op Mattie blond haar. Ja, dan zie je die foto's. En ja, als ik daar zo op terugkijk, dan was niet op mijn knapst, zou ik maar zeggen.
1: Nee. Zegt de man in een hamburgerpak.
0: Ja, ik heb vandaag een hamburgerpak aan. Maar ja, ik dacht eens kijken wat er dan gebeurt. Maar jij zegt ook ja, Bram.
2: Nou, ik zeg ja, maar niet voor mezelf.
1: Oh.
2: Maar je hebt bijvoorbeeld nu op TikTok zo'n trend dat mensen dan naar zo'n favela in Brazilië gaan en dan nemen ze zo'n een blond kapseltje, een soort Neymar-kapseltje van die voetballer. En dat staat ongelooflijk cool. Dan denk ik, nou, ik zou dat eigenlijk ook wel willen. Ik ga dat natuurlijk niet doen.
1: Kijk vooral volgende week weer naar RTL 7 rond dit tijdstip. Ja. En zie hoe Bram. Nee, ik heb wel het idee dat het terugkomt. Dat het een paar jaar geleden was het ook een hype. Blonde in je haar, spierwit, alsof het ergens in een chemisch goedje gehangen heeft.
2: Ja.
1: Ik denk dat het langzaam. Oh, we zien foto's. Ik denk dat het langzaam terugkomt.
2: Ja, we zien ondertussen foto's van Mattie Valk met een blond kapsel.
1: Oh, maar dit is wel.
2: Laat ik het zeggen, Mattie, je ziet er beter uit in een hamburgerpak.
0: Volgende, Luc.
1: De volgende is een groepsapp met jezelf hebben.
0: 3, 2, 1. Ja. Ja! Heb je er ook een?
2: Ja, natuurlijk. Superhandig, joh.
0: Hoe heet die?
2: Nou, hij heet gewoon. Ik heb niet echt een groepsapp. Ik heb dan twee telefoons: een zakelijke en een privé-telefoon.
0: Nee, de hele grote jongens.
2: En daarmee app ik naar mezelf. Dus dat is eigenlijk ook een soort groepsapp.
0: Ja.
2: Dus ik heet gewoon Bram Krikke.
0: Ja,
2: en die andere heet, nou, dat zal je verbazen: Bram
0: Krikke.
2: Ja.
0: Ik zal het Mr. Bean kerstkaarten naar zichzelf sturen. Dan kan jij zeg maar WhatsAppjes naar jezelf sturen.
2: Ja, ja inderdaad. Ja, ja. Ja. Maar jij hebt er ook een?
0: Ja, die heet To Do. En daar zet ik alles in wat ik nog moet doen.
2: Ook hersenspinsels?
0: Ook hersenspinsels, inderdaad. Liedjes die ik leuk vind.
2: Maar to do, wat staat er, wat moet je doen?
0: Ja, ik geef dus te weinig duiding aan wat ik nog moet doen. Dus ik snap het heel vaak niet meer als ik het teruglees. Dus ik heb nu bijvoorbeeld staan Joost voor feest. Ik weet niet wie Joost is, ik weet niet welk feest.
2: Joost voor feest?
0: Wat zou dat kunnen zijn?
1: Joost Swinkels.
0: Ja, we hebben een collega Joost Swinkels, maar die heeft niet binnenkort een feest. Ik heb ook.
2: Voor je feest? Ben je jarig binnenkort?
0: Even kijken in mijn app. Nee, ik ben niet jarig binnenkort. Nee, geen idee. Joost voor feest.
2: Nou.
0: Ben je Joost of ken je Joost en heb jij een link met een feest? Laat je dan even horen en app mij dan weer. Dan weet ik in ieder geval wat hier staat.
2: En dan zet jij het weer in die groepsapp.
0: Ja,
2: van je.
0: Precies, ja. Volgende, Luc.
1: Virgil van Dijk.
0: 3, 2, 1. Ja. Ja, je moet natuurlijk nu altijd ja zeggen tegen een speler van het Nederlands elftal. Waarom zeg jij ja? Want jij hebt iets meer kennis.
2: Kom op, man. Daddy van Dijk. Daddy van Dijk. Het is natuurlijk een ongekend.
0: Daddy?
2: Daddy.
0: Waarom Daddy?
2: Nou, dat zeggen al die vrouwen, zeggen Daddy van Dijk.
1: Ja.
2: Alle vrouwen zwijmelen bij Virgil van Dijk. En terecht. Ik heb ook een man-crush op van Dijk. Het is een enorme knappe vent. Hij heeft aura. Hij heeft charisma. Hij is sterk. Weet je nog tegen Argentinië, hoe die er zo bovenop klapte?
1: Maar is hij ook nog? Kan hij nog mee? Want veel kritiek op hem in de media.
2: Tuurlijk.
1: Dat hij te oud en te langzaam wordt.
2: Nee hoor, kan gewoon lekker mee. Daddy van Dijk, nummer 1 fan. Maar zullen we het eens vragen aan jouw vriendin Kiki? Zit jij ook te zwijmelen als je van Dijk ziet?
3: Absoluut.
2: Wel hè?
3: Ongelooflijk sexy vind ik hem.
2: Ah, hier.
0: Ja. Ik zit hier in een hamburgerpak.

0: 5 Seconds of Summer back in music, Youngblood.
1: Lieve Mattie Valk,
0: ja.
1: Jij hebt een weddenschap verloren. En daarom zit jij nu in een hamburgerpak.
0: Ja, gisteren hebben we WK-roulette gespeeld. We mochten allebei inzetten op 10 minuten van de wedstrijd. Viel er binnen die 10 minuten een goal, dan zou de ander een hamburgerpak aan moeten.
1: Ja, ik zei dat die zou vallen tussen de 47ste en 57ste minuut. En jawel, pardoes, 54ste minuut. Koekoek, daar was die.
0: Krijg je het weer voor elkaar, Bram Krikke? Echt bizar. Ja, vanmorgen toen ik wakker werd, toen had ik van jou een emoticon van een hamburger in mijn WhatsApp. Toen dacht ik al, oh jee, dit is slecht nieuws. Nou, inderdaad, ik zit hier in een hamburgerpak. Je kan meekijken via RTL 7 of kijk live.
1: Ja, alleen, Matt, ik vind ook wel dat jij even een hydration break verdient. Dus je mag dat pak eventjes lekker uitdoen. En dat heeft alles te maken met dat ik eigenlijk wil dat jij even op je paasbest eruit ziet. Want ik heb iets voor jou meegenomen, waarvan ik echt zeker weet dat ik je weg ga blazen.
0: Oh ja?
1: Ja, en dan kan je zo'n zweterig hamburgerpak aan hebben, maar dan ga je oud. Dus je mag hem even lekker uittrekken, doe even wat moois aan.
0: Mm-hmm.
1: En dan zal je zo zien wat ik voor jou heb meegenomen.
2: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
3: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
4: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Shop nu op Amazon.nl.
5: Ga naar de oertijd, naar vuurstenen, kasten vol skeletten, knopen en kanonnen, naar een modern schilderij dat je of begrijpt, of niet. Als je maar ziet, als je maar meemaakt. Ga met een arm vol kippenvel, een hoofd vol gedachten, een minuutje of 5, of de hele dag lang. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
7: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
8: Word wakker aan het water. Kom tot rust in de natuur. Of voel de zee aan je voeten. Beleef vakantie zoals vakantie bedoeld is. Boek nu met korting tijdens de grote vakantiedeals op europarks.nl.
7: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
9: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
10: Is jouw ideale date ook hbo of academisch opgeleid? Check dan de kennismakingsactie op e-matching.nl.
11: Let op, kan leiden tot een vaste relatie. E-matching is gratis voor studenten en singles tot en met 35 jaar. Durf jij het aan?
12: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
13: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
14: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Met alleen deze week een 50-plus mobiel sim-only. Het eerste jaar voor maar €1 per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.
15: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg. Renew.
16: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
17: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+.

0: beetje in jezelf.
1: Met cryptomunten. De nieuwe zachtzoete drop van Plenen.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Weekenddeal bij Karwei. Vandaag tot en met zondag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
5: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
6: Goedemorgen, 1 voor 8. Het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Danny Vos.
7: Ja, goedemorgen. Het KNMI waarschuwt voor de hitte. In 8 provincies geldt op dit moment code rood. Ga alleen naar buiten vandaag als het echt nodig is, is het advies. Het KNMI legt even uit bij RTL.
8: Een van de recordhete dagen die we ooit gehad hebben. En we hebben natuurlijk al een paar hete dagen gehad. Ja, dat wordt echt heel onaangenaam en voor veel mensen zelfs gevaarlijk.
7: Het is de eerste keer dat in ons land code rood geldt vanwege de warmte. En vanwege die hitte zijn er ook allerlei maatregelen. De post wordt niet overal bezorgd en veel pretparken zijn vandaag dicht. Het hardstyle Festival Defcon is alsnog helemaal afgelast. Ja, dat nieuws werd gisteravond bekend toen er al mensen op de camping waren daar. En deze bezoekers die balen ervan, zeggen ze bij de NOS.
9: Ja, heel triest. Ja, ik heb er geen woorden voor. Ja, ik ben er niet goed van.
10: Naast ons zaten Mexicaanse mensen die komen vliegen vanaf de andere kant van de oceaan.
7: En het zou daar zelfs even grimmig zijn geworden. Meerdere mensen probeerden door de hekken te breken. Volgens de organisatie krijgen alle bezoekers een compensatie. Dan naar Venezuela. Het dodental na de zware aardbevingen daar blijft maar oplopen. Inmiddels is van 235 mensen bekend dat ze om het leven zijn gekomen. Die aardbevingen waren gisteren en er zijn meerdere reddingsacties bezig.
11: WK 2026.
7: Ja, terwijl veel mensen lagen te slapen, speelde het Nederlands elftal weer. Tegenstander was Tunesië vannacht en Oranje won met 3-1. Dat betekent dat we groepswinnaar zijn geworden en dat Marokko de volgende tegenstander is. Maandag op dinsdagnacht om 3:00. Dat is een pittige, maar toch ook leuke wedstrijd, zegt aanvoerder Virgil van Dijk bij de NOS.
12: We hebben nog een paar dagen om daarvoor voor te bereiden. Heel veel zin in natuurlijk. Mooie wedstrijd om te spelen, dus ja, let's go.
7: En er waren nog meer wedstrijden. Onder meer Curaçao speelde tegen Ivoorkust. En Curaçao verloor met 2-0 en is uitgeschakeld. Het weer nog van Weerplaza. Het wordt echt heel erg warm. 36 tot 40 graden. Zondag, dan koelt het eindelijk af.
6: En dan verkeersinformatie van Flitsmeister. 1 opvallende vertraging, A73, Nijmegen-Maasbracht. Tussen Dukenburg en Maasbrug, 5 kilometer. Je vertraging is ongeveer 20 minuten.
13: Music. Mattie en Marieke.
6: Nou, zometeen het ultieme.

0: Mirrors. Thank you, music. Over 8 op vrijdag de 26e van juni. Je luistert naar show 1664, seizoen 8 van Mattie en Marieke met Bram Krikke.
1: Goedemorgen.
0: Danny Vos.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
3: Goedemorgen.
0: En happy Friday. Yes, happy Friday.
1: Lieve Matt.
0: Ja.
1: Ik heb iets voor jou meegenomen. En ik weet zeker dat ik jou daarmee weg ga blazen. Zoals je weet, ik ben een fervent verzamelaar.
0: Ja.
1: He, dus ik heb bijvoorbeeld een brief van Napoleon in mijn collectie. Maar ook de cameratas van Kees van de Spek. Het is heel uiteenlopend.
0: Breed spectrum.
1: Ik verzamel graag. En ik was verheugd om te horen toen jij 2 weken geleden ook een poging wilde doen tot een verzameling. Want jij had een collectors item op het oog.
0: Zeker.
1: Ja, dat was namelijk een origineel script van Friends uit het huis van Matthew Perry.
0: Een van de acteurs van Friends, ja.
1: Ja, dus er was een veiling omtrent zijn bezittingen.
0: Ja, klopt. Ze hebben toen zijn huis leeggehaald en ze hebben een gedeelte daarvan geveld. Ook voor zijn foundation. En ja, klinkt misschien een beetje gek, maar de serie Friends is van grote betekenis voor mij. Omdat, misschien heb je het met liedjes, misschien heb je het met films. Die kunnen je af en toe, op momenten dat het leven even tegen zit, er gewoon lekker doorheen helpen. En Friends is dat voor mij. Het is ook zo dat als ik in een herhaling val, dat ik nog steeds die aflevering helemaal uitzit. En ik dacht, ja, hoe vet is het om een script in handen te hebben dat in het huis van Matthew Perry heeft gelegen en wat ook echt gebruikt is op de set. Maar ik heb het niet, want het was te duur.
1: Ja, want je had eerst wilde je dus dat script kopen, dus jij hebt een bod gedaan. En je was toen ook de hoogste bieder in de online veiling.
0: Klopt, en toen was er uiteindelijk in een zaaltje in Dallas was er een echte veiling. Echt met mensen die daar dan op een krukje zitten, die kunnen hun hand omhoog steken. En het begon met mijn winnende bod van $10.500 uit mijn hoofd. Uiteindelijk is het script weggegaan voor meer dan 30.000. Ik had 3 keer te weinig geboden. Heel jammer. Maar ja, ik heb mijn best gedaan.
1: Ja, ja en kijk, we hebben er natuurlijk om gelachen. Van, oh, weet je wel, zo flink overboden. Ha, ha, ha, nou, weer jammer en door.
0: Ja.
1: En jij hebt natuurlijk beteuterd je laptopje toen dichtgeklapt. Maar ja, dat ging me toch aan het hart. Ik vond dat toch ook wel ongelooflijk verdrietig. Want ik weet hoeveel Friends voor jou betekent. Ik was ook blij van, ik als verzamelaar en jij als opkomende verzamelaar, hoe leuk. En ik had het je zo gegund.
0: Hmm.
1: Dus waar jij jouw laptopje toen hebt dichtgeklapt, heb ik die van mij geopend. Dus ik heb iets voor jou meegenomen, Matt. Ja, ik moet het nog wel even gaan halen. Maar ik zou zeggen, zet je schrap.
0: Hij gelooft het niet.
1: Nou ja. Nou goed, ik ga het
0: wat ga
1: even
0: je
1: halen.
0: Nu dan doen?
1: Ja, dus geef me even 2 minuutjes.
0: Oké. Ja, moet ik een liedje draaien gewoon?
1: Dat is goed. Ja, heb je een stoelriemen vast, Matt?
0: Sorry, ja, ik heb het idee dat ik word geprankt.
1: Nee, ik ga het dan even halen.
0: Oké, tot zo.
1: Ja,
0: oké.
1: Tot zo.

0: Backy Music en Magnetic. Ja, ik ben echt een beetje zenuwachtig. Sorry. Ja, jij zegt net dat jij gefascineerd was door mijn verhaal om aan een Friends-script te komen tijdens een veiling. Dat is mij niet gelukt.
1: Nee.
0: Ik heb inderdaad een beetje beteuterd mijn laptop toen dichtgeklapt.
1: Ja.
0: Een poging gewaagd.
1: En ik heb hem toen opengeklapt eigenlijk vanaf dat moment. Want ik gun het je zo. Ik weet hoe belangrijk Friends voor jou is natuurlijk. Ook ja. Ja, dat het als een rode draad door je leven loopt. En dat je er ook troost uit haalt. En ja. Ja, ik had het je gewoon echt gegund. Dus ik dacht, weet je wat, ik klap mijn laptop open. En ik ga ook eventjes speuren. Ik zie trouwens heel veel berichten binnenkomen. Die denken dat ik de portemonnee heb getrokken op de Matthew Perry veiling. Dat is het in ieder geval niet, kan ik je vertellen. Want dat is zo knijterduur en ja. Onbereikbaar.
0: Ja.
1: Maar ja, ik was natuurlijk wel op allerlei andere veilingsites. Want ik dacht toch van ja, het zit me niet lekker. Het zit me niet lekker. En op een gegeven moment, Mattie Valk, ben ik iets tegengekomen. Waarvan ik toch wel denk dat dit misschien wel mooi in een beginnende verzameling past.
0: Ik krijg hier een ingepakte cadeau. Het is denk ik 40 bij 40 centimeter. Het is vierkant. Het heeft een beetje de dikte van een boek.
1: Ja.
0: Mag ik het uitpakken?
1: Je mag het uitpakken. Het is wel grondig ingepakt, dus je moet het wel even met een beetje geweld moet je het
0: okay.
1: Losmaken.
0: Er zit een doos in. Even kijken.
1: Ja, dan moet dat plastic er nog af. Ja,
0: dan moet dat plastic eraf.
1: Ik zag ze het al inpakken. Toen dacht ik, dit wordt leuk, want dit wordt op de radio uitgepakt. Dit gaat wel even duren. Nee, je moet het even met beleid doen, Mat.
0: Oké. Luc gaat een schaar halen, begrijp ik.
1: Nee, dat hoeft niet.
0: Wacht even.
1: Kom op.
0: Ja,
1: het is je schoonmoeder niet, Mat. Kom op. Hopseke.
0: Oh ja, dit lukt.
1: Gewoon een beetje scheuren.
0: Ja, oké, hartstikke goed. Ik wil er heel voorzichtig mee doen. Even kijken. Het ziet eruit als een lijst van de zijkant. Even kijken hoor.
1: Ja, op een veiling uit Amerika ben ik iets tegengekomen. En wat zie jij?
0: Jezus. Wauw. Ja, dit is dit is een script.
1: Het is een script.
0: Friends.
1: Van Friends. Van ook een hele leuke aflevering.
0: The One with Ross's Wedding Part 1.
1: Maar hij is ook gesigneerd.
0: Er zit een handtekening op.
1: Er zit een handtekening op. Ja, ja. Niet door Matthew Perry. Wel door Phoebe van Friends.
0: Wauw. Echt, Bram. Ik weet niet wat ik moest zeggen.
1: Ja, ik zag dit langskomen. Ik denk, dit moet in Matties collectie.
0: Ik weet echt niet wat ik moet zeggen. Ja, dankjewel, jongen. Ik kom hier heel even knuffelen.
1: Ja, natuurlijk.
0: Dit vind ik zo ongelooflijk vet en mooi.
1: Ja, natuurlijk, vriend.
0: Ik ben hier zo ongelooflijk blij mee. Jemig, Bram.
1: Ja, vet toch?
0: Ja, ik sta gewoon met kippenvel, ondanks dat het 40 graden is buiten. Hey, en dan zit er ook nog een lijst omheen.
1: Ja,
0: wow.
1: Ja, dit is even met spoed bij de lijstenmaker eromheen gezet. Dit moet natuurlijk wel een mooi, mooi hangen. Maar ik hoop dat hij een mooi plekje krijgt.
0: Lieve vriend, ik ben echt sprakeloos. Ja. Ik weet echt niet wat ik moet zeggen. Ja, hoe moet ik je hier nou toch voor bedanken, lieve vriend?
1: Ja, niet. Dat hoeft niet. maar ik hoop in ieder geval dat dit een mooie start is van een geweldige collectie. En ik hoop dat hij een mooi plekje aan je muur krijgt. En het is een bekroning op wat Friends voor jou...
0: Ja, absoluut. Ja, nogmaals, Bram. Ja, Friends, inderdaad, het loopt als een rode draad door mijn leven. En tot op de dag van vandaag, dit is mijn favoriete serie of all time. En die karakters die voelen gewoon echt als mijn vrienden. Klinkt al een beetje pathetisch, maar dat is wel echt zo. Ik ben hier ongelooflijk blij mee. Dank je wel, jongen.

0: Rembrandt's Backing Music, I'll Be There For You. Natuurlijk de themesong van de serie Friends. Ik heb hier echt een van de meest bijzondere cadeaus in tijden in mijn handen. Net gekregen van jou, Bram. Ik weet niet hoe ik je moet bedanken. Het is een Friends script. The One With Ross's Wedding Part 1, episode 23 uit 1998. Met daarop een originele handtekening van Phoebe, oftewel Lisa Kudrow. En ja, ik vind dit ongelooflijk prachtig, vriend. Ik ben hier zo fucking blij mee.
1: Ja, wat fijn. Wat goed om te horen. En nee, ik weet zeker dat het een mooi plekje krijgt.
0: Aafke die stuurt een bericht. Die zegt, als dit toch niet is waar Friends over ging. Nou, inderdaad, Aafke. Bram, wat ben jij een baas, zegt Erik. Ik moet heel erg lachen om Ferdinand. Die zegt, moet de hamburger nu huilen? Ik zit deze ochtend, zat ik ook nog in een hamburgerpak. Wat ontzettend lief, zegt Suzanne. Ja, ik vind het echt waanzinnig. Waanzinnig. Ja, ik moet dit thuis een mooi plekje gaan geven. Ik zit helemaal te denken waar ik dit ga hangen, joh.
1: Want
0: ik moet zeggen, jij hebt mij in de escape room van een totaal andere orde ooit een keer Jules Deelder cadeau gegeven, ook in een lijst. Ja, ik krijg een soort aparte muur waar cadeaus van Bram Krikken hangen. Ik moet eens even kijken of ik dit opgehangen, lieve vriend.
1: Ja, misschien moet Jules toch een plekje gaan wijken.
0: Ja, dat denk ik toch wel, ja.
1: Ja.
0: Nou, nogmaals onwijs bedankt, jongen.
1: Nee, natuurlijk. Anytime. En ik ben benieuwd waar deze verzameling nog verder toe gaat rijden.
0: Nou, het is een waanzinnige knalstart van een verzameling.
1: Toch?
0: Inderdaad, ja.
1: Zo is het.
0: Absoluut.
1: Verzamelaars onder elkaar.
0: Hey, zometeen hebben we misschien wat voor jou. 2.500 euro en een straatstaatsloten in het spelletje 4 op rij. Ik kijk heel even naar de redactie. Zullen we alvast de lijnen openen, jongens? Kan dat?
2: Ja hoor, zeker.
0: Ja, natuurlijk. 0909-9596 als je mee wil spelen met 4 op rij. Met wie wil je spelen? Met Bram of met mij? Laat het maar weten. Win je misschien wel 2.500 euro. En dit is Jelly Roll, I'm good.

0: Zeg je nou dat je zelf nog nooit Friends hebt gekeken, Bram?
1: Nee.
0: Echt nog geen één aflevering?
1: Geen één aflevering. Waar gaat het eigenlijk over?
0: Dat kan ik zo benijden. Mensen die nog nooit Friends hebben gekeken. Ik ben zo jaloers dat je dat helemaal vanaf het begin af aan nog kan gaan zien.
1: Heb jij het gekeken, Danny?
2: Nee.
0: Nee. Oh, jongens toch.
1: Nou, misschien moeten we dat samen dan een keer gaan
0: kijken. Zullen we een keer een viewing party doen bij mij thuis?
2: Leuk.
0: Toch?
1: Nou, maar niet met deze temperaturen, want je hebt geen airco.
0: Nee, klopt. Het is 32 graden in mijn huis in Rotterdam.
1: Maar dat is goed, laten we dat doen.
0: Leuk toch?
1: Dat is leuk.
0: Ja. Ja. Danny, wat horen we zo meteen in het nieuws?
2: Ja, vanwege dat weer. Je komt om in de waarschuwingen. Nu ook een waarschuwing voor als je naar het strand gaat. Maar die heeft dan weer niet met de hitte te maken.
3: Het WK voetbal is in volle gang. En Nederland kijkt niet alleen mee.
4: En Nederland staat 1-0 voor.
3: Ze luistert ook mee. Het officiële WK-anthem, Die Die, steeg vorige week al naar nummer 2 in de top 40. En de grote vraag is, scoort Shakira deze week een nummer 1 hit? Of zet Justin de Wild haar buitenspel? Dat hoor je vanmiddag tussen 2 en 6 in een nieuwe top 40. De top 40.
5: Hé, het licht doet het niet.
6: Ik heb geen bereik.
7: Hebben we nog wel water?
8: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
9: Autotaalglas is partner van de top 40.
10: Begon jouw dag met ruitschade?
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: Ik heb een goed idee. Picknick in het park. Met de tafelsauzen van Remia is het nog nooit zo lekker geweest. Heerlijk borrelen met je vrienden. Remia, lekkerder wordt het niet.
13: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
14: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
15: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
16: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
17: Een ijskoffie voor mevrouw.
16: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
15: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
18: Het is Cent de Sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
19: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl.
18: Allianz Direct. Nu bij Dirk. Mora Megamix. 3,29. Perfect voor het WK.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet. Alleen dit weekend nog 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
0: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks? En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
5: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
0: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
3: Mega acties voor een mega lach bij Trekpleister. Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
6: trekpleister. Waar kunnen we je blij mee maken?
7: Hittekorting bij Leenbakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
17: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
14: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
20: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
21: Oranje fans, opgelet.

0: fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Kersen, bak van 500 gram, voor maar 2,49. En een Calibra Goa XXL, een kleurrijke hangplant, voor 10 euro. Een fijne voordelig weekend. Castilla, van Jumbo.
1: Goedemorgen, 1 minuut voor 8:30. Key Music met verkeersinformatie van Flitsmeister. Eén korte vertraging, maar A12 Arnhem-Oberhausen tussen Beek en Duitsland. 1 kilometer, je vertraging is ongeveer 10 minuten. Nou, het is echt snikheet vandaag. 36 tot 40 graden en zondag koelt het eindelijk af. Danny heeft het laatste nieuws.
2: Ja, goedemorgen. Heb je slecht geslapen vannacht door die hitte? Ben je waarschijnlijk lang niet de enige. Afgelopen nacht was de eerste officiële tropennacht ooit in juni. In de beeld zakte de temperatuur niet onder de 20 graden. Bleef het gemiddeld 21,3 graden. De warmste nacht ooit, dat werd het niet. Dat ging natuurlijk wel over gisteren. Nou, de temperatuur loopt dus ook weer snel op nu in 8 provincies. Geldt vanwege de hitte vandaag code rood. KNMI wil daar vooral mee benadrukken dat niet alleen ouderen, maar iedereen klachten als uitdroging en oververhitting kan krijgen. Ga alleen naar buiten als het echt nodig is, is zelfs het advies vandaag. En vanwege die warmte worden er ook allerlei maatregelen genomen. De post wordt niet overal bezorgd. Veel scholen blijven dicht en ook pretparken blijven gesloten. Alhoewel, niet allemaal. De Efteling blijft bijvoorbeeld open. Medewerkers die zijn er alleen niet echt blij mee, schrijft Omroep Brabant. Die medewerkers vinden dat er veel te weinig maatregelen worden genomen in de Efteling.
3: Ik zou sowieso ook zeggen, ga dan voor een dagje dicht, toch?
4: Ja, ik snap het eigenlijk ook niet zo goed. Het is zo ongekend heet, zowel voor bezoekers, maar vooral voor die medewerkers die de hele tijd ook nog in een soort piccolo-outfit daardoor door dat park lopen te schuifelen.
1: Je zou maar in Pardoes zitten vandaag.
4: Ja, maar dit is toch eigenlijk gewoon een middelvinger naar je medewerkers. Dat vind ik wel.
1: Ja, ik zou denken, neem dit ene dagje even als je verlies, want volgens mij is de Efteling het hele jaar door open. Verder?
2: Ja, ze zeggen ook dat ze vandaag niet heel veel mensen verwachten. Dus
3: nee, dat denk ik ook niet. Nee.
4: Hey.
2: Vervelende nacht was het voor bewoners van dik 40 appartementen vlakbij Tilburg. Zij moesten hun huis uit. Er was namelijk brand in een lunchcafé naast dat gebouw. Er kwam veel rook vrij. Niemand raakte gewond. Er is wel veel schade, want van die lunchroom is bijna niks meer over. Marokko, dat wordt onze volgende tegenstander op het WK. We zijn groepswinnaar geworden vannacht, want Oranje won met 3-1 van Tunesië. Dus moeten we maandag op dinsdagnacht tegen Marokko. 3 uur 's nachts is die wedstrijd. Wordt ook een pittige wedstrijd, zegt spits Brian Brobby bij de NOS.
5: Ja, we moeten nu tegen Marokko. Ik denk dat het een zware pot wordt. Maar ja, ze hebben een hele goede team. Goede individuele spelers ook. Dus het een goede pot.
2: Ja, maandagnacht dus om 3 uur.
4: Ja, die gaan we gewoon pakken.
1: Ja, want iedereen had eigenlijk de voorkeur voor Brazilië. Bram, jij zegt, Marokko, prima, kunnen we hebben.
4: Nou, kijk, iedereen de voorkeur voor Brazilië. Nee, kijk, het wordt sowieso hartstikke moeilijk. Want Marokko heeft een ongekend goede ploeg. En ja, we kunnen hem natuurlijk ook zomaar verliezen. Maar ik heb er gewoon vertrouwen in. We gaan winnen.
1: Maar waarom dan? Waarom dan?
4: Nou, vaak begint Marokko echt grandioos. En daarna zakt het een beetje in.
1: Okay.
4: Dus als we die eerste tientallen minuten overleven.
1: Ja.
4: En Koeman doet geen domme wissels. Dan pakken we door en dan winnen we.
1: Okay.
4: Maar gaat hij weer Memphis Depay erin zetten. En koopmijners. En weet ik wie allemaal van halve tammen. Ja, dan wordt het natuurlijk wel lastig.
1: Prachtige vooruitblik op de wedstrijd.
2: Voor wie het sprookje erop zit, als Curaçao. Curaçao moest gisteravond winnen van Ivoorkust om nog een kans te maken. Maar ze verloren met 2-0. En dus kan het eiland niet meer door. Nou, toch zijn de fans erg trots, ook deze vrouw.
6: Ik kan eigenlijk wel huilen van hoe trots ik ben, maar ik hou me in. Ik ben nog nooit zo trots geweest. We hebben heel de wereld ons eilandje laten zien, dus.
2: Zorg bij voetbalprimeur, er werd de advocaat, de bondscoach, ook nog gevraagd of hij nou stopt of toch nog even doorgaat als bondscoach. Maar daar wilde hij geen antwoord op geven.
1: Kunnen we niet gewoon een rondvaart doen voor Dick door de gracht?
2: Ach, het zou mooi zijn, ja.
1: Toch hoort toch gewoon bij Nederland.
4: Eigenlijk.
1: Gewoon recht op de Amsterdamse grachten toch ook?
4: Ja, dat is hem ook.
1: Gewoon voor op een schuit. Ja. In zijn eentje.
4: Maar zou hij niet ook een standbeeld krijgen daar op Curaçao?
1: Ja, dat vind ik toch wel. Dit gaat toch nooit, nou ja, nooit weer eens overdreven, maar dit is toch zo uniek.
2: Nou ja, ze willen nog wel dat het beter gaat worden en dat ze een keertje wel doorgaan. Ze zeggen ook, we willen nu alvast gaan kijken naar het volgende toernooi. Maar dit is inderdaad wat je zegt, zo ongelooflijk
4: fantastisch. Nee, maar je moet ook niet rupsje nooit genoeg. Je moet ook een beetje vieren wat je hebt gepresteerd.
1: Ja, dat vind ik
4: echt
1: ook
4: knap, inderdaad. Hoor.
1: Ja, ja.
4: Met die punt gepakt en die goal.
1: Kunnen we Willemstad niet gewoon een nieuwe naam geven? Gewoon Dick City. Ja, toch?
4: Dick City, you're so pretty. Ja.
1: Precies.
2: Ga je deze dagen naar het strand? Pas dan op voor kwallen. Daar schrijft de Telegraaf over. Er zijn er heel veel langs de Nederlandse kust. Dat komt door de oostenwind. Ook liggen er veel in het zand. Daar word je nou gestoken door een kwal. Spoel je huid dan af en met zout water is het advies.
4: Was het niet ook dat je eroverheen kon plassen?
2: Nee, dat is allemaal een fabeltje. Dat zuur in je urine, dat kan het namelijk alleen maar verergeren dan. Dus niet doen.
1: Oh. Oh, even voor de Friends-liefhebbers zoals ik.
7: If I had to, I'd pee on any one of you.
1: Die weten dan genoeg. Hallo Barry!
8: Hoi, goedemorgen.
1: Barry, code rood. Hoe ga je ermee aan de slag? Wat wordt jouw worsteling vandaag?
8: Ik heb vannacht de hele nacht de airco aangehouden. Dus bij mij thuis is het ijskoud. En ik ben nu onderweg naar werk, waar het ook lekker koud is met airco. Dus ik overleef het wel.
4: Wat heerlijk. En wat voor werk doe je?
8: Ik werk bij een bedrijf die mensen helpt stoppen met roken.
1: Oh, jullie zitten sowieso goed in de ventilatie dus. Hoe doe je dat dan, Barry?
8: Nou ja, ik doe dat zelf niet. Ik ben teamleider van de intakeafdeling, van de sport.
1: Ja.
8: Maar ja, het is met cognitief gedragstherapie. Dus we proberen echt het gedrag van mensen aan te passen.
1: Ah ja.
4: En ik ben dan toch benieuwd, zijn er medewerkers bij jullie die roken?
8: Je spreekt er met eentje.
1: Nee.
4: Dat is toch ongelooflijk, toch? Dus je helpt mensen stoppen met roken en dan ondertussen neem je even lekker een rookpauze. Ja.
8: Nee, ik rook vanzelfsprekend zelf niet op werk. Ik ben natuurlijk zelf ook bezig met stoppen.
4: Oh ja. Maar het heeft het nog niet geholpen.
1: Ik ben echt met stomheid geslagen. Want hoe kan dat nou? Dat je zeg maar meewerkt binnen een bedrijf dat mensen ervan afhelpen en dat je dan zelf wel rookt.
8: Ja, dat is eigenlijk ook juist de reden dat ik ben begonnen. Bij het bedrijf. Ik ben er net begonnen.
1: Ja.
8: En ik weet zelf hoe moeilijk het is om te stoppen. Dit leek me eigenlijk de perfecte combinatie, als ervaringsdeskundige.
1: Ja, dus je kan je goed verplaatsen in de stoel van jullie cursisten, zeg maar.
8: Ja.
1: Ja. Hoeveel rook je?
8: Nou, niet zoveel hoor. Ik denk 10 op een dag.
1: Ben je gewoon wel een serieuze speler natuurlijk. Dat natuurlijk wel. Ik bedoel, je gaat er vanzelf wel een keer van afkomen als je bij een bedrijf werkt dat mensen van roken afhelpt natuurlijk.
8: Hey, ja, absoluut.
1: Wij gaan met jou 4 op een rij, Barry. Met wie wil jij spelen?
8: Met Bram graag.
1: Met Bram? Oké, nou, dan gaat Bram de studio verlaten.
4: Ja.
1: Barry, je krijgt van mij 4 woorden. Ik hoor graag jouw eerste associatie erbij. Geef Bram zo meteen 4 dezelfde associaties. Krijg je 2.500 euro. Ben je er klaar voor?
8: Yes.
1: Je eerste woord is papa.
8: Mama.
1: Cafeïne.
8: Koffie.
1: Potlood.
8: Papier.
1: Papier. En die laatste is meloen.
8: Zoet.
1: Zoet. Staat genoteerd. Is dit 2.500 euro waard? Dat hoor je direct na BB Rexha.

0: Ik ben Rexha, Faithless Back Music, New Religion. Vier op een rij spelen wij met Berry uit Utrecht. Dit waren zijn vier woorden. Papa.
1: Mama.
0: Cafeïne.
1: Koffie.
0: Potlood.
1: Papier.
0: Meloen.
1: Zoet.
0: Berry.
1: Hier.
0: Wat vind je van je rijtje als je het zo terug hoort?
1: Ja, ik twijfel een beetje over meloen, maar de rest, daar heb ik wel vertrouwen in.
0: Ja, dat is Nederland eigenlijk wel met je eens hoor. Bij meloen wordt vaak fruit gezegd.
1: Ah, ja. Ja,
0: ja, ja. Sommige mensen zeggen bij potlood nog wel pen, maar het gaat vooral, het gesprek van de dag, ja, is toch die meloen.
1: Ja,
0: ja, oké. Okay. Ja.
1: Wij gaan eten straks.
0: Ja, ja. Wij gaan Bram terug de studio invragen en hem vier dezelfde woorden geven. Komen er ook vier dezelfde associaties, krijg je dus 2.500 euro en een straat staatsloten. De deur zwaait open.
2: Zo.
0: En daar gaan we. Bram, je eerste woord is papa.
2: Mama.
0: Cafeïne.
2: Koffie.
0: Potlood.
2: Pen.
0: Nee.
2: Oh.
0: Nee. Ja, is wel vaak gezegd hoor in de appbox. Maar Berry, jij zei...
1: papier.
0: Ach, potlood, papier. Helaas. En het laatste woord was geweest... meloen.
2: Fruit.
0: Nee. Ja, ook dat is het vaak gezegd in de appbox. Maar Berry, jij zei...
1: Ja, ik zei zoet.
0: Ja, je zei zoet. Ja, en je twijfelde uiteindelijk zelf ook al een beetje, Berry, over die meloen.
1: Ja.
0: Ja, oké, oké.
2: De pen was uiteindelijk dus het waterloo.
0: Dat dat klopt, ja. Berry, dankjewel, jongen.
1: Hey, dankjewel. Succes met de show.
0: Thank you. Hey, grappig. Ik zei gisteren tegen iemand... je zou met dit weer maar puntje zijn. En er appt net iemand... ik ben puntje. En dus ga die persoon zo meteen even bellen. Ja, het is een beroep waarvan ik denk dat wil je toch echt niet zijn met dit weer. Die persoon ziet ook heel erg op tegen de dag.
2: En die leeft nog wel.
0: Ja, hij heeft tenminste 5 minuten geleden nog geappt. Dus ik hoop het. Ik ga zo meteen even checken. Nou, kid.

0: Kid Rock bij Q Music. En all summer long. Ik zei dus gisteren tegen iemand, je zou maar verhuizer zijn met dit weer.
1: Oeh. Dat lijkt me verschrikkelijk, zeg.
0: Echt verschrikkelijk. Ik vind zeg maar de boodschappen de trap optillen naar mijn keuken vind ik al een hoop gedoe met dit weer. Je zou maar verhuizer zijn.
1: Nee, maar niemand is vandaag verhuizer.
0: Björn.
2: Ja, hallo.
0: Je bent verhuizer.
2: Ja, ik ben verhuizer.
0: Jij bent verhuizer. Ja. Ach, jongen toch. Hey, hoe is het vandaag?
2: Warm, echt heel warm. Ja. Het is zwaar. Het is, je moet gewoon goed om jezelf denken. Mm-hmm. Maar ik ben ook niet zo klaar. We moeten ook gewoon door, hè?
1: Ja, maar jij moet vandaag verhuizen?
2: Ja.
1: Maar doe je dan alleen de ochtend of moet je de hele dag door?
2: Ik moet de hele dag. Ik heb 3 klussen staan.
0: Ja.
2: En die klussen die moeten vandaag gewoon klaar.
0: Ach, dus ja, jongen,
2: dus afhankelijk van de klus, afhankelijk van hoe de situatie is als ik aankom.
0: Ja.
2: De een heeft het heel netjes, de ander heeft een dikke bende, om zo maar te zeggen.
0: Dus ja.
2: Dat verschilt nogal. Dus ja, ik heb 3 klussen vandaag, dus ik denk dat het wel 1 uur of 4 wordt.
0: Oh man, hey, en ken je de huizen en de plekken een beetje? Heb je ze gezien al?
2: Ja, de laadadressen die weet ik. Lastadressen is soms een verrassing, maar daar kijken we niet altijd van tevoren naar.
0: Ja.
2: Dus dat is altijd even afwachten, maar ik zit nu in een verzorgingshuis.
0: In een verzorgingshuis?
2: Ja, dus ik zit een beetje in de lift en zo, wat ook echt lekker warm is. Een beetje een leven met ups en downs af en toe, maar dat hoort erbij.
1: Oh, wat
0: zijn als verhuizer nou echt de meest lastige punten waarvan je denkt, oh nee, hier staat een...
2: Heel eerlijk? Wil je echt heel eerlijk antwoord?
0: Ja.
2: De klant.
0: De klant?
1: Dat is een staande weg.
2: Ja, nee, je bent altijd met de klant. Dus de klant is altijd afhankelijk van de verhuizing. Kijk, meubels zijn meubels. Dus bij iedereen wel hetzelfde. Iedereen heeft een bankstel, iedereen heeft een dressoir. Iedereen heeft. Dat is bij iedereen. De klant bepaalt altijd de verhuizing.
0: Ja.
2: Dat is, ja. De klant is koning, dus we moeten altijd doen zoals de klant wil. En bij de ene moeten we gewoon veel meer doen dan bij de andere.
0: Dat ja, is snap ik, ja.
1: En zijn ze op dit soort dagen dan wel een beetje lief voor jullie? Bieden ze genoeg drinken aan?
2: Echt heel afhankelijk. Over het algemeen lijkt het zo. Zeg, bij 90% van de mensen nemen ze gewoon ijsjes, drinken, water, alles klaar.
0: Ja.
2: Ja, we komen ook bij mensen. Ja, we hebben alles al ingepakt.
0: Oh, precies.
2: Dan is er gewoon niks. Dus dan moeten we zelf even wat regelen. Natuurlijk hebben we ons voedselpakketje en zo al bij ons.
0: Ja.
2: Dat houden we op een gegeven moment ook al. Want ik heb hem in de cabine en er zit wel een koelkastje in. Maar op een gegeven moment houdt er natuurlijk ook op.
0: Ja. Oh, man.
1: Maar wel goed voor jezelf zorgen, hè? Genoeg hydrateren.
2: Want ja, ik doe mijn best, laat het zo zijn.
1: Niet voor niets code rood.
0: Precies.
2: Nee, klas.
0: Werkt vandaag, jongen. Wij gaan ondertussen heel even naar een andere Björn. Iedere Björn lijkt het bokje vandaag. Björn, goedemorgen.
3: Goedemorgen, mannen.
0: Jij stuurde het bericht. Mijn hart is gebroken, ik keek hier zo naar uit, maar het is volkomen begrijpelijk.
3: Ja, klopt, ja. Ja, Defcon gaat niet door.
0: Defcon gaat niet door. Ja, dat is wel echt balen.
1: Ja, jij had daar tickets natuurlijk voor. Wat een ramp.
3: Ja, zondag. Ik had alleen tickets voor de zondag en gisteren hoorde ik nog op het nieuws van ja, zondag gaat volgens nog wel door. En ik werd vanochtend wakker en ik zag van ja, dat Defcon gewoon volledig is gecanceld, zeg maar.
0: Mm-hmm. Hey, en hoe kreeg jij dat dan te horen? Want je zegt ik las het of zat er iets in je mailbox?
3: Ja, het zat gewoon in mijn mailbox. Dus dat was, en daarna zag ik ook gewoon video's op internet dat mensen braken ook gewoon de boulevard ook rellen. Ik denk van ja, jongens, doe normaal.
1: Ja. Ja, ik zie hier trouwens ook meerdere luisteraars berichten. Hier bijvoorbeeld Dena, die zegt... Zit je dan huilend in de auto naar huis van Defcon? Hopelijk kunnen jullie me afleiden.
0: Ja.
1: Ja, wat wordt dat eigenlijk gecompenseerd? Is daar al iets over duidelijk, Björn?
3: Voor zover ik weet is nog niks over duidelijk. We horen volgende week horen van Q-Dance, dat is de organisatie. Daar horen we hoe dat we gecompenseerd worden.
0: Ja.
3: En dan, weet je, ik wacht gewoon rustig af.
0: Ja. Voor mensen die nu denken, balen, daar gaat de feestje niet door. Defcon is echt een heel ding. Hè? Er zijn 70.000 mensen per dag. Wat betekent Defcon voor jou dan, Björn?
3: Ja, Defcon is voor mij gewoon echt gewoon het feest van het festival van het jaar. Het is gewoon, ik kijk er oprecht gewoon het hele jaar gewoon uit om daar te staan. Het voelt ook gewoon als een soort thuiskomen, want het is... Als je daar loopt, het is zo groot, het is zo onwerkelijk gewoon. En ja, de beste, de hardstyle DJ's van de wereld, die staan daar. En het is gewoon, ja...
0: Ja.
3: Het is gewoon, je kijkt je ogen uit. Het is, je moet er geweest zijn, dan weet je wat ik bedoel. Maar het is gewoon, het is onbeschrijfelijk hoe vet het is daar.
0: Hey, en dan zit je vandaag een beetje oude sets terug te luisteren.
3: Ja, gewoon van vorige jaren. Dus dat compenseert wel een klein beetje natuurlijk.
0: Ja, dat snap ik. Ja, hè, wat balen ze.
1: Ja, balen. Maar het ding is natuurlijk ook, ja, ze kunnen ook eigenlijk niet anders. Dus het is allemaal volkomen begrijpelijk wat jij zelf ook zegt.
0: Ja. Ja.
1: Maar het is wel even balen, ja. Dus nu, volgend jaar lig je er weer?
3: Liggen niet volgend jaar. Ik ga altijd maar één dagje. Ik zo'n weekend, dat trek ik niet.
1: Dat red jij gewoon niet.
3: Nee, dan moet je 4 dagen. Dan heb ik 3 weken nodig om bij te komen.
0: Ja, een jaartje geduld dan, Björn. Hey, ja, Wild Styles, Niels Geuzenbroek, Year of Summer. Of zeg je, ja, nee, we hebben het over Defcon. Dat is geen Defcon.
3: Ja, het hoort er wel bij natuurlijk. Want ja, Wild Styles, daar heb ik ook vaak zat op Defcon gedraaid natuurlijk.
0: Ja.
3: Maar het is, ja, als ik echt aan Defcon denk, dan denk ik wel eerlijk gezegd aan andere nummers. Maar dat is wel gewoon, ja, Year of Summer. Ja, het is nou niet, ja, het is wel Year of Summer met die temperaturen. Maar ja, niet van de festivals.
0: Ik snap hem.
1: Maar doen jou niet per se een plezier ermee.
3: Ah, jawel hoor, ja. Als jullie hem draaien, tuurlijk. Hardstyle is altijd goed. Als je 150 bpm of meer hebt, dan begint mijn hart te kloppen.
0: Nou, rachel dan. Björn, sterkte vandaag, jongen.
3: Hey, dankjewel. Werk ze.

0: Als Niels Geuzenbroek, Back in Music en Year of Summer. Hey Bram, jij hebt een prachtige reis achter de rug.
1: Ja, dat klopt ja. Ik was op safari met mijn ouders in Zuid-Afrika.
0: Zo goed dat je dat doet.
1: Ja, echt super hoor. Mooie herinneringen gemaakt. Gewoon heel dierbaar.
0: Ja, want je zei ook, mijn ouders zijn nu nog allebei in goede gezondheid. Niemand geeft je garantie op morgen wat dat betreft.
1: Precies.
0: We gaan het nu doen.
1: We gaan eventjes beleven. Ja, het is natuurlijk allemaal leuk. Maar ik heb toch ook wel de dood in de ogen gekeken.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
3: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.

0: 30. Altijd laag.
1: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
2: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
3: Wat mij weer energie geeft en in leven houdt.
4: En ik de onderzoek naar nieuwe behandelingen.
5: Zodat anderen ook genezen. Net als ik van mijn kanker.
1: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
6: Ga. Naar de oertijd, naar vuurstenen, kasten vol skeletten, knopen en kanonnen, naar een modern schilderij dat je of begrijpt, of niet. Als je maar ziet, als je maar meemaakt. Ga met een arm vol kippenvel, een hoofd vol gedachten, een minuutje of vijf, of de hele dag lang. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
1: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
7: Altijd helder en onafhankelijk. Dat is een Velsink-advies.
8: Ja, daar staan we voor. Al bijna 50 jaar.
9: En er is altijd een Velsink-kantoor bij jou in de buurt.

0: Was onder andere Nivea en Garnier nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij bol.
1: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
0: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
3: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
4: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Switch nu naar Ziggo en scoor een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts. De tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Klaverland van Plus kaasplakken per 100 gram €1. En Glorix toiletblok en gel ook €1. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
9: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
10: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
11: Brussel-Zuid.
10: Hé, nu al?
9: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
12: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.
13: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
14: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
15: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
14: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
13: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus deze broden voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
16: Goedemorgen, 1 over 9. Het Q-music nieuws van nu.nl. Kijkje van Danny Vos.
17: Ja, goedemorgen. Afgelopen nacht was de eerste officiële tropennacht ooit in juni. Daarvoor mag de temperatuur niet onder de 20 graden zakken. En in de beeld bleef het gemiddeld 21,3 graden. Ook nu loopt de temperatuur weer snel op. Vanwege de hitte geldt in 8 provincies code rood. Het advies is ook niet naar buiten te gaan als dat niet hoeft. En ga ook niet de weg op als dat niet nodig is, is het advies. Nou, doe je dat dan wel en krijg je pech. Kijk dan uit welk bedrijf je inschakelt als je gestrand bent. Daar schrijft BNR over. Op internet zijn er steeds meer bedrijven te vinden die zich voordoen als een betrouwbare pechdienst, maar vooral uit zijn op geld. En soms moet je voor vage dingen honderden euro's afrekenen. Dan naar Venezuela. Het dodental na de zware aardbevingen daar is weer opgelopen. Inmiddels is van 235 mensen bekend dat ze om het leven zijn gekomen. Maar die zware aardbevingen waren gisteren. Er zijn meerdere reddingsacties bezig.
18: WK 2026.
17: Ja, door het hele land zijn mensen opgebleven om naar de wedstrijd van Oranje te kijken afgelopen nacht. Mensen keken thuis of op de bank of samen in de kroeg. Ook deze Oranje-fans die RTL sprak deden dat. Zij zagen Oranje met 3-1 winnen.
19: Hartstikke mooi. Je ziet aan de mensen. Blijdschap overal.
20: Ja, ik vind het superleuk dat we allemaal met elkaar zijn. Dat maakt het echt 100 keer beter.
17: Door die overwinning zijn we groepswinnaar geworden. Betekent dat we de 16e finale tegen Marokko gaan voetballen. Die wedstrijd is komende maandag op dinsdagnacht om 3:00. Het weer nog van Weerplaza. Het wordt dus heel erg warm weer. 36 tot 40 graden lokaal. Morgen ook weer heet. Zondag dan koelt het eindelijk af.
16: Verkeersinformatie van Flitsmeister. 1 vertraging A29 Berg op Zoom Rotterdam tussen Numansdorp en de Heijnen Noordtunnel. 4 kilometer. Je vertraging is 20 minuten.
21: Music. Mattie en Marieke.

0: Back to music. Turn the lights off. Goedemorgen, 9 over 9 op vrijdag de 26e van juni. Je luistert show 1664, seizoen 8 van Mattie en Marieke met Bram Krikke.
1: Goedemorgen.
0: Danny Vos.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
3: Goedemorgen.
0: En happy Friday. Yes, happy Friday. Hey Bram, jij hebt een prachtige reis achter de rug.
1: Dat klopt, inderdaad.
0: Je was namelijk op safari.
1: Ja, met mijn ouders, die had ik meegenomen op safari.
0: Wat leuk. Wist je dat een van de twee graag op safari wilde? Was het een wens van jou? Of?
1: Nou, het was een wens van mij. Ik was vorig jaar deed ik mee met Wie is de Mol. Dat was in Tanzania. En dat was zo'n unieke ervaring, dat land. Dat ik dacht van, nou, ik zou dit eigenlijk wel met mijn ouders willen doen.
0: Gaaf, man.
1: Ja, superleuk. En mijn ouders, die, nou ja, die zijn al wel een beetje op leeftijd. Maar wel gewoon kwiek.
0: Ja.
1: Dus mijn vader is 72 uit mijn hoofd. Mijn moeder 69. Dus nou, het is wel een tijd dat je nog, als je nog dingen echt wil doen, dan moet het nu.
0: Ja, precies.
1: En ze waren zelf nog nooit buiten Europa geweest. Dus het was wel heel erg spannend voor hun ook. Maar we zijn gegaan, inderdaad, naar Zuid-Afrika. Daar op Johannesburg geland en naar een lodge gereden. Daar hebben we iedere dag safaris gedaan.
0: Hey, hoe warm is het daar dan bijvoorbeeld?
1: Nou, het is daar nu winter. Okay. Maar het is nog steeds 25 graden, dus gewoon lekker.
0: Ja.
1: En 's ochtends is het 10 graden of zo.
0: Okay. Hey, en lig je dan, misschien een beetje gek, maar ik ben toch benieuwd, lig je met je ouders in één lodge? Of,
1: ja, in één huisje. En we zaten aan een rivier waar al allemaal nijlpaarden en krokodillen zaten. Dus soms werd je 's nachts ook wakker van de nijlpaarden die voor de deur hun geluid maakten.
0: Wat geweldig,
1: ja,
0: zeg.
1: Het is echt heel erg tof.
0: En met je ouders op vakantie sowieso best wel bijzonder, denk ik.
1: Zeker, dat was voor het eerst in 16 jaar weer dat we samen op vakantie gingen. En wat wel grappig was, waar het 16 jaar geleden liep ik natuurlijk achter hun aan.
0: Ja.
1: Liep ik met hun mee en nu liepen ze achter mij aan.
0: Hey, moet ik dan echt voor me zien dat je dan zo'n rangerpak aan hebt en een grote hoed op? Ben je erop gekleed of niet?
1: Ja, want ChatGPT zei je moet echt een soort boswachtersoutfit aandoen. Dat ook tegen de muggen en tegen weet ik wat allemaal. En dan blijven die beesten rustig. En
0: ja.
1: We waren overdressed, kan je wel zeggen. Iedere andere toerist die we tegenkwamen, die hadden allemaal van die schreeuwende shirts en voetbalshirts en alles rood en fel en flashy. En dat ging ook helemaal goed.
0: Ja, dat maakte geen reet uit.
1: Dus een dikke tip, ga je ooit op safari, je hoeft niet uit te pakken met je safarihoed.
0: Oké. Okay. Ik heb de dood in de ogen gekeken.
1: Ja, we deden dus twee keer per dag een safari, dus 's ochtends en 's avonds. En waar dat, nou ja, op papier hartstikke spannend en leuk is dat in het echte stiekem best wel eng. Want je zit in een open auto.
0: Aha.
1: Je gaat een gebied in waar leeuwen loslopen, nijlpaarden zitten, luipaarden, olifanten, neushoorns, noem het op. En ja, je bent toch helemaal afhankelijk en van je gids en van de auto.
0: Ja, het is niet zo dat die beesten inmiddels tam zijn geworden door alle toeristen. Die zijn gewoon nog hun eigen leven aan het leiden daar natuurlijk.
1: Die zijn natuurlijk gewoon nog wild.
0: Ja,
1: en natuurlijk, er kunnen ook beesten zijn die een kronkel in de kop hebben, weet je wel. Dan zit je
0: onvoorspelbaar.
1: Dan. Juist.
0: Ja, hier in Nederland heb je een kat die onvoorspelbaar is. Maar daar heb je gewoon echt enorme... De Big Five is onvoorspelbaar.
1: Precies. Nee, dus mijn moeder die heeft af en toe wel echt even geknepen. Die vond de olifanten bijvoorbeeld als ze te dichtbij kwamen echt wel een beetje eng.
0: Ja, snap ik.
1: Het nadeel was ook, we hadden een, of nou, het nadeel, het voordeel. We hadden een gids, dat was een soort Freekvonk. Die wilde het dier nou het liefst in de auto. En als dat niet kon, dan moest hij er toch wel een meter vanaf gaan staan.
0: Okay.
1: Dus dat was zo van, ach, ik zie een jachtluipaard.
0: Ja.
1: Daar rijden we naartoe. Offroad. Zo ook, op een gegeven moment, een groepje leeuwen lag te slapen. En hij keek even naar links en rechts. Zijn er niet andere auto's? Nee, mooi. Dan gaan we offroad naar die leeuwen toe.
0: Zo.
1: In een open auto. Dus wij zitten, nou, geen grap. Ik denk een metertje van die leeuwen af. En hij doet dan ook gewoon de motor uit.
0: Oh.
1: En dan is het kijken naar die leeuwen. Nou, toen op een gegeven moment kwam er een andere auto. Dus hij gaat iets meer achteruit.
0: Ja.
1: En toen gebeurde er iets verschrikkelijks, Mattie.
0: Ja.
1: Mijn vader met zijn boomerhoesje om zijn telefoon.
0: Ja.
1: Laat zijn telefoon vallen buiten de auto. Terwijl wij, nou, pak een beet, 6 meter van een groep leeuwen zitten.
0: Oh, mijn hemel.
1: En die gids die helemaal in controle was. En Freek Vonk himself, die alleen maar moest lachen. Ja, die moest toen toch ook even slikken. Die schrok daar toch ook wel van. Van, oh, ja, dit is wel een probleem. Want die dieren met een auto, dat zien ze als één geheel. Maar niet als individuen los gaan trekken.
0: Nee, precies. En toen heb je toch de telefoon gewoon als verloren beschouwd, mag ik hopen.
1: Dat dacht ik dus ook. Maar nee hoor, die gids die sluipt die auto uit. Kijkt af en toe achterom. Ja, je ziet die leeuwen ook wel kijken van wat gebeurt hier.
0: Wauw.
1: En hij pakt die telefoon op en komt weer in de auto. Waarna wij weer wegrijden.
0: Ja.
1: En wij tegen hem zeiden, maar we hadden deze toch ook best kunnen laten liggen en over een half uurtje terug kunnen komen. Dan waren ze waarschijnlijk weg geweest.
0: Ja.
1: Waarop hij zei, dat was inderdaad wel verstandig.
2: Wauw.
1: Doodeng, hoor.
0: Ja, doodeng.
1: Echt doodeng.
0: Fantastisch, zeg. Oh, je vader met zo'n boomerhoesje ook. Ik zie het helemaal voor me. Ja, fijn dat jullie in een goede gezondheid terug zijn.
1: Zo is het ook, hè.
0: Ik denk trouwens dat het niet lang duurt voordat we hier de Big Five tegenkomen. Gewoon op straat of een neushoorn, gezien de temperaturen hier in Nederland. Pas op, jongens, vandaag. Het is dus code rood. Het wordt echt super warm. 36 tot 40 graden. Morgen is het ook opnieuw heet. En zondag, dan koelt het.

0: Ruben Hille, winnaar van The Voice of Holland en 20 Seconds. Mocht je nog naar Concert at Sea gaan, dan zie je hem daar ook dit weekend. Terechte vraag van Yvonne de Pan. Mattie, wat heb je in vredesnaam aan? Ook Marga, die zit naar RTL 7 te kijken. Hoe kun je Mattie nu nog serieus nemen? Vraagteken, vraagteken.
1: Ja, je hebt een bijzondere outfit aan. Dat heeft alles te maken met een weddenschap, Mattie. Ja. Gisteren hebben wij namelijk een voorspelling gedaan. Wanneer in welk blokje wordt gescoord tijdens Nederland-Tunesië? Welke 10 minuten? Degene die dat goed zou hebben, zou de andere in een hamburgerpak doen laten.
0: Ja.
1: Bij mij viel die allemaal net lekker.
0: Moet je even luisteren, want dit was Bram zijn voorspelling gisteren.
2: Vorige wedstrijd werd er 3 keer gescoord tussen minuut 47 en minuut 57.
0: Oh.
2: Dus weet je wat? Ik zet dat in.
0: Ja, Bram zei dus tussen minuut 47 en minuut 57. We gaan even terug naar de wedstrijd.
3: Hannibal gaat trappen. De verdedigers van achteruit zijn mee. En daar gaat hij er dus wel in. En heeft Tunesië via Mastouri zijn goal te pakken.
0: Ja, in minuut 54.
1: Gezien heeft hij zijn goal te pakken en Mattie zijn hamburger pakken.
0: Het ventileert wel lekker, moet ik zeggen.
1: Ja, het staat je goed. Dat is wel lekker.

0: Danny, wat horen we zo meteen in het nieuws?
1: Ja, twee weeralarmen vandaag. We hebben natuurlijk code rood vanwege de warmte. Maar er komt er gewoon nog eentje bij. Welke dat is, dat hoor je zo.
2: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
3: Hallo ondernemer. Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
2: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
4: Sportief.
5: Oké. Okay.
4: Betrouwbaar.
5: Oké. Okay.
4: Oh, en zuinig.
5: Oké. Okay. Shun.
4: Sorry?
5: U zoekt een vakgarage occasion. En ik heb precies die ene die jij zoekt.
6: Bied jouw volgende auto bij jouw vakgarage of op vakgarage.nl.
7: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sands.
6: Vind jouw vakgarage occasion op vakgarage.nl. Of bij jouw lokale vakgarage.
8: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris. 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
9: Mooi van Ethos.
10: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
11: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
12: Kom maar verder.
11: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
12: Hij is weer klaar.
11: QuickFit en weer verder.
13: De meeste Nederlanders willen minder vlees eten en supermarkten hebben beloofd daarbij te helpen.
14: Precies. Worstje?
13: Nee, dank je. Ik hoef geen vlees.
14: Ah, worstje. Neem nou een worstje. Kom.
13: Nee.
14: Meerdere
13: nee,
14: worstjes.
13: Dank je wel.
14: 20 worstjes.
13: Ik hoef geen worst.
14: Neem nou gewoon even een worst. Lekker man. Dit is een gigantische aanbieding.
13: Dus dit is hoe jullie klanten die minder vlees willen eten helpen.
14: Ik heb trouwens een heel lekker recept met een worst.
13: Supermarkten. Stop met vleesdrammen. Kijk op wakkerdier.nl.
15: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
16: Het is nog 5 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maand op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
17: Deze zomer wordt leren extra leuk met Skoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op skoola.nl.
16: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
17: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op skoola.nl.
18: Samen juichen en samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor €10. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
19: Blond, blonder, blondst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1 plus 1 gratis. Zoals John Frieda Go Blonder of Violet Crush. Voor het gouden deeltje kom je heel snel naar
20: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
21: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
22: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
23: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
24: Kia. Movement that inspires.
25: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
0: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Word wakker aan het water, kom tot rust in de natuur of voel de zee aan je voeten. Beleef vakantie zoals vakantie bedoeld is. Boek nu met korting tijdens de grote vakantiedeals op europarks.nl.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het. Ja.
3: Goedemorgen, 1 over half 10. Dit is Kim Music met verkeersinformatie van Flitsmeister. 1 opvallende vertraging, A29 Bergen op Zoom Rotterdam tussen Nuansdorp en Oud-Beijerland. 4 kilometer, je vertraging is ongeveer 3 kwartier. Nou, en dan het weer voor vandaag. Het wordt echt heel erg warm. 36 tot 40 graden. Morgen is het ook weer zo heet. En zondag dan koelt het eindelijk een beetje af. Danny heeft het laatste nieuws.
9: Ja, goedemorgen. Vanwege het weer gelden er vandaag 2 weeralarmen. Sinds vannacht geldt er in 8 provincies natuurlijk code rood, hè, vanwege de warmte. Maar vanavond geldt in het zuiden ook code geel. Heeft te maken met kans op onweer. De KNMI benadrukt vanwege die hitte. Drink genoeg, blijf binnen als het kan ook. Ja, deze mensen proberen zich er niet al te druk over te maken.
12: Nou ja, lekker eerst weer mooi in de zon zitten. Van genieten, zou ik zeggen.
26: Gewoon rustig blijven. Blijf je rustig houden, dan denk ik dat het wel goed komt.
9: Als Bart van Nederland. Het is voor het eerst ooit, hè, dat er code rood geldt vanwege de warmte.
3: Ik ben zo benieuwd hoeveel mensen zich houden echt aan code rood. En die zichzelf bedenken van ja, op het moment dat ik niet naar buiten hoef, dan ga ik ook niet naar buiten. We zijn dit zo niet gewend.
27: Nee, maar dat is natuurlijk wel een reden dat het is afgegeven. Dus Tuurlijk. Kijk alsjeblieft uit, want ook niet-fitte mensen, of ook fitte mensen bedoel ik. Ja, die kunnen ook echt zichzelf compleet tegenkomen.
3: Maar jij had dat nog gisteren, zei je.
27: Ja, gisteren, toevallig. Ik ging naar de sportschool. En daar was een man, die had gewoon lekker eventjes tot het gaatje gesport in de airco. En die liep naar buiten en die kreeg echt een klap van de hitte. Dus die werd misselijk, die werd duizelig.
3: Ja.
27: Die moest echt even een uur in de airco gaan zitten.
3: Gewoon een fitte vent.
27: Gewoon een fitte vent.
3: Ja, nou, opletten.
9: Politie heeft een verdachte opgepakt na bootongeluk gisteren bij Middelaar in Limburg. Een zwemmer is daar overvaren en overleden. En het gaat om een bekende amateurvoetballer, dat is Mats Grotenbrecht. Hij speelde bij Hercules, wist een paar jaar geleden met die club nog te stunten door in de beker Ajax te verslaan. En je kan hem ook kennen van televisie, hij deed namelijk mee aan het programma The Bachelorette. Of de aangehouden verdachte de bestuurder van de boot was, dat is nog onbekend. En dan naar Engeland, toch wel een primeurtje daar. Voor het eerst ooit heeft een Britse vorst bekendgemaakt hoeveel belasting die betaalt. Koning Charles heeft zijn aangifte openbaar gemaakt. En daaruit blijkt dat hij omgerekend vorig jaar zo'n 15 miljoen euro aan belasting heeft betaald.
3: Oh.
9: Hij hoeft dat trouwens niet te doen, belasting te betalen. Maar hij kiest daar vrijwillig voor om het toch wel te doen.
27: Zo, wat een geld, hè?
3: Ongelooflijk, 15 miljoen euro aan belasting.
27: Ja, en ja, wat krijgt hij dan, zeg maar, gewoon...
3: Ja, als je dat afrekent als een soort belasting, als een soort geste.
27: Juist.
3: Hoeveel krijgt hij dan inderdaad? Ja. Ja, ongelooflijk.
9: Door het hele land zijn mensen opgebleven om naar de wedstrijd van Oranje te kijken. Vannacht natuurlijk op het WK. Kroegen die zeggen deze ochtend dat ze het toch druk hadden. Door de overwinning tegen Tunesië, 3-1 werd het, zijn we groepswinnaar geworden. Dat betekent dat we de 16e finale tegen Marokko spelen. Die wedstrijd is dan maandag op dinsdagnacht om 3:00.
3: Wil toch nog even dit dossier heropenen, Bram? Want we hebben het eerder deze ochtend er ook al over gehad. Maandag op dinsdagnacht, 3:00, wordt er gevoetbald. Dit gaat er echt om. Op het moment dat we dit verliezen, zijn we het bokje. En jij zegt, ja, ik ga waarschijnlijk niet kijken.
27: Nou, ik weet niet of het me waard is. Het is zo midden in de nacht.
3: Ja.
27: Dat je, ja, zeg maar, zet je een wekker vroeg, dan heb je ook een gebroken nacht. Ja, sta je wat eerder op. Nou, het is gewoon niet ideaal.
3: Nee. Maar de tweede helft dan?
27: Ja, dat vind ik dan wel. Misschien doe ik wel de tweede helft.
28: Oh, slap gedoe, kom op, Bram. Jeetje, dit is gewoon het WK. Het is toch romantisch om dan midden in de nacht lekker voor de tv te gaan zitten. Het is 1 keer in de 4 jaar. Inderdaad, als we verliezen, dan liggen we eruit. Dat gebeurt niet, want we worden wereldkampioen. Maar stel, weet je, wat is nou de moeite?
3: Ja, ik ben het eens met Luc, hoor. Ja. Ik zet ook de wekker een uurtje eerder. Ja, jij zit nog in een...
27: Ik twijfel nog een beetje. Ja, ik hecht toch ook wel waarde aan mijn slaap.
3: Ja. Ja. Ik vind het zo grappig. Ja. 2 uurtjes, man.
27: Dan kijk ik een samenvatting de volgende dag.
28: Ach, maar nou toch op.
27: Ja, dat is zo grappig.
28: WK.
27: Ja, het, ja, Bram, ik vind, je bent zo'n liefhebber. Op het moment dat je voetbal zegt, dan loop je helemaal leeg. Je bent ook een encyclopedie in wat er de afgelopen 30 jaar is gebeurd op voetbalgebied. Dat denk ik, het is een no-brainer voor jou. Wel, dat is ook zo. Ja, ik moet er gewoon nog even over nadenken. Maar ik stond niet met de gedachte op die ga ik kijken. Oh, ik dacht 3 uur, nee, dat is me echt te gek.
3: Maar onze afspraak staat nog. Dus wij bellen jou dinsdagochtend om te checken of je gekeken hebt, toch?
27: Ja, maar ik... hallo.
28: Dinsdagochtend.

0: Foute uur. We gaan even luisteren naar wat er vanmorgen allemaal gebeurt hier in de studio. Terwijl jij muziek hoorde op de radio. Luc, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Het is weer tijd voor backstage Bram. Want terwijl je muziek hoort op de radio gebeurt er natuurlijk van alles. En er wordt allemaal niet gehoord. Je hebt even samengevat wat er vanochtend sinds 6 uur allemaal gebeurd is.
1: Ja, klopt. Bram die houdt ervan om lekker te ontbijten hier in de studio van Q Music. Er worden ook altijd broodjes, pistoletjes voor ons klaargezet.
2: Ja, warm maar, ook altijd. Lekker warm. Echt super. Warm.
1: Maar ja, die werden vandaag even iets later geleverd. In principe maakten daar weinig mensen het probleem van, behalve Bram. Toen had jij, Mattie, een alternatief, maar daar was Bram niet van gediend.
0: Maar cracker is ook lekker.
2: Ja, maar na 2 crackers...
0: Kunnen we er niet op leven.
2: Nee. Dan verander ik zelf in een cracker. Bram cracker.
0: Wat een kutgrap. Ja, toch grappig hoor.
1: Gelukkig had Kiki op de redactie na een tijdje goed nieuws voor Bram.
3: Bram, goed nieuws.
0: Er is brood.
3: Er is brood.
0: Nou, super zeg.
2: En nu heb ik geen tijd. Maar ik ga hem wel vast beleggen. Kan ik wat voor jou meenemen, Mat?
0: Een lekker broodje kaas. Ja. Wel lekker hoor.
4: Ik hoef niks, denk ik.
2: Nee, want anders wordt het wel echt een... Kan ik net zo goed een lunchroom beginnen? Wel echt blij mee hoor, dat er toch nog brood was.
0: Ja, want waar moeten we het anders mee doen? Het is toch de brandstof.
2: Op code rood, 2 crackers. Helemaal gek.
1: Nou ja, en anders zat je natuurlijk de hele ochtend in de studio met een grote, verse, lekkere hamburger. Want Mattie die draagt de hele ochtend al een hamburgerpak vanwege een verloren weddenschap. Maar hij mocht het hamburgerpak heel kort van ons eventjes uitdoen. Alleen toen vergat hij hem weer aan te doen.
2: Hey, waarom heb jij dat godvergeten hamburgerpak niet meer aan?
0: Oh, dan ben ik vergeten.
2: Hoe kan dat nou?
0: Ben ik vergeten.
2: Vergeten. Moet hij dit niet weer aan nu? Nu?
1: Vind ik wel, ja.
2: Mat, kom op. Hup.
0: Ah, maar
2: wat is dit voor gekkerheid?
0: Heb ik nou toch al
2: je had een hydration break. Hoe lang heb je nodig? Uit. Kom op. Hop, stek je armpjes maar weer uit. Hop. Kijk, dat is beter.
0: Ik heb ook van die ongelooflijk witte arm. Ja.
2: En dat hemdje dat er zo een beetje onderuit komt.
0: Ja, het is echt geen gezicht.
2: Nee, schrikkelijk. Ah joh, je kan het hebben.
0: Ja, en ik ben klaar voor het foutuur.

0: it all. Hey Menno, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij kan dit ook zo waarderen wat ik van mijn lieve vriend Bram heb gekregen deze ochtend. Moet je kijken wat ik hier heb. Ja, het is zo ongelooflijk lief, Bram. Ik weet nogmaals niet hoe ik je moet bedanken. Ik heb hier in mijn handen een ingelijst script van Friends. The One with Ross's Wedding Part 1. Gesigneerd door Lisa Kudrow, oftewel Phoebe, met een echtheidscertificaat. Ja, en dit heb je mij gegeven omdat ik een mis had gegrepen bij een veiling van Matthew Perry. En nu heb ik alsnog een Friends script truis aan de muur hangen, Menno.
1: Ja, is te gek.
0: Het is toch echt waanzinnig cool, man.
1: Ja.
0: Ja, wat Bram, het is zo lief.
2: Ja, maar ik wist ook echt dat jij hier zielsgelukkig mee zou zijn. Dus nee, ik ben alleen maar verheugd om dit aan jou te kunnen geven.
0: Zo leuk, ik heb nog even de eerste zin van het script opgezocht.
3: Guys, hurry up. The flight leaves in 4 hours. It could take time to get a taxi. There could be traffic. The plane could leave early. When we get to London, there could be a line at customs. Come on!
0: Dat is de eerste zin die in dit script staat. Dus dat is toch super cool.
2: Ja, dat is wel tof. En wie zegt dat?
0: Dit is Monica.
2: Oh, dat is jammer. Dus niet Phoebe.
0: Nee, maar volgens mij zit hij in de tweede scène. Jij kent alle afleveringen redelijk uit mijn hoofd. Dus dit krijgt een heel mooi plekje.
1: Ja, mooi. Het is ook mooi. Het is ook mooi ingelijst. Ja, mooie lijst. Het is gewoon echt goed ding.
0: Menno, het is museumglas.
1: Ja. Oh, en museumglas.
0: Museumglas. Ja. Wat houdt het ook alweer in, Bram?
2: Ja, dan zie je niet dat er glas zit. En het is volgens mij ook UV-afstotend en zo.
0: Nou, het reflecteert niet super hard.
2: Nee.
0: Het kan gewoon,
2: gewoon lekker in het zicht van het raam hangen. En dan kan je er alsnog naar kijken.
0: Ja, geweldig. Toch geweldig. Hey, Menno, waar kunnen we het Foute Uur mee openen zometeen? Wat zijn de keuzes?
1: Ricky Martin?
0: Natuurlijk. Ja, code rood, 40 graden vandaag. Een beetje zomer op je radio.
1: Ja,
0: lekker.
1: Ik heb het erover, nog een zomerding. Namelijk Mr. President. Leuk, toch?
2: Ook leuk. Dit was de ringtoon van mijn wiskundedocent vroeger.
0: Oh, ja. Nou, dat is een goede reden om erop te stemmen. Waarmee begint het Foutuur? Dat bepaal je nu in de app van Q Music.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp alleen dit weekend nog je kans met het Bavancia droogrek hang-on voor maar 49,99. Karwei, maak het mooier.
5: Slimmer werken als accountant? Met Vision Planner maak je makkelijk en snel betrouwbare jaarrekeningen. Sluit je aan bij ruim 4000 accountants en administratiekantoren. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
6: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
5: Vision Planner. Voor accountants die vooruit willen. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
7: Ik heb een goed idee. Picknick in het park. Met de tafelsauzen van Remia is het nog nooit zo lekker geweest. Heerlijk borrelen met je vrienden. Remia, lekkerder wordt het niet.
8: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
9: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
10: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
11: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Dr. Oetker Bistro Baguettes, 1 euro. En Optimaal drinkyoghurt, een literpak, ook 1 euro. Euroweken, we doen met je mee. Plus
14: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
15: keukenkopers, opgelet. Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
16: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
17: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 5 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
18: Deze zomer pakken ze hier niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxasect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ha.
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
21: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
22: De beste plek voor jou, NVM.
23: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
24: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.
25: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
26: Hallo, Odido hier. Dit weekend hebben we iets extra leuks voor je. Bestel tot en met zondag de Samsung Galaxy S26 Plus of S26 Ultra met extra weekendvoordeel. En krijg je een Galaxy Tab A11 Plus bij cadeau van €329. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
27: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
28: Ja, het is

0: blokje worsten. Nu 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Goedemorgen, het Q-Music nieuws van 10 uur door nu.nl. Met Danny Vos.
2: Ja, goedemorgen. We beginnen in

0: door. Pretparken houden de deuren dicht. De Efteling gaat wel gewoon open. En volgens Omroep Brabant zijn medewerkers daar niet blij mee. Ze vinden dat er te weinig maatregelen worden genomen.
1: WK 2026.
0: De volgende tegenstander van Oranje op dat WK, dat kan wel eens een pittige worden. Dat denkt bondscoach Ronald Koeman. We zijn groepswinnaar geworden door vannacht van Tunesië te winnen. Het werd 3-1. In de 16e finale moeten we nu tegen Marokko. Dat is een lastige tegenstander, zegt dus Koeman.
2: Wat wij gezien hebben van Marokko, is het een ploeg wat wil aanvallen. De rechtsback die op alle posities aanvallend kan spelen. Het is een interessante wedstrijd.
0: En die wedstrijd tegen Marokko is maandag op dinsdagnacht om 3:00. Het weer nog van Weerplaza. Ja, het is al warm. In Maastricht is het nu al 30 graden. Het kan vandaag 40 graden worden. Morgen ook weer heet. En zondag koelt het eindelijk af.
3: Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister op Q-Music. Op dit moment staan er twee files. Dat doen ze gewoon allebei. De A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Zevenaar en Duitsland. 7 kilometer, vertraging 13 minuten. En de A37 knooppunt Holsloot richting Meppen tussen Zwartemeer en Duitsland. 1 kilometer, vertraging is daar 8 minuten. En één snelheidscontrole op de A10 van A10 Noord naar de Zeeburger Tunnel. Dat wordt gecontroleerd bij hectometerpaal 4,4. Het is vrijdagochtend. Ben je erbij vandaag? En wat ga je allemaal doen? Werk je van het huis vandaag? Of moet je wel echt op pad? Nou, neem dan wel water mee, hè. Parasolletje of paraplu las ik in de auto. Heb ik niet bij hoor, was een goede tip. Laat weten dat je aan het luisteren bent en waar je op dit moment mee bezig bent. Klok jezelf in, stuur een bericht in de Q-app. Misschien bel ik je zo terug, krijg je mijn koffiecup. Maar, heb ik er deze week vaker bij gezegd, kunnen ook koude drank in. En die worden, blijven ook gewoon lekker lang koud.
4: Welcome to the one and only, the original.
3: Dit is
5: het Foute Uur.
3: Wil je zo meteen hartslag van de stad of ga je voor Van Goes tot Purmerend? Stem nu op je favoriet.
4: Q-Music is proud to be fout.
3: Het Foutuur begint met Ricky Martin.

0: Spates. Dat is denk ik de enige persoon die vandaag een trui aan heeft. Die is namelijk ingeklokt. Wat is het warm, hè? Maar ik ben lekker aan het werk in de koelcel. Dikke trui aan en ga met die banaan. En er staat nog tussen haakjes achter kaas. Want er zijn geen bananen in de koelcel, maar kaas. Ook Dylan Noeverman, die is druk aan het werk. Die zegt, goedemorgen Menno, nog even een keuken afmonteren. Dan rond 12 uur vrij door het tropenrooster Henny. Die zegt, we moeten gewoon aan het werk vandaag. We draaien twee bruiloften. De bediening is buiten aan het werk op het terras. Lekker in de zon, gasten aan het verwennen. En Sam Berghuis, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij bent ook druk vandaag.
1: Onwijs druk.
0: Ja, jij bent aan het asfalteren.
1: Ja, klopt inderdaad. Op de A44 staan wij.
0: Ja. Lijkt me op zich, op zo'n dag als vandaag, lijkt me asfalteren een warme bezigheid.
1: Ja, dat mag je zeggen. Nou, dan mag ik wel van geluk spreken dat ik in de auto zit, zeg maar. Dat ik het asfalt haal en naar de A44 breng.
0: Ja.
1: Maar ja, die gasten die buiten staan, daar heb ik wel mee te doen, hoor.
0: Ja, die moeten eigenlijk non-stop doordrinken.
1: Ja, klopt inderdaad. Die lopen ook alleen met fles water in de handen.
0: Ja, precies. En tot laat ben je bezig vandaag?
1: Geen idee.
0: Geen idee?
1: Nee, ik weet het echt niet.
0: Oké. En waarom weet je dat die is er geen... Je moet gewoon door blijven gaan? Of hoe?
1: Ja, maar je gaat door tot het zeg maar af is. Of totdat ze het op een gegeven moment zeggen van het is nou te warm, zeg maar.
0: Ja, precies. Ja, dus daardoor heb je geen idee. En verder nog
1: er
0: leuke plannen?
1: Sorry?
0: Nee, ga verder.
1: Er zijn wel een aantal wegwerkzaamheden door Nederland die wel wat uitgesteld is.
0: Mm-hmm.
1: En ja, wij moeten wel door vandaag.
0: Ja, ja. En mijn vraag die ik je net stelde was, heb je verder nog leuke plannen?
1: Nee, bij de airco zitten, denk ik.
0: Ja, nou ja, dat is toch een leuk plan in dit geval.
1: Ja, toch?
0: Nou, ga dat lekker doen. Dankjewel voor je inklok.
1: Helemaal goed.
0: Ik ga je mijn koffiecup opsturen.
1: Kijk, top.
0: Ja, en voordat we ophangen nog één ding.
1: Een fijne dag.
2: Fijne dag.
0: Sam, fijne dag en succes.
1: Hoi, ja, mensen. Hoi.
0: Yo. Ja, en let een beetje op je collega's die op de weg staan.
1: Gaat helemaal goed komen.
0: Okay. Doei.

0: Q-Music is proud to be fout.
1: Een lekker foute uurtje, weer genieten.
2: Dit is het Foute Uur.
0: Q-Music.

and I think we're alone now. Het Foute Uur. In het Foute Uur van vrijdagochtend. Nou, exact een week geleden zaten we in de finale dag van de Foute 1500. En dit heb ik de hele week gedaan. Ik kan me goed begrijpen dat je niet alle liedjes van de Foute 1500 gehoord hebt. Dus zometeen bel ik met luisteraar Steve. Want we gaan namelijk een battle doen tussen twee liedjes die hij gemist heeft. Maar eerst doen we een battle tussen twee zomerbangers. Wil je zometeen Daddy Yankee en Snow met

0: je favoriet in de Q-app of op qmusic.nl. Het nummer met de meeste stemmen hoor je zo.
1: Het WK voetbal is in volle gang. En Nederland kijkt niet alleen mee.
2: En Nederland staat 1-0 voor.
1: Ze luistert ook mee. Het officiële WK-anthem, Die Die, steeg vorige week al naar nummer 2 in de top 40. En de grote vraag is, scoort Shakira deze week een nummer 1 hit? Of zet Justin de Wild haar buitenspel? Dat hoor je vanmiddag tussen 2 en 6 in een nieuwe top 40. De top 40.
3: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
4: Autotaalglas is partner van de top 40.
5: Start je dag zonder barst.
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
8: Ben jij net gestart als ondernemer? Kom meteen professioneel over. Verstuur je facturen eenvoudig en snel met
9: eboekhouden.nl. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
8: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
10: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
11: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd. Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
12: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
13: Hey, wakker worden. Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
14: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op Scoola.nl.
13: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
14: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
15: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
16: Laat die wasmachine maar draaien hoor. Nu, Lenoir vloeibaar wasmiddel. Pots, wasverzachter en geurbooster. 3 voor maar €15. Wasmand in de hand. En op naar
17: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
18: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar €1,95. I'm loving it.
19: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
20: Slimmer werken als accountant? Met Vision Planner maak je makkelijk en snel betrouwbare jaarrekeningen. Sluit je aan bij ruim 4000 accountants en administratiekantoren. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
21: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
20: Vision Planner. Voor accountants die vooruit willen. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
22: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
23: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
22: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
24: Samen voetbal kijken en barbecuen? Bij Jumbo zijn de Vega-burgers en worsten van alle A-merken nu 1 plus 1 gratis. En Calvé-saus ook 1 plus 1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
25: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
26: Wereldster The Weeknd. After Hours Till Dawn Stadion Tour. Live in Amsterdam. Johan Cruijff Arena. 16, 17 en 18 juli. The Weeknd met Playboi Carti. Koop nu de laatste tickets via mojo.nl/The Weeknd.
27: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
28: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
0: Dan nu K3 met het weerbericht.
17: Het is hier code rood.
0: Code rood in een groot deel van het land. Temperaturen tussen de 34 en mogelijk 40 graden. En het KNMI waarschuwt, drink genoeg water. Blijf zoveel mogelijk uit de zon. Ga alleen naar buiten als het echt nodig is. En morgen is het ietsje koeler dan ook kans op mijn buik. En ik ging net inklokken met Sam, 20 minuten geleden. Die was asfalt aan het leggen. Toen vroeg ik al aan hem van, tot hoe laat ben je aan het werk? Zei, ja, geen idee, tot het af is. Nou, ik kreeg net een bericht in de Q-app van hem.
29: Hier nog even een kleine update vanaf de A44. Ik hing jullie op en ik krijg daarna een paar minuutjes later te horen dat we zo gaan stoppen. Nou, heerlijk. Mooi weekend allemaal, hè. Hoi, hoi.
0: Nou, Sam heeft inmiddels weekend. Verkeersinformatie dan. Op dit moment 6 files. 2 met een vertraging van 10 minuten of langer. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht-Noord. Tussen Batadorp en De Hocht. 4 kilometer vertraging een kwartier. En de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Zevenaar en Duitsland. 8 kilometer. Ook daar een kwartier vertraging.
30: Menno Barreveld.
0: Lekker zomers. Daddy Yankee.

0: vorige week vrijdag was de finale dag van de Fouten 1500. Nou, ik kan me voorstellen dat je niet alle 1500 liedjes hebt gehoord. Dat je misschien je eigen favorieten gemist hebt. Deze week iedere dag gedaan. Na deze week stoppen we daar ook mee, hoor. Dan gaan we weer gewoon, gaan we weer andere dingen doen. Maar Steve Habert, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Of is het Steve? Steve, goedemorgen. Steve, goedemorgen. Jij hebt wel even een favorietje van je gemist vorige week.
1: Ja, heel jammer.
0: Heel jammer. En hoe kwam het dat je het gemist hebt?
1: Omdat jullie ook s'nachts doorgaan. En s'nachts slaap ik. En overdag
0: Ja, we doen al een stapje terug, hè? We doen al een stapje terug. S'nachts. Ah, okay. Dus dan was je aan het werk.
1: Dan was ik aan het werk, ja.
0: Ja, dat moet ook gebeuren. Batterie.
1: Ja. Wow.
0: Maar wat heb je dan gemist?
1: All I Want for Christmas.
0: en wat heb jij met All I Want for Christmas?
1: Nou ja, sowieso is kerst een hele leuke periode. Voor ons ook qua decoratie en zo. En onze bruiloft, die was helemaal in de kerstsfeer. En dat was 2 jaar geleden, op 24 augustus, 24. Toen hadden wij eerst een heel leuke ceremonie. En daarna gingen we naar de feestzaal. En die was helemaal omgebouwd tot één groot kerstfeest.
0: Ja, wat lach. Je hebt natuurlijk ook Christmas in July. Dat was natuurlijk eigenlijk gisteren op 25... Of nee, dat is de volgende maand. Op 25
1: nee,
0: juni.
1: Het is een half jaar. Het is een half jaar nu.
0: Ja, 25 juni.
1: Ja.
0: Nee, maar is Christmas in July? Nee, dat is in juli, want het zegt de naam. Want het was op 25 juli altijd. Maar goed, inderdaad, gisteren was een half jaar geleden. Dus kerst is nu dichterbij dan dat het geweest was.
1: Precies.
0: Ik leg het heel ingewikkeld uit. Maar goed, je wil dus All I Want for Christmas is You.
1: Ja,
0: zullen we daar dan Chris Rea tegenover doen?
1: Dat mag.
0: Ja, we moeten toch
1: maar
0: twee liedjes hebben.
1: Maar natuurlijk All I Want for Christmas, hè.
0: Ja, jij gaat voor All I Want. Jij gaat voor deze. Maar ja, het is fout. Dan doen we er twee tegenover elkaar natuurlijk, dus... Driving home. Ja, Steve, het is duidelijk, jij gaat voor Mariah Carey met All I Want for Christmas. Maar er gaat nu gestemd worden in de Q-app en op qmusic.nl. En het nummer met de meeste stemmen hoor je zo.
1: Helemaal goed, een hele

0: beoordeling. Menno, Barreveld, topshow. Heerlijk fout uurtje weer.
1: Nou ja, lekker heerlijk fout uurtje. Het is nog niet klaar, hè? Ik heb nog een toepasselijk liedje. Jannes, en laat de zon maar schijnen.

0: Jannes op Q-Music. We hebben het nieuws met Danny.
1: Ja, laat de zon maar schijnen al dus, Jannes. Het zorgt er wel voor dat er weer een onderdeel van een groot evenement wordt geschrapt.
0: In de Top 40 Classic gaan we zo meteen terug naar 26 juni 1993. En Teddy Swims komt eraan.
2: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
3: Sorry, het is WK.
4: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Samsung 5000 serie 8 kilo energiezuinige wasmachine voor €469. Mediamarkt. Everyone from left to right, van Holland
5: komt eraan. Go left! Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
6: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
7: Zeker, net zo sterk als onze Oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
8: Het beste team draagt elke dag Oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
9: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
10: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
9: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
11: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
12: Wakker worden! Koffie drinken kan veel goedkoper. Bij Fomar. Bespaar tot wel 14% op je kop koffie. Bij Fomar, voor de markt.
13: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
14: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
15: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat? Een dierenartsrekening van €2100. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
16: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En taxi en dubbel fris boost, een pak van 1,5 liter. Ook 1 euro. Euroweken, we doen met je mee. Plus.
15: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
17: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.

0: op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Laat die wasmachine maar draaien, hoor. Nu Lenoir vloeibaar wasmiddel, pots, wasverzachter en geurbooster. 3 voor maar €15. Wasmand in de hand en op naar...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
9: Fijne verjaardag. In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakket.

0: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
2: Dat gaan we vieren.
1: Dus nu naar Aldi.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Goedemorgen, het Q-Music nieuws van 11 uur door nu.nl. Met Danny Vos.
6: Ja, goedemorgen. Nog meer maatregelen vanwege de hitte. Defilé van Veteranendag in Den Haag, een route door de stad, gaat morgen niet door. Dat zegt de organisatie. Een programma binnen kan wel doorgaan. Al meer evenementen zijn geannuleerd vanwege de warmte. Onder meer het hardstylefestival DEFCON 1 gaat niet door. En vanwege die hitte geldt in 8 provincies code rood. Het advies is niet naar buiten te gaan als het niet hoeft. Het lijkt erop dat iets meer mensen inderdaad ook thuis blijven vandaag. Het is namelijk wat rustiger in de trein, ziet de NS. En toch blijft niet iedereen binnen.
7: Ik werk in het onderwijs, dus het is wel belangrijk dat er mensen aanwezig zijn op school.
8: Nou, ik heb een tentamen, dus ik moest naar buiten.
9: Wat zijn uw afwegingen vandaag?
10: Dat het binnen inderdaad veel te heet is. En op mijn werk heb ik een airco. Die hebben wij thuis niet.
6: Dat was toch bij de NOS. Het kabinet roept werkgevers nu op personeel vandaag niet te dwingen naar het werk toe te komen. Ander nieuws dan. Een levenslange gevangenisstraf. Dat krijgt een man van 51 die in Duitsland in is gereden op een kerstmarkt 2 jaar geleden. Heeft de rechter bepaald. De man reed in op een kerstmarkt in Maagdenburg. 6 mensen kwamen erbij om het leven. En ga je met die hitte naar het strand deze dagen? Pas dan op voor kwallen. Daar schrijft de Telegraaf over. Er zijn er erg veel langs de Nederlandse kust op dit moment. Dat komt door de oostenwind die er staat. Er liggen ook veel kwallen in het zand. Nou, word je nou gestoken door zo'n kwal, spoel je huid dan af met zout water, is het advies. Weer nog van Weerplaza, warm al. In Maastricht alweer 30 graden nu en het kan vandaag 40 graden worden. Vanavond dan is er in het zuiden kans op onweer, daarom ook code geel. Morgen wordt heet, zondag koelt het af.
5: 14 files op dit moment. Ik heb hier 2 files met een vertraging van een kwartier of langer. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht-Noord tussen Batendorp en De Hocht. 3 kilometer vertraging is daar 17 minuten. En op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Zevenaar en de Nederlandse grens. 7 kilometer vertraging 18 minuten. En 1 snelheidscontrole op de A270 Eindhoven richting Helmond. Dat wordt gecontroleerd bij hectometerpaal 8,8.
11: Music. Menno Barreveld.
5: Ja, zo meteen terug naar 26 juni 1993 in de Top 40 Classic. Nu eerst Teddy Swims en Mr. Know-It-All.

Clarkson en My Life Would Suck Without You. Ja, gefeliciteerd allemaal met Carlo Boshart. Die is 57 geworden vandaag. Dus ik dacht, laten we in de Top 40 Classic teruggaan naar 1993. Het jaar dat we hem leerden kennen in...

Kids. Ja, het programma bestond toen al wel 4 jaar. Maar het was eerst alleen met Irene Moors. En in 1993 kwam Carlo erbij. En ook dingen als de Mega Blubber Power Race. Giegel en Gogel. Wij zijn beter. Meidengeheimen, Carlo's crisis, Spotlight. Ja, het werd een van de best bekeken kindertelevisieprogramma's uit de Nederlandse geschiedenis. Nou, wat stond er toen in de top 40? 26 juni 1993. Ik heb er 3 liedjes uitgehaald. En mijn vraag aan jou is, welke van deze 3 vind je het leukst? Welke wil je helemaal horen? Laat het weten, spreek het in de Q-Music app. Typ het in of klik op je favoriet in de poll die je ziet. Op 1 stonden UB40 met I Can't Help. Falling in Love With You is keuze 1 vandaag. Nou, op 6 in de top 40, Janet Jackson. And That's The Way Love Goes. En dat is keuze 2 vandaag. Dan op 14 in de top 40, Ace of Base. Het Wheel of Fortune. Ja, en dat is keuze 3, dus laat weten welke je het leukst vindt. Het nummer met de meeste stem hoor je zo. Ook Lucas en Steve komen eraan. Maar eerst... De Q-Music Alarm.

0: Lucas en Steve, Oaks en James met Love on Hold. Dit is Q-Music, het is 18 minuten over 11. Vrijdagochtend.
1: Ja, jongen, stop maar. UB40A.
0: UB40A in de Top 40 Classic terug naar 26 juni 1993. Nou, UB40 stond op 1 met I Can't Help Falling In Love With You. Was een van de drie keuzemogelijkheden. Ook Janet Jackson stond in de lijst met That's The Way Love Goes. En Ace Of Base met Wheel Of Fortune. Ja, dat moet Ace Of Base worden, zegt Miranda. Nicole zegt UB40. Ik ben ermee opgegroeid. Ik was toen 4. Nou, hij lijkt het niet te gaan worden, maar ik ga toch voor Janet Jackson, zegt Quinten. Nathalie zegt, ach, graag keuze 3. Dat was Ace of Base met Wheel of Fortune. Heerlijk nummer, zo lang niet gehoord.
2: Ja, Ace of Base, Ace of Base.
1: UB40.
3: Kom maar, keuze 1. Heerlijk.
4: Ja, zeker weten, Ace of Base.
5: Goedemorgen, Menno, op deze tropische vrijdag. Voor mij UB40. Draaien maar.
0: Ja, die laatste was Kevin. Nou, niet alleen voor jou, Kevin, UB40, maar voor iedereen die erop gestemd heeft. Ja, die hebben echt dik gewonnen met 68% van de stemmen.
6: Wow.

0: Kensington op Q-Music en Living 4. Zometeen hoor je Afrojack, Sia en David Guetta. Awake Tonight komt eraan. En ook Alex Warren met Burning Down.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
3: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
4: Rook?
3: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
4: Nee, rook. Uit de meterkast.
2: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
3: Zo, koffie?
2: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
5: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste... En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
6: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
5: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
8: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
9: Ik heb letterlijk niks.
10: Het gaat de hele dag regenen, hè?
11: Nee, ik heb geen regenjas.
10: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
12: Als je overstapt naar Allianz Direct... bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
13: Wow,
12: kost je maar 3 minuten.
13: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor 300 euro.
12: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
14: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout.
15: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
14: Dat zeg ik.
16: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe. 2 plus 2 gratis. Dat wordt aanvallen. Vind nog meer mega mooie oranje deals in de winkel of shop op ethos.nl.
17: Mooi van Ethos.
18: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
19: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
20: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido Shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
19: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
21: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Wit stokbrood voor maar 75 cent. En biefstuk naturel. Schaal van 2 op 3 stuks voor 2,49 per 100 gram. Een fijne voordelig weekend. Dat is Dia van Jumbo.
22: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
23: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
22: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
24: De meeste Nederlanders willen minder vlees eten... en supermarkten hebben beloofd daarbij te helpen.
25: Precies! Worstje?
24: Nee, dank je, ik hoef geen vlees.
25: Ah, worstje! Neem nou een worstje, kom.
24: Nee,
25: meerdere
24: nee,
25: worstjes.
24: Dank je wel. Ik hoef geen worst.
25: Neem nou gewoon even een worst, lekker man. Dit is een gigantische aanbieding.
24: Dus dit is hoe jullie klanten die minder vlees willen eten helpen.
25: Ik heb trouwens een heel lekker recept met een worst.
24: Supermarkten, stop met vleesdrammen. Kijk op wakkerdier.nl.
26: Keukenkopers, opgelet!
0: Outlet. Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
1: Deze zomer pakken ze je niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxasect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ha.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
4: Dat gaan we vieren.
3: Zo goedkoop, daar word je fan van.
4: Dat gaan we vieren.
3: Aldi.
17: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
3: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. Gekruid. 450 gram maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop. Daar word je fan van.
4: Dat gaan we vieren.
3: Dus nu naar Aldi.
26: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
27: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
28: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
29: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
28: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
26: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
30: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten... en waar je met vrienden hebt gelachen... Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed... dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
31: De beste plek voor jou, NVM.
32: Een hete dag vandaag, 34 tot misschien wel 40 graden. Morgen iets koeler, dan ook kans op een bui. De verkeersinformatie van Flitsmeister op Q-Music. 26 files op dit moment. 4 files met een vertraging van een kwartier of langer. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Zevenaar en Duitsland 7 kilometer, vertraging 19 minuten. De A16 van het Terbrechtseplein naar Ridderkerk tussen het Terbrechtseplein en de Van Brienoordbrug. 5 kilometer, vertraging is daar 40 minuten, komt door een ongeluk. Op de A16 van Rotterdam naar Breda tussen het Terbrechtseplein en Rotterdam Centrum 4 kilometer, vertraging 17 minuten. En de A28 Assen richting Hoogeveen tussen Assen Zuid en Westerbork 3 kilometer, vertraging is daar 18 minuten.
33: Menno Barreveld.

Burning Down op Q-Music. Zo beneden de brievenbus, dus als je berichten hebt, typ ze in de Q-app en stuur ze zo tijdens het lied van de brievenbus deze kant op. Ik heb hier nu eerst Taylor Swift. En zouden Taylor Swift en Travis Kelce begin juli gaan trouwen in New York? Het verhaal dat gaat, er is bijvoorbeeld een vergunning aangevraagd om tussen 2 en 4 juli een paar straten af te sluiten rond Madison Square Garden. Daar zou de bruiloft van zijn. Er is een aanvraag gedaan door een evenementenbureau voor het plaatsen van een tent of overkapping voor 500 tot 999 aanwezigen op die locatie. Ja, en wat ook zo is, verschillende teamgenoten van Kelce, van Kansas City Chiefs, die hebben hotelkamers geboekt bij het Marriott op Times Square. Ja, dan is er ook nog de burgemeester van New York. Die hield vorige week een speech over het WK. En daarin zei hij: het WK valt samen met de finale van de Knicks, de viering van 4 juli, het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten en de bruiloft van Taylor Swift. Dus misschien heeft hij zich daar een klein beetje versproken. Taylor Swift, je hoort er nu. The Fate of Ophelia.

0: Slachter is geslaagd voor haar NT2-opleiding. Gefeliciteerd, lieverd. Lies van papa en mama.
1: Lekker aan het werk met Lotte, Tijn en Danielle met Q op standje. Gehoorschade bijna weekend, zegt Sebastian van der Heijden.
0: Bedankt, lieve Joas, voor het op- en neerbrengen van mij naar Enschede en weer teruggestuurd, Made.
1: Lekker aan het werk, papa. Ik ben lekker uit, zegt Laura van Vught.
0: Dit weekend examen van mijn zangopleiding. Warm, maar zin in, zegt Rozemarijn Spruit.
1: Sterkte voor mijzelf in de taxi zonder airco. En ik hoef nog maar 300 kilometer. Groetjes van Jacqueline. Sterkte.
0: Paul, Bikkel, bijna weekend. Tot vanavond. Kusjes van Wendelin.
1: Patrick, kijk eens niet zo zuur. Groeten van Ozi.
0: Net lekker gewinkeld in de hitte. Iets te veel geld uitgegeven, dat zegt Marjan Hendriksen.
1: Mika, ben je lekker aan het leren voor de toets? Goed bezig, maatje, zegt Dirk van Geffen.
0: Groetjes aan mijn collega Veilige Stijn. AHH, bolle bever op zijn laatste werkdag bij ons, stuurt Kira.
1: Laatste rondje bloemen bezorgen, dan weekend en moeders verhuizen, zegt Tamara Scherpenborg.
0: Edwin Biesels, waar is het heet wat? Zegt Brian.
1: Jesse, zit niet zo te gutsen, man, zegt Johan.
0: Op naar de bruiloft van mijn ouders. Wie verzint dat met dit weer? Zegt Naomi Sluis. Nou, je ouders.
1: Ja, vaak wel, ja. Of ze is uitgehuwelijkt. Kan ook natuurlijk. Hè.
0: En ik heb hier Danny.
2: Ja, goedemiddag, heren. Even een leuk raadseltje. Wat is een ander woord voor boswachter?
1: Ander woord voor boswachter?
0: Ja.
1: Bomen, knuffelaar? Geen idee. Knuffelaar. Ja, weet ik veel.
2: Een oerwoud.

0: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
1: Het is nog 5 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Nieuw!

0: inslaan voor we op vakantie gaan. Nu bij Kruidvat, alle Biodermal, van zonbescherming tot bodylotion, 1 plus 1 gratis. Haal die koffer van je zolder en gooi hem vol bij
1: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Rijd de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recyclevoorbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak, daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
3: Slimmer werken als accountant? Met Vision Planner maak je makkelijk en snel betrouwbare jaarrekeningen. Sluit je aan bij ruim 4000 accountants en administratiekantoren. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
4: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
3: Vision Planner. Voor accountants die vooruit willen. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
5: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
6: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
7: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
8: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
9: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
10: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
11: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
10: Heb jij je huisdier al verzekerd? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. De prijs

0: 1,99. Altijd laag.
1: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
2: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
3: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
4: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
5: Hittekorting bij Leenbakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
6: Het is 12 uur. Goedemiddag. Het Q-music nieuws van nu.nl. Krijgen van Nathalie van Zuilenkom.
7: Ja, goedemiddag. Nog meer maatregelen vanwege de hitte. Het défilé van Veteranendag in Den Haag, een route door de stad, gaat morgen niet door, zegt de organisatie. Een programma binnen gaat daar wel door. Al meer evenementen zijn geannuleerd vanwege de hitte. Onder meer het Hardstyle Festival Defcon gaat niet door. Deze festivalgangers balen, maar snappen het wel.
8: Ik kan het begrijpen. Het was fijner geweest als we het van tevoren beter hadden aangegeven. Dan hadden we niet alle kleren zo hierheen hoeven te slepen.
9: Het is heel warm en ik wil eigenlijk nu ook gewoon lekker naar huis. En volgend jaar probeer het gewoon opnieuw.
7: Was bij de NOS. Dwing je personeel niet om...

0: zijn. Zo betaal je voor de volgende wedstrijd van Oranje minimaal $1000. Dan zit je helemaal boven in het stadion in Mexico met het minste zicht. Die wedstrijd is trouwens maandagnacht om 3:00. En dan nog het weekendweer van Weerplaza. Warm al. In Maastricht is het nu al 30 graden. Kan vandaag 40 graden worden dus. Vanavond is er in het zuiden kans op onweer. Morgen ook heet. Zondag koelt het af.
1: Dan Q-verkeer van Flitsmeister met één file die langer is dan 20 minuten. Op de A28 Assen-Hoogeveen tussen Assen-Zuid en Westerbork. Ongeluk gebeurt 21 minuten. Eén controle die staat op de A73 Nijmegen-Venray. Opletten bij 102,0.
2: Music. Bas van Nimwegen.
1: Zo, alles uit en de radio aan. En het licht ook, tenminste laat sneller aan. Hoor je zo bij Mel Smit en Nel Horn.

Martin Garrix en Jax en Told You So bij Key Music op je zwetende, plakkende, bloedhete vrijdagmiddag. We glijden zo richting dat weekend. Heerlijk. Harry Dijkhuis die is nog even aan het werk stuurt hier. Neemt hij een plons in het zwembad. Stuurt een fotootje door. Lekker hoor. Bo Visser die zegt in krimpen aan de lek al 31 graden. Gelukkig thuis aan het werk met de airco aan. Oh. Ik ben jaloers, Bo. Ja, ik vertelde gisteren nog dat ik last minute een mobiele airco had besteld. Die werd dus gistermiddag bezorgd. Nou, toen ik gisteren thuis kwam, natuurlijk zo blij als een kind richting die doos die in de gang stond. Ik dacht, dit wordt een heerlijke, koele nacht. Nou, die vreugde was maar van korte duur. Ja, ik dat ding uitpakken, staat er dus op de doos. Belangrijk, als de airconditioner niet is vervoerd in een opwaartse positie, wacht tenminste 6 uur voordat de unit ingeschakeld kan worden. Hallo, 6 uur, daar ging mijn koele nacht. Ja, je weet natuurlijk niet hoe die doos in die bus stond of lag. Dus ja, ik heb het risico maar niet genomen. Dadelijk is hij kapot, wil ik ook niet. Kwam ik mooi van een koude kermis thuis. Maar ja, het was vooral een warme kermis. Ik kan nu al niet wachten op vanmiddag dat hij eindelijk aan kan. En hopelijk ook een lekker koele nacht tegemoet gaan.

0: Brouwersdam in Zeeland bij Concert at Sea. Hij staat morgen op het podium, zag ik. Hopelijk komt hij niet in de file. Ja, net als Joshua van Chef Special. Ik sprak Q-luisteraar Jolijn gisteren. Die stond dus in de file richting Concert at Sea. Net als Joshua.
1: Die stond in diezelfde file, dus die is iedereen gaan aanspreken. Dus hij klopt dan op je raampje van mag er langs, mag er langs.
0: Ja, anders kwam hij natuurlijk te laat voor zijn optreden. Nou ja, Joshua die bleek dus ook Q te luisteren, want vervolgens kreeg ik een audio-appje van hem.
2: Hey Bas, Joshua Nolet hier van Chef Special. Ik hoor dat mensen zich zorgen maken of wij op tijd gaan zijn voor de show, Concert at Sea. Alles komt goed.
0: Ja, yep. Mooi. Je hoort ook de rust in de stem van Joshua, dan komt alles goed, dat is mooi. Veel plezier als je daar ook nog bij bent dit weekend in Zeeland. Met verder nog op het podium Suzanne en Freek daar. Kensington, Pommelien Thijs, Counting Crows, Bente. En vergeet niet te smeren. Zomerse muziek zometeen. Nieuwe muziek van Becky G naar Anne-Marie. Oh yeah.

0: Dit is Q Music.
1: Bibi Rexha en Faithless.
0: En dit is Q Music.
1: Cameron Wiskamp.

0: Gigi, Sorry Papi. Klinkt een beetje als deze, hè? La Collegiala van de Boy Next Door en Jody Bernal uit 2017. Er zit dezelfde sample in. La Collegiala, de origineel komt er weer uit 1984. Zometeen, we blijven even in de zomerse sfeer. Lekker Carol G. En si antes te hubiera conocido, onderweg.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemers

0: Biddinghuizen. Trommel je leukste vrienden op en scoor snel je tickets op Mudmasters.nl.
1: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
2: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Aetna. Krijg nu 50% korting op alle Aetna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Aetna, official cooling partner van FIFA 2026.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
5: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby-tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
5: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
7: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
8: Pas je eindelijk het

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
4: Oranje fans opgelet, KPN.

0: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
1: Sorry, maar het is WK!
2: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Hisense 58-inch QLED 4K Smart TV voor €379. Mediamarkt.
3: Altijd helder en onafhankelijk. Dat is een Veldzinkadvies.
4: Ja, daar staan we voor. Al bijna 50 jaar.
5: En er is altijd een Veldzinkantoor bij jou in de buurt. Bijvoorbeeld voor een pensioenadvies. Dat bijdraagt aan jouw financiële rust. Helder en onafhankelijk.
3: Dat is een Veldzinkadvies.
6: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
5: Een helder, onafhankelijk pensioenadvies. Ga voor jouw adviseur naar veldzinken.nl.
7: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
8: Kom maar verder.
7: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
8: Hij is weer klaar.
7: QuickFit en weer verder.
9: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenaerts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Nieuw!

0: 1 jongen, 2 eieren, 100 gram bakmeel, boter en suiker, een halve theelepel vanille-extract en 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Mark in, met zijn cupcakes waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
1: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
2: Alveen, goedemiddag. Nog altijd code rood in een groot deel van het land. Op sommige plekken is het nu al de heetste 26 juni ooit. Ja, het is warm. Het kan 40 graden worden. Vanavond in het zuiden kans op onweer. Dank je, verkeer met 2 files langer dan 20 minuten op de A28 Assen-Hogeveen tussen Assen-Zuid en Westerbork. Ongeluk daar 22 minuten. En de A58 Breda-Berg op Zoom tussen De Stok en Heerlen. Ook daar een ongeluk, kom je in 4 kilometer 22 minuten.
3: Bas van Nimwegen.

0: rustig blijven. Jezelf niet te gek maken. Ja, dan overleef je die hitte met Carol G. Siantes Tejubiera con het video bij Q-Music. Ik ben benieuwd voor wat er gaat. Dus
1: vergeet mijn liedje.
0: Vergeet mijn liedjes, shuffle. Vrijdagmiddag, dan mag je zoals altijd weer gaan kiezen uit de vergeten liedjes. De hele week voegen we natuurlijk tracks toe aan de vergeten liedjes playlist. Allemaal van die nummers waarbij je meteen oh ja roept als je ze weer hoort. Omdat we ze ja, eigenlijk gewoon een beetje vergeten zijn. En op vrijdag dan maken we even de balans op. Je krijgt 3 willekeurige tracks te horen uit de playlist van de vergeten liedjes op Spotify. Jij mag bepalen wat ik zo meteen ga draaien. Dus pak de Q-app erbij en laat het weten. Voor Santana, Maria Maria, of

lang niet gehoord, hè? Nou, wat moet het worden? Stem op je favoriet. Dat doe je in de Q-Music app. Of spreek even een audio-appje in. Vind ik ook leuk. Liedje bij de beste stem hoor je zo meteen. Nou, Adam Lambert nu bij Q.

0: vrijdagmiddag. Je had weer de keuze uit drie oh ja momentjes in de Vergeet Liedjes Shuffle.
1: Wins Vergeet Me Liedje.
2: Vergeet Me Liedjes Shuffle.
0: Van die liedjes waarbij je gelijk weer oh ja roept als je ze hoort. Santana had je de keuze uit Maria Maria. Aiken en Eminem met Smack That en Alphabeat met The Spell. Ingeborg die zegt, ah, dat moet natuurlijk Alphabeat worden. Femke die zegt, ik vind Maria Maria perfect passen. Zo'n dag als vandaag. En Sanne zegt, laatst Aiken live gezien. Dus ik ga voor Smack That. Dan Daisy.
3: Oh, deze was weer moeilijk. Ik heb uiteindelijk toch voor Smack That gekozen. Maar alle drie toppers.
4: Doe mij maar Smack That van Aiken. Want die andere twee zijn vergeten met een hele goede reek.
5: Hey Bas. Nou, toen je net al het fragment liet horen van Smack That, toen kwam ik al helemaal in de sfeer. Dus mijn stem gaat naar Smack That van Aiken.
6: Smack That natuurlijk. Dat is mijn hele jeugd, joh.
0: Dik gewonnen ook. 62% van de stemmen.

0: te thuis laten vandaag. Code rood, ga niet de weg op als het niet hoeft. Het is bijna 1 uur. Het laatste nieuws zo met Nathalie.
1: Met uiteraard ook nieuws over de hitte en hoe gaan we daar op ons werk mee om. Dat vertel ik je zo.
0: En zometeen nog even terug naar die 1-3 winst van...

0: Hè? Het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
5: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
4: Oranje. Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
6: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
7: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in...
8: Brussel-Zuid.
7: Hé, nu al?
6: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
9: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Klaverland van Plus kaasplakken per 100 gram 1 euro... en Glorix toiletblok en gel ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
10: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
1: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
4: Laat die wasmachine maar draaien, hoor. Nu, Lenoir vloeibaar wasmiddel. Pots, wasverzachter en geurbooster. 3 voor maar €15. Wasmand in de hand. En op naar...
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
7: ANWB en gaan.
8: Loop binnen bij Bruna voor een zomerlang leesplezier. Heerlijke romans, bloedstollende thrillers en de allerleukste kinderboeken. Nu tijdelijk 2+1 gratis. Dus kom langs in de winkel of op bruna.nl. Een goed verhaal begint bij Bruna.
9: Juich mee met Oranje. Score je eigen Jumbo juichjack en personaliseren met unieke juichjack-emblemen. Bij besteding vanaf €35 krijg je 1 gratis pakje emblemen extra. Samen juichen voor Oranje, dat is de ja van Jumbo.
10: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
11: Dat gaan we vieren.
10: Zo goedkoop, daar word je fan van.
12: Dat gaan we vieren.
13: Aldi. Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
14: Hola, ¿dónde está mi casa?
13: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
14: Paella, paella.
13: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
14: Buenas noches.
13: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
10: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
11: Dat gaan we vieren.
10: Dus nu naar Aldi.
15: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer... Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
16: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5,000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31,495. Ga naar Hyundai.

0: van Zuilenkom.
1: Goedemiddag, begin met de hitte. Ook op bouwplaatsen in ons land ligt het werk vandaag stil. Voor veel bedrijven is code rood vandaag een no-go. Alleen noodzakelijke werkzaamheden gaan door. In de thuiszorg gaat het werk wel vandaag door, maar daar wordt met een speciaal hitteprotocol gewerkt. Deze verpleegkundige legt uit bij de NOS.
2: Dat we eventueel eerder kunnen starten op de ochtend. Dus dat we eerder beginnen om de warmte een beetje voor te zijn. Of dat wij in uiterste gevallen mensen bijvoorbeeld niet douchen. Maar dat gaat onze voorkeur absoluut niet naar uit.
1: Werkminister Aartsen roept bedrijven op een beetje soepel te zijn vandaag. Van hem hoeven we niet naar werk te komen als we ons daar door de hitte niet comfortabel bij voelen. Ander nieuws, een drukke nacht voor de brandweer in Brabant. Vlakbij Tilburg was een grote brand in een lunchroom. Kwam veel rook vrij. 40 appartementen in de buurt moesten worden ontruimd. Er raakte niemand gewond, wel is er veel schade. Van die lunchroom is bijna niks meer over. Een man die in 2024 inreed op een drukke kerstmarkt in Magdeburg heeft in Duitsland een levenslange gevangenisstraf opgelegd gekregen. Er vielen destijds 6 doden en honderden gewonden. En ga je deze dagen naar het strand, pas dan op voor kwallen, schrijft de Telegraaf over. Er zijn veel langs de Nederlandse kust, want het komt door de oostenwind. Ook liggen er veel in het zand. Word je gestoken door een kwal, spoel je huid dan af met zout water, is het advies.
0: Overheen plassen, toch? Dat heb ik wel eens gehoord.
1: Ja, wordt veel gezegd, maar dat moet je dus juist niet doen. Plas niet over die beet heen, want door dat zuur in je urine kan dus de pijn verergeren.
0: Oh, je zit helemaal in, hoor ik.
1: Ik zit helemaal in de materie. Ja, nou, geen ervaringsdeskundige, dat niet.
0: Gelukkig.
1: Het weekend weer van Weerplaza. Ja, ontzettend heet. 36 tot 40 graden. Code rood, behalve in Zeeland en het noorden. Vanavond is er in het zuiden kans op onweer. Morgen ook heet, maar zondag koelt het af.
0: Dan Q-verkeer van Flitsmeister met 2 files die langer zijn dan 25 minuten. Op de A16 Rotterdam-Breda tussen de Brechtseplein en de Van Brienenoordbrug is een ongeluk gebeurd. Kom je in 6 kilometer, 26 minuten. En de A58 Breda-Berg op Zoom tussen Roosendaal en Heerlen. Ook daar een ongeluk, 32 minuten vertraging.
3: Q-music. Bas van Nimwegen.

Terwijl Ralf lekker naast de ventilator zit, zie ik. Ja, die stuurt een fotootje vanuit Tunesië. Heerlijk. Lekker verkoelend. Ja, ben jij nog een beetje scherp of is de hitte naar je hoofd gestegen? Kan je niet meer functioneren met code rood? Zeg je de baas, fijn weekend. Ja, ik ga je toch een beetje uitdagen. Ondanks dit, ik heb hier alvast een klein stukje van een hit. Die je zo meteen helemaal gaat horen. Ik ben benieuwd of je na die paar seconden al kan horen om welke track het gaat. Dus welke hit is dit? Ja, die is wel te doen, toch? Welke hit hoor je daar? Ik ga hem zo meteen horen. Hij is sowieso lekker zo.

0: en Sorry I'm Here for Someone Else. Ik vroeg je net, ben je nog een beetje scherp? Welke hit is dit? Ja, herkenbaar gitaartje, hè? Ik zie een appje van Joffrey.
1: Dat is Juanes met Tengo la Camisa Negra, denk ik.
0: Ja, dat is wel warm, maar dat is niet goed.
2: Oeh, ik denk dat dat Adios Lupido is van Juanes.

0: dus wordt het ook steeds spannender in het maandklassement van het slimste bedrijf van Nederland. Elke werkdag natuurlijk rond 2:15, dan krijg je met je collega's de kans om binnen een minuut 5 vragen zo snel mogelijk goed te beantwoorden. Ja, zijn jullie aan het einde van de maand degene met de meeste seconden over, dan zijn jullie het slimste bedrijf van de maand. Op dit moment gaat Macro Viana aan kop met 43 seconden over van die minuut. Ja, denk je, dit kan ik beter? Pak dan nu de Q-app erbij voor de opwarmvraag. Dan beter een afkoelvraag kunnen doen vandaag. Feest in het Koningshuis. Ja, een van onze prinsessen is vandaag 21 geworden. Om welke prinses gaat dit?
1: Het slimste bedrijf van Nederland.
2: Zometeen om 2:15.
3: Het WK voetbal is in volle gang. En Nederland kijkt niet alleen mee.
4: En Nederland staat 1-0 voor.
3: Ze luistert ook mee. Het officiële WK-anthem, Die Die, steeg vorige week al naar nummer 2 in de top 40. En de grote vraag is, scoort Shakira deze week een nummer 1 hit? Of zet Justin de Wild haar buitenspel? Dat hoor je vanmiddag tussen 2 en 6 in een nieuwe top 40.
5: De top 40.
6: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
7: Autotaalglas is partner van de top 40.
8: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
9: Opgelost, Autotaalglas.
10: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
11: Kom maar verder.
10: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
11: Hij is weer klaar.
10: QuickFit en weer verder.
12: Wakker worden! Koffie drinken kan veel goedkoper. Bij Fomar. Bespaar tot wel 14% op je kop koffie. Bij
13: Fomar, voordeel markt.
14: Fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
15: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks? En jou als baasje ook niet, want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
16: Het is weer tijd voor Mudmasters. Samen bikkelen en lachen tot aan de finish. Ga op 25, 26 en 27 september de uitdaging aan bij Mudmasters Biddinghuizen. Trommel je leukste vrienden op en scoor snel je tickets op mudmasters.nl.
15: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
17: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
18: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
19: Rook?
18: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
19: Nee, rook. Uit de meterkast.
17: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
18: Zo, koffie?
17: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
20: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
21: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
22: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
23: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
24: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
25: Ik heb letterlijk niks.
26: Het gaat de hele dag regenen, hè?
27: Nee, ik heb geen regenjas.
26: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
28: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
0: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA. Een wereld aan ideeën.
3: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifpui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol.
4: Eén man. 30 boeken. 1 kast. En 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Jan in met zijn boekenstalletje waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
5: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Meer zon, meer korting bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Nivea, zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen, dus ga meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
11: Dat gaan we vieren.
7: Zo goedkoop, daar word je fan van. Dat gaan we vieren.
29: Aldi, je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
7: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
11: Dat gaan we vieren.
7: Dus nu naar Aldi.
30: 2:30, goedemiddag. Op sommige plekken in het land is het nu al de heetste 26 juni ooit. 34 tot lokaal kans op 40 graden. Vanavond in het zuiden wel kans op onweer. Verkeer van Flitsmeister dan. Aardig druk op de weg. 41 files in Nederland. 2 langer dan 35 minuten. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Roelof Arendsveen en Leidschendam. Een ongeluk kom je in 7 kilometer, 36 minuten. En de A50 Eindhoven-Arnhem tussen Paalgraven en Maasbrug. Daar een brandende auto. 1 uur is je vertraging. Bas van Nieuwen.

0: 3, 2, 1. Ja, feest in het Koningshuis. Er is namelijk vandaag een prinses 21. Lent is jong geworden. Maar over welke prinses gaat dit? Charlotte?
1: Alexia.
0: Ja, hartstikke goed. Ja, het is toch altijd even nadenken. Hè? Welke van de drie? Hoe heet ze ook alweer?
1: Ja, zeker.
0: Maar ze zou het vieren in huiselijke kring. Dus dat wordt gewoon een gezellige kringverjaardag, denk ik. Met borrelnootjes, blokjes kaas, gezellig. Hyper de piep, hoera.

0: snelste tijd hebben. Voor wie gaan jullie meespelen?
1: Voor Interimage.
0: Interimage. En wat doen jullie?
1: Ja, wij zorgen voor alle promotieproducten. Onder andere ook voor jullie.
0: Promotie voor ons? Promotieproducten? Wat dan?
1: Ja, ik weet niet of je een pen in je handen hebt op dit moment.
0: Nu niet. Nou ja, mijn collega wel trouwens die tegenover zit. Ik ga een pen omhoog. Maar die maken jullie.
1: Ja, en strandballen en al het nieuws wat er nog aan gaat komen.
0: Wat grappig. Dus als
1: en
0: jullie dadelijk.
1: Het
0: kaartspel? Het slimste bedrijf kaartspel maken jullie.
1: Ja.
0: Wat grappig. Nou, dan hoef ik die in ieder geval niet op te sturen naar jullie. Dat scheelt dan weer.
1: Nee, die hebben we nog
0: liggen. Hey, laten we dan ook voor die award gaan natuurlijk. Voor die snelste tijd.
1: Dat zou mooi zijn.
0: Staat op dit moment op 43 seconden over van die minuut. Ja, hoe zitten jullie erin met de collega's?
1: Ja, we staan hier met z'n zeven omheen, maar we horen allemaal gepufft. Dus,
0: oh, nou, dat belooft wat. Allemaal gepufft nu al.
1: Ja, veel.
0: 1 minuut op de klok om zo snel mogelijk 5 vragen goed te beantwoorden. De tijd die overblijft gaat jullie plek bepalen in het klassement. Ja, als jullie er toch klaar voor zijn, ga ik de tijd starten.
1: Helemaal goed.
0: Komt vraag 1. Welke kleur krijg je als je geel en rood mengt?
2: Oranje.
0: Welk hardstijlfestival is afgelast vanwege de hitte?
2: Defcon.
0: Wat is het tegenovergestelde van optimistisch?
1: Pessimistisch.
0: Hoe noemen ze in Spanje een middagdutje?
2: Siesta.
0: Wat springt er figuurlijk over als je verliefd bent?
2: Bonk.
0: Dit waren er 5.
1: Oh, zo slecht.
0: Dit ging super lekker, jongens. Wat goed.
1: Ik ben benieuwd.
0: Ja, alsof jullie de vragen voor je neus hadden liggen daar.
1: Ja.
0: Maar dat is niet zo, toch? Geel en rood wordt natuurlijk oranje. Defcon, inderdaad. Het hardstijlfestival in Biddinghuis is afgelast vanwege de hitte. Ja, niet zo gek ook, hè, met die temperaturen. Optimistisch tegenovergestelde is pessimistisch. Een middagdutje zou geen kwaad kunnen. Siesta, inderdaad. En wat springt er figuurlijk over als je verliefd bent? De vonk. Jullie hebben over 43 seconden. Jullie hebben gedeelde nummer 1. Ja, er is nog een bescheiden juichje daar, wat ik hoor.
1: Ja, dat was nogal.
0: Jullie staan er voor nu bij op de eerste plek. Interimage. En het slimste bedrijf kaartspel ga ik lekker niet opsturen dus. Fijn weekend daar.
1: Dankjewel.

Elizabeth Taylor, hij kwam net ingeolied binnen. Mr. Top 40 met de meest hete hits van de afgelopen week. Nieuwe editie van de Top 40 komt er zo aan met... Ja, dit kan niet anders dat deze nieuw binnen gaat komen.

0: Gist in de Wereld met Cheerio nog op nummer 1. Want ja, Shakira en Burner Boy, die gaan ook lekker met de WK-anthem natuurlijk. Die, die. Je gaat het allemaal horen zometeen in een nieuwe editie van de Top 40. Veel plezier met Domien.
1: Oh, daar heb je Tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Dr. Oetker Bistro Baguettes. 1 euro. En Optimaal drinkjoghurt, een literpak, ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
4: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
5: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
6: Vergeet je niet in te smeren.
5: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
7: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
8: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
9: Een ijs koffie voor mevrouw. Mm.
8: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
7: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
10: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied.
11: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
12: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Shop nu op Amazon.nl.
13: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
14: Mega-acties voor een mega-lach bij Trekpleister. Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Tip om je lunch up te spijzen. Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
16: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
17: Word wakker aan het water. Kom tot rust in de natuur. Of voel de zee aan je voeten. Beleef vakantie zoals vakantie bedoeld is. Boek nu met korting tijdens de grote vakantiedeals op europarks.nl.
16: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel.

0: 30. Altijd laag.
1: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk

0: Toon de prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Blond, blonder, blondst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1 plus 1 gratis. Zoals John Frieda Go Blonder of Violet Crush. Voor dit gouden deeltje kom je heel snel naar...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis. Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
5: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
6: Dat iedere keer weer een cadeautje is, want dan heb ik even geen pijn meer.
7: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
8: Wat mij minder ziek maakt en energie geeft.
4: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
9: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op WeCycleVoorBedrijven.nl.
4: Word bloeddonor op Sanquin.nl. Sanquin. For life.
10: Serieus. TV's in de badkamer en de keuken, overal speakers en een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
11: Sorry, het is WK.
12: Score nu een Miele M1 parket flex stofzuiger met zak voor €288. Mediamarkt.
13: Twee uur, goedemiddag. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Nathalie van Zuiderkom.
14: Goedemiddag. En we beginnen met een warmterecord. Nog nooit is het zo warm geweest op 26 juni. In de beeld was het begin van de middag ruim 33 graden. En lokaal kan vandaag de 40 graden aangetikt worden. Steeds meer evenementen gaan niet door vanwege de hitte. In Woerden en in Tilburg zijn festivals afgelast. Eerder werd al bekend dat hardstyle festival Defcon niet doorgaat. Ook op Concert at Sea is het snikheet, maar daar gaat nu alles nog steeds door. Bezoekers daar weten wel hoe ze zich koel moeten houden.
15: Enigszins mijn kleding aangepast, goed gesmeerd, water bij me. Niet al te veel alcohol.
16: Goed insmeren, luchtig kleden. Watertje, biertje, dan komt dat gauw goed, hè?
14: Als bij Omroep Zeeland. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel staan tientallen asielzoekers te wachten in die extreme hitte. En dat is onverantwoord, vindt het Rode Kruis. Vanwege de hittegolf en code rood wordt juist aangeraden verkoeling te zoeken. Het Rode Kruis deelt daarom petjes, water en zonnebrandcreme uit. De verdachte die is opgepakt na het bootongeluk gisteren bij Middelaar in Limburg is een man van 45. Hij wordt verdacht van dood door schuld. Uit ongeluk is een zwemmer daar overvaren en overleden. Het gaat om een bekende amateurvoetballer, Mats Grotenbrecht. Hij speelde bij Hercules en wist een paar jaar geleden met die club nog te stunten door in de beker Ajax te verslaan.
17: WK 2026.
14: Ja, we zijn massaal wakker gebleven om Oranje te kijken vannacht. Ruim 2 miljoen mensen zaten voor de tv voor de WK-wedstrijd tegen Tunesië. Die wonnen we dus met 3-1. Ook de volgende keer zul je moeten opblijven of de wekker zetten om Oranje live in actie dan te zien. Want de wedstrijd tegen Marokko is maandagnacht om 3 uur. En dan nog het weekend weer van Weerplaza. Ja, ontzettend heet. 36 tot 40 graden. Code rood, behalve in Zeeland en in het noorden. Vanavond is er in het zuiden kans op wat onweer. Morgen is het dan ook nog heet, maar zondag koelt het af.
13: Q-verkeer van Flitsmeister met 35 files en 2 vertragingen langer dan 25 minuten. Op de A15 Gorkum-Ridderkerk tussen Gorkum en Sliedrecht-Oost... door een ongeluk 8 kilometer met een half uur. En de A50 Eindhoven-Arnhem tussen Paalgraven en de Maasbrug. 9 kilometer, vertraging daar is 1 uur.
18: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
13: Welkom bij de enige echte. Tot 6 uur vanavond hoor je de 40 populairste hits van deze week. Gebaseerd op airplay, streaming en trends op social media. Objectief en betrouwbaar. Samengesteld door de Stichting Nederlandse Top 40. Dit is jaargang 62, editie 3180.

wel met kleine oogjes. Hij heeft vannacht de wedstrijd Nederland-Tunesië gekeken. En ja, als de wekker dan om 7:15 gaat, dat is een kort nachtje. Maar wat een pot. 3-1, 1-3, net hoe je het ziet. We worden wereldkampioen, dat kan niet anders. We hebben hier op kantoor, heb ik het vaak in de Q-middagshow over gehad, hebben we zo'n sportpool met allemaal collega's. Welk land dit jaar het WK voetbal wint? Ja, ik heb vanaf moment 1 gezegd dat Nederland wereldkampioen wordt. Nou sta ik wel op plek 46 in de pool met 53 collega's. Dus ik weet niet of je mij al te serieus moet nemen. Je moet het van mij betreft vooral hebben van de muziek. Iedere week in de top 40 hebben we ook een poolshop. Het heeft niets met muziek te maken. Dat is misschien wel goed ook. Louter met de hits. Via qmusic.nl/top40 kun je namelijk jouw voorspelling doorgeven voor de nummer 1 van deze week. Onder alle goede antwoorden verloot ik het autotaalglas sterrenpakket. Met daarin een concert naar keuze voor 2 personen. Plus vervoer in een mini electric. En het wordt nog spannend aan de top. Ik hoorde het Bas net ook zeggen. Cheerio van Justin de Wild. Ja, staat hij nog steeds boven? Of is het misschien de WK-hit van Shakira en Burna Boy deze week? Die Die steeg vorige week al 3 plekken door naar nummer 2. De 5e top 2-hit voor Shakira. En de vorige 4 werden ook allemaal nummer 1-hits. Gaat dit dan de week zijn voor Shakira en Burna Boy? Schieten zij dan ook dat laatste plekje vanmiddag omhoog? Iets voor 6 uur, dan weet je precies hoe het zit. Maar ik begin met de lijst verlaters van deze week. Zoals Taylor Swift, na 6 weken hoor je haar ode aan Elizabeth Taylor niet meer terug. Weken zien we ook het vertrek van Lil Kleine en Samuel Welte. Maak me nou niet gek. En na 22 weken zeggen we joejoe tegen Zoo. Veel meer van Shakira hoor je na 5 maanden niet meer terug tussen de 40 grootste hits van ons land. Maar daar krijg je wel meteen deze

hits aan elkaar rijgt alsof het een barbecue speechje is. Bruno Mars. Begin dit jaar bracht hij zijn album The Romantic uit. Een album vol zwoele, trage tracks. Denk aan Risk It All. Maar af en toe, heel af en toe,

dan gaat het gas open. Tot bij ex-nummer 1 hit I Just Might. Die twee hits hoor je vanmiddag sowieso allebei nog in de top 40. En vanaf nu staat hij met 3 hits tegelijk in de lijst, met nog een track van dat album. Mijn persoonlijke favoriet, On My Soul. Een vrolijke, super dansbare track vol blazers, bongo's en natuurlijk de hagelwitte glimlach van Hallo, Bruno Mars zelf. Ik zeg het normaal gesproken als ik een dikke dance track draai, maar bij deze geldt voetjes van de vloer. Nog een paar uurtjes de Q-Music Alarm schrijf en dus de eerste nieuwe van deze week in de

7 de week. Min 1 voor Stella Lefty. Boston, nummer 39 in de Nederlandse top 40 bij Q. Hey, als je dit weekend richting het strand van Scheveningen gaat, het kan zijn dat je Camille van Sommelieu er op de weg tegenkomt. Moet je wel een beetje lief voor zijn. Het zou namelijk zomaar kunnen zijn dat zijn auto een keertje afslaat bij het optrekken. Hij heeft sinds kort zijn rijbewijs. En dat heeft even geduurd. Hij was 8 jaar geleden al begonnen met lessen. Maar telkens als hij dan net een maandje op weg was, dan moest hij weer stoppen. Want dan kwamen er weer studiosessies of shows tussendoor. Dat schiet niet op. Duur geintje ook. Maar na 8 jaar is het eindelijk gelukt. En dat is een extra speciaal moment voor Camille, omdat hij verder 0 diploma's heeft. Helemaal niks. Heeft hij vandaag gelukkig ook geen strikdiploma nodig. Hij stapt zo zijn slippertjes in.

0: 9.
1: Cue music. Suzanne en Freek moeten 7 plekken inleveren in de top 40. Halverwege deze week op 37. 1 plek hoger. Misschien niet de laatste keer dat je Olivia Rodrigo vanmiddag hoort. Drop Dead is deze week wel de snelste zakker. -11. Ze komt terecht op 36.

0: Drop dead.
1: Snelste zakker van deze week, 11 plekken naar beneden in haar 9e week. Olivia Rodrigo komt terecht op 36 met Drop Dead. De lijst gaat zo meteen verder met Noah, Lil Kleine. Ewa Safi komt eraan en ook Beauty and the Beat krijg je van Justin Bieber en Nicki Minaj.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Samen juichen en samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
2: Ben jij net gestart als ondernemer? Kom meteen professioneel over. Verstuur je facturen eenvoudig en snel met...
3: e-boekhouden.nl. Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
4: Een ijs koffie voor mevrouw. Mm.
3: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
2: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
5: Top40.nl is dé website voor de echte muziekliefhebber. Je vindt er niet alleen de top 40, maar ook alles over je favoriete artiesten. Songteksten, biografieën en het complete hitoverzicht. Top40.nl heeft het laatste popnieuws en nieuwe muziek. Top40.nl, de website waar muziek in zit.
6: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout.
7: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
6: Dat zeg ik.
8: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
9: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Met alleen deze week een 50-plus mobiel sim-only. Het eerste jaar voor maar 1 euro per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.
10: Mega acties voor een mega lach bij Trekpleister. Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: Veringhuizen. Trommel je leukste vrienden op en scoor snel je tickets op Mudmasters.nl.
1: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
2: Hola, ¿dónde está mi casa?
1: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
2: Paella, paella.
1: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
2: Buenas noches.
1: Dus retiketet en vamos naar Beterbed.
3: Hey, wakker worden. Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
4: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
5: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
6: Dat gaan we vieren.
5: Zo goedkoop, daar word je fan van.
7: Dat gaan we vieren.
8: Aldi. Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
6: Dat gaan we vieren.
5: Dus nu naar Aldi.
9: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
10: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
11: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
12: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
13: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
14: Samen delen we Oranje.
15: Altijd helder en onafhankelijk. Dat is een Veldzinkadvies.
16: Ja, daar staan we voor. Al bijna 50 jaar.
17: En er is altijd een Veldzinkantoor bij jou in de buurt. Ga eens langs. Bijvoorbeeld voor een hypotheekadvies. Voor een nieuw huis, een verbouwing. Helder en onafhankelijk.
15: Dat is een Veldzinkadvies.
18: Doe maar iets sterks. Voor papa en mij.
19: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
20: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
19: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Hallo! Warm, hè? Je zou maar in de file staan zonder airco op de A1 Hengelo-Apeldoorn tussen Badmen en de IJsselbrug. Dan komt dat door een vrachtauto met pech. 5 kilometer file, 23 minuten vertraging. De A4 Den Haag-Rotterdam tussen Den Hoorn en de Keteltunnel, 6 kilometer, 22 minuten. En de meeste vertraging nu op de A50 Eindhoven-Arnhem tussen Os-Oost en Ravenstein. Door een auto met pech, 8 kilometer, 51 minuten vertraging.
2: De top 40.
1: No and oh, een Lil Kleine zometeen naar Justin Bieber en Nicki Minaj.
3: 35.

0: Schumacher met 11 plekken verlies. Olivia Rodrigo, en ik zei het net al toen ik Drop Dead draaide, je ging haar misschien vanmiddag nog wel een keer horen. Nou, tada, hier is ze. 2 weken geleden kwam haar nieuwe album uit. En dat album gaat vanaf de eerste seconde als een raket. Streamingcijfers schieten de lucht in. Fans gaan er massaal goed op. In Amerika staat zelfs elke track van het album in de charts, in de hitlijsten. Nou moet ik zeggen, hier in Nederland zijn we nog niet zo ver. Maar Stupid Song is wel zeker van een plekje in de top 40. Een track waarop Olivia zingt hoe het is om hopeloos verliefd te zijn. Zo verliefd zelfs dat woorden eigenlijk tekortschieten. Eigenlijk het soort verliefdheid waarbij je ja, je hoofd het al lang heeft opgegeven, maar je hart volledig de leiding heeft genomen. Stupid Song is nieuw. Olivia Rodrigo op 33.
1: De enige echte. De top 40.

0: Martin Garrix en Ed Sheeran, Repeat It, heeft ook zijn positie in de top 40 op repeat staan. Net als vorige week nummer 32 in de enige echte top 40 hier bij Q-Music. Eén plekje hoger, daar staat een stijger van Cameron Whitcomb. Dat is een mooi verhaal wel. Voordat Cameron doorbrak als artiest, zag zijn leven er totaal anders uit. Hij was namelijk monteur. Hij sleutelde dagenlang aan pijpleidingen onder de straten van Canada.
1: I just worked during the winter. So I was like working all winter. And then I did American Idol. And then I quit my job for the summer. And then ran out of money at the end of the summer. Because after American Idol, I thought I was famous. And I wasn't famous, so I had no money. So I had to go back to the pipeline. Did another winter. And then quit. And so I just did two winners.
0: Hij vond het vreselijk werk. Keihard beuken, 12 uur per dag, 6 dagen in de week. En dat was in die koude Canadese winters. Maar gelukkig kwam daar uiteindelijk het grote succes door de muziek. Tegenwoordig zijn de enige pijpleidingen waar hij aan werkt, die in zijn eigen huis. Deze week weer 5 plekken gestegen met Kingdom of Fear. Cameron Whitcomb op 31.

0: gaat deze week weer 5 plekken de goede kant op. Kingdom of Fear op nummer 31 in de enige echte.
1: Tip voor de top.
0: 2 weken geleden stel ik je voor aan muziek van Flair. Het zijn 3 gasten uit Den Haag. Max, Boris en Yves. Boris, goede naam. Ze hebben wel wat weg van Goldband, heb ik toen ook al gezet. Is van die synthpop met een energieke beat eronder. Ik had tot 2 weken geleden nog nooit van deze gasten gehoord. Ik schaam me kapot, want ze gaan online als een raket in het Haag. Ze zijn echt wel superhelden. 2 weken geleden kwamen ze dus met een nieuwe track, Door het Oog van de Nacht. Over samen opgaan in het moment, de nacht tegemoet gaan en het gevoel hebben dat alles mogelijk is. En ja, ik ben fan. Ik heb hem 2 weken geleden aan je laten horen. En ik heb echt het idee dat het gaat gebeuren met Flair in de top 40. Dus vandaag.

Ik zit opeens te denken, die top 40 die worden samengesteld op basis van streaming, trends op social media en airplay. Dat betekent dat als wij een liedje wat vaker draaien op de radio, dat er een grote kans is dat hij dan de top 40 binnenkomt. Ik ga dit gewoon de hele week in de middagshow draaien komende week. Hebben jullie dat gehoord daar op de vloer? De hele week. Door het oog van de nacht van Flair ga je horen in de Q-middagshow onderweg naar de Nederlandse top 40. Vandaar nog een tip voor de top. De lijst gaat zo meteen verder met Michael Jackson.

0: Het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Nieuw!

0: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Eén vrouw. Twee schoenen. 10 kilometer. En één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Doe net als Maggie mee met een hardloopwedstrijd voor Kika. Of start je eigen actie op actievoorkika.nl.
1: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
4: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
5: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op Scoola.nl.
4: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.
5: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op Scoola.nl.
6: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
7: Niet geschoten is always mis. Nu bij Kruidvat always maandverband en inlegkruisjes 5 voor 10 euro. Woehoe! Dus richt je pijlen op de dichtstbijzijnde.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
10: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
11: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
12: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van 489 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En taxi en dubbel fris boost. Een pak van 1,5 liter. Ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
12: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
14: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
15: De beste plek voor jou, NVM.
16: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
17: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Wereldster The Weeknd. After Hours Till Dawn Stadion Tour. Live in Amsterdam. Johan Cruijff Arena. 16, 17 en 18 juli. The Weeknd met Playboi Carti. Koop nu de laatste tickets via mojo.nl/The Weeknd.
19: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
20: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
21: Kom maar verder.
20: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
21: Hij is weer klaar.
20: Quickfit en weer verder.
22: Oranje fans opgelet,

0: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
1: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
2: Goedemiddag, het is 3:00, het Q-Music nieuws van nu.nl. Nathalie van Zuiderkom.
3: Goedemiddag. Code rood wordt verlengd. Voor bijna het hele land geldt die vandaag tot vanavond 11:00. Daarna nog voor Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel tot morgenavond 9:00. Het is de warmste 26 juni ooit. Lokaal kan het vandaag 40 graden worden. En dat merken we allemaal, ziet de NOS.
4: Ja, bloedheet. Ik vind het wel goed geweest. Gewoon daar lekker in de schaduw zit en dan vind ik het goed geweest.
5: Smiddags rustig aan. Als de zon onder is, dan kunnen we gas geven.
6: Door code rood doe ik wat anders. Ik kom speciaal werken vandaag. Ik ben normaal vrijdag vrij, dus ik ga lekker de airco in kantoor.
3: Ja, veel evenementen van vandaag en komend weekend zijn al afgelast vanwege de hitte, zoals festivals. En het defilé van Veteranendag in Den Haag, een route door de stad, gaat morgen niet door. Het kabinet is het eens geworden over een plan om iets te doen aan de overvolle gevangenissen. Gevangenen mogen straks vaker de straat op met een enkelband om. Dat zou ze helpen om terug te keren in de samenleving. Het plan moet volgens staatssecretaris Van Brugge 1700 plekken opleveren. Het dodental na de 2 aardbevingen in Venezuela is verdubbeld. Bijna 600 mensen zijn omgekomen. Een Nederlands reddingsteam is nu onderweg naar Venezuela. Er vliegen 65 mensen en 8 speurhonden die kant op. Ze gaan zoeken naar mensen die onder het puin van ingestorte gebouwen liggen. En dan feest bij de koninklijke familie. Prinses Alexia is vandaag jarig. 21 wordt ze. Volgens koningin Maxima gaan ze dat met elkaar vieren, zegt ze even bij RTL.
7: Natuurlijk, in het weekend gaan we gewoon samen zijn.
3: Ja, Alexia studeert in Londen. Of ze daar vieren of hier, dat is dan niet bekend. Het weer van Weerplaza heet 36 tot 40 graden. Code rood, behalve in Zeeland en het noorden. Vanavond is er in het zuiden kans op onweer.

vaker gezegd. Blijf het waanzinnig vinden. De Nederlandse top 40 in 2026. Met Michael Jackson. Dat ik het met droge ogen kan en mag zeggen op de radio. Deze week nummer 30. Billie Jean levert 2 plekjes in. Dus vrijdagmiddag, 3:08. Je luistert dus naar de Nederlandse top 40. En dan weet je, het is tijd voor een nieuwe editie van... Artiesten met een compleet nutteloos talent. Iedere vrijdagmiddag om 8:03. Als je een beetje hebt opgelet...

0: je dat. En vandaag in de spotlights Alex Warren! Hij kan de muziek maken, hij is een stuntman op zijn skateboard. En er is nog iets, hij heeft namelijk het getal pi uit zijn hoofd geleerd. Nerd! Geeft niet, zo'n leuke partytrick. Niet helemaal, het getal is namelijk oneindig. Maar hij heeft tot meer dan 60 cijfers achter de komma in zijn kop zitten stampen.
1: I have like a really good memory when it comes to numbers.
2: Let's see it.
1: 3.14159265358979323846264.
0: Applaus voor Alex Warren! Ja, het is vrij indrukwekkend. Het is niet heel nuttig. De meningen zijn erover verdeeld. Zelf ziet hij er trouwens wel een voordeel van in. Want als hij ooit een extreem veilig wachtwoord nodig heeft, dan kan hij dus er eentje klaar hebben liggen. Het getal pi. Dan weet je dus nu wel, mocht je ooit in de hotmail van Alex Warren willen komen, dan is waarschijnlijk het wachtwoord is dus het getal pi. Ik heb hier nog een getal dat Alex Warren mag onthouden. Een stuk makkelijker. 29. Daar staat hij deze week namelijk in de top 40.

0: Hoera! En allemaal gefeliciteerd met Ariana Grande. Ze is vandaag 33 jaar jong geworden. Ik heb een mooi verjaardagscadeau voor haar. 1 plek winst in de top 40. Hate That I Made You Love Me. Je gaat van 29 pop naar 28. En natuurlijk nog vele jaren. Afgelopen nacht was het ook al feest. Toen speelde Nederland nou tegen Tunesië. En hoe... Superleuk ook, mijn lieve collega Judith Eijk, die elke maandag tot en met donderdagnacht van 1 tot 3 hoort op Q-Music, had vannacht een watchparty georganiseerd voor het WK voetbal. Heeft u samen met een hele groep Q-Music-luisteraars naar die wedstrijd gekeken? Want wat is er nou leuker dan samen Nederland aanmoedigen? Ze hebben ook even een berichtje gestuurd om te laten weten hoe het vannacht was.
1: Hey, Domien. Ja, de Q-WK watchparty zit erop. Het was echt een geslaagde nacht. Ik heb samen met Q-luisteraars gekeken naar de wedstrijd Nederland tegen Tunesië bij Q-Music. En wat was het leuk. Echt, het was supergezellig. De wedstrijd was natuurlijk ook al genieten, want in minuut 3 werd er gescoord. En in minuut 7 ook al tweede doelpunt voor Nederland. En het was ook in de studio heel erg gezellig. Er lagen snacks op tafel, van marshmallows tot oranje toppoesen, chips, wortels. Ook belangrijk, een beetje balans. Er zijn borrelpakketten weggegeven voor zowel de luisteraars die erbij waren bij Q-Music, tot de luisteraars aan de telefoon. En het was een super geslaagde nacht. Ja, het kan niet anders dan dat Nederland kampioen gaat worden. Dus ik dacht misschien volgende keer bij jou.
0: Ja, ga ik even thuis overleggen. In de top 40 houden we de WK-sfeer even lekker vast met Samuel Welten. De Leeuw komt eraan, schiet deze week 10 plekken omhoog naar 27.

0: De enige echte.
1: Top 40.
0: Top 40. De 40 grootste hits van Nederland.
1: Domien Verschuren. Q Music. 26.

0: Zit hier voor de top van Benson Boone, The Time of My Life. 26, 26, 26. Het is bok blaf heet buiten. De top 40 graden gaat zometeen verder met Sienna Spyro.
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Oh, ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
6: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando. Get ready for the OG. All y'all
7: bitches sounding looking like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
9: Even proosten, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar tot wel 41% korting op 4 1,5 liter flessen Coca-Cola. Voor maar €7,49. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
10: Wereldster The Weeknd. After Hours Till Dawn Stadion Tour. Live in Amsterdam. Johan Cruijff Arena, 16, 17 en 18 juli. The Weeknd met Playboi Carti. Koop nu de laatste tickets via mojo.nl/theweeknd.
11: Uit pure woede, je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan, Zonneplan.
12: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
13: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Campina Lang Lekker Liter pakken? 2 plus 3 gratis. Alle Unox soep en zak, ook 2 plus 3 gratis. En alle AH barbecue worsten, nu 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
14: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
15: Laat die wasmachine maar draaien hoor. Nu Lenoir vloeibaar wasmiddel. Pots, wasverzachter en geurbooster. 3 voor maar €15. Wasmand in de hand en op naar...
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
18: Samen voetbal kijken en barbecuen? Bij Jumbo zijn de Vega-burgers en worsten van alle A-merken nu 1 plus 1 gratis. En Calvé-saus ook 1 plus 1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
19: Het is nog 5 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
20: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk.
19: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot 3.500 euro extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
0: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf 39.995 euro. Ga naar Hyundai.nl.
21: Hey, wakker worden. Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
22: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
23: doei doei
22: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
21: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel op mobiel.nl.
24: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
25: Hey, goedemiddag, het is 3:30 geweest. Dit is de Nederlandse Top 40 bij Q-Music met verkeer van Flitsmeister. 26 files. Vertragingen langer dan 35 minuten of 35 minuten. Op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn tussen Kootwijk en Hoenderlo door een ongeluk 6 kilometer, 35 minuten. En de A50 Eindhoven-Arnhem tussen Paalgraven en de Maasbrug. Daar 8 kilometer, vertraging is 1 uur. Material Lover, dit is Sienna Spyro.
26: De top 40. 25.

24 voor de enige. Ik zit hier in de studio met Erco, die doet het goed gelukkig. Ik heb het wel echt te doen hoor met sommige mensen. Dave bijvoorbeeld. Er zit een fotootje vanuit het autootje waarin het 46 graden is op de boordcomputer.

Vrijdag is 26 juni 2026, een snikhete dag. Q-Music is jouw lekkere koude drankje met de enige echte Nederlandse top 40. De onze 20 is, die heb je van me gekregen. De 20 grootste, die krijg je zo meteen na de belangrijkste track voor komende week op Q-Music. Bijna 10 minuten voor 4. Ik ga je voorstellen aan de Q-alarmschijf. Dat is de nieuwste van Samber. Ik weet niet hoe deze man het doet, maar hij is een wandelende hitfabriek. Hij strooit de ene na de andere track onze kant op en het worden ook echt bijna allemaal enorme hits. Denk aan Undressed, 12-12, Homewrecker. En waarschijnlijk kunnen we daar binnenkort nog een hit aan toevoegen. Vandaag uitgekomen, My Body Isn't Ready. Het is alleen geen standaard liedje dat we al 1000 keer hebben gehoord. Het is juist een super persoonlijke song voor Samber. Hij had zijn hele leven een lastige band met zijn lichaam. Hij is daar enorm onzeker over. En sinds zijn doorbraak krijgt hij online ook heel veel opmerkingen over dat uiterlijk. Mensen vinden hem te dun, ze vinden zijn armen en benen gek, dat hij raar beweegt. En al die opmerkingen, ja, die geven een enorme knauw aan zijn zelfvertrouwen. En dat geeft Samber ook problemen in de liefde. En dat is dan weer precies waar dit liedje over gaat. Hij is stapelverliefd op iemand, hij wil het zo graag, maar hij durft die stap niet te maken. Want hij is nog niet mooi genoeg om die liefde te verdienen, zingt hij zelf. Het is een enorm kwetsbaar verhaal, ook enorm droevig. En qua sound komt die dramatiek ook duidelijk terug. Je hoort de strijd in zijn stem, het conflict tussen zijn hoofd en zijn hart. Het doet mij ergens in de verte zelfs een beetje denken aan hoe Coldplay in de Zero's klonk. En dat is een compliment voor de duidelijkheid. Ja, het is zo'n track die je ongemerkt onder je huid kruipt en nog uren in je hoofd blijft rondzingen. Kortom, het perfecte recept voor een hit. Samber heeft het weer voor elkaar, denken wij hier bij Q-Music. Daarom hoor je My Body Isn't Ready komende week extra vaak als...

derde alarmschijf van Songbird kan zijn vierde top 40 hit worden. Michael die stuurt: hey Domien, ik snap die Coldplay-vibe wel. Mooi en gevoelig nummer. Ik snap waarom jullie het alarmschijf maken. Snap ik ook wel. Dan gaan we van rechts naar links. Nee, we gaan van...

0: Hé, het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
5: Kom maar verder.
4: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
5: Hij is weer klaar.
4: QuickFit en weer verder.
6: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Kersen, bak van 500 gram, voor maar 2,49. En een Calibra Goa XXL, een kleurrijke hangplant, voor 10 euro. Een fijne voordelig weekend, dat is die ja. Van Jumbo.
7: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
8: Maak je huis schoon en fris met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty ontvetter, spray plus navel, diverse varianten, 2 stuks voor maar 5 euro. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op Vibra.nl. Dat doe je goed, Vibra.
7: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
9: Oh, wat een goal!
10: Goal?
11: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
12: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifpui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol.
13: Deze zomer pakken ze hier niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxasect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ha!
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Hallo, Odido hier. Dit weekend hebben we iets extra leuks voor je. Bestel tot en met zondag de Samsung Galaxy S26 Plus of S26 Ultra met extra weekendvoordeel. En krijg je een Galaxy Tab A11 Plus bij cadeau van €329. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
16: Pas je eindelijk het perfecte

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
2: Weekenddeal bij Karwei. Vandaag tot en met zondag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bytes. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van 600 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Als ik terug in de tijd zou mogen... Kleine Freek, je hebt echt geen flauw idee wat je op te wachten staat.
5: Door ons werk en door Seth lukt het ons om gewoon te leven en niet stil te gaan staan.
4: Het geeft zo'n leuke afleiding aan iets wat een tijdje gewoon niet zo leuk was.
6: Stream de docu Suzanne en Freek. We vieren het leven. Nu bij Videoland.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
2: Dat gaan we vieren.
1: Zo goedkoop, daar word je fan van. Dat gaan we vieren. Aldi.
3: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
2: Dat gaan we vieren.
1: Dus nu naar Aldi.
4: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
5: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
6: De beste plek voor jou, NVM.
7: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
8: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
9: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort, perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sands.
8: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
10: 4 uur, goedemiddag. Het Q-music nieuws van nu.nl. Nathalie van Stuylenkom.
11: Goedemiddag. Code rood wordt verlengd. Voor bijna het hele land geldt die vandaag tot vanavond 11 uur. Daarna nog voor Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel tot morgenavond 9 uur. Je hoort het KNMI bij de NOS.
12: Het zuiden wordt morgen echt nog vergelijkbaar heet met vandaag. En het westen en het noorden ligt echt de temperatuur morgen een stukje lager. In dit geval ligt dat nu in de temperatuur vooral ook omdat we de impact vandaag al weten. En die zal morgen in dat gebied niet zo anders zijn.
11: Nou, het is sowieso de warmste 26 juni ooit in Eindhoven. Werd om 2:30 ruim 38 graden gemeten. En lokaal kan het vandaag nog eens 40 graden worden. Het kabinet presenteert op dit moment de nieuwe stikstofplannen. En die hebben misschien grote gevolgen voor melkboeren. Ze mogen straks minder koeien hebben, omdat die bijdragen aan het probleem als ze plassen of poepen. Bronnen zeggen dat er vooral gesneden moet worden bij boeren in het zuiden en het oosten van Nederland. De verdachte die is opgepakt na het bootongeluk gisteren bij Middelaar in Limburg is een man van 45. Hij wordt verdacht van dood door schuld. Bij het ongeluk is een zwemmer daarover varen en overleden. Het gaat om een bekende amateurvoetballer, Mats Grottenbrecht. Hij speelde bij Hercules en wist een paar jaar geleden met die club nog te stunten door in de beker Ajax te verslaan. En dan Formule 1, een stroeve start voor Max Verstappen bij de eerste vrije training van de Grand Prix van Oostenrijk. Was te zien bij Viaplay.
13: Hij rijdt de pits net uit en 3-4 keer probeerde hij de pitlimmer te activeren. Heel vreemd geluid uit de Red Bull Ford motor. En Verstappen is gewoon stilgevallen op dat moment.
11: Ja, daarna gebeurde hetzelfde nog een keer. 2 keer stilgevallen dus. 3 maal was scheepsrecht voor Verstappen. In zijn 3e poging kon hij wel het circuit op. Maar er zijn wel zorgen, dat is wel duidelijk. Vanaf het weekend weer van Weerplaza. Heel erg warm vandaag, 36 tot 40 graden. Code rood, behalve in Zeeland en het noorden dus. Vanavond in het zuiden kans op wat onweer. Morgen ook heet. En zondag is er regen aan het eind van de tunnel, dan koelt het af.
10: Jouw verkeer van Flitsmeister met maar 14 files. 1 vertraging langer dan 15 minuten. Op de A35 Almelo-Enschede tussen Hengelo-Zuid en Enschede-West... door een ongeluk 3 kilometer met 31 minuten vertraging.
14: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
10: En terug naar de hits.
15: Domien Verschuren. De top 40.
10: De 40 allerheetste van deze week. Je luistert naar de enige echte Nederlandse top 40 met Taylor Swift zometeen. I knew it, I knew you. Nou, ex nummer 1 van Bruno Mars, I just might.

24 weken daalt Bruno Mars flink in de lijst. I Just Might zakt deze week 10 plekken af naar nummer 20. Iets meer dan een week geleden komt de nieuwe Toy Story film uit. En ja, ik kan wel stellen dat het een behoorlijk succes is. De film gaat snoeihard. Bezoekersaantallen zijn sky high. En de film heeft zijn allereerste record al te pakken. Op de openingsdag bracht Toy Story 5 71 miljoen dollar op. Dat is op één na hoogste openingsdag ooit voor een animatiefilm. De eerste plaats is voor Incredibles 2. Taylor Swift, ja, die heeft de eer gekregen om de soundtrack te mogen maken voor die film. Misschien is dat ook wel de oorzaak van het succes. Je moet wel lang wachten, want ze zit echt pas aan het einde bij de end credits. Als ze laten zien wie de film gemaakt heeft. Dan pas hoor je dit liedje voorbij komen. I Knew It, I Knew You is een hit. Ook in de top 40. Ze blijft staan op nummer 19 deze week.

0: verschoven ten opzichte van vorige week. Drive Safe van Miles Smith en Niall Horan op nummer 18 in de enige echte bij Q-Music. Bijna 4:15. Je weet wat dat betekent. Het is tijd voor de Nationale Vrijdagmiddaggebeurtenis. De top 40 Rebus staat voor je klaar. Je hoort zometeen verschillende top 40 hits achter elkaar. Elke hit staat voor een letter. En die letters die vormen samen een woord dat te maken heeft met de week die is geweest. Of het weekend dat gaat komen. En ik zoek deze week een 7-letterwoord. Iedereen er klaar voor? Here we go.
1: Rebus. De top 40 Rebus.
2: De eerste letter.
0: De eerste letter van deze onwijze zomerhit van The Bauza. Is ook de tweede letter van de artiest die de soundtrack heeft gemaakt voor de nieuwe Toy Story film.
2: I knew it, I knew it. De derde letter.
0: De ene laatste letter van de zangeres die haar

0: letter van de track waarmee Michael Jackson opnieuw in de top 40 staat. De vijfde letter van de track waarmee Bruno Mars deze week zijn entree maakte in de top 40. De letter van de zanger die voor zijn doorbraak nog een pijpleiding in sleutelde, maar nu wereldhit scoort.
1: De zevende letter.
0: De laatste letter van de zanger die vorige week zijn debuutalbum uitbracht.
2: De top 40 Rebus.
0: Dat was hem weer. Denk je het goede antwoord te weten? Stuur het nu door via een bericht in de Q-Music app. Krijg je de uitslag na Harry Styles. American Girls levert 6 plekken in. 17.

Styles is na 16 weken nog steeds in het linkerrijtje te vinden. American Girls, deze week op nummer 17. Daarvoor legde ik mijn muzikale puzzel aan je voor. De top 40 rebus van deze week. 7 muzikale hints die samen 1 woord vormen. Mirjam, Joey, Joost, Hanneke en Björn, jullie zijn nog niet oververhit. Hoe is het mogelijk? Jullie hebben dat woord namelijk gevonden. Ik zocht de letters M-A-G-I-S-C-H, oftewel magisch. Magisch, zo zou ik afgelopen zaterdagavond graag willen omschrijven. Zaterdag vond de Q-Music Foute Party The Big One plaats in het Philips Stadion in Eindhoven. Wat een feest was dat met 30.000 mensen bij elkaar. Ja, het was magisch. We begonnen de avond met het kijken van de WK-wedstrijd Nederland-Zweden. Nou, 5-1. Die overwinning die zorgde al voor een uitstekende sfeer, kan ik je vertellen. Ik mocht zelf ook nog draaien, natuurlijk ook echt waanzinnig. En verder de vetste artiest op het podium, Melanie C van de Spice Girls was erbij. Samen wel, de 3T, de Banger Boys, K3, et cetera, et cetera. Feestje was helemaal uitverkocht. Je kon er dus misschien niet bij zijn. Maar morgenavond, geweldig, 8 uur, RTL 5. Kun je het allemaal nog een keer gaan beleven, herbeleven als je er wel bij was. Op RTL 5 zenden we het hele concert, want dat was het, nog een keer uit. Mocht je dan morgenavond andere plannen hebben, de barbecue die staat aan tot de diepe nacht vanwege Code Rood. Daarna is het ook terug te zien op Videoland. Maar in principe kun je in je agenda zetten, morgenavond, 8 uur, RTL 5. Q-Music Foute Party, the big one. De hits van deze week uit de Nederlandse top 40. Nummer 16 blijft nummer 16 voor Bruno Mars. Risk It All. Met deze temperaturen kan alles uit, behalve de radio.

0: Next Alarm schrijft Risk It All, Bruno Mars. 16 blijft 16. De bloedhete top 40 van vrijdag 26/6/2026. Wat een leuke datum om te trouwen vandaag. Die gaat zometeen verder.
1: Plopper de plopper de plop.
0: Met Moet dat nou in de topper de topper de top.
2: Moet dat nou? Ja, we zwemmen in die bubbels als een kabeljauw.
3: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
5: Mooi van Ethos.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen dit weekend nog 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
7: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/wkpakkers. Anders schrijf je mis.
8: Sportief.
9: Oké. Okay.
8: Betrouwbaar.
9: Oké.
8: Okay. En zuinig.
9: Oké. Okay.
8: Sorry?
9: U zoekt een vakgarage occasion. En ik heb precies die ene die jij zoekt.
10: Bied jouw volgende auto bij jouw vakgarage of op vakgarage.nl.
11: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
10: Vind jouw vakgarage occasion op vakgarage.nl of bij jouw lokale vakgarage.
11: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
12: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Klaverland van Plus kaasplakken per 100 gram 1 euro. En Glorix toiletblok en gel ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
13: Je denkt misschien dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
14: De meeste Nederlanders willen minder vlees eten... en supermarkten hebben beloofd daarbij te helpen.
15: Precies! Worstje?
14: Nee, dank je, ik hoef geen vlees.
15: Ah, worstje! Neem nou een worstje, kom.
14: Nee,
15: meerdere
14: nee,
15: worstjes.
14: Dank je wel.
15: 20 worstjes.
14: Ik hoef geen worst.
15: Neem nou gewoon even een worst, lekker man. Dit is een gigantische aanbieding.
14: Dus dit is hoe jullie klanten die minder vlees willen eten helpen.
15: Ik heb trouwens een heel lekker recept met een worst.
14: Supermarkten, stop met vleesdrammen. Kijk op wakkerdier.nl.
16: Q-Music vind je vrijdag op de keifoute party in Amersfoort met Benno Barreveld, bij het kerstenfeest Driel met Edwin Orlander en in de feesttent bij RKVV Urmondia in Urmond. En Q-Music vind je zaterdag tijdens de Kambelse Zomer met Tom van der Weert, in het feestpaviljoen Nieuw-Vennep met Benno Barreveld en in het Oranje Stadion van de Bogert Druten met Edwin Orlander.
17: Q-Music The Party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op Q-Music.nl.
18: Q-Music.
19: Loop binnen bij Bruna voor een gratis zomertas. Je ontvangt hem bij aankoop vanaf 15 euro. Dus hup naar de winkel voor een mooie tas en heel veel vakantieplezier. Een goed verhaal begint bij Bruna.
20: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 5 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
21: Serieus. TV's in de badkamer en de keuken, overal speakers en een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
22: Sorry, het is WK.
23: Score nu een Miele M1 parket flex stofzuiger met zak voor €288. Mediamarkt.
24: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
25: Het strand? Propvol.
0: Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
24: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Ondersteuning bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Avogel perimenopauze mentaal met safraan. Wat helpt bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Nu met 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende. Lees voor het kopen de verpakking.
5: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Wit stokbrood voor maar 75 cent. En biefstuk naturel. Schaal van 2 op 3 stuks voor 2,49 per 100 gram. Een fijn en voordelig weekend. Jastia van Jumbo.
18: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
22: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
25: Goedemiddag, het is 4:30. Dit is de Nederlandse top 40 bij Q Music. Verkeer van Flitsmeister. 15 files, 2 vertragingen langer dan 20 minuten. Op de A2 Empel richting Sint-Michielsgestel. Op de hoofdrijbaan 4 kilometer met 27 minuten. En op de A35 Almelo-Enschede. Tussen Hengelo-Zuid en Enschede-West. Door een ongeluk daar 3 kilometer, 22 minuten. Weekend weer. Ja, het kan je niet ontgaan zijn. Het is ontzettend heet. 36 tot zelfs 40 graden. Code rood, behalve in Zeeland en in het noorden van Nederland. Vanavond is er in het zuiden kans op onweer. Morgen opnieuw heet en zondag dan koelt het af. Nathalie heeft het laatste nieuws.
26: Goedemiddag. Het kabinet heeft de nieuwe stikstofplannen bekendgemaakt. Je hoort landbouwminister Van Essen. Het
27: kabinet kiest voor een nieuwe koers. Ruimte maken via natuurherstel. Door de stikstofuitstoot structureel terug te dringen, herstelt de natuur. En alleen met een herstellende natuur krijgen we weer ruimte om vergunningen te verlenen.
26: Het komt erop neer dat de landbouw over 4 jaar een kwart minder stikstof mag uitstoten. En daardoor kunnen eind volgend jaar al kleine bouwprojecten weer van het slot. En de bezem gaat mogelijk door Volkswagen. Bij de grootste autofabrikant van Europa staat een zesde van alle banen op de tocht. De Volkswagen Groep is een bedrijf achter automerken als Volkswagen, Audi en Porsche. Door concurrentie gaat het al langer niet lekker daar. Als de plannen doorgaan, raken 100.000 mensen hun baan kwijt. En dan Formule 1, een stroeve start voor Max Verstappen bij de eerste vrije training van de Grand Prix van Oostenrijk, was te zien bij Viaplay.
28: Hij rijdt de pits net uit en 3-4 keer probeerde hij de pitlimmer te activeren. Heel vreemd geluid uit de Red Bull Ford motor. En Verstappen is gewoon stilgevallen op dat moment.
26: Ja, daarna gebeurde hetzelfde nog een keer. 2 keer stilgevallen dus, maar ja, dat geluid.
28: Het was een heel wonderlijk geluid. Een beetje het en weer door. Nog een keer het alsof de limmer er heel agressief ingreep. Heel wonderlijk. Het was een heel wonderlijk geluid. Een beetje het.
29: Ja, dat klinkt wel een beetje als...
26: Ja.
29: Is niet goed.
26: Ja, het riemen was scheepsrecht voor Verstappen. In zijn derde poging kon hij wel het circuit op. Ja, je hebt natuurlijk vast al rode oortjes vanwege het weer. Maar met dit bericht kan je misschien nog meer rode oortjes krijgen. Dus voor jongere luisteraars is het verstandig om eventjes het volume wat lager te zetten.
29: Ja. En als je dus een jongere luisteraar op de achterbank hebt zitten, even het radiootje iets zachter zetten.
26: Ja, in bijna het hele land geldt natuurlijk code rood vanwege de hitte. Maar dat blijkt niet de enige code rood te zijn. Want dit geldt namelijk ook in de slaapkamer. Daarover schrijft de Telegraaf. Veel mensen hebben een hoger libido door de zon. Maar cijfers geven aan dat niet iedereen zit te wachten op letterlijk hete seks. Bijna de helft van de Nederlanders heeft tijdens de warme zomermaanden minder zin überhaupt om in intiem te zijn. En een groot deel, 38%, slaapt zelfs liever alleen. Hoe komt dat nou, is natuurlijk de grote vraag. Nou, door zweten voelen we ons gewoon minder aantrekkelijk en ons humeur is slechter door de plaknachten.
29: Maar dat gefrummel aan je lijf, ja, ik moet ook niet hebben hoor nu.
26: Nee. Liever een koude douche.
29: Ja, heerlijk. Maar dan wel alleen.
30: De top 40.
29: Robert van Emert met Donnie, Moëtta Douda, Sam Fender en Olivia Dean.
31: 15.

nummer 14 is voor Robert van Hemert en Donnie. Moet dat nou is inmiddels meer dan 20 miljoen keer gestreamd. Kijk, 20 miljoen is sowieso een absurd getal, maar helemaal voor een Nederlandstalige track. En nog bijzonderder als je weet hoe dit eigenlijk allemaal per toeval is ontstaan. Robert van Hemert was klaar met zijn studiosessie, wilde de deur uitlopen om naar de kapper te gaan. Bij het trappengat, daar kwam hij Donnie tegen. En Donnie die dacht, ja, die Robert gaat helemaal niet naar de kapper, die gaat ook helemaal niet naar huis, we gaan nu de studio in. Zo gezegd, zo gedaan. Met een boos telefoontje van de vrouw van Robert tot gevolg, want hij heeft het familieetentje daarmee ook gemist. En ja, je raadt het al, ook de kapper heeft hij laten zitten die dag. Maar in plaats van een frisse koep heeft hij wel een hit die nu platina is. Of zoals Robert dat zelf zegt, van het niet gaan naar de kapper, naar het maken van een klapper. En die klapper die staat deze week op nummer 14 in de Nederlandse Top 40 met Q.

0: Top 40 heeft deze week 12 zittenblijvers. Hier had je er 2 op een rij. 14 blijft 14 voor Moet dat nou van Robert van Hemert en Donny. En 13 blijft 13 voor Juste, Jack Style en Joan. Turn the lights up.
1: De top 40.
0: Ja, en de lijst draait om de 40 allergrootste hits van Nederland. Samengesteld op basis van airplay, trends op social media en streams. En qua streams is er nu echt 1 track die met kop en schouders boven alles uitsteekt. En ik vind het superleuk dat de man achter die track hier tegenover mij staat in de studio. Rutger van Barneveld!
2: Hey!
0: Zo vriend, hoe is het?
2: Ja, goed.
0: Geef daar maar eens antwoord op, hè,
2: ja,
0: vandaag.
2: Ja, nee, ja, het gaat ontzettend goed, maar ik leef in een droom op het moment.
0: Ja. Ja, we moeten even beginnen bij het begin. En wat mij betreft is dat begin 2013. Want daar heb ik jou wel via internet leren kennen. Mm-hmm. Jij zat in een programma dat heette Ik Geloof in Mij.
2: Klopt.
0: Een programma waarin jongens zoals jij werden gevolgd in de droom die je uiteindelijk zou moeten gaan beleven. Het zijn van echt een grote populaire volkszanger.
2: Klopt.
0: Wat weet jij nog van die periode van 13 jaar geleden?
2: Ja, dat is vooral dat ik heel erg graag zong en dat ik mensen blij wilde maken. Ik had niet per se het besef van, ik wil daar heel bekend mee worden. Want omdat ik mezelf ook wel besefte, denk ik, van, het is niet voor iedereen weggelegd. Mm-hmm. En ik genoot gewoon van alle optredens die ik deed, van alles, alle aandacht die ik kreeg en vooral het Nederlandse lied ook. Maar ja, dit is wel iets heel anders.
0: Ja, want we zijn dus vandaag in de studio van Kio Music. Dat gebeurt natuurlijk niet zomaar, Rutger. Want er is de afgelopen, hoe lang is Zwoele Zomernachten nu uit? 5 weken?
2: 5 weken.
0: Is er iets heel geks aan de hand met dit liedje? Toch?
2: Ja, dit is wel, ja.
0: Had je het zien aankomen toen je het uitbracht?
2: Nee, totaal niet. Ja, ik vond het een heel lekker liedje. En ik wist dat het lekker bekte. En ik wilde de zon zien zakken in de zee. Ik denk, nou, dat heeft wel iets.
0: Catchy?
2: Ja. Maar dat het dit zou doen? Nee. Nee, joh.
0: Wanneer had je het dan wel door?
2: Voordat ik op vakantie ging met mijn vrouw 4 dagen... Toen stond ik op een dribbeltoernooi. En daar hebben ze ook beelden van uitgezonden. Van die jongens en die meiden die echt stonden te springen. Tafels gingen in de lucht. Barkrukken gingen in de lucht. En toen dacht ik wel van, oh, maar hier kan nog wel eens iets heel geks mee gebeuren. Maar toen dacht je, maar dan denk je ook aan de andere kant van, ja, maar misschien is het even een bepaalde gekte. En dan is het daarna weer weg. En toen ging ik dinsdags op vakantie. Ja, en daarna is het helemaal ontploft. Dus ik zat op vakantie te kijken naar al die filmpjes. En ik dacht echt van, oh, waarom zit ik hier?
0: Waarom ben ik met mijn vrouw op vakantie?
2: Ja. Nee, ook geen spijt van. En misschien achteraf ook, maar goed dat ik er zat. Want ik denk dat ik van de zenuwen iedereen gebeld had en helemaal gek gebeld had. Maar dit is echt zo gaaf.
0: Rutger, je bent de gast in de Nederlandse top 40.
2: Ja.
0: Ik mag je namelijk feliciteren. Je hebt je allereerste top 40 hit te pakken.
2: Nee, dat meen je niet.
0: Je komt deze week nieuw binnen. Op nummer 12.
2: Nee! Bizar. Hoe dan?
0: Zwoele Zomernacht is de hoogste nieuwe binnenkomer van deze week.
2: What the fuck? Yes, man. Oh ja, het klinkt heel raar, maar ik weet niet wat ik moet voelen. Emotie voel ik
0: gewoon, sprakeloosheid.
2: Ja, tuurlijk ben ik sprakeloos. Dit is denk ik het grootste wat we kunnen bereiken. En dat flik ik dan met het liedje. Dat is toch waanzinnig. En zeker het verhaal wat ik je vooraf al verteld had. Ja.
0: Het is je enorm gegund.
2: Dankjewel.
0: 1 vraag nog.
2: Ja.
0: Wil je hem even zelf aankondigen?
2: Tuurlijk. Lieve luisteraars van Q-Music, ik ben er enorm trots op. De nummer 12 in de Nederlandse top 40. Mijn single, Zwoele Zomernachten!

0: De hoogste nieuwe binnenkomer van deze week. Rutger van Barneveld met zwoele zomernachten. Dan
1: tip voor de top.
0: Een tip voordat we beginnen aan de top 10 van deze week. Nieuwste hit in wording van Roxy Dekker. Vandaag uitgekomen, Superstar. Ze was al een tijdje aan het hinten. Droeg de laatste tijd opvallend vaak kleding met sterren erop. Ze droeg een sieraad om haar tand van een ster. En haar vriend Koen van Hees van Bankzitters. Die zong, mijn meisje is dat ook, want zij is een superster. Alles wees er dus naar dat het nieuwe liedje van Roxy Dekker Superstar zou gaan heten. En tada, dat doet hij ook. Waarschijnlijk

0: Roxy Ro, Roxy Dekker, Superstar. Dan gaan we zo meteen beginnen aan de top 10 van de top 40 graden van deze week. Oeh, en dan heet de zomerrammer van YouGov.
1: Even proosten, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar tot wel 41% korting op 4 1,5 liter flessen Coca-Cola. Voor maar €7,49. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
2: Ah, oh, nee hè.
3: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
2: Ja, weer eens.
3: Nou, proef jij even?
2: Oh ja?
3: Ik heb net koffie gezet.
2: Lekker.
3: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
4: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
5: Streekt. Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
6: kozijnen. Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
7: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
6: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com. Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
8: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat, een dierenartsrekening van €2100. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
9: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
8: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
10: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
11: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
12: Rook?
11: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
12: Nee, rook. Uit de meterkast.
10: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
11: Zo, koffie?
10: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
13: Niet geschoten is always mis. Nu bij Kruidvat always maandverband en inlegkruisjes 5 voor €10. Woehoe! Dus richt je pijlen op de dichtstbijzijnde.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
16: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
17: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
18: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
19: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
20: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
21: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
22: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
23: Get ready for the OG.
0: All y'all bitches wanna look like me.
1: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
23: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw. De Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
24: Kia. Movement that inspires.
25: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal

0: goedemiddag. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Nathalie van Zuiderkom.
1: Goedemiddag. Het kabinet heeft de nieuwe stikstofplannen bekendgemaakt. Je hoort landbouwminister Van Essen.
2: Het kabinet kiest voor een nieuwe koers. Ruimte maken via natuurherstel. Door de stikstofuitstoot structureel terug te dringen, herstelt de natuur. En alleen met een herstellende natuur krijgen we weer ruimte om vergunningen te verlenen.
1: Het komt erop neer dat de landbouw over 4 jaar een kwart minder stikstof mag uitstoten. Daardoor kunnen eind volgend jaar al kleine bouwprojecten weer van het slot. Code rood wordt verlengd. Voor bijna het hele land geldt die vandaag tot vanavond 11 uur. Daarna nog voor Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel tot morgenavond 9 uur. Je hoort het KNMI bij de NOS.
3: Het zuiden wordt morgen echt nog vergelijkbaar heet met vandaag. En het westen en het noorden ligt echt de temperatuur morgen een stukje lager. In dit geval ligt dat nu in de temperatuur vooral ook omdat we de impact vandaag al weten. En die zal morgen in dat gebied niet zo anders zijn.
1: Het is de warmste 26 juni ooit. In het Limburgse dorp El is het nu 39,1 graden. Lokaal kan het vandaag nog 40 graden worden. Het dodental na de 2 aardbevingen in Venezuela is verdubbeld. Bijna 600 mensen zijn omgekomen. En het Nederlands reddingsteam is nu onderweg naar Venezuela. Er vliegen 65 mensen en 8 speurhonden die kant op. Ze gaan zoeken naar mensen die onder het puin van ingestorte gebouwen liggen.
4: WK 2026.
1: Ook vandaag wordt er nog gespeeld voor de volgende ronde. Met om 9 uur gelijk een kraker op het programma Noorwegen-Frankrijk. Je hoort sportverslaggever Riepke Bakker.
5: Dit is het mooiste affiche van de groepsfase. Het is de Noorse superspits Haaland tegen de Franse superaanvallers Mbappé, Dembélé en Olise. Mijn voorspelling is dat er heel veel goals vallen en dat Frankrijk wint.
1: Ja, vannacht komt Spanje nog in actie om 2 uur tegen Uruguay. En in België, ja, daar moeten ze de wekker zetten, want morgenochtend om 5 uur spelen de Rode Duivels tegen Nieuw-Zeeland. En we sluiten af met het weekendweer van Weerplaza. Heel erg warm vandaag, 36 tot 40 graden. Code rood, behalve in Zeeland en het noorden van het land. Vanavond is er in het zuiden dan kans op onweer. Morgen is het ook nog steeds heel erg warm, maar zondag gaat het dan weer afkoelen.
6: Nieuw verkeer van Flitsmeister. Ja, het is echt een vrij...

0: het warme weer. Eén plekje hoger staat ook een heerlijke zomerhit. Of eigenlijk het toetje van de zomer. Als ik Robert van Hemert even mag paraphraseren. Robert, vriend, goedemiddag.
1: Goedemiddag, hallo. Hoe is het nou?
0: Nou ja, het is bij mij heel goed. Ik heb eigenlijk gewoon zin om een minuut lang met jou op de radio gewoon te lachen om het bizarre circus waar jij je op dit moment in begeeft.
1: Ja, het is wel echt heel bijzonder dat de laatste tijd mijn liedjes het gewoon zo onwijs goed doen.
0: Ja, ik heb jou vorige week even een berichtje gestuurd. Vorige week zaten wij in de ontknoping van de Foute 1500. Dus er was geen top 40 op vrijdag. Die werd zondag uitgezonden. Omdat ik jou toch even privé wilde laten weten dat jouw track vorige week 22 plekken was gestegen.
1: Ja. Absurd.
0: Had je dit verwacht van Zandloopster? Want het gaat dus super lekker. Maar hoe heet dat nou? Staat er nog steeds in op nummer 14 deze week? Zandloopster is net 3 weken geleden uitgekomen. Hoe zit het in jouw hoofd?
1: Ja, bizar man. Ik zal je heel eerlijk vertellen. Ik was ook gewoon heel erg aan het twijfelen om het dit jaar zeg maar ook nog eens uit te brengen. Want ik vond het wel een goed liedje. En omdat ik natuurlijk inderdaad al Moët had. Wat al echt hoog in de charts overal staat en in de hitlijsten. Dacht ik van, het is ook niet per se nodig dat ik nu een zomerse plaat of zo ga brengen. En toen zei mijn neef tegen mij van, joh, waarvoor, door wat laat je je remmen? En toen zei ik van, Cheerio is er ook.
0: Ja.
1: En ik heb Moët, dus waarvoor zou ik het risico moeten nemen om misschien wel een goed liedje onder te laten sneeuwen door die twee liedjes? En toen zei hij van, ja, maar je kan ook zo denken van dat jij het toetje van de zomer gaat worden. En toen dacht ik van, weet je, fuck dat, ik ga het gewoon online gooien. En dit had ik natuurlijk nooit van tevoren gedacht dat dit zo zou lopen. Man.
0: Het toetje van de zomer, we zijn pas net begonnen, het is 40 graden en we moeten nog aan de maand juli beginnen.
1: Ja, het zweet staat op mijn voorhoofd.
0: Ja,
1: hè?
0: Ik zie het, ja.
1: Niet normaal zeg, nee, maar weet je, hij is op 3 binnengekomen en hij staat nog steeds in de top 10, in de top 5 van Spotify. Ja. En wat jij zegt in de top 40, dat je gelijk, je slaat de tipparade ook gewoon over. Ja. Dat heb ik nog nooit meegemaakt.
0: Ja, sterker nog, dat is dit jaar pas 1 keer eerder gebeurd door bankzitters. Dat is ook een totaal andere groep dan de muziek die jij maakt natuurlijk.
1: Ja, best wel populair ook, best wel. Hoor.
0: Leuk, doe leuk mee. Ja hoor, doe leuk mee in het veld. Nee. Zij hebben het gedaan met Harder dan ik spenden kan. En jij doet het nu ook met Zandloopster. Met dus de derde week top 40. Ik ben blijven staan deze week op nummer 9. Echt steady in de Nederlandse top 10.
1: Ja, dat vind ik heerlijk.
0: Waar ik jou 2 weken geleden over wilde bellen, toen hebben we een beetje lang met elkaar heen gebeld.

0: in de lijst is: waar komt die te staan?
1: Waar komt die te staan?
0: De tatoeage.
1: Hij moet hier komen.
0: Aan de zijkant, aan de linkerzijkant. Dus ik zit nu te kijken via een FaceTime-verbinding naar jouw been. Daar staat dus heel groot het Top 40-logo met daaromheen drie van jouw hits. En aan de linkerkant komt dan dus nu Zandloopster.
1: Die staat wel, die afspraak. Maar geloof me, het is zo heet en ik heb het ook gewoon echt heel erg druk gehad de afgelopen weken. En ik denk dat hij de volgende week weer opstaat. En ik zal je beloven, als ik er zit, dat ik een foto naar jullie
0: toe. Ik wil graag de foto hebben, Robert, als bewijs.
1: Ja, tuurlijk.
0: Hoe ziet het weekend eruit?
1: Ik moet zo meteen alweer de auto in. Vraag me niet waar naartoe. Maar er zijn festivals afgelast met die hitte. Maar ik ben eigenlijk gewoon best wel... ik wil niet zeggen de lul of zo. Maar ik had het wel liever anders willen zien vandaag. Want het is eigenlijk niet te doen in een tent. Of ergens buiten in de volle zon te staan. Ik val me nou nog niet eens in. Moet je kijken, ik loop helemaal leeg, man.
0: Ja, maar dat komt ook een beetje door onze chemie, denk ik.
1: Ja, dat is waar.
0: Robert, dat is waar, man. Ik wil je onwijs bedanken voor dit moment. Ik weet dat je het hartstikke druk hebt. Ik weet dat je het hartstikke warm hebt. Ik ga hem weer officieel maken voor deze week. Je blijft dus staan op nummer 9. Zandloopster. Chaka. En wij hebben de afspraak. Als hij gezet wordt, dan wil ik een foto van je hebben.
1: Die krijgen jullie.
0: Robert van Emert, goed weekend. Dankjewel.

0: voor 4 uur heb ik de nieuwe alarmschijf bekendgemaakt. Dit is de nieuwste van Samber, My Body Isn't Ready. Een nieuwe potentiële hit staat dus alweer klaar. Ondertussen staat hij ook gewoon nog in de top 40 met Homewrecker. In de top 10 zelfs op nummer 8 deze week. Het is stuivertje wisselen. Somber 1 omlaag. Teddy Swims 1 omhoog. Afgelopen weekend stond Teddy op Pinkpop. Het groot festival in Landgraaf trok ruim 200.000 bezoekers. Onder andere voor de show van Teddy Swims. Ja, en Teddy weet al hoe hij de Hollandse harten moet stelen. Hij trakteerde de mensen daar op een echte delicatesse. De Limburgse fly. Oh, best wel goed. Hij is echt een liefhebber van de fly en willen dat iedereen er wat van zou nemen.
1: We're handing out some fly here at Pink Pop Festival.
2: Get you some of that. That's the good stuff, baby.
0: Get you some of that. Ja, wordt niet voor niets de knuffelbeer genoemd. Wordt door iedereen geliefd. Ook muzikaal uiteraard. Mr. Know-it-all stijgt deze week dus door naar nummer 7.

0: 6 blijft 6 voor Idali, Ronnie Flex en Frenna. Populair in de top 40. Dan gaan we onderweg naar de 5 echt allerheetste van deze week. De top 5 van Nederland, afgetrapt zometeen door Alex Warren.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe. 2 plus 2 gratis. Dat wordt aanvallen. Vind nog meer mega mooie oranje deals in de winkel of shop op ethos.nl.
3: Mooi van Ethos.
4: Hey, ben je er weer?
5: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
4: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
5: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
4: Ja, lekker.
6: Je voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
7: Streekt. Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Ja, oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
9: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
10: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
11: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 5 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
12: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
13: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
14: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
15: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
16: Sorry, het is WK.
17: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Samsung 5000 serie 8 kilo energiezuinige wasmachine voor €469. Mediamarkt.
18: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
19: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
20: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
19: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
21: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
22: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
23: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Shop nu op amazon.nl.
24: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
25: Kom maar verder.
0: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
1: Hij is weer klaar.
0: Quickfit en weer verder.
2: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
3: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
24: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
25: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
26: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
25: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
27: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Dr. Oetker Bistro Baguettes. 1 euro. En Optimaal drinkyoghurt en literpak. Ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
28: Meer zon, meer korting bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Nivea, zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen, dus ga meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
29: Goedemiddag, het is 5:30. Dit is de ontknoping van de Nederlandse top 40 bij Q Music met verkeer van Flitsmeister. Ja, het valt echt enorm mee. Ga alleen de weg op als het nodig is. Dat vroeg Rijkswaterstaatje. En heb je netjes aan gehouden. 2 vertragingen van 10 minuten. De A1 Hengelo richting Osnabrück tussen Oldenzaal Zuid en de Nederlandse grens. 10 minuten, 3 kilometer. En 2 kilometer op de A59 Zonzeel richting Os tussen Raamsdonksveer en Waspik. 10 minuten. Weekend weer. Ja, het is 36 tot 40 graden. Het is de warmste 26 juni aller tijden. Vanavond in het zuiden kans op onweer. Morgen ook weer heet bij 29 tot 38 graden. En daarna gaan we langzaam maar zeker afkoelen. Nathalie heeft het laatste nieuws.
30: Goedemiddag en we beginnen met code rood. Dat wordt verlengd tot met morgen voor Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel. CBR heeft besloten daar ook morgen rijexamens te schrappen. Vandaag gingen de rijexamens ook al niet door. Maar dat was in meer provincies dan morgen. Het kabinet is het eens geworden over een plan om iets te doen aan de overvolle gevangenissen. Gevangenen mogen straks vaker de straat op met een enkelband om. Dat zou ze helpen om terug te keren in de samenleving. Een plan moet 1700 plekken opleveren. En heerlijk, komende maandag op dinsdagnacht om 3:00 s'nachts opstaan voor het Nederlands elftal. Ja. Dus dan, drop of de ronde tegen Marokko. Ja, als Oranje een ronde verder wil komen, dan moet er wel wat veranderen. Zijn sportverslaggever Riepke Bakker.
31: Oranje speelde een goede poolfase. We hebben liefst 10 doelpunten gemaakt. Maar verdedigend was het allemaal niet top. Er waren 4 tegengoals, waaronder 2 uit een corner. En dat moet echt beter, anders ga je eraan tegen Marokko.
30: Ja, vanavond staat er ook nog een kraak op het programma op het WK Voetbal. Om 9:00 speelt Noorwegen van Erling Haaland tegen Frankrijk met Kylian Mbappé. En ja, met code rood buiten is de vraag: hoe houd je jezelf een beetje cool in deze hitte? Met temperaturen ver boven de 30 graden is dat makkelijker gezegd dan gedaan. Maar deze man heeft het best goed voor elkaar. Hij werkt in de vriezer van een groothandel en daar is het volgens de NOS min 26.
32: Nou, ik denk dat een heleboel mensen nu wel best wel jaloers zijn op mij hier, dat ik hier zo in de kou rondrij, zeg maar.
30: Ja, ik denk dus dat veel mensen jaloers met me zijn, maar deze teler ziet dat toch echt wel anders. Hij werkt in een fruitkast. Oh. Daar is het nu nog warmer dan normaal. Maar dat is volgens hem geen enkel probleem.
33: Ja, ik vind het heerlijk. Ik hou van zweten.
30: Ja, zweten is het in ieder geval zeker. En dus gaan veel mensen toch maar naar het strand, ziet RTL Nieuws.
34: Lekker warm. Nee, we zijn lekker aan het strandje geweest. Even verkoelen. Je moet toch wat met de kindjes zo?
35: Ja, het is echt heet.
36: Maar ik vind het wel warm, maar het is ook wel lekker. Dan kan je ook lekker veel ijsjes eten.
34: En in het water, ben je daar al geweest dan?
35: Nee, nog niet. Ik moet eerst insmeren, maar daar is het ook te heet voor.
30: Ja, maar smeren moet je toch echt doen met dit weer.
29: Ja, goed smeren, goed hydrateren en ik wens jou een heel mooi weekend.
30: Hetzelfde.
29: We gaan beginnen met de top 5 van Nederland met Alex Warren.
37: Het begin van je weekend. Q Music. De top 40. 5.

Another 54 Ultra hebben hun favoriete plek in de lijst gevonden. Talk to You staat nu voor de vierde week op rij op nummer 4. Ik hoop dat ze dit weekend gaan vieren. Hey, serieuze zaken. Heb jij meegekregen waar zij, de mannen van Another, zijn Nederlanders, hè, waar zij eerder deze maand uithingen? Ze waren gevraagd door een fan om te draaien op haar bruiloft. Dat hebben ze ook gedaan, hebben ze ja tegen gezegd. Klein detail, die fan, dat bleek Dua Lipa te zijn. De Dua Lipa, zij is begin deze maand getrouwd. Was een gigantische bruiloft, 3 dagen lang feest op Sicilië. En Another was dus uitgenodigd om daar de muziek te verzorgen. Ze zijn jarenlang niet zo zenuwachtig geweest voor een optreden. En dat begrijp ik ook wel als je alleen naar de gastenlijst kijkt. Je draait daar niet alleen plaatjes voor Dua Lipa en haar man, maar ook voor allemaal supermodellen. Tame Impala was erbij, Zoe Kravitz, Elton John liepen daar allemaal vrij rond. En het voorprogramma van Another was in handen van Mark Ronson. Eén grote koortsdroom. Het was wel heel gezellig, iedereen ging los. Mocht nou binnenkort een leuke verjaardag hebben, een bruiloft of een bar mitzwa. Another is gewoon in te huren voor al uw feesten en partijen. Vooral als je Dua Lipa heet.

zitten midden in de grande finale van de Nederlandse top 40 van vrijdag 26 juni 2026. Die finale afgetrapt door de Bauza, net als vorige week op het erepodium met brons om de nek, Magnetic. We hebben dus dezelfde nummer 3. Maar nu is het gedaan met de rust. We hebben namelijk, als je de administratie erbij pakt, nog één stijger en één zakker te gaan. Oftewel, we hebben een nieuwe nummer 2 en een nieuwe nummer 1. Cheerio van Justin de Wild is dus niet langer meer de allerheetste hit van ons land. Na 4 weken aan de top schrijft hij nu 1 plekje op.

0: Daddy Swims, Mr. Know It All. Idali, Ronnie Flex en Frenna, populair.
1: Lekker zoveel aandacht, je bent populair. Goed en ook wil ik je sowieso.
0: 5, Alex Warren en Fever Dream.
2: Left the room the second that you wanted something like a fever dream.
0: 4, another F54 Ultra, Talk to You, 4.
3: Let me take you higher, so I can show you love.
0: Magnetic van de Bauza. Cheerio, Justin de Wild.
4: Oh, cheerio.
0: 1. We worden de laatste tijd wel getrakteerd, hoor. De top 3 is ook deze week veranderd, inclusief dus de nummer 1. Cheerio van Justin de Wild is ontroond door het WK voetbal anthem van Shakira en Burna Boy. Die Die is de grootste hit van Nederland.

0: Tie Dye van Shakira en Burna Boy de nieuwe nummer 1 van Nederland zou zijn. De laatste keer dat Shakira een nummer 1 hit scoorde in ons land was met Beautiful Liar ruim 19 jaar geleden. Heeft even geduurd, maar ze is er nog niet verleerd, blijkt nu maar weer. Haar vijfde nummer 1 hit in Nederland is een feit. Grote vraag is, voor hoe lang? Volgende week ligt de bal gewoon weer op de middenstip voor een nieuwe muzikale strijd om het goud. Hoe dat uitpakt, vertel ik je graag volgende week in een nieuwe Top 40. Voor nu doen we een strik om de lijst van vrijdag 26 juni 2026. Morgenmiddag tussen 3 en 6 hoor je alle 40 hits nog een keer. Dan met Bas van Nimwegen. Heb je iets gemist van de lijst? Check dan de Top 40 Weekoverzicht podcast voor alle hoogtepunten. Sta binnen nu en een paar minuten online op qmusic.nl, in de Qmusic app en in je favoriete podcast app. Het weekend barst nog harder los zometeen met het Foutenuur. Veel plezier met Tom en Judith. En wij bedanken de sponsor.
1: De Top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
2: Hé, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze.
7: Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
6: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
8: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
9: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
10: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
11: Ja, mooi wasmachientje dit, hoor. Ik heb hem zelf ook.
12: Rook?
11: Nee, och. Ik heb hem zelf ook.
12: Nee, rook. Uit de meterkast.
10: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
11: Zo, koffie?
10: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
9: Die flitsers. Met Tom bij TomTom.
13: Het is Cente Sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
14: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 86 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
13: Nu bij Dirk, Oatly Barista. 99 cent voor de perfecte cappuccino.
15: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp alleen dit weekend nog je kans met de Brabantia Droogrek Hang-On voor maar 49,99. Karwei, maak het mooier.
16: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
17: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
16: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier. Nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
18: Nieuw!

0: acties voor een megalach bij Trekpleister. Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien, kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
3: Zomer bij Trendhopper betekent barbecue vibes. Scoor jouw nieuwe interieur en krijg bij besteding vanaf €2000... een Trendhopper Kamado barbecue cadeau. Dus shop, chill en grill. Dat is typisch Trendhopper.
4: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
3: Score die Trendhopper Kamado barbecue. Kijk nu in de winkel of op trendhopper.nl.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
9: Dat gaan we vieren.
8: Zo goedkoop, daar word je fan van.
10: Dat gaan we vieren.
11: Aldi, zonalarm. Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
9: Dat gaan we vieren.
8: Dus nu naar Aldi.
13: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
14: 6 uur, een hele goede avond. Het Q-Muzieknieuws van nu.nl. Alain Altena.
15: Goedenavond. Problemen bij de NS door de hitte. Er gaan een stuk meer treinen kapot en het lukt niet om die allemaal op tijd te repareren. Daardoor vallen op meerdere trajecten treinen uit. Vooral airco's houden ermee op. De NS reed al met een aangepaste dienstregeling, maar ziet het dus toch op verschillende plekken fout gaan. Veel reacties op de plannen van het kabinet om ons land van het stikstofslot te halen. Volgens de bouwbranche is een oplossing voor de stikstofcrisis jarenlang niet zo dichtbij geweest als nu. Maar landbouworganisatie LTO noemt de maatregelen ingrijpend en pijnlijk voor boeren. Landbouwminister Van Essen presenteerde vanmiddag de stikstofplannen.
16: Met investeringen van €20 miljard maken we weer ruimte voor boer, natuur en bouw.
15: Het komt erop neer dat bijvoorbeeld de landbouw over 4 jaar een kwart minder stikstof mag uitstoten. Dan naar Peking in China. Daar is een vliegtuigje tegen de hoogste wolkenkrabber aangevlogen. Op beeld is te zien dat de brokstukken op straat liggen en mensen in paniek wegrennen. Of er sprake was van opzet bij het ongeluk is niet bekend. En ook is onduidelijk of er slachtoffers zijn. En in dierentuin Artis in Amsterdam was een rode farie ontsnapt. Dat is een half aap. Volgens lokale media zat het dier ineens hoog in een boom buiten het park. De omwonenden hoorden vanochtend al een apart geluid en dat kan kloppen. De rode farie staat erom bekend dat hij nogal hard kan brullen. Nou, inmiddels is het dier gevangen en teruggebracht. Weer van Weerplaza, het is extreem heet met temperaturen boven de 35 graden. En ook vanavond koelt het nauwelijks af, dus we hebben een plaknacht. En morgen opnieuw code rood in het zuiden en oosten. Het wordt 29 tot 38 graden.
14: Flitsmeister dan, file gemeld op de A1 Hengelo-Osnabrück bij de grens, 2 kilometer en 10 minuten. En op de A67 Eindhoven naar Venlo bij industrietrein Venlo, 2 kilometer. Het komt door een defect voertuig en ook daar een kleine 10 minuten.
17: Geen flitsers.
14: Lekker!

0: zijn we weer.
1: We gaan een feestje bouwen en een warme ook. We beginnen met Scooter Weekend.
2: Het Foute Uur. Foute Uur.
3: Q Music.
2: This one's going out to everyone.

0: Jazzy Jeff en The Fresh Prince bij Q Music. En Summertime. 6:08. Welkom in het bloedhete weekend van Q Music. Het foute uurtje met daar Judith, hier Tom. Hallo, hallo.
1: Hallo, goeie avond. Nou, je zegt bloedhit. Het is buiten ook bloedhitte.
0: Ja. He.
1: Maar ik vind het hier wel echt goed koud.
0: Nou, oh, gewoon, ik heb het hier nog steeds warm, hoor. Ik weet niet wat jij...
1: Ik vind het hier lekker.
0: Moet ik alweer een dekentje voor je gaan halen?
1: Nee, dat niet. Maar het is hier gewoon echt aangenaam. We hebben niks te klaar.
0: Zeker niet.
1: Nee.
0: Hoe was het bij jou vandaag? Wat heb je allemaal gedaan?
1: Wat heb ik allemaal gedaan? Ik heb gelopen buiten. Ik dacht, ik ga even lopen
0: Gelopen?
1: Buiten. Ja, ik dacht, ik ga eens even een beetje tennen en een beetje lopen buiten. Nou, ik ben na 10 minuten ben ik omgekeerd.
0: Ja, dat snap ik.
1: En jij?
0: Ja, lekker thuis in de airco gezeten.
1: Lekker in de airco.
0: Nou, dat is toch... Ik zat er vandaag nog aan te denken. Het is een rip uit mijn lijf geweest een paar jaar geleden. Maar het is de beste aankoop ooit.
1: Ja, het is wel echt lekker luxe.
0: Ik heb dat gedaan toen mijn vriendin zwanger was. Het was het een van die warmere dagen ook 3 jaar geleden. Toen dacht ik moet nu een airco gaan regelen.
1: Ja.
0: Rip uit mijn lijf, maar wat ik zeg, beste aankoop ooit.
1: Goeie investering.
0: Zeker weten. Zelfs die hond is te beroerd om buiten een plasje te doen, weet je dat? Ja. Dan zeg ik, kom Holly, we moeten naar buiten even een plasje doen. Dan kijkt hij zo aan van, joh, wat denk je zelf?
1: Ze heeft een plasmatje binnengelegd.
0: Nou ja, hij shockt dan even naar buiten op het grasveld. En dan doet hij een plasje en dan gaat hij gauw weer naar binnen. Hoe is dat met Lola dan?
1: Ja, ik moet zeggen, Lola is mee met mijn ouders op vakantie.
0: Oh, oké. Okay.
1: Dus, maar die zitten lekker ergens wat koeler, dus die heeft er geen last van.
0: Precies. Nou, dan heb je een beetje een beeld hoe wij er vandaag bij hebben gezeten tijdens de hitte. En hoe is dat bij jou? Hoe is dat nu? Waar staat het foute uur aan? Hopelijk is dat bij het zwembad.
1: Inderdaad, zo is het. Of lekker met een ijsje.
0: Ja hoor. Kom er gezellig bij in de Q-Music app met een foto, een video of een spraakbericht. En als je dan toch in die app zit, daar kun je dus tot aan 7 uur stemmen op je favoriete foute hits, zoals deze van Sven Versteeg, nu op Q-Music. We wachten.

0: Joan Jett en de Blackhearts. En I Love Rock'n'Roll bij Q.
1: Het Foute Uur.
2: Het is erg gezellig in de Q-app.
0: Toch wel, hè?
2: Ja, het is ondanks die hitte. Iedereen heeft ermee te maken. Iedereen zit van alles te doen. Zoals bijvoorbeeld Jolanda, die zit lekker met haar zoontje in het zwembad.
0: Ik zie Jenneke, lekker Q-music in de auto. We zitten in Oostenrijk voor het Formule 1 weekend. Hé, dat is ook vet. Leuk. Veel plezier daar.
2: Corinne zegt, werken met 37 graden omdat thuiszorg altijd gewoon doorgaat.
0: Deze is ook leuk van Jeroen van Breda. Die zegt, Judith, nogmaals super bedankt voor vannacht. Wat was het geweldig, een fantastische ervaring. En wat een gastvrijheid hebben jullie gecreëerd in die paar uur dat wij er waren. Ja, jij was natuurlijk vannacht, jij zit natuurlijk altijd 's nachts op de radio hier tussen 1 en 3. Vannacht moest Nederlands elftal voetballen.
2: Ja.
0: Jij zat hier met een groep luisteraars te kijken.
2: Klopt, ja, dat was precies tijdens mijn show. En toen dacht ik, ja, ik kan alleen gaan zitten hier kijken, maar ik kan ook gewoon met z'n allen. Dus een paar luisteraars uitgenodigd en we hebben hier dus samen het WK gekeken, het wedstrijd. Dat was heel leuk.
0: Ik zag ook hier en daar nog een verdwaalde zak chips. Dus je had qua snacks, heb jij het ook goed gedaan?
2: Minimaal. Ik heb echt...
0: Gewoon lekker ongezond.
2: Ik denk, ik heb één schaaltje worteltjes neergezet.
0: En die bleven staan.
2: En die bleef staan, inderdaad. De rest was allemaal snoep, chips, noem maar op.
0: Ja, leuk, hè? Echt goed gedaan.
2: Nou, dankjewel.
0: Dan Lindsay nog. Hey, Tom en Judith, ik heb vandaag gewerkt tot 1 uur. Daarna in het zwembad gegaan, waar ik nu nog steeds in zit. Groetjes Lindsay vanuit Gaanderen.
2: Sanne, die zit lekker aan de barbecue tijdens de foutuur.
0: Ja, lekker. Wat ligt erop? Kippetje?
2: Ik heb een stokbroodje. Oh, die stokbroodjes. Super. Ja, heerlijk.
0: Thijs, hard aan het werk. Ik sta hier in de melkstal. Het is 41 graden. Groeten Thijs uit Hengelo.
2: Oh,
0: jongens, strijder.
2: Zo, ik heb het ook echt even te doen met als je nu in deze hitte staat. Of naar buiten is, binnen is.
0: Werk ze daar, Thijs. Wij zorgen voor de foute hits. Dan moet het redelijk goed komen, hoop ik. Wat dacht je van deze?
2: Lekker.
0: S Club 7 bij Q Music. Dit is het Foutuur met Bring It All Back.

0: 8 uur, Pedro. Over een paar minuten gaan we natuurlijk door met meer foute hits. Je mag in de Q-Music app nu stemmen. Welke van de twee is je favoriet? Ga je voor Criss Cross? Of ga je voor Redneck? Laat het ons weten in de Q-Music app. De foute hit met de meeste stemmen draaien we zo.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet.

0: 50 jaar.
1: En er is altijd een Velsing-kantoor bij jou in de buurt. Ga eens langs. Bijvoorbeeld voor een verzekeringspakket dat past bij jouw situatie. Helder en onafhankelijk. Dat is een
2: Velsing-advies. Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Een helder, onafhankelijk verzekeringsadvies. Ga voor jouw adviseur naar Velsing.nl.
2: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Weekenddeal bij Karwei. Vandaag tot en met zondag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
4: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts. De tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
6: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat let je? Garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
5: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
8: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
9: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
10: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
11: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.
12: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
13: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
9: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
8: Heb jij je huisdier al verzekerd? Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
9: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
14: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En taxi en dubbel fris boost. Een pak van 1,5 liter. Ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
4: Mega acties voor een mega lach bij Trekpleister. Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Oranje fans opgelet, KPN.

0: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automatenkoffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
1: Vergeet je niet in te smeren.

0: 20. Altijd laag. Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
1: Slimmer werken als accountant? Met Vision Planner maak je makkelijk en snel betrouwbare jaarrekeningen. Sluit je aan bij ruim 4000 accountants en administratiekantoren. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
1: Vision Planner. Voor accountants die vooruit willen. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo voor maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
5: Tom en Judith.
6: Q-music. Hallo.
7: Goedenavond.
6: Foute uurtje met Rednecks.
8: I've been married a long time ago.

0: Vraag maar aan Menno Barreveld. Waterloo, op je music.
1: Dit is het Foute Uur.
0: Hey, we moeten even babbelen met Carola. Goedenavond met Tom en Judith.
2: Hey, goedenavond.
0: Wacht even, jij bent buiten aan het afkoelen?
2: Ja.
3: Dit moet je even uitleggen.
2: Ik ben pizza's aan het bezorgen vanavond.
3: In de auto?
2: In de auto, ja.
3: Oké, maar met airco of niet?
2: Nee, mijn airco is kapot.
0: Oh nee, maar maar iedereen is toch ook gestopt met bezorgen? Ja. Tenminste, was het ook allemaal in het nieuws dat thuis bezorgd en zo. Dat gaat allemaal niet door vanwege dat het zo heet is.
2: Ja, dat klopt. Wij hebben toch besloten om vanavond open te gaan en toch een aantal bezorgingen te doen.
0: Ja.
2: En we zijn tot 8 uur geopend, dus we hoeven nog maar heel even door te gaan.
3: Och.
2: Maar het is nog wel hartstikke druk.
3: Ja, maar Carola, pas je een beetje op jezelf, want dit is niet goed.
2: Nee, het is inderdaad niet goed. We drinken goed hoor. Dus er wordt goed water voor ons verzorgd. En de mensen zijn ook heel schappelijk.
0: En waar zit je dan? Waar zit je in het land en welke pizzeria is dat?
2: We zijn Regio Drenthe, New York Pizza.
3: Oké. Okay. Hey, en je rijdt dus in de auto zonder airco, dus ramen open, hoop ik. Een beetje wind nog in je gezicht. Warm,
2: ja,
3: wind. En ik zag namelijk vandaag ook nog op TikTok. dat het eigenlijk heel fijn is voor alle bezorgers, ook pakketjesbezorgers, maar ook etenbezorgers. Dat je gewoon even, als ze thuis bij je aankomen, even een blikje drinken meegeven of
0: nou,
3: iets.
0: Is inderdaad.
2: Dat fijn? Ja, klopt.
3: Dat is wel fijn, toch, denk ik?
2: Ja, dat is heel fijn. Dat is heel lief dat mensen daaraan denken natuurlijk.
3: Ja.
0: Maar toch blijft het wel. Ik vind het wel toch ook een beetje egoïstisch hoor, als je nu eten gaat bestellen en laat bezorgen.
2: Ik denk, heel veel mensen zitten bij de klachten.
0: Ik vond toch een beetje schuldig.
3: Carola, wacht heel even. Ik moet heel even iemand op zijn plek zetten. Wat zeg jij nou, meneer Van der Weert?
0: Er is hier ook eten besteld. Ik vond me dat toch niet helemaal
3: gelukkig. Oh, nu eerst gaat terugklappen. Meneer zegt wat asociaal dat je dit doet.
0: Ja, dat zeg ik toch.
3: En je doet het zelf gewoon.
0: Ja, dat is een beetje egoïstisch. Ik voel me daar ook een beetje suf over. Ja,
3: het komt nu binnen.
0: Zie je wel.
3: Hebben
0: we die beste man een extra fooi gegeven, of niet?
3: Hebben we dat gedaan?
0: Hebben we dat niet
3: of een
0: gedaan?
3: Blikje drinken?
0: Ja, je kan via de app kun je nog wel achteraf kun je extra poetsen. Ja, dat moeten we wel doen.
3: Ongelooflijk, ongelooflijk.
0: Ja, ik voel me daar niet goed bij. Want hoor ik nu Carola ook, die zit al buiten af te koelen. Ja.
3: En jij zit hier in de airco en jij zit gewoon eten te bestellen.
0: Ja, dat is echt ongelooflijk.
3: Ongelooflijk.
0: Sorry Carola, voor types als ik.
2: Nee, dat geeft niet.
3: Maar goed, een blikje drinken of iets, dat wordt wel gewaardeerd.
2: Ja, dat wordt zeker gewaardeerd.
0: Hey, en 8 uur ben je klaar, wat ga je dan doen?
2: Lekker naar de airco, thuis.
0: Ja, super.
3: En verdiend. Heel verdiend, Carola, heel verdiend.
0: Lekker pizzaatje eten.
2: Ja, zeker.
0: Leuk even te spreken, Carola. Werk ze nog even, zet hem op en fijne avond.
2: Ja, jullie ook, fijne avond.
0: Groetjes.
2: Jojo.
0: Oh, wat zal die lekker smaken, dat burgertje, zeg.
3: Ongelooflijk, wat jij een schoor persoon, joh.
0: Stemmen in de Q-Music app op Liberté of Put Your Hands Up for Detroit. Welke is jouw favoriet? Laat het ons nu weten in de app.

0: en Pardoe op Q Music. En Liberté in het foutuur. En ik moet je heel eerlijk zeggen, als ik deze dan hoor, wat toch wel een van mijn favoriete foute hits is, ook in het land, als ik op pad ben met het foutuur, doet het toch een beetje pijn. Morgenavond zou ik met het foutuur live naar de Kapelse Zomer gaan in Capelle aan den IJssel. Ja, en vandaag een belletje. Joh, je hoeft niet te komen morgenavond, want het hele feest gaat niet door.
1: Maar morgen wordt het, ja, morgen wordt het toch al iets koeler. Wordt het morgen ook zo heet?
0: Ja, nou ja, misschien een tikkie koeler, maar dan nog steeds. Dus het was ook een buitenevenement.
1: Oh dus, ja, nee, ja. Dat is echt,
0: maar ja, dan zit je vandaag op die Instagram-pagina van nou, in dit geval de Kapelse Zomer. Er zijn natuurlijk nog veel meer evenementen die afgelost worden. Kijk naar Defcon,
1: ja, ook, ja,
0: ook vreselijk natuurlijk. Ja. Ik zit dan vandaag op zo'n Instagram van de Kapelse Zomer te kijken. Voor zo'n, dat is dan een stichting die dat dan allemaal organiseert. Dat is gewoon echt een financiële tik,
1: ja,
0: die
1: absoluut
0: zij ervan krijgen. Dus zij roepen ook op Instagram van, hey, heb je een ticket? Het was uitverkocht. Heb je een ticket gekocht, dan kun je ervoor kiezen van, joh, om je ticket te behouden voor eventueel een nieuwe datum. Of steunen van onze stichting door het afzien van restitutie. Of ja, dus wel restitutie van je ticket. Oftewel, ja, dan krijg je euro's terug. Maar ja, kun je die zoveel euro's verliezen, missen, dan zou je dus ook kunnen zeggen van, nou, laat maar, houd maar in de stichting.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja. Kloot is dat dan, hè?
1: Ja. Lastige afweging inderdaad.
0: Nou, ik zag wel dat ze aan het kijken waren naar een nieuwe datum. Dus misschien nog later deze zomer. Nou, dan ben ik er uiteraard ook weer bij.
1: Ja, en dan draai je absoluut.
0: En dan komt Liberté als
1: ik
0: eerste.
1: Ik wil dat zeggen.
0: Ja. Hey, volgende battle in de Q-Music app. Die gaat tussen Banana of Fireball. Laat maar weten, wat is jouw favoriet? De foute hit met de meeste stemmen draaien we na.

0: was de laatste in deze editie van het Foute Uur. Je hoorde Banana. Een paar minuten voor zeven. We worden zo bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen, goedenavond.
1: Ja, goedenavond. Het is heet, dat weten we nu allemaal wel.
0: Oh ja.
1: Zometeen kijken we even op de TT in Assen, hoe ze daar met de hitte omgaan.
0: En er komt muziek aan van Jelly Roll.

0: Juich mee met Oranje. Score je eigen Jumbo-juichjack en personaliseer hem met unieke juichjack-emblemen. Bij besteding vanaf 35 euro krijg je één gratis pakje emblemen extra. Samen juichen voor Oranje, dat is de ja van Jumbo.
1: Meer zon, meer korting bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Nivea, zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen, dus ga meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Sportief.
3: Oké. Okay.
2: Betrouwbaar.
3: Oké.
2: Okay. En zuinig.
3: Oké. Shun.
2: Sorry?
3: Je zoekt de vakgarage Occasion en ik heb precies die ene die jij zoekt.
4: Vind jouw volgende auto bij jouw vakgarage of op vakgarage.nl.
5: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
4: Vind jouw vakgarage location op vakgarage.nl of bij jouw lokale vakgarage.
6: Hey, jij daar!
7: Heb je ook zo zin in vakantie?
6: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
7: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
6: Prijsvrij vakanties.
8: Zou ik 2 glaasjes bubbels mogen voor mijn mama?
9: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
10: Kijk eens, dames. 2 glazen bruiswater.
9: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
6: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
11: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
12: Haal het zonlicht binnen. Met de kozijnen of schuifpui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
13: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
14: Oh, ik heb letterlijk niks.
15: Het gaat de hele dag regenen, hè?
16: Nee, ik heb geen regenjas.
15: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
17: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
18: De meeste Nederlanders willen minder vlees eten en supermarkten hebben beloofd daarbij te helpen.
17: Precies! Worstje?
18: Nee, dank je, ik hoef geen vlees.
17: Ah, worstje! Neem nou een worstje, kom.
18: Nee,
17: meerdere
18: nee,
17: worstjes.
18: Dank je wel.
17: Neem nou gewoon even een worst. Lekker, man. Dit is een gigantische aanbieding.
18: Dus dit is hoe jullie klanten die minder vlees willen eten helpen.
17: Ik heb trouwens een heel lekker recept met een worst.
18: Supermarkten. Stop met vleesdrammen. Kijk op wakkerdier.nl.
19: Hittekorting bij Leenbakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
20: Maal Smit. Kom naar Nederland. Op 4 november staat hij in de Ziggo Dome Amsterdam. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/maalsmith.
21: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
22: Loop binnen bij Bruna voor een gratis zomertas. Je ontvangt hem bij aankoop vanaf €15. Dus hup naar de winkel voor een mooie tas en heel veel vakantieplezier. Een goed verhaal begint bij Bruna.
23: De hete zomer, Crayon rolluiken.
24: Geluidsoverlast.
23: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
25: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
26: Even proosten, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar tot wel 41% korting op 4 1,5 liter flessen Coca-Cola. Voor maar €7,49. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
25: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
0: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Renew.
2: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
0: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf en voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: 7 uur, een hele goede avond. Het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Alain.
4: Goedenavond. De hitte blijft de komende dagen voor problemen zorgen op het spoor. Tot en met morgen gold al een aangepaste dienstregeling van de NS. Maar met de hitte gaan veel treinen kapot en het duurt langer om die te maken. Dat betekent dat ook komende maandag en dinsdag er op sommige trajecten minder treinen rijden. Door de hitte worden nog altijd meerdere evenementen afgelast. Zo gaat Spoorpark Live in Tilburg morgen niet door, nadat het programma van vandaag ook al was gecanceld. En de voorstellingen van de musicals Moulin Rouge en Willem van Oranje van zowel vandaag als morgen zijn geannuleerd. En ook in de landen om ons heen is het enorm heet. In Duitsland werd het zelfs 41,3 graden. Nog nooit is er daar zo'n hoge temperatuur gemeten. En net als in ons land is ook daar de hitte nog niet voorbij. De komende dagen kan het in Duitsland nog warmer worden. En ook op de TT in Assen is het zweten geblazen. Dit weekend wordt er daar geraced en veel fans zijn vandaag al naar de camping gekomen. Nou, deze jongen zit met zijn vrienden in een opblaaszwembad om het hoofd koel te houden, ziet RTL Nieuws.
5: Lekker weer zo, dus we genieten ervan.
24: Niet gigantisch verbranden.
5: Dat voelen we morgen pas, dus dat we hoeven nou niet meer bezig te houden.
4: Ja, en daarna kwam de vraag, drink je wel genoeg?
5: Heel veel water, een beetje ranja tussendoor en dat.
24: Ik geloof er niks van.
5: Dat moest ik van mijn moeder zeggen.
4: Ja, maar met deze hitte is het toch echt belangrijk om genoeg water te drinken. Want het is nog altijd erg heet, ziet Weerplaza. Vanavond wordt het nergens koeler dan 20 graden. In Limburg zelfs 24 graden. En morgen opnieuw code rood in het zuiden en oosten. Het wordt maximaal 38 graden.
3: Flitsmeister meldt geen files.
27: Ook geen flitsers.
3: Nou, wat zijn we dan aan het doen?
28: Q-music. Tom en Judith.
3: Met de bloedhete vrijdagavond van Q-music. Zijn er dan ook bloedhete hits? Ja, natuurlijk. Jelly Roll komt eraan.

0: los van de warmte inderdaad. I'm good.
1: En zo is het.
0: Dus vrijdagavond, 7:07. Tom en Judith hier. We vieren het warme weekend van Q-Music. Leuk dat je erbij bent. Je kan een bericht sturen met de Q-Music app, dus doe gezellig mee.
1: Kom erbij inderdaad. Goris zegt, heel de dag niks meer gedaan. Heerlijk aan zee met een briesje. Een fijne uitzending.
0: Joey van den Hoek stuurt een bericht. De groeten aan de bemanning van de SS Hercules in de machinekamer. Daar is het 48 graden.
1: Zo. Holy moly. Ja, Paula zegt ook, ik heb vandaag grotendeels in mijn zwembad doorgebracht. Nu in de auto op weg naar mijn paarden. Heb de thermometer van het zwembad even in de zon gelegd om te zien hoe warm het daar was. 48 graden, joh.
0: PJ stuurt een foto via de Q-Music app. Heerlijk aan het dobberen op het Burgermeer. Genieten en prima te doen.
1: Ja, Sabine stuurt ook wel even een appje. Dat is wel een goeie. Ze zegt, kunnen jullie straks even een shout-out doen naar al het zorgpersoneel en mensen in de kinderopvang dat vandaag gewoon moet werken?
0: Nou, inderdaad, bij deze.
1: Shout-out.
0: Gaat gewoon door natuurlijk. Goed bezig. Shout-out naar jullie.
1: Ja, want jij zit natuurlijk op de radio.
0: Ik zit op de radio met jou.
1: Hij zit op de radio met mij. Maar hiernaast doe je ook nog iets anders, want je werkt bij de brandweer.
0: Oh ja, ja zeker.
1: En je kreeg net ook een melding, zei je. Ja, ik weet niet of je daar iets over kan zeggen eigenlijk.
0: Er was net een melding bij ons in Kampen. Prio 1 assistentie ambulance afhijsen. Dus dat betekent dat een patiënt ergens boven ligt. Of in ieder geval, die moet horizontaal vervoerd worden. En dan komen wij voorrijden met de hoogwerker. Dus die melding was net, ja, dan zit je toch een beetje van mee. We hebben zo'n app, kun je gewoon meelezen met alle meldingen. Met of ze te plaatsen zijn en wat er gebeurt en noem maar op. Zit ik toch even mee te kijken met mijn vrienden of het allemaal goed gaat. Maar volgens nog...
1: Gaat het goed?
0: Ze waren binnen, even kijken. Binnen 1,5 minuut.
1: Echt?
0: Waren ze uitgerukt en ze waren... Ja, binnen 2 minuten waren ze te plaatsen.
1: Wow, dat
0: ja,
1: is snel.
0: Dat zijn mijn maten, hè. Hey, lekker, man.
1: Hé, hey, maar wacht even. Prio 1, wat is het ook weer? Want je had prio 1 en prio 2, hè?
0: Prio 1 moeten ze plankgas. Dan is er spoed bij, ja.
1: Ja, oké.
0: Je hebt ook wel eens prio 2-melding inderdaad. Ook wel dit soort dingen. Dan zegt de ambulance van het heeft geen grote haast. Dus doe maar rustig aan en kom maar. Maar dit is dus, hier is dus wel spoed bij, ja.
1: Ja. Oh jeetje, maar ook shout-out naar alle mensen in de brandweer natuurlijk.
0: Oh jongens, zo'n pak is warm. En zo'n pak ademt niet, hè. Oh. Als je er even de zon op hebt staan en je bent even... Ja, je bent gewoon van onder tot boven, ben je drijfnat.
1: Echt respect.
0: Dus, nou, dat inderdaad.
1: Ook belangrijk.
0: Wij fixen de muziek vanavond. De nieuwe alarmschijf is van Somber. Die gaan we zo meteen draaien. Verder Miles Smith en Niall Horan. En nu op Q-Music, Kate Ryan.

0: Miles Smith, No Horn Back Your Music en Drive Safe. We hebben een nieuwe alarmschijf vanmiddag bekendgemaakt door vriend en collega Domien Verschuren in de top 40, even voor vieren. Het is de nieuwe van Somber. Nou, die kennen we natuurlijk van Undressed, van 12 to 12, van Homewrecker. Nog steeds liedjes die we veel draaien hier op Q-Music. En er wordt een nieuwe hit aan toegevoegd. My Body Isn't Ready, zo heet hij. Een van de meer gevoelige liedjes van Somber, want hij heeft het erover dat hij nog wel eens onzeker is over zijn lichaam.
1: Oh.
0: Ja, nou, best wel mooi dat hij dat in een liedje omschrijft.
1: Nou, dat vind ik eigenlijk hartstikke goed. Vooral als man zijnde, toch? Dat je even wat meer uitkomt voor je onzekerheden.
0: Ja.
1: Dus ik ben eigenlijk gelijk even benieuwd bij jou. Wat heb jij eigenlijk iets waar je onzeker over bent?
0: Wat een diepgaande radio in één keer. Ja, op zo'n bloedhete dag op vrijdagavond.
1: Ja, nou, we gaan even de diepgang in. Ja, dit is precies de reactie van mannen. Als je even een keer de diepgang in wilde, gaan ze gelijk lopen protesteren. En gelijk, hielen in het zand.
0: Ja.
1: Hak in het zand. Dus kom maar even door. Zeg maar eens even.
0: Waar ik onzeker over ben.
1: Ja, je hebt
0: mijn
1: echt wel
0: lichaam.
1: Iets waar je onzeker over bent.
0: Ja, ik heb bijvoorbeeld permanent last van zweethandjes.
1: Oh.
0: Gewoon altijd zweetpootjes. Ook als ik in de auto zit, ook als ik s'avonds om 11 op de bank zit. Gewoon permanent.
1: Ja?
0: Ja, en daar kan ik gewoon niks aan doen. Dat is er gewoon altijd. Altijd ja. Ik weet ook niet anders. Maar dat is wel altijd als ik iemand een handje geef. Dan zeg ik altijd, ik heb nat handje.
1: Zeg je dat ook altijd dan?
0: Nou, nee, ik probeer het dan een beetje te vermijden, het handjes. Dus dan wordt het eerder een knuffel of gewoon niet. Of, Soms levert dat ook wel eens wat ongemakkelijkheden op.
1: Als je een handje geeft? Of als je een knuffel dan gaat geven?
0: Ja, of we dat inderdaad niet doen. En dan wil de ander dat dan bijvoorbeeld wel. En ik loop er dan een beetje voor weg. En dat. Ik ben er ooit ook een keer voor geopereerd.
1: Meen je?
0: Hebben ze zo'n zenuw doorgebrand? Hebben ze die klootzakken dat niet goed gedaan? Heb ik het nog steeds?
1: Oh ja, ik wist niet dat kon, joh.
0: Ja, ja, zeker.
1: Maar dit is dus wel altijd met onzekerheden. Dan, jij bent er heel bewust van, maar ik zou dat echt niet doorhebben als jij mijn hand geeft.
0: Ik geef jou ook nooit een hand.
1: Nee, dat klopt ook wel. Maar
0: heb jij iets waar je onzeker over bent?
1: Nou, het komt een beetje op dezelfde richting. Maar ik ben heel onzeker over mijn huid. Ik heb eczeem.
0: Dus ik heb eczeem?
1: Ja, schat, kijk mijn handen. Ik heb
0: wat vies. Nee. Echt grapje, liefje schat.
1: Ja, ik weet het.
0: Dat wist ik helemaal niet van jou.
1: Ja, absoluut.
0: Waar dan?
1: Ja, schat, die zitten hier. Mijn handen zijn helemaal van... Iedereen zegt altijd... Oh, je hebt oma handjes, zeggen ze altijd tegen mij altijd.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: Oh.
1: Maar ik heb het dus ook op mijn voeten wel een beetje. Vooral met de warmte en zo. Maar ik heb het verder valt het echt wel mee, hoor. Maar,
0: ja, maar dat zijn dus dingen waar je dus niet zelf iets aan kan doen.
1: Nou, en dat is in een liedje. Mooi.
0: Ja. God, wat de diepgaande radio zegt. Het is vrijdag.
1: Nou, ik vind
0: geef
1: het
0: me even een pot bier.
2: My body isn't...

0: Na Homewrecker en ook 12 to 12 is er nieuwe muziek van Somber. Komende week de alarmschijf, je gaat hem extra vaak horen. My Body Isn't Ready, zojuist op Q-Music. Zometeen onder andere zomerse muziek van Bryan Adams. Summer of 69 komt eraan en ook muziek van Kygo.
1: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris. 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
6: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
7: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
8: Brussel Zuid.
7: Hé, nu al?
6: Ja, reis razendsnel naar België zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
9: Het is cente sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
10: Maal Smit, kom naar Nederland. Op 4 november staat hij in de Ziggo Dome Amsterdam. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/Maal Smit.
9: Nu bij Dirk, biezen rauwkost, 99 cent. Lekker fris.
11: Sportief.
12: Oké.
11: Betrouwbaar.
12: Oké.
11: En zuinig.
12: Oké. Shun.
11: Sorry?
12: Je zoekt een vakgarage occasion. En ik heb precies die ene die jij zoekt.
13: Bied jouw volgende auto bij jouw vakgarage of op vakgarage.nl.
14: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
13: Vind jouw vakgarage occasion op vakgarage.nl. Of bij jouw lokale vakgarage.
15: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
16: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
17: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks? En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
18: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
19: Hola, ¿dónde está mi casa?
18: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
19: Paella, paella.
18: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
19: Buenas noches.
18: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
17: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
20: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wekamp.
21: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
22: ANWB en gaan.
23: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
24: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
25: Dat gaan we vieren.
24: Zo goedkoop, daar word je fan van.
25: Dat gaan we vieren.
24: Aldi.
26: Een goed verhaal is nooit ver weg.
0: Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
3: Dat gaan we vieren.
2: Dus nu naar
4: Aldi. Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Super voordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo.
8: Rijd de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak? Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
25: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenaerts. De tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.

0: Q-Music, Bryan Adams, Summer of 69. Op een bloedhete vrijdag 26 juni 2026. Tom en Judith hier. Ik heb iets ergs gedaan.
1: Wat heb je nou weer gedaan?
0: Ja, ik ben even naar de vriezer gelopen.
1: Ja.
0: Ik heb een hele grote Magnum gepakt. Waarvan ik weet dat ik hem niet zelf heb gekocht. Dus die, en die lag er van de week nog niet in. Dus iemand heeft dat gekocht. En daar heb ik hem nu eentje van gejat. Dus de collega die, van wie die is, de rechtmatige eigenaar van deze Magnum, die mag mij een tikkie sturen als hij dit hoort. Hij of zij. En dan betaal ik hem. En anders dan leg ik er morgenochtend een nieuwe voor in de plek.
1: Oh, dat doe je ook echt.
0: Dat doe ik ook echt.
1: Ja, je hebt het nu gezegd, hè?
0: Ja, yes, zeker. Maar wat is hier lekker, zeg.
1: Je hebt een Magnum gehad? Oh ja, leuk dat je er ook eentje van mij meeneemt.
0: Wat wil je dan?
1: Ja,
0: je wilt er niet. Jij wilt toch niet? Nee. Nee, jij bent fit girl. Jij doet dat niet.
1: Ik hoef even geen ijsje. Nee, ik ben helemaal goed. Maar het ijsje is wel lekker. Vooral vandaag natuurlijk.
0: Het is mijn derde vandaag.
1: Nee, dat meen je.
0: Ja.
1: Is dit echt? Je derde Magnum ook?
0: Zeker.
1: Nee, dit is niet goed hoor.
0: Ik heb thuis die met pistache. Die zijn lekker.
1: Schat, 3 Magnums op 1 dag. Dat is echt. En je hebt net een smashburger gegeten?
0: Mm.
1: Ja, sorry, ik wil niet judgen, maar...
0: binnenkort ga ik op dieet.
1: Nou, dat doet ook weer niet. Je ziet er hartstikke goed uit. Alleen ik denk van de binnenkant is het...
0: Ja, dat mag deze dag.
1: Ja, dat is waar. Je mag er niet, inderdaad. Je hebt gelijk. Vooral een ijsje. Ik zit te denken, kunnen we niet gewoon even iets leuks doen met ijsjes? Een ijsje weg.
0: Iets leuks doen met ijsjes?
1: Ja, bijvoorbeeld als je nu in de ijssalon staat. Of als je onderweg bent naar de ijssalon. Laat het even horen via een berichtje in de Q-app.
0: Oh, dat wij trakteren.
1: Ja, en als je terugbellen, dan mag je lekker gewoon die hele ijszaak helemaal...
0: Dan koop je die ijszaak.
1: Ja, dan doe je lekker 4 bolletjes met extra slagroom en spekjes.
0: Oh, maar dit vind ik wel leuk. Dus, maar mag dan bijvoorbeeld ook een flurry als je even door de drive gaat? Of inderdaad de ijssalon bij jou in het dorp of de stad? Of je wil nu naar de winkel gaan om even een doos met ijsjes te halen voor je vrienden?
1: Ja, laat het gewoon even weten, bericht in de Q-app. En dan trakteren wij ons wel gewoon.
0: Vind ik leuk.
1: Oké.
0: Dan regel ik even wat muziek. Turn the Lights Off komt eraan. En dit is ook een leuk liedje. Dat is die gast die The Voice of Holland heeft gewonnen.
1: Basis.
0: Ruben Hillen, 20 Seconds bij Q. I've got

0: Turn the lights off. Back your music.
1: You music. Maximum summer.
0: IJsjes weggeven, dat is wel leuk, hè?
2: Ja, sorry, ik zit nog even naar jouw mond te kijken. Want ik zie nog allemaal een beetje chocola en nog een beetje...
0: Dat kan niet.
2: Hoeveel Magnums waren het er drie, hè?
0: Dit is nummer 3.
2: Oh, ik vind het niet normaal.
0: Ach, dat mag toch op zo'n dag?
2: Ja, tuurlijk. Beetje
0: voeling,
2: heerlijk.
0: Ja, joh.
2: IJsje. Ja, ik dacht, leuk om samen even ijsjes weg te geven. Dus als je onderweg was naar een ijssalon of wat zei je nog meer? Naar
0: een furrietje door de drive.
2: Inderdaad, supermarktje, even een doos uit ijsjes.
0: Ja.
2: Laat het even weten, want
0: wij trakteren.
2: Precies, wij trakteren.
0: Chantal, goedenavond met Tom en Judith.
3: Goedenavond.
2: Waar ben jij naar onderweg?
3: Pisa, onze ijssalon in de stad.
2: Oh.
0: Dat moet een Italiaanse ijssalon zijn.
3: Zeker, zeker.
0: En waar zit die?
3: In Zevenaar.
2: Kijk, en je zegt wel, met wie ben je?
3: Met mijn dochter, Tirsa.
2: En heb je al een ijssmaak op het oog? Wat wordt jullie bestelling?
3: Nou, mijn dochter neemt altijd aardbei.
0: Ja.
3: En ik ga denk ik voor chocola.
2: Oh, lekker.
0: Twee bolletjes?
3: Ja.
0: Ja hoor, neem ruim, wij trakteren.
2: Ja.
3: Helemaal goed, dankjewel.
0: We zien het tikje wel verschijnen. Doei doei.
3: Doei doei.
0: Hey Timo, goeie avond.
4: Hoi met Timo.
2: Hey Timo, waar ben jij op dit moment?
4: Ik sta op dit moment op de parkeerplaats voor de Jumbo.
2: Oh, en wat ga je inslaan?
4: Nou, Magnums, want ik was al onderweg. Oh. En toen begon Tom over Magnums, dacht ik, ja, lekker.
0: Die moet ik hebben.
2: Hey Timo, Tom die kan jou heel goed advies geven over welke Magnums je moet halen, aangezien hij er vandaag al 3 op heeft. Dus vertel even, Tom, welke moet je halen?
0: Ik zou dus gaan, wat ik net ook al zei, die pistaches, die groene. En dan wel de grote variant. De duurste doos. Ja hoor.
2: Duurste doos.
4: Oké, zeker.
2: Haal er maar gelijk 2. Dan kan je volgende week nog even.
4: Oh, super.
0: En met wie ben je vanavond? Of vreet je de hele doos in je eentje op?
4: Nou, ik zit nu alleen. Dus ik kan hem nog alleen opeten. Maar nee, met mijn kinderen en met mijn vrouw eet ik hem op.
0: Oh
4: nou,
0: ja. Heerlijk. Nou, lekker doen. Fijne avond.
2: Geniet ervan.
4: Oké, dank je.
0: Dan gaan we... Hoeveel mensen wil je blij maken?
2: Nou, doe nog even. Laten we nog even doorgaan.
0: Tessa, hallo.
5: Hi, goedenavond.
2: Hey Tessa, ga je voor de supermarkt of de McDrive of waar ga je voor?
5: Nou, we gingen eigenlijk voor de supermarkt, maar we staan nu om de hoek bij de ijssalon, want we hoorden jullie oproep.
2: Kijk, leuk, wat goed. En ik ben toch benieuwd, wat wordt jouw bestelling of jullie bestelling?
5: Nou, ik vind altijd, mijn favoriete smaak is eigenlijk stracciatella of ze hebben ook kwark met limoen.
0: Kwark met limoen?
5: Super lekker.
0: Oh, dat lekker.
2: Heel bijzonder.
5: Ja. En ik heb mijn vriend bij en die gaat meestal voor iets van Twix of soms voor mango of passievrucht.
2: Oh, lekker ook wel.
0: Kinderbueno heb je ook, hè? Is ook lekker.
5: Ja, zeker.
2: Ik vind toch altijd smurfijs wel echt lekker.
5: Oh ja?
2: Ja, of spikkeltjes. Oh, dat vind ik zo leuk. Ik ben echt een kind zo, als ik het zo zeg. Ook lekker, ja.
0: Nou, Tessa, neem ruim, tikkie naar ons, wij betalen.
5: Helemaal goed. Zo
0: fijn weekend. Fijn
5: weekend.
2: Oké, nog één. Eentje allerlaatste.
0: Dan heb ik hier Kim nog.
6: Goedenavond,
0: hallo Kim. Hey, leuke plannen dit weekend?
6: Nou, plannen met een zwembad. Alles met zwembad.
0: Ja, nou, klaar.
6: Precies.
2: Hey, je staat bij de ijssalon?
6: Ja, klopt. Ijssalon, het hoekje.
2: En
0: waar is het hoekje?
6: Het hoekje is in Enschede.
2: Kijk, in Enschede. Hey, en met wie ga je ijsje halen?
6: Met mijn man en onze kinderen en een vriendje van onze zoon.
2: Kijk, nou, wij trakteren, dus ik zou zeggen, neem ruim, hè.
6: Dankjewel.
0: Ja, dit wordt wel de duurste van de 4 als ik het zo hoor.
2: Ja.
0: Maar geniet ervan, Kim. Fijne avond daar. Geniet van het zwembad. Doei, doei.
6: Dank je,
0: doeg. Ik ga ook nog een keer naar de vriezer.
2: Ja, haal er eentje van mij dan ook.
0: Ik heb weer zin. Welke wil jij?
2: Spritjes
0: hebben we ook. Raketjes.
2: Oh, doe een raketje maar.
0: Raketje.
2: Lekker.
0: Komt eraan. Post Malone nu bij Q Music en Chemical.

0: Ik zou mijn god niet weten wat er hier gebeurt, maar het hele scherm...
1: Ik zie het, het valt in één keer uit.
0: Nou, ik was iets aan het typen en het gaat het hele systeem zo de flikkert uit elkaar. Hoe kan het nou?
1: Nou, ik kon toch die Mac
0: heb ik echt nog
1: hele
0: nooit...
1: hele hand staat vol.
0: Nee, helemaal niet. Ik was iets aan het klaarzetten voor Alain, voor onze nieuwsautoriteit.
2: Ik dacht, nou, ik ga even een tease lezen. Ja. Maar,
0: en ik tik iets in op het toetsenbord en het gaat ineens gaat het allemaal op zwart.
1: Ik zie het inderdaad.
0: Nou, dat heb ik echt nog nooit gehad, dit.
1: Nou, komt allemaal goed.
0: Hoe staat het? Waar waren we? Olivia Dean?
1: Olivia Dean, daar zijn we weer.
0: Is al ergens richting einde zoals ze gezeten hebben.
2: Ja, dat was het.
1: Ja, ik denk dat ze hier wel was.
0: Ja, toch? Ja.

0: Olivia Dean op je music. Toch, zo easy.
1: Toch fijn dat we er even laten uitzingen.
0: Maar heb ik dan per ongeluk op... Ja, je zou toch zeggen dat Alt F4 op zo'n computer als dit... het kloppende hart van Q-Music... is Alt F4 toch wel geblokkeerd, zou je zeggen?
1: Nou, niet... Waarom doe jij Alt...
0: Nee, dat weet ik niet.
1: Ga je nog een keer proberen?
0: Zal ik proberen Alt F4?
1: Nou, doe eens.
0: Nee, dat is geblokkeerd.
1: Oh ja, zie je?
0: Nou, maar dan heb ik toch een of andere toetsencombinatie ingetikt... waardoor die alles eruit gooide.
1: Ja,
0: nee. Nou, hier is het laatste woord nog niet over gezegd, jongen.
1: Nee, dit gaan we allemaal uitzoeken.
0: Tot op de bodem. Volgens mij wordt letterlijk iedere knop wat je hier indrukt wordt gelogd. Dus dit kunnen ze achterhalen.
1: Oh ja?
0: Ja, ik ga dit achterhalen.
1: Nou, dan gaan we er nu eens even achteraan.
0: Het nieuws komt eraan om 8 uur zo meteen.
2: Nou, Alain, zo is het.
0: Goedenavond, als het goed is, hè? Als het
2: ja, goed. Nee, zeker, zeker. Nou, er was even paniek vanmiddag bij een N-weg in Wassenaar. En ik vertel zo waarom.
0: En muziek zo meteen van Kriskos Amsterdam.
3: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is... die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
4: Zeker. Net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
5: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
6: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat? Een dierenartsrekening van 2100 euro. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
6: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier. Nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar Figo.

0: Biddinghuizen. Trommel je leukste vrienden op en score snel je tickets op mudmasters.nl.
1: Creon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
4: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
2: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
5: Het is nog 5 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Hallo, Odido hier. Dit weekend hebben we iets extra leuks voor je. Bestel tot en met zondag de Samsung Galaxy S26 Plus of S26 Ultra met extra weekendvoordeel. En krijg je een Galaxy Tab A11 Plus bij cadeau van €329. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
5: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Meer zon, meer korting bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Nivea, zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen, dus ga meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
11: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
12: doei doei
11: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
13: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
14: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
15: Rook?
14: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
15: Nee, rook. Uit de meterkast.
13: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
14: Zo, koffie?
13: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
16: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Kersen, bak van 500 gram, voor maar €2,49. En een Calibra Goa XXL, een kleurrijke hangplant, voor €10. Een fijn en voordelig weekend. Dat is Dia van Jumbo.
17: Het is 8 uur, een hele goede avond. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Alain Altena.
18: Goedenavond. Het kabinet wil dat je ook op melk- en sapflessen statiegeld gaat betalen. Er wordt gewerkt aan een plan om dat uit te breiden naar alle plastic flessen tot en met 3 liter. En voorwaarde is wel dat er maatregelen komen om problemen met hygiëne te voorkomen, vooral bij de zuivelflessen. En ook moeten er meer plekken komen waar mensen de flessen en blikjes kunnen inleveren. Het dodental na de 2 aardbevingen in Venezuela is opnieuw gestegen. Zeker 920 mensen zijn omgekomen. En naar zo'n 50.000 mensen zou nog worden gezocht. Een Nederlands reddingsteam is ondertussen onderweg naar Venezuela om te helpen zoeken naar vermisten. De hitte blijft ook volgende week voor problemen zorgen op het spoor. Tot met morgen gold al een aangepaste dienstregeling van de NS. Maar met de hitte gaan veel treinen kapot en het duurt langer om die te maken. Betekent dat ook komende maandag en dinsdag er op sommige trajecten minder treinen rijden. Er was even paniek langs de N44 in Wassenaar vanmiddag. Tijdens code rood was daar langs de weg een vrouw aan het bevallen. De hulpdiensten gingen er meteen op af. En inmiddels is duidelijk dat het goed gaat met zowel moeder als zoon. Volgens de politie schoten buurtbewoners ook direct de hulp. Zij brachten water en een waterballon. Het weer van Weerplaza, het is nog steeds bloedheet. In een groot deel van het land nog altijd boven de 30 graden. En morgen opnieuw heet, maximaal 38 graden.
17: Wetsmeisterland, er wordt één file gemeld op de A12. Arnhem richting Oberhausen bij de grens. 2 kilometer, kleine 10 minuten.
12: Goed nieuws, want er zijn geen flitsers.
19: Music. Tom en Judith.
17: Had jij ondanks de hitte tijd en zin om de koffertjes te vullen?
12: Natuurlijk.
17: Hey, lekker, dan spelen we zometeen het grote kofferspel. Q-music.

0: Q-Music. Living for, nou, je hoorde ze al, de koffertjes zijn zojuist binnengereden. Ja. Toch, Judith?
1: Ik moest even pakken, sorry. Ik zie dat je de microfoon aan zou zetten.
0: Ja, het liedje was afgelopen, hè? Dus ja, dan gaan we er weer voor.
1: Het lampje brandt.
0: Vrijdagavond, even naar achter, Tom en Judith hier. Dan weet je het, vaste prik rond dit tijdstip is het grote kofferspel. 4 koffers in de studio, er zitten allemaal leuke prijzen in. En eigenlijk is het gewoon hengelen, want het is sowieso prijs.
1: Ja, ik ga je zo meteen een cryptische hint geven. Vervolgens krijg je een paar seconden bedenktijd. Wil je de koffer open wil maken of niet? Nou, wil je dat niet, ga je door naar de volgende koffer. En dan zeg je ja, dan openen we de koffer en dan is de prijs voor jou. En teruggaan is geen optie meer. Dat is misschien wel...
0: Teruggaan is geen optie meer.
1: Nee, je kan niet meer terug.
0: Kunnen wij ook niet meer met dit programma.
1: Nou, hallo, vind je het leuk of niet?
0: Ja, ik vind het zeker leuk.
1: Oké, gelukkig maar. Ga ik nou.
0: Thema.
1: Ja, ik heb een thema en dat is... Verkoelende prijzen.
0: Ja, goeie.
1: Ja, toch?
0: Wil je meespelen, dan mag je nu het woordje koffer insturen via de Q-Music app. Wil je me herhalen?
1: Ja. Koffer.
0: Subtiel. Dan gaan we dat spelen over pak een beet 6 minuten. Bibi Rexha en Fadeless komen er ook aan met New Religion. En nu zomersmuziek van Michel Tello. Simba! Nossa!

0: Bibi Rexha, Faithless, New Religion bij Q. Grote kofferspel en vanavond is het de eer om mee te spelen aan Jasper. Jasper, goede avond.
1: Hey, goede avond.
0: Hoe is leven?
1: Ja, warm, maar verder lekker.
0: Dit is zo'n Nederlands antwoord.
2: Heet, maar verder goed.
0: Wat heb je gedaan vandaag?
1: Ik heb eerst moeten werken, maar dat was gelukkig lekker op tijd klaar. En daarna eigenlijk onderduiken en ja, een beetje de koelte opzoeken.
2: En hoe heb je dat gedaan?
1: Ik ben met wat vrienden een drankje gaan drinken. Dus ja, of dat echt verkoelend werkt, dat weet ik niet. Maar lekker was het
0: wel. Ja, wel gezellig met de maten op pad, toch?
2: Dat zeker.
1: Precies.
0: En voor de rest dit weekend, leuke plannen?
1: Eigenlijk niet heel erg. Ja, hoop op verkoeling.
0: Ja, nou, werd er niet geroepen dat het morgenavond ongelooflijk hard gaat stormen en onweren? We kunnen heel even naar het nieuws gaan, dat is Alain.
3: Ja, goedenavond. Er is inderdaad kans op flink onweer morgenavond. Het is alleen nog een beetje onduidelijk van, ja, hoe erg wordt het? Maar de weermensen zeggen wel, ja, het kan wel eens flink gaan spoken.
0: Dat is vaak, hè, met die hitte.
3: Ja, absoluut.
2: Maar gaat dat dan ook echt regen of is het alleen onweer eigenlijk?
3: Nee. Dat is ook regen maar, en onweer. Onweersbuien.
2: Tom zit weer te kijken of ik een of andere dom blondje ben. Ja, het is nou zo. We gaan door.
0: Ik slik alles in.
2: Ja, slik maar alles in. Goed. Hey Jasper. Hey, jij bent dus op zoek naar de verkoeling.
1: Ja, inderdaad.
2: Nou, gelukkig heb ik hier 4 koffers met verkoelende prijzen.
0: Ja, nou, dat inderdaad.
2: Ja?
0: 4 koffers. Bij iedere koffer, Jasper, krijg je van ons Judith een cryptische hint. Na de cryptische hint krijg jij 5 seconden bedenktijd waarin je mag roepen of je de koffer wil, ja of nee. Roep je nee, gaan we door naar de volgende. Roep je ja, maak hem open, gaan we kijken wat je wint. Dat is het hele ding. Snap je hem?
1: Ja, zeker. Dat moet goed komen.
0: Mooi.
2: Ja, top. Oké, dan ga ik je de eerste cryptische hint geven voor koffer 1. En dat is niet om op te kauwen.
0: Hallo?
1: Ja, sorry. Ik wil even die 5 seconden bedenken.
2: Ja, gelijk heb je hoor, Jasper. Toch
1: nee, ja, ik denk dat deze toch nog even gaat overslaan.
2: Oké. Nou, toch nog even. Je kan niet meer terug, hè?
1: Ja, nee, echt. Ik skip hem.
2: Oké. Koffer 1, daar zat in. Een ijsblokmachine.
1: Och, kijk, die mis je dan.
0: Ja,
1: die
0: niet om op te kauwen. Ja, maar mensen die op ijsblokjes kauwen, dat zijn ook psychopaten.
2: Nou, dat is hartstikke lekker. Dat doe ik altijd.
0: Echt waar?
2: Ja,
0: oh, als ik er al aan denk. Dat gaat toch tot helemaal diep in je zenuwen, in je tandvlees.
2: Ja,
0: dat doet toch pijn?
2: Ja, als het echt pijn doet, dan spuug ik ook weer dat ding terug in het glas. Want dat is toch veel pijn. Maar het is wel lekker. Doe je dat ook, Jasper, of niet?
1: Nee, sorry.
2: Oh, sorry.
1: Ik zit niet in jouw.
2: Nou, jammer. Gelukkig gaan we door.
0: Nou, koffer 2.
2: Naar koffer 2. De cryptozin die daarbij hoort is, je nekharen gaan hiervan overeind staan.
1: Oeh. Ja. Ja, hij klinkt wel heel aantrekkelijk. Maar ik speel toch door.
2: Oké. Nou, dan ga ik je vertellen wat in koffer 2 zat. Een nekventilator.
1: Ja, dat was al heerlijk geweest.
2: Ja,
1: dat
2: was wel verkoelend geweest.
0: Wat moet ik daarvoor beeld?
2: Ja.
0: Wat?
2: Ja, dat is eigenlijk een soort. Het lijkt een beetje op een soort koptelefoon in je nek, vind ik het altijd.
0: Oh.
2: Ja, ik zie hier ook veel mensen met een sportschool de laatste tijd. Oké, we gaan naar koffer 3. De cryptozin die daarbij hoort is, Wim Hof is hier jaloers op.
1: Nou ja, dan ga je denken aan een ijsbad. Dat is wel lekker.
2: Ja, het is helemaal jou.
1: Stel ik dat is hem, dan heb ik daar geen ruimte voor. Dus laat ik gewoon voor de laatste gaan.
2: Oké, we houden van een risico. Koffer 3, daar zat in. Inderdaad, een opblaasbare ijsbad. Een zitbad met deksel en pomp. Maar dat is niet.
1: Nee,
2: die heb je overgeslagen. Oké, Jasper, de laatste. Ik ga je wel de cryptische hint erbij geven, maar hij is sowieso van jou. En dat is van boven naar beneden.
1: Ja, die wil ik sowieso.
0: We hebben er een te pakken, jongens. Koffer 4.
2: Koffer 4. Ik maak hem voor je open. Jasper, daar zit in. 4 tickets voor een indoor skihal.
1: Kijk, dat is top.
2: Ja, dat is echt lekker, hoor.
0: Zijn die open met deze dagen?
2: Ik zou het niet weten.
0: Kun je nu gewoon lekker skiën?
2: Ja, ze zijn open. Ik zit in te
0: ook
2: kijken.
0: Grappig zeg. Buiten bijna 40 graden ga je gewoon binnen lekker op de skis.
2: Ik ben toch benieuwd of het dan druk is.
0: Oh, vast.
2: Ja,
0: ja, denk het wel.
2: Nou, dat afkoelen komt helemaal goed. Ja, komt helemaal goed met jou, Jasper. Dus de 4 tickets komen jouw kant op.
1: Ja, super. Hartstikke bedankt.
0: Gefeliciteerd. We wensen je een fantastisch weekend, Jasper.
1: Hey, dankjewel.
0: Oké, de groeten.
1: Hoi.
0: John Legend, Love Me Now, komt eraan bij Q Music. Eerst Bente. 3, 2, 1...

0: Country Music met John Legend en Love Me Now. We gaan zo meteen op zoek naar de Boem en de Knal. Een liedje om het zomerse weekend echt mee af te trappen. En ook zo meteen muziek van Somjeu.
1: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen, als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
4: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
1: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Shop nu op Amazon.nl.
2: De beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Deze broden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
5: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
6: Vind voor elk schoonmaakprobleem een oplossing bij Vibra. Nu, Dasti ontvetterspray, een fles van 1 liter voor maar 2,79. Of Dasti afwasmiddel, een fles van 600 milliliter voor maar 1,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
7: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wehkamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wehkamp.
8: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
9: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
10: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
11: Wat mij weer energie geeft en in leven houdt.
12: En ik de onderzoek naar nieuwe behandelingen.
13: Zodat anderen ook genezen. Net als ik van mijn kanker.
9: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
14: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
9: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
15: Blond, blonder, blondst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1+1 gratis. Zoals John Frieda Go Blonder of Violet Crush. Voor dit gouden deeltje kom je heel snel naar...
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
18: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
19: ANWB en gaan.
20: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
21: Wereldster The Weeknd. After Hours Till Dawn Stadion Tour. Live in Amsterdam. Johan Cruijff Arena. 16, 17 en 18 juli. The Weeknd met Playboi Carti. Koop nu de laatste tickets via mojo.nl/The Weeknd.
22: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.
23: Ben je ook nieuwsgierig?
0: secondlove.nl.
3: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Q-Music The Party. Q-Music vind je vrijdag op de keifoute party in Amersfoort met Benno Barreveld, bij het kerstenfeest Driel met Edwin Orlander en in de feesttent bij RKVV Urmondia in Urmond. En Q-Music vind je zaterdag tijdens de Kabelse Zomer met Tom van der Weert in het feestpaviljoen Nieuw-Vennep met Benno Barreveld en in het Oranje Stadion van de Bogert Druten met Edwin Orlander.
23: Q-Music The Party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op qmusic.nl.
24: Q-Music.
3: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
25: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
26: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
25: Oranje. Heb jij je huisdier al verzekerd? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
27: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
28: Tom en Judith.
29: Goedenavond, The Root komt eraan, Sandstorm na

0: berichtje in de Q-Music app van... even kijken, hoe heet die? Ene Kane Slobbe. Mm-hmm. Ooit om en Judith, weten jullie misschien hoe dit liedje heet?
1: Oh ja. Leuke vraag.
0: Hey Kane, doe je huiswerk eens, man. Darude, A Sandstorm op Q-Music. En Kane hoor je natuurlijk zo meteen vanaf 9 uur. Want Stefan die is een avondje vrij. Dus Kane Slobbe zo meteen op de radio. Maar tot die tijd gaan wij nog even op zoek naar een boom en een knal. Ja, dat is altijd een liedje op vrijdagavond om officieel het weekend, het zomerse weekend, even af te trappen.
1: Ja, inderdaad. Dus als je een suggestie hebt, dan kan je die je sturen met een berichtje in de Q-Music app. Maar hebben we een thema, even iets?
0: Ja, we hebben een thema. Ik heb erover na zitten denken, omdat nu de mussen natuurlijk dood van het dak vallen. Hebben we de stemmodule voor de Q-Top 500 van de zomer, editie 2026, online gezet. Wat betekent dat je je favoriete zomerhits door kunt geven. En dan wordt die lijst achter de schermen gebouwd. En die wordt dan binnenkort weer, als het hartje zomer is, ja dat is het nu.
1: Als het echt bloedheet weer.
0: Als het echt weer bloedheet is, ja. Dan gaan we die lijst uitzenden. Dus vraag aan jou, wil je hem invullen? Zouden we leuk vinden, want samen met jou kunnen we de lijst maken.
1: Ja.
0: En dan kunnen we nu alvast even kijken, wat staat er dan op jouw lijstje?
1: Ja, wat staat er bovenaan? Welke zet jij op nummer 1? Dus geef suggestie. Welke staat bij jou op nummer 1? Of zal ik mij eerst even delen?
0: Doe vrouwen voor.
1: Oké, nou...
0: Wat zou je erop zetten?
1: Nou, bij mij staat denk ik wel echt wel bovenaan Summer on You van Sam Veldlux en Steve.
0: Oh ja, leuk. I spent the summer on you.
1: Lekker.
0: Ja, ik zat dus te denken, ook vanwege het WK.
1: Ja, ja ook heel lekker.
0: Lili, Samba de Janeiro. Die ga ik op mijn stemlijstje zetten voor de Q-Top 500 van de zomer. Ja, welke staat er bij jou op? Stuur hem even door nu via de Q-Music app. Je hoeft nog niet de hele lijst door te sturen. Daar mag je nog even de tijd voor nemen. Maar als je nu in ieder geval, nou, misschien wil je nummer 1 even door kan sturen.

0: bij Q-Music en Homewrecker. Op zoek naar de boem en een knal in thema Q-top 500 van de zomer. Want je kunt je stemlijstje weer achterlaten via Q-Music.nl of de Q-app voor met daarin jouw favoriete zomerhits. Gaan we de top 500 bouwen, gaan we die binnenkort uitzenden.
1: Ja, daar kon je op stemmen. En de boem en de knal is dus eigenlijk de boem en een knal.
0: Boem en een knal.
1: Boem en een knal was dus dat je jouw nummer 1 doorgeeft. Dus welke zet jij op nummer 1 in jouw stemlijstje? Nou, dat kon je doen. Even kijken, wat is er al binnengekomen? Ik zie bijvoorbeeld Endless Summer Scooter bij Jeroen staan.
0: Ik zie, wat heel vaak binnenkomt is natuurlijk de man die hier vanmiddag nog te gast was in de top 40. Rutger van Barneveld met Zwoele Zomernachten.
1: Oh ja, dat is ook een banger. Björn zegt Summer is Magic.
0: Mojo, Lady Tonight van Max.
1: Dirk zegt Club Tropicana van Wham.
0: Ja, die zag ik ook vaak voorbij komen. Ja. Rick, die gaat even helemaal rechtsaf. Doe maar Wham, Last Christmas.
1: Oh, ook een leuke eigenlijk. Max zegt Mojo, Lady Tonight.
0: Hey, en Rosalie, goedenavond.
2: Hallo.
0: Ja, jij doet wel een beetje een suggestie voor... ik denk ook met name iedereen die dit weekend naar Defcon zou gaan, toch?
2: Nee, niet eens.
0: Oh, niet eens?
2: Nee, niet eens.
1: Oh.
0: Gewoon omdat je het een rammer vindt?
2: Ja.
1: Hey, wat ben je op dit moment aan het doen? Hoe zit jouw
2: Ik ben aan het werk.
1: Oh, wat voor werk doe jij?
2: Ik ben vrachtwagenchauffeur.
1: Oh,
0: zit er een beetje goede speakers in die vrachtwagen van jou?
2: Ja hoor, zeker.
1: En ook een goede airco.
2: Ook.
1: Kijk, heerlijk.
2: Ja.
1: En dan ben ik toch benieuwd, want wat was jouw suggestie?
2: Year of Summer van Niels Geuzebroek.
1: Ja, dat is natuurlijk wel
0: En Wildstyles natuurlijk.
1: Ja, vergeten.
0: Ja, ik vind dat Defcon vind ik ook wel een verdrietig verhaal hoor.
1: Ja.
0: Zo.
1: Dus is dit ook een beetje als... als een soort steuntje.
0: Voor iedereen die er dit weekend naartoe zou gaan. Wildstyles, die was er volgens mij ook op de zaterdag. Uiteraard is Wildstyles daar altijd bij.
1: Ja.
0: Rosalie, wij vinden het een fantastisch idee om te draaien. We wilden even dubbelchecken of de speakers goed zijn bij jou in de vrachtwagen. Dat zit dus goed.
2: Ja.
0: Ben je er klaar voor?
2: Ik wel.
0: Wil je hem zelf aankondigen of moet ik het doen?
2: Ik wil het zelf wel doen hoor.
0: Nou, bij deze cue is van jou.
2: Hier is Niels Geuzebroek en de andere, die weet ik even niet.
0: Wildstyles.
2: Wildstyles. En Year of Summer.
0: Rij voorzichtig. Fijn weekend.
2: Fijn weekend.

0: Laatst als Niels Geuzenbroek, Year of Summer bij Q-Music. Wij zwaaien af, zometeen vanaf 9 uur. Oh, je kent slobben.
1: Oh, jeetje.
2: Ja.
1: Echt en nep applaus wordt hier ingestart.
0: Dubbel op voor jou.
1: Ja, wat lief, jongens.
0: Ja, Kees Lobbe, wat zit je nou net weer de grappenmaker uit te hangen in de Q-app? Nou. Terwijl wij een liedje draaien, dan ga jij...
1: Jullie kennen... Ja, het verbaast me dat jullie het allemaal niet kennen.
0: Wat kennen we niet?
2: Oh, ik voel me in één keer toch heel oud.
1: Ja, ik vroeg net aan jullie voor de grap in de Q-Music app. Weten jullie hoe dit liedje heet?
0: Ja, tijdens Sandstorm van Darude.
1: Exact. Nou, ik denk dat de mensen in de auto die dit hebben gehoord, hebben gegniffeld, die dit wel begrijpen. Maar ik vind het dus heel grappig dat jullie dit niet kennen.
0: Nou, zijn we nou zo naar rechts?
2: Kennen? Hoe bedoel je niet kennen?
1: Alleen, ken jij deze referentie? Jij weet niet waar dit over gaat?
2: Alleen, nee, ook niet.
1: Aan alsof er water brandt. Tijn van de productie. Niemand hier weet de referentie.
0: Dus je bent gewoon met jezelf, Kane.
2: Ja, ik vind het leuk dat jij gegriffen hebt.
0: Nou, leg uit.
1: Oké, dus als je ooit op het internet een liedje tegenkomt waarbij iemand in de comments vraagt hoe heet dit liedje, dan wordt die vraag altijd als een soort meme beantwoord met The Rude Sandstorm. Dus zoek het maar eens op. Als je ooit bij een liedje terechtkomt, altijd is het antwoord The Rude met Sandstorm, waardoor de meme dus is dat iemand dan The Rude met Sandstorm op gaat zoeken en bij het verkeerde liedje uitkomt.
2: Ah, dit kende ik niet.
1: Is het nog nooit onder ogen?
2: Nee, nog
0: wel een leuke meme, eerlijk is eerlijk.
2: Ja, wel leuk.
1: Nou, hierbij, dan weet je het. En we hebben toch weer wat geleerd vrijdagavond.
0: Ja, de komende 3 uur alleen maar memes hier op de radio. En wat nog meer?
1: Vrijdagavondmix komt er natuurlijk aan. En we gaan wat foute covers ook nog herhalen.
2: Leuk.
0: Veel plezier met Kane, vrijdagavond. Hè, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: Inslaan voor we op vakantie gaan. Nu bij Kruidvat, alle Biodermal, van zonbescherming tot bodylotion, 1+1 gratis. Haal die koffer van je zolder en gooi hem vol bij
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur.

0: Mutmasters Biddinghuizen. Trommel je leukste vrienden op en scoor snel je tickets op mutmasters.nl.
1: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.

0: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
2: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 5 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg hey doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
4: Ga je niet in te smeren.
3: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
5: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: Loop binnen bij Bruna voor een zomerlang leesplezier. Heerlijke romans, bloedstollende thrillers en de allerleukste kinderboeken. Nu, tijdelijk, 2 plus 1 gratis. Dus kom langs in de winkel of op bruna.nl. Een goed verhaal begint bij Bruna.
4: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
6: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
7: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van 600 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Als ik terug in de tijd zou mogen... Kleine Freek, je hebt echt geen flauw idee wat je op te wachten staat.
9: Door ons werk en door Seth lukt het ons om gewoon te leven en niet stil te gaan staan.
8: Het geeft zo'n leuke afleiding aan iets wat een tijdje gewoon niet zo leuk was.
10: Stream de docu Suzanne en Freek. We vieren het leven. Nu bij Videoland.
7: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: Ik heb een goed idee. Picknick in het park. Met de tafelsauzen van Remia is het nog nooit zo lekker geweest. Heerlijk borrelen met je vrienden. Remia, lekkerder wordt het niet.
12: 1 voor 9, goeie avond. Het Q-music nieuws van nu.nl. Van Alain Altena.
13: Goedenavond. In Almere zijn 3 mensen gewond geraakt na een steekpartij. 2 daarvan zijn er slecht aan toe. De politie heeft meerdere mensen opgepakt. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd en wordt onderzoek gedaan. Het kabinet wil dat je ook op melk- en sapflessen statiegeld gaat betalen. Er wordt gewerkt aan een plan om dat uit te breiden naar alle plastic flessen tot en met 3 liter. Voorwaarde is wel dat er maatregelen komen om problemen met hygiëne te voorkomen, vooral bij de zuivelflessen. Nou, hoe moeten er meer plekken komen waar mensen de flessen en blikjes kunnen inleveren? De Chinese overheid doet erg geheimzinnig over een ongeluk met een vliegtuigje dat tegen de hoogste wolkenkrabber van Peking is gebotst. Ooggetuigen hadden foto's op social media gezet, maar die zijn ook weer weggehaald. Of er sprake was van opzet bij het ongeluk is niet bekend. En ook is onduidelijk of er slachtoffers zijn.
14: WK 2026.
13: Ja, ook vandaag wordt er weer gevoetbald met rond deze tijd een kraker. Noorwegen-Frankrijk. Je hoort sportverslaggever Riepke Bakker.
15: Dit is het mooiste affiche van de groepsfase. Het is de Noorse superspits Haaland tegen de Franse superaanvallers Mbappé, Dembélé en Olysee. Mijn voorspelling is dat er heel veel goals vallen en dat Frankrijk wint.
13: Maar opvallend, die Noorse superspits Haaland zit op de bank. Oh. Waarom is onduidelijk? Ja, vannacht zijn er ook nog wedstrijden. Bijvoorbeeld Spanje-Uruguay en België-Nieuw-Zeeland.
16: Dat lijkt me uitgemaakte zaak toch, dat het gewoon Frankrijk gaat worden vanavond.
13: Dat denk ik ook.
16: Zo benieuwd.
13: Het weer van Weerplaza, het is nog steeds bloedheet. Uiteindelijk koelt het nauwelijks af naar 20 tot 25 graden. En morgen opnieuw heet, code rood in het zuiden en oosten met maximaal 38 graden.
16: Holy shit. Dankjewel Alain.
13: Alsjeblieft.
16: Code bloot. Flitsmeister meldt dat er een file staat op de A16 van Rotterdam richting Breda tussen Ridderkerk Noord en Hendrik Ido Ambacht. Heb je 12 minuutjes file, oorzaak is een ongeluk daar. 1 flitser nog op de A1 van Eemnes richting Amersfoort bij hectometerpaal 37.1. Hi, klaar om te vieren dat het weekend is begonnen? Dat doen we namelijk traditiegetrouw met de vrijdagavondmix. 3 remixes op een rijtje. Ja, en alle tracks in de mix hebben ook nog iets met elkaar gemeen. Dus als jij weet te raden wat het thema is, stuur je antwoord dan even in met een berichtje via de Q-Music app. Maak je kans op een Q-Music prijspakket. We beginnen wel lekker met Summer Jam. What?

0: Stefans vrijdagavondmix. Het is 9:06. Ik zeg goedenavond tegen Debbie.
1: Hoi.
0: Hey Debbie, hoe zit je erbij? Schets het eens even.
1: Hoe ik erbij zit? Niet zoveel kleding.
0: Oh, oké.
1: Heel veel airco's.
0: Zo, heel veel airco's zelfs.
1: Ja.

0: Wel een airco, dat zorgt echt dat de lucht kouder wordt, hè?
1: Ja, ik heb hem net ook een stukje weggedraaid omdat ik het gewoon een beetje te koud kreeg zelfs.
0: Zo, ja, met 29 graden.
1: Ja.
0: Goh, hey, maar Debbie, eigenlijk het enige wat je dus nu volhoudt in al deze bloedhitte is radio luisteren.
1: Ja, zeker.
0: Is ook de regel eigenlijk, hè? Alles uit behalve de radio.
1: Dat zeker.
0: En je luistert naar de vrijdagavondmix. 3 liedjes op een rijtje, 3 remixes met 1 thema. Wat was volgens jou dat thema?
1: Summer.
0: Ja, was natuurlijk niet zo moeilijk, hè? Midnight Sun, Summer Jam, Elvis Musol, zon, zomer. Het is allemaal redelijk ook vrij voor de hand liggen, denk ik zo, met deze warme dagen. Hey, het Q-Mix prijspakket wordt naar je opgestuurd. Dat betekent dat je dit weekend alleen nog eventjes naar de Voordeel zou moeten lopen om bij je brievenbus te komen. En verder kun je de rest van het weekend lekker in de airco liggen, ja?
1: Oh ja, maar daar heb ik mijn kinderen voor. Die lopen er al voor.
0: Geweldig. Nou, geniet ervan, Debbie. Fijn weekend, hè?
1: Is goed, dankjewel.
0: Sterkt in de airco. Zometeen live muziek naar Q.

New Back to Music. Prospa en Clooney. Free Your Mind. Even een lekkere zomerbeuken op je vrijdagavond. Elke vrijdagavond rond dit tijdstip hoor je live muziek in Stefans Pianobar. Ding is alleen, Stefan is dit weekend even lekker op vakantie. Daarom dat ik vanavond dus eigenlijk de plantjes water geef. Of nou ja, eigenlijk de plaatjes water geef. Ik ben Kane, hi. Betekent weliswaar dat er geen Stefans Pianobar is vanavond. Wel heb ik andere live muziek meegenomen. Namelijk een foute cover. Het is natuurlijk juni. Hè? Juni wordt bij Q-Music elk jaar omgedoopt tot de foute maand. Het is de maand dat de foute 1500 wordt uitgezonden. We vieren natuurlijk de foute party, hebben we vorige week gedaan. En er komt, of er komen in juni altijd artiesten langs bij de Q-Middagshow met Domien. Met foute covers. Nou, zoals het dit jaar onder andere aan Chaotic. Zij speelde live een eigen versie van Terug in de Tijd van Yves Berendsen. Nou, dat is een foute klapper met hoofdletter F. En dat klonk waanzinnig. Dus die foute cover wil ik niet aan je onthouden. Dit is Chaotic, live bij Q-Music. Met hun versie van Terug in de Tijd.

Vorige week deden ze het nummer nog live in het Philips Stadion in Eindhoven tijdens de foute party The Big One. Maar deze versie deden ze dan weer begin deze maand bij Domien in de Q-middagshow. Je hoorde Chaotic live bij Q-Music met hun versie van Terug in de Tijd van Yves Berendsen. Dat optreden van de foute party wordt trouwens morgenavond ook uitgezonden op RTL 5. Vanaf 8 uur 's avonds zie je de hele foute party live in je woonkamer. Kijk, tipje van mij. En dit is Everjack, Sia en David Guetta.

0: A to you. All the things she said by Q Music.
1: Q Maximum Summer.
0: Ik krijg een berichtje die Q Music heb van Michiel Brugmans. Die stuurt: hoi Kane, mooie cover van Chaotic. Die draaide ik net hiervoor. Maar zou je ook nog de foute cover van Samuel Welten willen draaien? Die was echt bizar goed. Michiel jongen, dat ga ik regelen. Samuel Welten's versie van Let Me Entertain You hoor je zo meteen. En ook Bruno Mars hoor je binnen een paar minuten.
2: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan. Dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby-tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
7: Wie, ik?
6: Ja, jij. En je vindt het niet eng? Maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
7: Echt waar?
6: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
7: Dat is stoer van mij.
6: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht? Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje met tot €300 korting per persoon.
7: Woehoe!
6: Op sunweb.nl.
8: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
9: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
10: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
9: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
11: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
12: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
13: Ik heb letterlijk niks.
14: Het gaat de hele dag regenen, hè?
15: Nee, ik heb geen regenjas.
14: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
16: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Lando. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op Lando.nl.

0: toon de prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl.
2: Allianz Direct. Ondersteuning bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw Avogel Perimenopauze Mentaal met saffraan. Wat helpt bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Nu met 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende. Lees voor het kopen de verpakking.
3: Zomer bij Trendhopper betekent barbecue vibes. Score jouw nieuwe interieur en krijg bij besteding vanaf €2000... een Trendhopper Kamado barbecue cadeau. Dus shop, chill en grill. Dat is typisch Trendhopper.
4: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op Scoola.nl.
3: Score die Trendhopper Kamado barbecue. Kijk nu in de winkel of op Trendhopper.nl.
4: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op Scoola.nl.
5: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders schrijf je mis.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag... hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest... en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
7: ANWB en gaan.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget... Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
9: Kane Slobbe.
10: Hi. Q-music. Volgende week is hij in Nederland. Nu op Q-music.

Thomas Gray. En Rumors bij Q-Music. Hey, op verzoek van Michiel in de Q-Music app ga ik nog even een foute cover draaien. 3 weken geleden was Samuel Welten namelijk hier te gast om een foute cover te spelen. In de Q-middagshow met Domien. Hij koos toen voor Let Me Entertain You van Robbie Williams. Nou, en dat doet hij echt met verve. Het is ongekend. Het plezier en het talent spat zo meteen van je speakers. Vorige week speelde hij overigens deze cover ook tijdens de foute party The Big One in het Philips Stadion in Eindhoven. Ook daar kreeg hij echt iedereen van voor tot achter mee. Sterker nog, ik heb zelf de hele avond genoten van de foute party. Ik denk dat ik Samuel Welten nou, misschien wel de beste van de avond vond. En nou, oké, K3 was ook waanzinnig. Nou, ja, ik moet K3 ook nageven, was fantastisch. Maar hoe Samuel die hele zaal van top tot teen mee wist te krijgen, dat was zo vet. Dat optreden kan je overigens morgen zien op RTL 5. Vanaf 8 uur 's avonds worden alle hoogtepunten van de foute party daar uitgezonden. Nu krijg je van mij de versie die hij 3 weken geleden deed bij Domien in de Q-middagshow. Dit is Samuel Welten live met Let Me Entertain You.

waarschijnlijk goed. Samuel Welte live met zijn band, met zijn versie van Let Me Entertain You bij Q-Music. Morgenavond dus vanaf 8 uur op RTL 5 zie je hoe hij dit live ook speelde voor een bomvol Philips Stadion tijdens de Foute Party, The Big One. Q-Music. Ondertussen was het een wilde week in de Nederlandse top 40 ook. We hebben sinds vandaag namelijk een nieuwe nummer 1. De grootste hit van Nederland is niet langer Cheerio van Justin de Wild, maar het is het WK-anthem van dit jaar. Nou, hoe kan het ook anders deze weken? Dit is Shakira en Burna Boy met Die Die bij Q-Music.

0: hun evenement is een van de weinige evenementen die dit weekend gewoon doorgaat. Bluff, Zoutelanden bij Q-Music. Het is natuurlijk Cancer at Sea waar ik het over heb. Ja, zij hebben het geluk dat het natuurlijk plaatsvindt aan zee, waardoor het daar net wat koeler is en het volgens mij vooralsnog gewoon allemaal door kan gaan. Zover ik heb begrepen. En ja, alle andere evenementen waarvan ik het heb meegekregen, is echt wel gestopt door de hitte. Is allemaal gecanceld en afgelast, helaas. Ondertussen krijg ik een volkomen random vraag gesteld in de Q-Music app. Maar ik kwam, binnen en ik dacht, vind het toch leuk om even te beantwoorden.
1: Hey Kane, ik had een vraag. Wat vind jij het beste nummer van Olivia Rodrigo's nieuwe album?
0: Dit is Michelle die dit stelt in de Q-Music app. Nou, Olivia Rodrigo heeft dus 3 weken geleden een nieuw album uitgebracht. En ik heb dit album, toevalligerwijs, ik weet niet of Michelle dat ook weet, al 3 weken lang echt op repeat. Ik vind het album van top tot teen zo goed dat ik geen enkel nummer oversla als ik het luister. Dat meen ik oprecht. Dus Michelle, voor jou als antwoord, want ik gok dat jij er ook fan van bent, maar ook voor iedereen die dit album nog niet heeft geluisterd, maar het wel proberen waard vindt, geef ik je 3 tips. Expectations, waanzinnig nummer. Had zo ook van Sabrina Carpenter of van Chappell Roan kunnen zijn. Maggots for Brains zou ik zeker even checken. Dat vind ik namelijk ook een heel lekker nummer. En deze, hoe dit helemaal opbouwt naar een climax. Het zit zo goed in elkaar. Olivia Rodrigo met Stupid Song. New York City.

0: Guru Jazz Project bij Q-Music Infinity 2008. Alain is ondertussen aangeschoven. Die gaat ons zometeen het allerlaatste nieuws brengen. Alain, goedenavond.
1: Ja, goedenavond.
0: Ik wil daarbij ook zometeen heel even een kleine Q&A met jou houden, als je dat goed vindt.
1: Zeker.
0: Want ik heb vandaag nieuws meegekregen over het weer van morgen. En dan heb ik het niet per se over de code rood.
1: Ja.
0: Maar ik heb het met name over morgenavond.
1: Ah, ik weet waar je naartoe wilt.
0: Ja, en morgenavond, jongens, all hell breaks loose. Ik wil je daar straks

0: meer dan 1 miljoen boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Iedere ochtend bij Mattie en Marieke het spannende spel
2: 4 op een rij.
1: Als je meedoet, krijg je sowieso een staatslot van Staatsloterij.
3: Het laatste woord is zakdoek.
4: Snuiten.
5: Oh!
4: Oh, niet?
5: Nee, dat is niet goed.
1: Lukt het jou wel?

0: Marieke op Q-Music. Speel bewust 18+.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
0: Vier op een rij wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
2: Speel mee met de 1 juli droomsalaristrekking. En maak kans op 30 jaar lang 10.000 euro per maand. Koop je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Speel bewust 18+.
3: Maak je huis schoon en fris met Wibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dasti-ontvetter, spray plus navul. Diverse varianten, 2 stuks voor maar €5. Exclusief verkrijgbaar in de winkel. Of shop op Wibra.nl. Dat doe je goed. Wibra.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet. Alleen dit weekend nog 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
8: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
9: De beste plek voor jou, NVM. Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
10: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
11: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
12: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
13: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
14: Hola, ¿dónde está mi casa?
13: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
14: Paella, paella.
13: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
14: Buenas noches.
13: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
15: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
16: Kom maar verder.
15: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
16: Hij is weer klaar.
15: QuickFit en weer verder.
17: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
18: Het is weer tijd voor Mudmasters. Samen bikkelen en lachen tot aan de finish. Ga op 25, 26 en 27 september de uitdaging aan bij Mudmasters Biddinghuizen. Trommel je leukste vrienden op en score snel je tickets op Mudmasters.nl.
19: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
20: 1 over 10, goedenavond. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Krijg je van Alain Altena.
21: Goedenavond. Veel reacties op de kabinetsplannen om ons land van het stikstofslot te halen. Volgens de bouwbranche is een oplossing voor de stikstofcrisis jarenlang niet zo dichtbij geweest als nu. Maar landbouworganisatie LTO noemt de maatregelen ingrijpend en pijnlijk voor boeren. De landbouwminister Van Essen presenteerde vanmiddag de stikstofplannen.
22: Met investeringen van €20 miljard maken we weer ruimte voor boer, natuur en bouw.
21: Het komt erop neer dat bijvoorbeeld de landbouw over 4 jaar een kwart minder stikstof mag uitstoten. In Almere zijn 3 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. 2 daarvan zijn er slecht aan toe. De politie heeft 3 mensen opgepakt, waaronder 1 van de gewonden. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Het dodental na de 2 aardbevingen in Venezuela is opnieuw gestegen. Zeker 920 mensen zijn omgekomen. En naar zo'n 50.000 mensen zou nog worden gezocht. Een Nederlands reddingsteam is intussen onderweg naar Venezuela om te helpen zoeken naar vermisten. Ja, en dan slecht nieuws voor Orgel Joken. Is wel heel zwaar op de hand.
0: Ja, ik dacht leuk, Orgel Joken, doe ik een orgel op de achtergrond. Ja. Mag ik de orgel...
21: Ja, dit is me toch wat beter, denk ik. Ze zou naar Mexico gaan voor een optreden rond de wedstrijd van het Nederlands elftal. Maar het gaat niet door. Het is de FIFA niet gelukt om alles op tijd te regelen. Ja, toch is een optreden op het WK niet helemaal van de baan. Als ons land wint van Marokko maandagnacht, speelt ze misschien rond de wedstrijd daarna.
0: Dat gaat gelukkig gebeuren.
21: Het weer van Weerplaza. Het is nog steeds warm. Uiteindelijk koelt het 's nachts af naar 20 tot 25 graden. En morgen opnieuw heet, maximaal 38 graden.
0: Wat een temperaturen. Dankjewel, Alain.
21: Alsjeblieft.
0: Q-verkeer van Flitsmeister. Geen files gemeld op dit moment. Wel nog 1 controle vind je op de A1 van Eemnes richting Amersfoort bij hectometerpaal 37.1. Hey Alain, mag ik je straks nog een paar dingen vragen over het weer van morgen?
21: Juist goed.
0: Kom ik dan zo meteen op terug. Eerst Damiano David. Dit is The First Time. Q.

0: 9. Suus en Frikka halverwege. Q Music.
1: Maximum Summer.
0: Nou, en of het maximale uit het zomer wordt gehaald dit weekend. Potdomme 38 graden. Alain van den Nieuws.
2: Ja, goedenavond.
0: Goedenavond. Ik heb toch even een vraag, want ik las vandaag een artikel op het AD. Ik lees even de kop voor. Grootste onweer van het jaar komt er mogelijk aan. Kans op 1 of 2 supercellen. Het kan bijzonder worden. En dit gaat over morgenavond. Het wordt morgen natuurlijk ook weer bloedje heet. 38 graden. En dat zou morgenavond dus helemaal all hell breaks loose. Als het aan het AD ligt... Is dit hoe het morgenavond klinkt? Armageddon wordt het morgenavond.
2: Alsof het er allemaal aan gaat.
0: Het einde van de wereld.
2: Nou, ik kan je vertellen, het valt wel mee.
0: Oh.
2: Voor nu in ieder geval, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, want daar was ik dus heel erg benieuwd naar. Ik word nu door deze kop van het AD in ieder geval een beetje bang gemaakt. Kan ik morgenavond überhaupt nog wel naar werk rijden?
2: Ja, nou, daar hoef je zeker niet bang voor te zijn. Er zijn inderdaad waarschuwingen afgegeven voor hevige windstoten, hagelstenen, stortbuien. Het kan er inderdaad even pittig aan toegaan. Voor het hele land is morgenavond code geel afgegeven.
0: Ja.
2: Voor dus pittige onweersbuien. Maar code geel, dat is eigenlijk gewoon een waarschuwing om je even attent te maken. Hé, het kan er pittig aan toe gaan, maar je hoeft zeker niet thuis te blijven of plannen te cancelen.
0: Okay.
2: Wees gewoon een beetje alert.
0: Dus ik moet morgen wel gewoon naar werk?
2: Je moet, ja, ik weet niet of het helaas is, maar je moet naar werk.
0: balen. Nee, okay, nee. Ja, thanks. Dan ben ik toch even gerustgesteld, want... Volgens het AD wordt het dus... Het wordt geen Armageddon in ieder geval morgenavond.
2: Ja, dat is nog een beetje afwachten eigenlijk. Als ik heb het artikel ook even gelezen. En ik heb zelf ook nog even gebeld met onze mensen van Weerplaza. En zij zeggen zelf ook van... Ja, het ziet er naar uit dat het er inderdaad pittig aan toe gaat.
0: Ja.
2: Maar we moeten ook nog een beetje gaan kijken hoe erg het allemaal wordt. En welk pad die buien zeg maar gaan bewandelen.
0: Bewandelen, ja. En die supercellen, wat is een supercel precies waar ze het over hebben?
2: Ja, dat betekent dat er een storm is die dermate sterk is... dat het helemaal losgaat, zeg maar. Echt flinke regen, onweersbuien, hagel, wind, noem het maar op.
0: Ja.
2: Maar dan moet het net zo vallen dat het allemaal... dat het die naam eigenlijk mag krijgen. En het hoeft helemaal niet zo te zijn dat dat gebeurt. Dus ze zijn er ook een beetje voorzichtig mee.
0: Okay, dus morgenavond code geel. Je hoeft niet je plannen te cancelen, maar let wel een beetje op jezelf.
2: En zo is het.
0: Doe voorzichtig.
2: Absoluut.
0: Thanks, Alain.
2: Alsjeblieft.

Ik kijk even in mijn glazen bol. En daar zie ik dat dit over een paar weken heel hoog in de top 40 staat. Het is de nieuwste van Nothing But Thieves. Een van mijn aller favoriete bands op deze aardbol. En ze zijn weer terug. Oh my god. Evolution heet de nieuwste plaat. Je hoort hem net bij Q Music. Ja, en wat ik zeg, binnenkort heel hoog in de top 40. Kan niet anders. En dit is Alex Warren, Fever.

Black Music, Only Girl in the World. Komt een berichtje binnen in de Q-Music app van Femke de Groot. Die stuurt, je weet dat het warm is geweest de afgelopen anderhalve week. Als je bij 31 graden denkt, wat is het lekker fris. Nog één dagje 38 graden overleven en dan volgende week de betere temperaturen. Nou Femke, ik heb weliswaar enigszins goed nieuws. Ik kan me voorstellen dat iedereen snakt naar een airco. Och, zo, ja, kom maar. Lekker een beetje frisse lucht. Of een ventilator erbij, even de ventilator aanzetten. Oh, ja, ja, ja. Dit is waar je nu zin in hebt. Maar ik kan me ook zo voorstellen dat je dit nu niet in huis hebt. Omdat je, ja, die dingen zijn zo tafels duur tegenwoordig. Nou, dan heb ik goed nieuws. We spelen zo meteen knok tegen de klok. Kan zomaar jouw budget zijn om een nieuwe airco-ventilator mee aan te schaffen. Wil je meespelen met knok tegen de klok? Stuur dan nu even het berichtje klok via de Q-Music app. Dat is het enige wat je hoeft te sturen. Vier letters K-L-O-K met een berichtje via de Q-Music app. En wie weet dat jij dan zo meteen wel speelt voor jouw airco- of ventilatorbudget. Of wat anders heb ik ook.

0: voor maar 1,99. Altijd laag.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp alleen dit weekend nog je kans met het Bavancia droogrek hang-on voor maar 49,99. Karwei, maak het mooier.
2: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
3: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
4: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
5: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
4: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
6: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
8: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
9: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
10: Hola, ¿dónde está mi casa?
9: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
10: Paella.
9: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
10: Buenas noches.
9: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
11: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
13: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
14: Niet geschoten is always mis. Nu bij Kruidvat always maandverband en inlegkruisjes 5 voor €10. Woehoe! Dus richt je pijlen op de dichtstbijzijnde.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Get ready for the OG.
17: All y'all bitches wanna look like me.
18: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
19: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
20: Kom maar verder.
19: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
20: Hij is weer klaar.
19: QuickFit en weer verder.
21: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
22: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.

0: Cruise, Dynamite bij Q-Music. Daarvoor nog de Bausa en Magnetic. Goedenavond, Laurissa.
1: Hallo, goedenavond.
0: Hallo, hou je het een beetje uit in de hitte vandaag?
1: Nou, jawel. Zeker wel.
0: Nou, wat goed. Zit je in de airco of zit je in de auto? Wat,
1: Ja, momenteel in de airco, in de auto.
0: Geweldig. Je hebt het goed voor elkaar, Laurissa. Hey, mag ik jou feliciteren, want jij hebt je door alle berichten heen weten te boksen. Jij bent vanavond de kandidaat in Knok tegen de Klok.
1: Ja, cool toch?
0: Dus je mag zo gaan spelen voor een zakcentje. Maar voordat we daaraan toekomen, Laurissa, vind ik het leuk om je altijd even een beetje te leren kennen. Dus ik zou het leuk vinden als je drie volkomen willekeurige feitjes over jezelf zou willen vertellen. Zou je dat willen doen?
1: Ja, zeker wil ik.
0: Nou, ik zit er helemaal klaar voor.
1: Nou, mijn eerste bijbaantje was ik bessenplukken.
0: Oh.
1: Ik vind het leukste spelletje om te spelen 30 seconds. En dan het liefste bij mijn broertje. Daar hebben we namelijk aan één woord genoeg.
0: Oh, ja?
1: Ja. En de laatste, ik heb net een nieuw huis gekocht.
0: Nou, wat geweldig. Oké, allereerst gefeliciteerd natuurlijk met je nieuwe huis.
1: Ja, dankjewel.
0: Ga ik even beginnen bij feitje 1. Je bent als allereerste baantje... Was je bosbessenplukker, bessenplukker?
1: Ja, klopt. Bosbessen, inderdaad.
0: Ik heb nog nooit gehoord dat iemand dat heeft gedaan als baantje.
1: Ja, was leuk.
0: En hoe, zeg maar, dan moest je gewoon... Dan was je dienst. Je moet van 12 tot 6 alleen maar bessen gaan plukken in het bos. En dan krijg je uiteindelijk een zakcentje ervoor terug.
1: Ja, het was vaak inderdaad in de ochtend en je moest per krat plukken. En per krat kreeg je dan €5. Dus het was zo hard mogelijk werken om zoveel mogelijk geld te krijgen, zeg maar.
0: Dus aan het einde van de dag, hoeveel kratten had je dan?
1: Ja, ik denk dat de max eigenlijk wel 3-4 zat. Dus eigenlijk niet zo heel veel.
0: Dus het lijkt dan alsof je, zeg maar, heel veel geld kan verdienen. Maar aan het einde van de dag valt het toch vies tegen.
1: Ja, dat valt inderdaad vies tegen.
0: Ja, goh. Nou, blij dat je dat dan inmiddels niet meer bent, denk ik.
1: Nee, gelukkig niet.
0: En je bent dus dol op 30 seconds, maar wel met je broertje. Want jullie zijn dus helemaal, hoe noem je dat, 2-4 handen op één buik of zo? Is dat
1: gewoon lekker op elkaar ingespeeld, inderdaad.
0: Wat goed. En als jullie dus altijd om de tafel zitten, dan winnen jullie ook met z'n tweetjes?
1: Nou, vaak wel. In ieder geval fanatiek genoeg om te kunnen winnen.
0: En denk je dat als je dus met je broertje nu ook Knok tegen de Klok zou spelen zo meteen, zou je broertje dan ook op hetzelfde moment stop zeggen zo?
1: Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Op zich had ik hem wel naast mij willen hebben, maar dat is helaas niet het geval.
0: Nou ja, je kan hem straks even wel nog even bellen om te vragen of hij wil luisteren. Dan ben ik wel benieuwd of je broertje dan later of eerder ook nog stop had gezegd of niet.
1: Ja, precies. Dat is wel een goeie.
0: Doen we straks ook nog even een liedje tussendoor. Hey, en tot slot, je hebt net een huis gekocht dus.
1: Ja, klopt.
0: Gefeliciteerd daarmee. En ik vermoed dan ook zo dat als je dus een zakcentje zou winnen met Knok tegen de Klok, dat zou gaan naar iets in of rondom het huis?
1: Ja, zeker. Ik zei al, ik moet de hele inboedel nog. Dus ik denk dat centje misschien daar wel naartoe gaat. Dat zou mooi zijn.
0: Nou, wat geweldig, Laurissa. Ja, als je dat goed vindt, geef ik je nog even 3,5 minuut tijd om mentaal voor te bereiden op Knok tegen de Klok. Dan kan je ook nog even je broertje berichten om mee te luisteren. Weliswaar.
1: Helemaal goed.
0: Dan ga ik nog even de alarmschijf voor je draaien. Heb je die al gehoord van deze week?
1: Heerlijk. Nee, deze week eigenlijk niet.
0: Is van Somber. My Body Isn't Ready. Geniet ervan. Het is waanzinnig.
1: Dank je.
0: Kan je hem nu even luisteren?

0: is een beetje een somber liedje, maar het is dan ook een somber liedje. Alarm schrijft deze week My Body Isn't Ready. Laurissa, wat vind je ervan?
1: Ja, lekker liedje.
0: Lekker liedje? Mooi. Dan is het niet voor niets de Alarm schrijft deze week.
2: Knok. Knok tegen de klok.
0: Ja, ik heb dus Laurissa aan de telefoon, die als eerste baan ooit had bosbessen plukken, die heel goed is in 30 seconds als ze het speelt met haar broertje, en die dus ook net een huis heeft gekocht. Dus als ze een zakcentje weet te slaan uit dit mooie spel, dan zou dat gaan naar de inboedel van het spel. Daar is geen woord aan gelogen, toch Laurissa?
1: Nee, klopt helemaal.
0: Heb je inmiddels nog je broertje weten te bereiken? Of is dat niet
1: gelukt? Nee, helaas niet. Hij was aan het werk.
0: Oké. Ja, dat is jammer. Dan moeten we het toch echt op eigen benen gaan doen zo, Laurissa.
1: Ja, zeker. Gaan we doen.
0: Ik ga toch nog even het spel uitleggen voor de zekerheid. Je hoort zo meteen een reeks schuilbedragen in wisselend tempo oplopen. Aan het einde van de reeks dan gaat de klok af. Maar de truc is om voor die tijd stop te roepen. Doe je dat, dan win je het bedrag dat als laatst is uitgesproken, maar gaat de klok af voordat je stop hebt gezegd, dan blijf jij met lege handen achter, helaas. Is dat helemaal duidelijk?
1: Ja, helder.
0: Ben je er klaar voor?
1: Yes.
0: Dan start de klok nu.
2: 20 euro. 20 euro. 73 euro. 126 euro. 138 euro.
1: Stop.
0: Jeetje, meneertje Larissa, ik bleef maar wachten. Ik dacht, komt het nog?
1: toch nog.
0: Echt, balls of steel. 138 euro heb je gewonnen, gefeliciteerd.
1: Ja, lekker toch, dankjewel.
0: Wat super. Dan komt nu natuurlijk het moment van de waarheid. En dat is dat we even moeten gaan luisteren hoe ver de klok nog was gegaan.
1: Mm-hmm.
0: Komt ie aan. Ik vind dat je het hartstikke netjes hebt gedaan, Laurissa.
1: Ja, dat dacht ik.
0: 138 euro komt jouw kant op. 162 euro had het kunnen zijn. Wat gaat er van die 138 euro gekocht worden? Is dat een achtste van een bank?
1: Nou, misschien wel lekkere grote bierglazen.
0: Zo, nou.
1: Met dit weer is dat wel lekker, toch?
0: Ja, groot gelijk krijg je. Dat is een lekker begin van je zomer zo. Ja,
1: dat dacht ik.
0: Laurissa, fijn weekend en geniet van de hitte dit weekend.
1: Zelfde, dank
0: je. Hoi. En Sheeran nu bij Q.

0: niet al heet genoeg was in de temperaturen. Maak wat nog heter op je radio. Met een lekkere zomershit van Jonas Blue en Alive. Edge of Desire bij Q Music. Ik zit ondertussen lekker mee te kijken met het WK voetbal. Op een schermpje naast mij. Het is een klapper van een wedstrijd tussen Noorwegen en Frankrijk. De laatste minuten zijn ingegaan. 5 minuutjes extra hebben ze nog voordat ze de wedstrijd af moeten ronden. En het staat 3-1 voor Frankrijk. Achteraf, kleine spoiler alert. Ja, sorry, had ik eigenlijk beter van tevoren kunnen zeggen. Maar het schijnt, ik hoorde dus net van Alain, goedenavond.
1: Ja, goedenavond.
0: Ik kom zo meteen met nieuws. Het schijnt dus dat ik al de hele tijd naar de verkeerde wedstrijd zit te kijken. Want er is nog een wedstrijd gaande.
1: Er is nu nog een wedstrijd in dat bezig. Dat is Senegal tegen Irak. Ja, en daar staat het toch een bescheiden 5-0.
0: Ja, dat is eigenlijk een veel leukere wedstrijd om te kijken. Maar ik zit nu al de hele tijd naar Frankrijk tegen Noorwegen. En eigenlijk achteraf spijt dat ik niet naar die andere wedstrijd ben gaan kijken.
1: Ja, maar Irak kreeg al na 12 minuten een rode kaart. Dus het is niet helemaal eerlijk. Maar. Ja, toch 5.
0: Veel meer actie, veel meer spektakel. Nou goed, zometeen ook nog even hebben over het WK.

0: mooie vakantie vind je bij Bol.
1: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
2: Kijk, het is die last minute super sale bij prijsvrij vakanties.
1: Dus?
2: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
1: Ah, met superkorting.
2: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
1: Prijsvrij vakanties.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
1: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel 600 euro korting tijdens de last minute super sale.
4: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
5: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. 5000 euro voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks? En jou als baasje ook niet, want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
6: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
7: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
8: Loop binnen bij Bruna voor een zomerlang leesplezier. Heerlijke romans, bloedstollende thrillers en de allerleukste kinderboeken. Nu, tijdelijk, 2 plus 1 gratis. Dus kom langs in de winkel of op bruna.nl. Een goed verhaal begint bij Bruna.
9: De meeste Nederlanders willen minder vlees eten en supermarkten hebben beloofd daarbij te helpen.
10: Precies! Worstje?
9: Nee, dank je, ik hoef geen vlees.
10: Ah, worstje! Neem nou een worstje, kom.
9: Nee,
10: meerdere
9: worstjes. Nee, dank je wel. Ik hoef geen worst.
10: Neem nou gewoon even een worst, lekker man. Dit is een gigantische aanbieding.
9: Dus dit is hoe jullie klanten die minder vlees willen eten helpen.
10: Ik heb trouwens een heel lekker recept met een worst.
9: Supermarkten, stop met vleesdrammen. Kijk op wakkerdier.nl.
11: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles-netwerk. Ziggo.

0: Biddinghuizen. Trommel je leukste vrienden op en score snel je tickets op mudmasters.nl.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Maal Smit. Kom naar Nederland. Op 4 november staat hij in de Ziggo Dome Amsterdam. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/maalsmith.
3: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
4: En over 11, goedenavond. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Krijg je van Alain Altena.
5: Goedenavond. Amerika heeft een aanval uitgevoerd op Iran. Wat er precies is gebeurd is niet bekend, maar het zou een reactie zijn na een Iraanse aanval op een commercieel schip bij Oman. Eerder zei de Amerikaanse president Trump al dat Iran de wapenstilstand heeft geschonden en beide landen tekenden laatst nog een voorlopige vredesdeal. Personeel van een kinderopvang in Schiedam is op non-actief gezet omdat ze naar huis waren gegaan terwijl er nog een kind binnen was. Een jongetje van 1 lag te slapen en was over het hoofd gezien. De ouders stonden voor een dichte deur en belden meteen de politie. De kinderopvang geeft toe dat de regels niet zijn nageleefd. Op meerdere plekken zijn snelwegen afgesloten nadat het asfalt omhoog is gekomen door de hitte. Zo is de A59 bij Raamsdonksveer dicht voor een spoedreparatie. Op de A15 bij Gorkum kan je maar over 1 rijstrook. En op de A270 bij Nuenen zitten er bobbels in de weg.
6: WK 2026.
5: Ja, ook vandaag wordt er weer gevoetbald op het WK. Een echte kraker is net afgelopen. Noorwegen-Frankrijk, dat werd 1-4 voor de Fransen. Ze hebben er toch nog eentje bij gescoord. En Kane, we hadden het net ook over Senegal-Irak.
4: Ja.
5: Daar stond het 5-0. Dat is nog steeds zo, maar die wedstrijd is nog niet afgelopen. We zijn nog een paar minuutjes bezig. Dus ja, wie weet dat er nog een goaltje bij komt.
4: 5-0 voor Senegal, hè?
5: 5-0 voor Senegal, inderdaad.
4: Goh, die Senegalen. Senegalezen.
5: Senegalezen.
4: Inderdaad. Senegalezen.
5: Heel goed. En vannacht zijn er ook nog wedstrijden. Bijvoorbeeld Spanje, Uruguay en België, Nieuw-Zeeland.
4: Is toch heerlijk, hè, dat WK. Dat je dus 's avonds gewoon kan zitten en je kan de hele avond...
5: Fantastisch, toch?
4: In de nacht kan je alleen maar lekker voetbal kijken.
5: Geweldig. Nou, met die plaknachten denk ik dat iedereen wakker ligt.
4: Dat denk ik
5: iedereen
4: oprecht.
5: Iedereen kijkt het WK.
4: Ja, dat is echt zo.
5: Het weer van Weerplaza. Ja, afkoelen doet het niet echt. Het wordt vannacht 20 tot 25 graden. En morgen is het opnieuw heet. Code rood in het zuiden en oosten met maximaal 38 graden.
4: En dus lekker WK kijken vannacht.
5: Zo is het.
4: Oh. Dankjewel, Alain.
5: Alsjeblieft.
4: Q-verkeer van Flitsmeister. Geen files gemeld op dit moment. Wel nog 1 controle vind je op de A1 van Eemnes richting Amersfoort bij 37.1. Ja, en wat is eigenlijk de route die Nederland nu gaat afleggen, nu ze hebben gewonnen en bovenaan die pool staan? Ga ik straks met je bespreken na Teddy Swims, Mr. Know It All.

Waka Brother. Avicii Backy Music. Hey brother. Ja, ik ben Kane en ik heb helemaal niks met voetbal. Ik hou enorm veel van muziek. Ik hou enorm veel van films. Maar ik heb niks met voetbal. En toch, ik zit er middenin. Ik vind het waanzinnig. Ik volg alles van het WK mannenvoetbal. Ik ben echt helemaal continu bezig met alle wedstrijden. Ik zit in pools. Heb ik ook nog nooit gedaan. Ik ben echt helemaal bezeten door alles wat draait en gaat rondom het WK voetbal. Grote vraag die natuurlijk nu wordt gesteld door heel veel mensen is nu Nederland doorgaat uit de poolfase. Wat wordt dan de knock-out fase? Wat worden de komende wedstrijden? Stel wij weten het steeds verder te brengen. Nou, ik heb het even voor je uitgezocht. Het begint ongunstig, maar geloof mij, daarna wordt het alleen maar gunstiger. We moeten namelijk eerst aanstaande maandag op dinsdagnacht om 3 uur 's nachts spelen. Dat is even taai zit, maar dat is wel een wedstrijd waar je echt eventjes voor wakker wil worden. Want het gaat tegen Marokko zijn. En Marokko is erg goed. Ik heb geen verstand van voetbal, maar Marokko is erg goed. Dus dat we die wedstrijd gaan winnen, dat wordt nog een grote vraag. Ik zou er zeker dus even je wekker voor zetten. Want het kan zomaar onze laatste wedstrijd zijn. Want vanaf nu geldt ook de regel, na de poolfase, elke wedstrijd die we verliezen betekent game over, einde spel. Dus we moeten winnen. Als het lukt om dan te winnen, dan wordt het alleen maar gunstiger. Want dan is het niet meer 's nachts, maar 's avonds dat we spelen. Komen namelijk in de achtste finales. Dan spelen we zaterdag 4 juli pas weer om 7 uur 's avonds. Dat zou dan tegen Canada of Zuid-Afrika zijn. Nou, daarvan zou ik denken, kat in het bakkie. Dat moeten we in principe dat kunnen redden met ons Oranje Legioen. Vervolgens hebben we de kwartfinales als we daar doorheen komen. Dat is om 10 uur 's avonds pas weer de donderdag daarop. En dan weer de dinsdag daarna is de halve finale om 9 uur 's avonds. En de zondag daar weer op, ja, dan gaan we echt ver vooruit. Tegen die tijd zal het je pas allemaal weer boeien, denk ik hoor. Maar dat is ook om 9 uur 's avonds. In ieder geval heel chill om te weten. Als wij dus de volgende wedstrijd winnen, dan hoeven we niet meer midden in de nacht op te blijven. Maar dan is het gewoon 's avonds, al die wedstrijden. Nou, daar kijk ik erg naar uit. En ik ben zo benieuwd, want het kan ook nog zijn als we van Marokko winnen, die dus erg goed zijn. En we weten daarna van Zuid-Afrika of Canada te winnen, dan moeten we waarschijnlijk tegen Frankrijk. Want ik heb voorspeld in mijn pool dat Frankrijk uiteindelijk gaat winnen. En of we van Frankrijk winnen, dat is ook nog maar de vraag. Maar goed, zorgen voor later. Dit is Cameron Whitney.

0: Madonna.
1: Is het Taylor Swift? Rinsje Ritsma.
2: Ricky Martin.
3: Kaartje Papi.
1: Ben je Helen Hendricks?
4: Kane! Who the fuck is Kane?
5: Zoals elke vrijdagavond bij Q Music spelen we Who the fuck is Kane? Is eigenlijk gewoon Wie ben ik? 9 van de 10 keer spelen we dat ook samen met mijn lieve vriend en collega Stefan Bouwman. Maar die heeft lekker een weekendje vrij. Dus je zal het een keertje helemaal alleen met mij moeten doen, helaas. Maar gelukkig heet ik wel Kane. Dus dat scheelt al voor het spel. De vraag is eigenlijk, welke bekendheid... Ik zit heel goed te passen te letten op mijn woorden, dat ik niet dat dingen verklap. Welke bekendheid ben ik? Aan jou de taak om dat te raden. Je mag een ja of nee vraag aan me stellen en dan een gokje wagen. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is eerst even een berichtje sturen in de Q-Music app. C-A-I-N, dat is namelijk het woord Kane, mijn naam. En als jij uiteindelijk weet te raden wie ik ben, dan win jij een all-in arrangement voor 4 personen bij Palm Party House in Zwijndrecht. Dat is een uur lang bowlen, onbeperkt gourmetten en alle drankjes zijn inbegrepen uit het Palm drankenpakket. Nou, ik zou het wel weten. Ik geef je wel vast een eerste hint. Ik ben vandaag een artiest uit de Q Top 500 van de zomer. Want die komt er weer aan. Nou ja, die komt er weer aan. De stemlijsten zijn weer geopend. De stembussen, moet ik zeggen. Je kan nu je favorieten doorgeven voor de Q Top 500 van de zomer via qmusic.nl. Maar dat kun je ook nog even bewaren voor later. Want dat duurt nog wel even. Dat zal waarschijnlijk pas in juli of augustus, als het lekker weer is, midden de zomervakantie, dan draaien we die lijst pas weer. Maar weet in ieder geval dat je dat weer kan doen. Voor nu is het in ieder geval belangrijk. Uit de editie van afgelopen jaar, daar ben ik dus 1 artiest van vanavond. Nou, dan weet je daar in ieder geval vast, kun je het al goed een beetje terugbrengen naar een paar artiesten. Wil je dus meedoen met Who the fuck is Kane? Stuur dan nu even C-A-I-N, oftewel Kane met een berichtje in de Q-Music app. Wie weet spreek ik je dan zo. En ook Ray hoor je binnen een paar minuten.
6: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
7: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
8: Dat gaan we vieren.
7: Zo goedkoop, daar word je fan van.
9: Dat gaan we vieren.
10: Aldi. Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
11: Hola, ¿dónde está mi casa?
10: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
11: Paella, paella.
10: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
11: Buenas noches.
10: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
7: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
8: Dat gaan we vieren.
7: Dus nu naar Aldi.
12: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
13: Q-Music, the party.
5: Q-Music vind je vrijdag op de keifoute party in Amersfoort met Benno Barreveld, bij het kerstenfeest Driel met Edwin Orlander en in de feesttent bij RKVV Urmondia in Urmond. En Q-Music vind je zaterdag tijdens de Kabelse Zomer met Tom van der Weert, in het feestpaviljoen Nieuw Vennep met Benno Barreveld en in het Oranje Stadion van de Bogert Druten met Edwin Orlander.
13: Q-Music, the party. Boek je exclusief bij Q-No Events. Kijk op Q-Music.nl.
12: Q-Music. Hey. Hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
14: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
15: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
16: Loop binnen bij Bruna voor een zomerlang leesplezier. Heerlijke romans, bloedstollende thrillers en de allerleukste kinderboeken. Nu, tijdelijk, 2+1 gratis. Dus kom langs in de winkel of op bruna.nl. Een goed verhaal begint bij Bruna.
17: Maal Smit, kom naar Nederland. She
0: november staat hij in de Ziggo Dome Amsterdam. Ga voor tickets en info naar mojo.nl/Maalsmith.
2: Oh, wat een goal!
3: Goal?
9: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
17: Ondersteuning bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw Avogel Perimenopauze Mentaal met safraan. Wat helpt bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Nu met 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende. Lees voor het kopen de verpakking.
18: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
19: Sorry, maar het is WK!
20: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Hisense 58-inch QLED 4K Smart TV voor €379. Mediamarkt.
21: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
22: Ik heb letterlijk niks.
23: Het gaat de hele dag regenen, hè?
24: Nee, ik heb geen regenjas.
25: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
26: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Campina Lang Lekker Liter pakken? 2 plus 3 gratis. Alle Unox soep en zak ook 2 plus 3 gratis. En alle AH barbecue worsten nu 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
27: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
28: doei doei
27: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
29: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
30: €10.000 per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 5 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
31: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo.

0: Hey, Where Is My Husband bij Q-Music.
1: Ja, dat denk ik Willem-Alexander.
2: Is het Madonna?
3: Is het Taylor Swift?
4: Rinsje Ritsma.
5: Ricky Martin.
6: Kaartje Papi.
7: Ben je Helen Hendricks?
8: Kane, who the fuck is Kane?
0: Nou, kom er maar eens achter. Ik ben een artiest uit de Q-top 500 van de zomer. Dat is alles wat we tot nu toe weten, Bert.
9: Ja.
0: Ja. Je mag een ja of nee vraag stellen en dan een gokje wagen. Wat is jouw ja of nee vraag?
9: Ben jij een Nederlandse man?
0: Ben ik een Nederlandse man? Nee, ik ben geen Nederlandse man.
8: Who the fuck is Kane?
9: Nee, dat heb ik geen idee.
0: Ik kan er wel een hoop af. Wat zeg je?
9: Enrique Iglesias,
0: denk jij. Ik ben niet Enrique Iglesias. Helaas.
9: Ja.
0: Ik hoor dat je in de auto zit, Bert. Ben je naar iets leuks onderweg nog?
9: Ja, naar huis, voor mijn werk.
0: Dat is wel iets leuks om daar onderweg te zijn. Ja. Wat voor werk doe je?
9: Ik ben kok.
0: Oh, zo. Dan heb je in een warme keuken gestaan vanavond, denk ik zo.
9: Ja, nou maar niet alleen vanavond.
0: Nee, ja, oké, deze hele week denk ik ook al. En überhaupt natuurlijk. Is het, ja, oké. Maar goed, maar als je nu naar huis rijdt, heb je dan wel lekker een airco die je opwacht, Bert?
9: Nee. Twee ventilatoren.
0: Oké, nou dat mag ook nog baten dan, toch?
9: Ja, dat...
0: Nou, ik hoop dat de hitte je dan nog een beetje bespaart. En ja, wel een fijn weekend gewenst, desalniettemin, Bert.
9: Ja, dankjewel.
0: Hoi, hè?
9: Hoi.
0: Ik denk dat je Thijs wel verder hebt geholpen, hè, Thijs? Want als het dus geen Nederlandse artiest is, dan blijft er toch nog wel een stuk minder over.
9: Ja, dan blijft er wel een hoop over, ja.
0: Nou, welke ja of nee vraag zou je eraan willen toevoegen, Tijn?
9: Ben jij een DJ?
0: Ben ik een DJ? A la David Guetta, zeg maar dan.
9: Ja, zoiets, ja.
0: Ja. Ik ben geen DJ.
8: Who the fuck is Kane?
9: Ben jij Adele?
0: Ben ik Adele? Hoezo denk je aan Adele bij zomerhits?
9: Ja, we zitten echt op een doodspoor.
0: Wat zeg je nou, we zitten?
9: Op een doodspoor. We lopen even vast. We zaten echt op het spoor van de DJ, maar ja, nee, dat wordt hem dan niet.
0: Heb je dan wel de lijst van de Q-top 500 van de zomer voor je van afgelopen editie?
9: Die hebben we zeker net doorgespit, maar nee, we lopen helemaal vast.
0: Is toch, als ik denk aan een zomerse artiest, dan denk ik toch niet gelijk aan Adele.
9: Nee.
0: Oké, Tijn, ik ga je even nog carte blanche geven. Pak even de Q-top 500 van de zomer erbij. En desnoods scroll je even door die lijst en pinpoint je een random artiest. Maar
9: exact.
0: Adele, ik kan je toch zeggen, Adele is het in ieder geval niet.
9: Nee.
0: Maar dan ga ik je even een tweede kans geven. Noem nog even één naam.
10: Rema.
0: Rema. Ja. Rema van Calm Down natuurlijk. Ik ben niet Rema.
10: Helaas.
0: Maar ik denk dat je ook met jouw vraag wel weer de volgende persoon vrij verder vooruit hebt geholpen. Tijn, dankjewel, hè.
9: Yes, fijne avond.
0: Dankjewel, fijne avond. En mocht je nou mee willen spelen met Who the Fuck is Kane, stuur dan even Kane met een berichtje in de Q-Music app. C-A-I-N.

0: Maal Smit, Nijl Hoorn, Drive Safe bij Q-Music. Sander, goedenavond.
1: Hey, goedenavond.
0: Rij je ook voorzichtig momenteel?
1: Wat zeg jij, sorry?
0: Rij jij ook voorzichtig momenteel?
1: Ja, ik rij voorzichtig in de vrachtwagen.
0: Goed zo, dat is belangrijk. Niet met je telefoon in je oor terwijl je achter het stuur zit, toch?
1: Nee, tuurlijk niet. Dat mag niet, hè.
0: Hartstikke belangrijk. Goed zo, Sander. Goed bezig. Dat is al een goed begin van je weekend. Hey, je zit midden in Who the Fuck is Kane. We weten dat ik een artiest ben uit de Q Top 500 van de zomer. Ik ben geen Nederlandse artiest. En ik ben ook geen DJ. Dus ik ben geen Armin van Buuren of David Guetta of iets. Daarbij ben ik niet Enrique Iglesias en ook niet Rema. Welke ja of nee vraag zou jij aan dit rijtje willen toevoegen, Sander?
1: Ben jij misschien ook een acteur?
0: Ben ik ook een acteur?
1: Ja.
0: That being dat ik, of ik ook wel eens in films en series heb gespeeld? Yeah. Nee. Ik sta wel echt bekend als artiest. Dus nee, als, ik zal meegeven als zanger sta ik bekend.
1: Oké.
0: Dus dat was de kleine hint. Who the fuck is
1: Kane? Ja, dan denk ik, dan gok ik Louis Fonsi.
0: Louis Fonsi, ja, van Despacito.
1: Yes.
0: Nee.
1: Maar het is niet, nee.
0: Nee. Ja. Sorry Sander, ik kan het niet mooier maken dan het is.
1: Oké, nou, werk ze nog even
0: hoor. Hoi, wel thuis.
1: Hoi.
0: Jim, goedenavond.
2: Hey, goedenavond Kane.
0: Goedenavond. Wat ben jij nog aan het doen zo laat?
2: Nou, ik ben nog aan het uitladen en aan het inladen weer vanmorgen. Ja, gewoon nog druk aan het werken.
0: En wat wordt er uit en ingelaten dan?
2: Ja, mijn muziekapparatuur. Ik ben zanger.
0: Oh, nou, ja, ben jij beroepsverwant aan degene die ik nu ben natuurlijk.
2: Zeker.
0: En wat slim dat je dat dan nu in het donker doet, in plaats van midden in 38 graden als het zo ongelooflijk pokkenheet is buiten.
2: Ja, daar had ik ook geen trek in, hoor, moet ik je heel eerlijk stellen. Dus,
0: heb jij goed over nagedacht, Jim. En wat voor muziek zing je?
2: Ik zing nederpop. Dus echt van Guus Meeuwis tot Marco Borsato, zeg maar die kant.
0: Wat leuk. Zo'n soort coverartiest dat je er gewoon dat je mensen je kunnen boeken en dan speel je gewoon op feestjes en dergelijke.
2: Ja, zowel als Stapact als met mijn eigen live band. Dus,
0: nou, wat leuk. En dan kan je nu jezelf even droppen, Jim, op de Nationale Radio. Waar moeten mensen dan zijn?
2: Ja, zeker. Jim Leijen. Jim Leijen kan je gewoon lekker volgen op mijn Instagram, social, Spotify. Luister ook zeker mijn eigen singles. Dan moet dat helemaal goed komen.
0: Kijk, dat doe je goed, Jim. En dat is L-E-I-J-E-N, hè, voor de duidelijkheid.
2: Ja, klopt.
0: Ja, dan kunnen we daar geen misverstand over ontstaan.
2: Nee, dan hebben we de goeie.
0: Jim, wat is jouw ja of nee vraag?
2: Kom je uit Vlaanderen?
0: Kom ik uit Vlaanderen? Nee. Ik kom niet uit Vlaanderen. Who the fuck is Kane?
2: Ben je Jennifer Lopez?
0: Jennifer Lopez, J-Lo. Nee, ik ben ook geen Jennifer Lopez helaas.
2: Oké, nou ja, we konden het proberen. Hè?
0: Zo is dat ook, Jim. En werkt ze dit weekend, hè? Werkt ze morgen?
2: Dankjewel, vriend. Dankjewel. Hoi.
0: Naomi.
3: Hoi.
0: Hi, wat is jouw ja of nee vraag?
3: Ik wil vragen of je Spaanse muziek maakt.
0: Of ik Spaanse muziek maak? Spaanstalig hebben we het dan even over, hè?
3: Ja, Spaanstalig, ja.
0: Ik maak geen Spaanstalige muziek. Ik moet wel zeggen, ik heb recent muziek uitgebracht wat wel een soort qua muziek Spaans tintje heeft. Maar dat is dus niet Spaanstalig. Dus dat is alvast een kleine extra hint die je daar geeft, Naomi. Who the fuck is Kane? Maar ik zal het waarschijnlijk allemaal wel weer verwarrender maken door zulke cryptische hints te geven.
3: Ja, nou ja, ik had iemand in mijn hoofd, maar die kan het natuurlijk niet zijn. Ik denk, ja, als hij het niet is, dan ga ik voor een ander. Maar die kan het denk ik ook niet zijn. Want ik had de Underdog Project in mijn hoofd.
0: Ah, ja, dat is natuurlijk de absolute nummer 1 in de Q-top 500 van de zomer. Ja. Wil je dat nu ook als antwoord geven?
3: Ja, doe maar, want ik heb anders geen idee.
0: Ja, ik ben dus niet Underdog Project.
3: Nee.
0: Helaas.
3: Helaas.
0: Maar ja, dan is het, dan is het hierbij wat het is, Naomi.
3: Ja, ik weet het niet.
0: Ja, dat geeft helemaal niks. Ik wens jou een heerlijk zonnig weekend toe.
3: Helemaal goed, hetzelfde.
0: Dankjewel, vanavond.
3: Fijne uitzending.
0: En dit is Bruno Mars, On My Soul.
3: Oeh.

0: Mars bij Kim Music on My Soul. Ik vind het waanzinnige muziek. Het is ex-alarm schrijft. Het is zo'n lekker nummer. Maar goed, we zitten nog midden in een potje. Hoe de fuck is Kane? Rens, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Goedenavond. Welke ja of nee vraag wil jij stellen?
1: Ben jij een man?
0: Ben ik een man? Dat is een goede vraag. Die is nog helemaal niet gesteld. Ik ben inderdaad een man. Ik zal ook nog even alles resumeren voor de mensen die net inschakelen. Ik ben een artiest die in de Q-top 500 van de zomer te vinden is. Ik kan namelijk weer stemmen. En de stembussen zijn geopend voor de Q-top 500 van de zomer. Ik ben geen Nederlander, geen DJ. Ik sta echt vooral bekend als zanger, niet als acteur. Was ook nog gevraagd. Ik kom niet uit Vlaanderen. Ik maak geen Spaanstalige muziek. Maar heb wel recent iets uitgebracht met een Spaans tintje. Qua muziek, dus niet qua taal. En ja, ik ben dus een man. Hoe de fuck is Kane? Zeg maar eens.
1: Ik denk dat jij Bruno Mars bent.
0: Ah, jij denkt dat ik Bruno Mars ben. Rens.
1: Ja?
0: Ik ben Bruno Mars! Ja! God, ik had toch eigenlijk gehoopt dat hij toch nog geraden zou zijn voordat ik hem zou draaien. Maar jij wist het nog geraden nadat ik hem draaide. Was dat dan ook een doorslaggevende hint of zo? Dat je dacht, oh, hij wordt nu gedraaid, dan moet dit hem wel zijn?
1: Nou ja, Bruno Mars is wel een van de mensen die redelijk recent een goed Spaans nummer heeft uitgebracht.
0: Ja, risk
1: dus,
0: it all.
1: Ja, het had zomaar kunnen zijn. Maar ik vind sowieso wel dat hij altijd wel lekkere zomernummers heeft gemaakt. Dus ik dacht, ja, waarom niet? Ik zat heel stiekem ook al eventjes nog de Q-lijst bij te kijken. Ik denk, nou, dat zou zomaar eens een mogelijkheid kunnen zijn.
0: Ja, hij staat zelfs in ieder geval vorig jaar 3 keer in de Q-top 500 van de zomer. Zowel met Apete als met Young Wild and Free als de Lazy Song. Dus je kan hem niet betichten dat hij geen zomers hits maakt. Gefeliciteerd, Rens. Weet je wat je hebt gewonnen?
1: Nou, vertel.
0: Jij hebt gewonnen. Oh, dat vind ik heerlijk als je dat nog niet weet. Een all-in arrangement voor 4 personen bij Palm Party House in Zwijndrecht. Dat is een uur lang bowlen, onbeperkt gourmetten en alle drankjes zijn inbegrepen uit het Palm Drankenpakket.
1: Kijk, daar gaan we goed gebruik van maken.
0: Ja, zo hoor ik het graag. Ik wens je een heerlijke avond toe, Rens.
1: Dankjewel, van hetzelfde.
0: Hoi hoi.
1: Hoi hoi.

tijd geweest rond dit liedje dat ze dachten dat ze aan het daten waren. Martin Garrix en Dua Lipa. Dat is nu allemaal lang geleden, want Dua Lipa is vorige week getrouwd met Callum Turner, volgens mij. Groot acteur, grote Britse acteur. Waarvan felicitaties aan Dua Lipa natuurlijk. Die heeft toen volgens mij heel Venetië of Sicilië of zo helemaal afgehuurd. Nou goed, ik dwaal helemaal af. Genoeg ouwe hoer. Zometeen lekker non-stop muziek. Last Frequencies hoor je zo. En somber.

0: Veel plezier.
1: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
2: Word wakker aan het water. Kom tot rust in de natuur. Of voel de zee aan je voeten. Beleef vakantie zoals vakantie bedoeld is. Boek nu met korting tijdens de grote vakantiedeals op europarks.nl.
1: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
3: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
4: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
5: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
6: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
7: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
4: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby-tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
9: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
10: De beste plek voor jou, NVM.
11: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
12: Kom maar verder.
11: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
12: Hij is weer klaar.
11: QuickFit en weer verder.
13: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
14: ANWB en gaan.
15: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.
16: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
17: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt?
18: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
16: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
19: Het Q-Music nieuws. Middernacht.
20: Goedenacht. Amerika heeft Iran toch weer aangevallen. Er zijn opslaglocaties voor raketten en drones geraakt, zeggen de Amerikanen. Ze noemen het een vergeldingsaanval voor een aanval op een commercieel schip bij de straat van Hormuz gisteren. President Trump zegt dat Iran daarmee het staakt het vuren heeft geschonden. Duizenden huishoudens in Tilburg zitten in het donker en zonder airco. De stroom is daar uitgevallen. Netbeheerder Enexis zegt tegen Omroep Brabant dat het om een spontane storing gaat, waarschijnlijk ergens in een kabel. Ze hopen dat de storing rond deze tijd is opgelost. Het is nog nooit zo heet geweest op de Wadden als vandaag, zegt het KNMI. Om Terschelling werd het 33,6 graden. Op de Waddeneilanden is het doorgaans een stuk koeler dan de rest van Nederland. Op het vasteland ging het hitterecord er niet aan. Het werd 39,4 graden in Limburg. Het record staat op bijna 41 graden. En op het WK heeft Frankrijk gewonnen van Noorwegen. Het werd 4-1. Al in de eerste helft zorgde Ousmane Dembélé voor een hat-trick. En Senegal won met ruime cijfers van Irak. Die wedstrijd eindigde in 5-0. Frankrijk en Noorwegen zijn door naar de volgende ronde. Senegal moet nog even afwachten. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het klam met 20 tot 25 graden. In het oosten en zuidoosten is er kans op een onweersbui. Overdag is het weer erg heet met 28 graden aan zee tot 38 in het oosten. 's Avonds krijgen we stevig onweer. En tot zover het ANP-nieuws.

0: New music.
1: Maximum.
0: Maximum.
1: Summer.

Ik zie je voor me, met mijn ogen dicht. Kan je voelen, met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee.

Goedenacht. In Rotterdam mogen ook de komende dag geen grote evenementen doorgaan vanwege de hoge temperaturen. Het gaat onder meer om festivals en een hardloopwedstrijd bij de Kuip. In 4 provincies in het zuiden en oosten van het land geldt nog steeds code rood voor de hitte. In Rotterdam is het inmiddels code oranje. In Duitsland is het nog nooit zo warm geweest als de afgelopen dag. In de deelstad Saarland, vlakbij Luxemburg, gaf de thermometer 41,3 graden aan. Het oude record kwam uit 2019. Het blijft nog even heet bij onze oosterburen. De Duitse Weerdienst zegt dat het dit weekend 42 graden kan worden. Het OM in Noorwegen gaat in hoger beroep in de zaak tegen Marius Borg Høiby, de zoon van kroonprinses Mette Marit. Eerder deze maand werd hij veroordeeld tot 4 jaar cel voor onder meer 2 verkrachtingen en het mishandelen van zijn ex. Het OM vindt dat te laag, zij eiste 7,5 jaar cel. En de gouverneur in Mexico is zo blij dat de wedstrijd Nederland-Marokko in zijn provincie wordt gespeeld, dat hij maandag heeft uitgeroepen tot officiële feestdag. Miljoenen mensen krijgen daar een dagje vrij. De gouverneur lijkt fan van oranje. Hij kondigt het nieuws aan met een oranje stropdas en droeg eerder ook al een shirt van het Nederlands elftal. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het klam met 20 tot 25 graden. In het oosten en zuidoosten is er kans op een onweersbui. Overdag is het opnieuw erg heet met 28 graden aan zee tot 38 in het oosten. 'S Avonds krijgen we stevig onweer. En tot zover het ANP-nieuws.

0: empezó el verano. ¡Fuego!
1: Q Music. Maximum. Summer.